Blijf elke dag moeiteloos op de hoogte van alles wat er speelt in Flevoland. Van het laatste nieuws tot bijzondere verhalen uit jouw provincie. Overzichtelijk en direct in je inbox. Mis niets en meld je vandaag nog aan voor onze nieuwsbrief. Ga naar omroepflevoland.nl en schrijf je in.

Gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.
4: Jouw favoriete classics en de hits van nu. Dit is Flevoland.

programma's gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Morgen staat in het teken van Kitty Kotti.
1: Kitty Kotti, ketens verbroken. Een dag om stil te staan.
0: Vanaf 7 uur schakelen we op tv en online over naar Almere voor de herdenking van de afschaffing van de slavernij. We staan stil bij een geschiedenis die bijna 3 eeuwen duurde en herdenken de slachtoffers van de Nederlands transatlantische slavernij. Kitty Kotti, de keten verbroken. Morgen live vanuit Almere.
1: Jouw stem en jouw leven.
2: Nieuws, verkeer en jouw muziek. Dit is Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. Ook 's nachts jouw zender. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. De VS en Iran hebben afgesproken om de aanvallen op elkaar voorlopig te staken. Dat meldt Amerikaanse nieuwssite Axios, die met een hoge Amerikaanse functionaris heeft gesproken. Ook moeten schepen weer vrij door de straat van Hormuz kunnen varen. Iran heeft nog niet gereageerd op het nieuws. Bijna 2 weken geleden spraken de VS en Iran af elkaar niet meer aan te vallen, maar de afgelopen dagen gebeurde dat toch. Komende dinsdag praten beide landen waarschijnlijk verder in Qatar. In de Maas bij Elslo is afgelopen avond iemand verdronken. Een man van 25 uit België ging volgens de VRT met vrienden zwemmen in de Maas, vlakbij de grens met België. De man verdween onder water en kwam niet meer boven. Duikers van de brandweer hebben hem gevonden, maar de hulp mocht niet meer baten. Ook op het strand van Texel is een lichaam gevonden. De politie kan nog niet zeggen of het lichaam is aangespoeld of dat de persoon op het strand is gestorven. In Duitsland zijn sinds vrijdag zeker 15 mensen omgekomen tijdens het zwemmen. Het jongste slachtoffer was een kind van 8. En net als Nederland had Duitsland de afgelopen dagen te maken met een hittegolf. Op sommige plekken werd het voor de 3e dag op rij meer dan 40 graden. En bij de grens met Polen werd een recordtemperatuur van 41,7 graden gemeten. En daardoor ontstonden ook problemen op het Duitse spoor en werden evenementen afgelast. En kunstenaars moeten worden gecompenseerd wanneer bedrijven hun werk gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat stelt de Raad voor Cultuur in een advies dat vandaag verschijnt. AI kan afbeeldingen, muziek en video's maken in de stijl van kunstenaars, maar de oorspronkelijke makers ontvangen daar nu geen vergoeding voor. Het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. En met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

0: Morgen staat in het teken van Kitty Kotti.
1: Kitty Kotti, ketens verbroken. Een dag om stil te staan.
0: Vanaf 7 uur schakelen we op tv en online over naar Almere voor de herdenking van de afschaffing van de slavernij. We staan stil bij een geschiedenis die bijna 3 eeuwen duurde en herdenken de slachtoffers van de Nederlands transatlantische slavernij. Kitty Kotti, de keten verbroken. Morgen live vanuit Almere.
2: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Hou je van gezelligheid, het Hollandse lied, theater of Flevolands podiumtalent? Dan is Herberg Flevoland het programma voor jou.
1: In Nederland komt de auto altijd voor je rijden, maar in Amerika pakken ze je van achteren.
2: Ja.
1: Daarom kom ik ook zo graag in Amerika.
0: Met experts die tips geven op het gebied van financiën, opvoeding, juridische zaken, gezond leven, auto's en nieuwe media. Ook Kiek de Kiekendief mag niet ontbreken. Herberg Flevoland. Het programma tijdens de koffie en de lunch. Elke werkdag vanaf 11 uur bij Flevoland op radio en tv.

0: en je bent altijd direct op de hoogte van het nieuws. Bij Grootnieuws krijg je zelfs een pushmelding, zodat jij het als eerste weet. Waar je ook gaat, neem ons mee. Download de app van Omroep Flevoland.
1: Alles wat je wil horen, hoor je hier. Dit is Flevoland.

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, de hele dag jouw zender. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. In de Maas bij Elslo is afgelopen avond iemand verdronken. Een man van 25 uit België ging volgens de VRT met vrienden zwemmen. Hij verdween onder water en kwam niet meer boven. Duikers van de brandweer hebben hem gevonden, maar de hulp mocht niet meer baten. Ook op het strand van Texel is een lichaam gevonden. De politie kan nog niet zeggen of het lichaam is aangespoeld of dat de persoon op het strand is gestorven. De VS en Iran hebben afgesproken om de aanvallen op elkaar voorlopig te staken. Dat meldt de Amerikaanse nieuwsite Axios, die een hoge Amerikaanse functionaris heeft gesproken. En ook moeten schepen weer vrij door de straat van Hormuz kunnen varen. Iran heeft nog niet gereageerd op het nieuws. Bijna 2 weken geleden spraken de VS en Iran af elkaar niet meer aan te vallen, maar de afgelopen dagen gebeurde dat toch. Komende dinsdag praten beide landen waarschijnlijk verder in Qatar. Kunstenaars moeten worden gecompenseerd wanneer bedrijven hun werk gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat stelt de Raad voor Cultuur in een advies dat vandaag verschijnt. AI kan afbeeldingen, muziek en video's maken in de stijl van kunstenaars, maar de oorspronkelijke makers ontvangen daar nu geen vergoeding voor. En in België is een museum vandaag gratis toegankelijk, omdat een bijzondere plant in bloei staat. Het gaat om de zeldzame reuzenaronskelk, ook bekend als de penisplant. Die bloeit gemiddeld 1 keer in de 10 jaar. De plant is vooral bekend omdat hij naar rottend vlees ruikt, bedoeld om vliegen te lokken. Het museum van de Universiteit in Gent verwacht een flinke toestroom van nieuwsgierige mensen. En daarom is het museum langer open dan normaal en gratis toegankelijk. Het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. En met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

Jouw verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: Ons nieuws gemist of een mooi interview? Je kunt alles terugkijken. Je mist niets dankzij gemist op omroepflevoland.nl, via gemist op onze app en een selectie van onze filmpjes op YouTube.
1: Jouw favoriete classics en de hits van nu. Dit is Flevoland.

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Morgen staat in het teken van Kitty Kottie.
1: Kitty Kottie, ketens verbroken. Een dag om stil te staan.
0: Vanaf 7 uur schakelen we op tv en online over naar Almere voor de herdenking van de afschaffing van de slavernij. We staan stil bij een geschiedenis die bijna 3 eeuwen duurde en herdenken de slachtoffers van de Nederlands transatlantische slavernij. Kitty Kottie, de keten verbroken. Morgen live vanuit Almere. Yes.

0: 6 uur op Radio NTV. Flevoland is wakker.
1: Dit is Flevoland op 89.8 FM. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Verenigde Staten en Iran staken de vergeldingsacties over en weer. Dat heeft een Amerikaanse functionaris gezegd tegen nieuwssite Axios. Ook mogen schepen zich weer vrij verplaatsen. Ondertussen gaan de gesprekken over een staakt het vuren door. Komende dinsdag praten de landen waarschijnlijk verder in Qatar. In de Maas bij Elslo is gisteravond iemand verdronken. Een man van 25 uit België was aan het zwemmen met vrienden toen hij niet meer boven water kwam. Duikers hebben hem gevonden, maar de hulp mocht niet meer baten. Kunstenaars moeten worden gecompenseerd wanneer bedrijven hun werk gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat stelt de Raad voor Cultuur in een advies dat vandaag verschijnt. AI kan afbeeldingen, muziek en video's maken in de stijl van kunstenaars, maar de oorspronkelijke makers ontvangen daar nu geen vergoeding voor. Pakistan heeft opnieuw doelen in Afghanistan aangevallen. Volgens de Pakistanse regering gaat het om aanvallen in het grensgebied, waarbij onder meer schuilplaatsen en uitvalsbases van de Pakistanse Taliban zijn aangevallen. Daarbij zouden enkele tientallen militanten zijn gedood. Volgens een woordvoerder van de Taliban in Afghanistan zijn er ook vrouwen en kinderen omgekomen. Pakistan zegt dat de aanvallen een vergelding zijn voor een recente terreuraanslag in het land. In het grensgebied van beide landen zijn de laatste maanden geregeld aanvallen, waarbij inmiddels al honderden mensen om het leven zijn gekomen. Als het Nederlands elftal de wedstrijd tegen Marokko wint, is Canada de volgende tegenstander. Die ploeg versloeg Zuid-Afrika met 1-0 door een goal in de blessuretijd. Canada is het eerste land dat zich verzekert van een plek bij de laatste 16 op het WK voetbal. En het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. En met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

0: Morgen staat in het teken van Kitty Kottie.
1: Kitty Kottie, ketens verbroken. Een dag om stil te staan.
0: Vanaf 7 uur schakelen we op tv en online over naar Almere voor de herdenking van de afschaffing van de slavernij. We staan stil bij een geschiedenis die bijna 3 eeuwen duurde en herdenken de slachtoffers van de Nederlands transatlantische slavernij. Kitty Kottie, de keten verbroken. Morgen live vanuit Almere.
1: Jouw stem en jouw leven.
2: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

Ons nieuws gemist of een mooi interview? Je kunt alles terugkijken. Je mist niets dankzij gemist op omroepflevoland.nl, via gemist op onze app en een selectie van onze filmpjes op YouTube.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: We staan voor dag en dauw voor jou klaar. Elke werkdag vanaf 6 uur. Flevoland is wakker.
1: Helder zien. Snap je, bro?
2: Ja, sis.
0: Met het nieuws, weer en verkeer in jouw provincie. Maar je hoort ook de actualiteit buiten de provinciegrenzen. Flevoland is wakker. Elke werkdag van 6 tot 9 bij Flevoland op radio en tv.

Denk jij alles te weten over Flevoland? Van polder tot tulpenvelden, van Lelystad tot... waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland en laat zien dat jij...

0: de manier waarop je dat doet. Dat benadrukken onderzoekers in een nieuw rapport.
1: Dit is Flevoland. Elke dag dichtbij.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet wil psychische mishandeling en dwingende controle strafbaar maken. Die zaken moeten in de wet worden opgenomen om huiselijk geweld te voorkomen of daders sneller te vervolgen. Ook moet het femicide voorkomen. Voor slachtoffers is de drempel om aangifte te doen vaak hoog. Daardoor is juridisch ook weinig mogelijk. Met de nieuwe wet kan het Openbaar Ministerie ook op eigen initiatief mensen aanhouden. Voor bijvoorbeeld stalking of psychische mishandeling. Als de wet wordt aangenomen, kunnen daders ook zwaardere straffen krijgen. Rusland kampt met grote brandstoftekorten door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's gelden er limieten op de hoeveelheid brandstof die mensen mogen kopen. President Poetin hield daarom gisteren een crisisvergadering. Daarin zei hij een verbod op de export van diesel te overwegen. Gemeenten leggen steeds vaker dwangsommen op aan minderjarigen die een misdrijf hebben gepleegd. Dat blijkt uit onderzoek van Omroep Gelderland. Met deze als-dan-boetes willen gemeenten voorkomen dat jongeren opnieuw de fout ingaan. Maar voor veel gemeenten is het onduidelijk hoe effectief die maatregel is. De Verenigde Staten en Iran staken de vergeldingsacties over en weer. Dat heeft een Amerikaanse functionaris gezegd tegen nieuwsite Axios. Ook mogen schepen zich weer vrij verplaatsen. Ondertussen gaan de gesprekken over een staakt het vuren door. Komende dinsdag praten de landen waarschijnlijk verder in Qatar. In België is een museum vandaag gratis toegankelijk omdat er een bijzondere plant in bloei staat. Het gaat om de zeldzame reuzenaronskelk, ook bekend als de penisplant. Die bloeit gemiddeld 1 keer in de 3 jaar en is vooral bekend omdat hij naar rottend vlees ruikt. Het museum van de Universiteit in Gent verwacht veel bezoekers. Daarom is het museum langer open dan normaal. Het weer, veel zon, maar ook wolkenvelden. Met een matige noordwestenwind wordt het 22 graden in het westen tot 27 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
3: En daar is de eerste file alweer op de A28. Zwolle Amersfoort tussen de afrit Ermelo en Strand 0 de 10 minuten. En dat komt door een spoedreparatie.
4: Goedemorgen. Flevoland is wakker.
3: En Flevoland heeft hopelijk ook lekker geslapen. Koele
4: Kijk eens,
3: nacht.
4: Wie is hier nou toch weer? Leo.
3: Ja, het is 4 weken geleden. Het is wat.
4: Zo, ja. Dat is bijna een sabbatical voor jou.
3: Ja, dat is zo. Ik heb, hoe lang werk ik hier? Ja, sinds de eerste uitzending. Ik heb nog nooit 4 weken achter elkaar opgenomen.
4: Nou, hoe is het je bevallen?
3: Nou, prima. Ga ik vaker doen.
4: Oké. Nou, dus mensen, oktober, december, we gaan het wel doen.
3: Zien elkaar weer met kerstdag. Ja. En als je dit hoort, heb je misschien net als Jolien en ik een fijne nacht achter de rug. Want ik vond het wel lekker afgekoeld om lekker bij te slapen.
4: Ja, nou, dat was in
3: slappe
4: mijn geval.
3: Gevoelens een beetje uit mijn lijf. Heb jij dat nou ook?
4: Ja, was in mijn geval ook wel nodig. Want ik heb gisteren een hittetraining gelopen bij 29 graden urenlang.
3: Nou, voor jouw Nijmeegse Vierdaagse nog steeds.
4: Nou, na 32 kilometer vond ik het wel genoeg. Toen was mijn hoofd had stoplichtkleur, zeg maar.
3: Pff, en nu gaat het weer een beetje met
4: dankzij inderdaad die
3: koele
4: nacht.
3: Die
4: koele nacht. Dat hebben we zo meteen in het nieuws.
3: Nou, wij hadden het nu even over het weer. We gaan over het weer naar klimaat. Want de ergste klimaatscenario's die zijn geschrapt door de Verenigde Naties. En dat dringt zich natuurlijk de vraag op. Kan het in Flevoland een onsje minder met de verhoging van de dijken? Dat is een vraag voor het waterschap. Ik krijg straks een antwoord.
4: Ja, en we hebben nog een onderwerp van achter de dijk. Onze bodem is aan het verzakken. Wie bouwplannen maakt in Flevoland moet heel goed rekening houden met een nog steeds dalende zeebodem.

0: zes minuten over zes is het. Sabrina Carpenter hoorde je bij Flevoland is wakker met espresso. Nou, misschien ben je daar al wel aan toe.
1: Nou, weet je wat ik al
0: vroeg maandagochtend.
1: Met een espressootje. Dan begin ik met een espresso en doe ik een lekker grote mok en doe ik een americano erbij. En dat mengen.
0: Dat mengen?
1: Ja, en dan heb je gewoon lekkere sterke koffie.
0: Ja, dat snap ik nog. Heerlijk. Kijk, je weet, ik drink alleen maar thee. Maar
1: nee, ja, ik dacht, praat je even sterk. Bij.
0: Ja, nee, heel goed, heel goed.
1: Het meest extreme scenario van klimaatverandering is geschrapt. De aarde zal minder opwarmen dan verwacht.
0: Ja, de vraag is natuurlijk, hoe reageert in onze regio het waterschap Zuiderzeeland op dit besluit van het VN-klimaatpanel?
1: Ja, kan het waterschap wat rustiger aandoen met maatregelen om zich te wapenen tegen de stijgende zeespiegel? Ja, dat is de vraag van vandaag om deze maandag te beginnen. En je hoort erover een reportage van verslaggever Gineke Smit. En de voice-over is van collega Peter Moraal.
2: De belasting die wij betalen voor het waterschap wordt onder meer gebruikt om onze dijken hoger en breder te maken. Op dit moment zijn de testen aan de gang om de IJsselmeerdijk tussen de Maxima Centrale en de Ketelbrug te versterken. Dat nu het grootste doemscenario van klimaatverandering van tafel is, is geen reden tot achteroverhangen, vertelt dijkgraaf Hetty Klavers.
3: Het is logisch dat dat hoogste scenario geschrapt is, want er is enorm veel gebeurd als het gaat over bijvoorbeeld elektrificering van auto's en van andere processen. Maar ja, we hebben te weinig gedaan om het meest gunstige uitstootscenario te bereiken, dus dat is toch wel weer heel erg jammer. En dat betekent dat de klimaatscenario's niet meteen veranderen op het moment dat een uitstootscenario verandert.
2: Het versterken van een dijk kan per kilometer wel 15 miljoen euro kosten. Dat te bedenken dat Flevoland ruim 140 kilometer aan dijken heeft. Het waterschap legt in een video uit hoe dat er een beetje gaat uitzien.
4: Tussen Flevo Marina en Flevo Kust komt een vooroever met een golfremmende werking.
2: De ergste doemscenario's mogen nu dan van tafel zijn. Dit betekent niet dat Flevolanders minder gaan betalen aan het waterschap.
3: Maar natuurlijk, als dat het geval is en wij hoeven minder te investeren, hoeven wij ook minder belasting te heffen. Maar ook daar moeten we vooral niet te vroeg juichen, want de opgaven waar we vandaag voor staan gaan alleen nog maar over het eerste stukje van de klimaatverandering die echt aan het optreden is. Dus ja, al met al is er ook daar geen één-op-één relatie tussen een verandering in het klimaatscenario en de investeringen die het waterschap doet en daarmee de belastingen die het waterschap moet heffen.
2: De eerste resultaten van dit terpje zijn inmiddels binnen, ziet de dijkgraaf.
3: Wat ik ontzettend fijn vind, is dat die proefterp zich precies gedraagt zoals achter de tekentafel bedacht was. Dus dat is al heel erg fijn. Dus daarmee kunnen we dat hele concept van die vooroever gewoon mooi uitrollen. Dus daar ben ik heel blij mee.

0: Dark Before the Dawn hoorde je van Sonmieu. Gaan we naar het weer met Diana Boy. Diana, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Hoi. Ik zeg net tegen Jolien, we hebben zo lekker bijgeslapen van een lekkere koele nacht.
1: Heerlijk was het.
2: Ja. Wat waren de temperaturen eigenlijk?
1: Ja, nou ja, de afgelopen nacht zo'n 16 à 17 graden.
2: Kijk, ja, dat tekenen we voor, hè?
1: Ja, zeker, zeker, na die hittegolf. En die hittegolf, die is deze week verleden tijd.
2: Ja.
1: Dus de warmte komt niet meer terug. En dat komt doordat er een westelijke wind opsteekt. En die blijft toch wel een beetje doorstaan. Dus de tropische hitte, ja, die blijft boven het vasteland. En wij hebben te maken met heerlijk koel zomerweer.
2: Ja, hoe koel is koel vandaag? Wat wordt de middagtemperatuur? Ja,
1: nou, vanmiddag nog wel de zomerswaarde van 24, 25 graden.
2: Kunnen we tegen?
1: Ja, precies. Dat is nog wel aangenaam, hoor. Maar de komende uren, ja, dus even voor de verandering, heb je toch wel een jasje nodig met zo'n 16, 17 graden. Als je dan met de fiets bent, dan is het toch wel frisjes. Nou, halverwege de ochtend is het zo'n 18 tot 20 graden. En dan wordt het wat aangenamer. En met vanmiddag zo'n 24, 25 graden is het toch wel zomers te noemen, hoor. De zon die schijnt geregeld, het blijft droog. Er zijn wel wat hoge wolkensluiers aanwezig. En dat hangt samen met een paar buien die net over het zuidoosten van Nederland trekken. Daar krijgt Limburg vandaag mee te maken. En zij hebben vandaag nog wel te maken met een hittegolf.
2: Oké, dat telt nog allemaal mee in de statistieken dan vanavond en vannacht.
1: Ja, dan is het ook tamelijk koel. Een mooie zonsondergang. 19 graden daarbij. En daarna daalt de temperatuur naar een graad of 13. Nou, dat is echt toch wel frisjes, hoor. Dan doe ik mijn zomerdekbedje erbij. Want dat lakentje, dat is dan niet meer genoeg. Dat wordt gewoon een koele nacht.
2: Ja, wat betekent dat voor de dinsdag, zo'n redelijk frisse start?
1: Ja, nou ja, eigenlijk een vergelijkbaar weerbeeld als vandaag. Zon, wolkenvelden, vergelijkbare temperatuur, 24 graden. Bij niet al te veel wind vanuit het westen, hooguit windkracht 4. Boven de grote meren. Nou, de dagen daarna wordt de buienkans wat groter. Oh. Vooral in de middag kan er dan een enkele voorkomen. Maar het is meestal droog en de zon die schijnt geregeld. Ja, en met de zon erbij is het natuurlijk wel zomer, hè? En dat voel je dan wel. Maar die temperatuur die gaat ietsjes omlaag. 22, 23 graden. En dat komt doordat wat meer wind komt te staan. Vooral op de woensdag is dat het geval. Ja. En ook vrijdag, dat zijn de wat frissere dagen van deze week.
3: Okay. Nou, heerlijk. Stuk aangenamer voor iedereen.
1: Ja, het is echt wel een opluchting. Voor mij, wat mij betreft wel, ja. Want ja, ik hou niet van de hitte.
2: En in de klaslokalen, hè, voor de laatste week?
1: Ja, ja. Ja, helemaal dat. Kunnen ze lekker gewoon alle festiviteiten door laten gaan.
2: Zo is het.
3: Oké, dankjewel, Diana.

0: Ja, soms heb je er moeite mee, maar wij niet hoor. Zeker niet deze maandagochtend. Words hoorde je, het is bijna 6:20.
1: Onderzoekers waarschuwen voor bouwplannen op de bodem van Flevoland die aan het verzakken is. Een goede voorbereiding is volgens de ingenieurs nodig om enorme kosten achteraf te voorkomen.
0: Arend van Woerden van adviesbureau Sweco bestudeert de bodemdaling in Nederland. In Flevoland zijn er vooral risicogebieden rond Lelystad en Almere, weet van Woerden.
2: Het is een oude zeebodem en daar heb je klei en veenlaag in de ondergrond zitten. Ja, dat is zettingsgevoelig, daar zakt de bodem.
3: Het belangrijkste risicogebied waar nog duizenden woningen moeten komen is Almere Pampus. Traditioneel wordt een bouwlocatie opgehoogd met zand.
2: Nou, je moet die grond voorbereiden zodat je daar kan bouwen. En stel je voor, je hebt inderdaad te maken met een stuk slappe grond. Wat je dan normaliter doet, is een hele hoop zand erop gooien. Nou, dat kan wel een meter, twee meter, drie meter. Sommige gebieden zelfs wel veel meer zijn, maar aan zulke dikke pakken zand moet je denken. En dat duwt die spons, wat de slappe bodem is, in. Waardoor als je er uiteindelijk gaat bouwen, die bodemdaling eigenlijk verdwenen is. Je hebt die al gehad. Dus dat is een van de traditionele methoden die je kan toepassen.
3: Maar er wordt voor gepleit om vooraf ook te kijken naar andere oplossingen. Want zand is niet altijd de beste manier.
2: Soms is de bodemdaling gewoon behoorlijk erg. Dan kan je altijd nog wel die techniek toepassen. Maar betekent dat je zulke grote hoeveelheden zand aan het toepassen bent. En ja, dan gebeuren er eigenlijk twee dingen. Enerzijds, je dekt de natuurlijke bodem eigenlijk af met zand. Wat niet per se leven in de ondergrond bevordert. En anderzijds is het gewoon dat je heel veel zand moet toepassen. En dat zand moet ergens vandaan komen, moet hier naartoe worden getransporteerd. En dat is niet bepaald duurzaam om dat te doen, want het kost gewoon veel energie.
4: En ook veel geld.
2: En veel geld, ja.
3: Het advies is om van tevoren goed naar de bodem te kijken en in het ontwerpen van het gebied al rekening te houden met verzakkingen. Daarnaast zijn er nog andere mogelijkheden.
2: Als je echt nog verder gaat, kan je ook denken aan woningen op palen. Dus dat nu worden heel veel woningen gewoon wel onderheid. Zeker in dit gebied. Met lange palen. Nou, je zou kunnen zeggen van, is het erg als je die palen ziet? Nou, dat hoeft niet. Maar dan moet je het er wel mooi uit laten zien. Dus ontwerp dan je woning, zodat je ook gewoon een beetje zakken kan hebben. En dat je dan die palen hebt en dat het niet lelijk is. Alternatief is dat je bijvoorbeeld ook kan gaan drijvend bouwen. Het is niet direct wat ik verwacht hier in dit gebied. Want zo erg is de bodemdaling niet. Maar stel je ervoor dat er een gebied gecreëerd wordt waar open water is. En waar je fluctuerend waterstanden hebt. Omdat je waterberging wil creëren. Ja, dan kan het wellicht een optie zijn.
3: Verder kun je in plaats van zand ook gebruik maken van lichter ophoogmateriaal. Waardoor de bodem minder verzakt.
2: Ja, dat zijn materialen zoals piepschuim. Lavastenen van oude vulkanen en allerlei andere producten. Het zijn er wel een stuk of 25 die je in principe kan toepassen. Mijn advies is wel om dat niet direct al bij de aanleg te gebruiken. En dat vooral te gebruiken bij onderhoudswerkzaamheden. Dus stel je voor dat een weg al bestaat en die is verzakt. Daar zou ik die techniek toepassen en ik zou niet direct al beginnen met lichtophoogmaterialen.
3: Het bouwen op een slappe bodem brengt op voorhand wel veel kosten met zich mee.
2: In principe zou je die kosten binnen de gebiedsontwikkeling zelf moeten houden. Een gemeente die heeft eisen om dingen aan te leggen. En als je gewoon aan die eisen voldoet, dan vallen die kosten, zouden gewoon binnen de gebiedsontwikkeling zelf moeten vallen. En hier in dit geval is het Rijksvastgoedbedrijf en de gemeente Almere de ontwikkelende partij. Neem je die kosten nu niet, dan loop je tegen veel hogere kosten aan in de beheer- en onderhoudsfase. En dan is het alleen de gemeente Almere die betaalt.
4: Ja, dus dat is eigenlijk ook wel waar u een beetje voor waarschuwt. Hè? Ja. Als je nu een soort van negeert, heb je er straks grote problemen.
2: Ja, en door heel Nederland heen hebben we legio voorbeelden waar het gewoon echt fout is gegaan. Ook in Flevoland. En daar wordt zoveel geld tegen aangegooid in die reconstructies om die openbare ruimte weer op hoogte te brengen. Ja, die kleine investering aan de voorkant had dat allemaal kunnen voorkomen.
1: De bodemdaling dus in Flevoland. Straks de berichten van buiten Flevoland. We gaan naar Venezuela. Er is een aardbeving geweest. Komt hulp daar naartoe vanuit Curaçao?
0: Eerst muziek van de Mavericks. Here comes my baby.

0: Is alweer naar huis.
1: We gaan alweer naar de klok van 6:30. En dat betekent dat we nog even de bericht uit binnen- en buitenland voor je hebben.
2: In Venezuela hebben reddingswerkers hun vader en een zoon levend onder het puin van een ingestort gebouw gehaald. Ze waren verzwakt en uitgedroogd en zijn met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het is nu een race tegen de klok om de mensen onder het puin vandaan te halen. Intussen wordt er in Curaçao worden er hulpgoederen ingezameld.
3: Voor Venezuela?
4: Ja, zeker.
3: Wat doneert u?
5: Ik doneer voornamelijk voeding voor kleinkinderen. Uh-huh. Dat is best zwaar in Venezuela momenteel.
6: Dus heel veel kleren, schoenen van mijn man, van mezelf en van hem. Uh-huh. En ben ik ook komen speelgoed brengen, luiertjes, alles wat wij kunnen missen.
2: Ja, tot nu toe zijn bij de dubbele aardbeving 1450 doden gemeld. Tienduizenden mensen worden nog vermist.
1: Op het WK voetbal heeft Canada als eerste de 8e finales bereikt. Het gastland wist door een late goal met 1-0 te winnen van Zuid-Afrika. Pas in de 92e minuut werd er gescoord.
7: Opnieuw naar die rechterkant, daar is hij weer. Scheffelburg gaat voorgeven, doet dat op de 5 meter, weggekopt. Zo in de voeten van Eustachio, daar is hij! Daar is hij! Eustachio schiet hem erin en dan gaat Canada toch nog winnen. Niks verlenging.
1: Heerlijk dat gejuich. In de volgende ronde speelt Canada tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Nederland en Marokko. En die wedstrijd die wordt komende nacht gespeeld, begint om 3:00. Dus lekker de wekker zetten.
2: Het museum van de Universiteit in Gent is vandaag gratis toegankelijk omdat een bijzondere plant in bloei staat. Het gaat om de reuzen Aaronskelk, ook wel bekend als de penisplant. Die bloeit niet zo vaak, heel kort, meestal maar een paar dagen. En dan is er nog een opvallend kenmerk.
8: Stinkt die?
9: Ja, ruikt wel.
10: Ja, hij bootst eigenlijk een soort rottend karkas na.
8: Oeh. Nou ja, ik ruik er niet zo heel veel van, maar je ruikt wel een soort van muffige geur.
11: Hij stinkt.
8: Hebben jullie ooit zo'n grote penisplant gezien?
9: Zo'n grote plant.
8: Dat weet ik niet. Ik ben ooit vaker hier geweest, maar ik weet niet of die toen in bloei stond.
9: Nee, niet zo groot als deze, denk ik. Nee, deze komt niet in de buurt. Nee.
8: Ik vind het een heel speciaal ding.
2: Ja, het museum verwacht een flinke toestroom van nieuwsgierige mensen. Daarom is het museum langer open dan normaal.
1: Nou, nog even wat nieuws uit de kranten dan. De Telegraaf. Het aantal pleegouders in Nederland loopt drastisch terug. Blijkt uit nieuwe cijfers van Jeugdzorg Nederland. Waren dat er in 2021 nog ruim 17.000, zijn er nu nog maar 13.000. Zijn er steeds minder, omdat relatief veel pleegouders ermee stoppen en veel minder mensen pleegouder willen worden. Dat waren wat zaken uit binnen- en buitenland.
12: Morgen staat in het teken van Kitty Kottie.
13: Kitty Kottie, ketens verbroken. Een dag om stil te staan.
12: Vanaf 7:00 schakelen we op tv en online over naar Almere voor de herdenking van de afschaffing van de slavernij. We staan stil bij een geschiedenis die bijna 3 eeuwen duurde en herdenken de slachtoffers van de Nederlands transatlantische slavernij. Kitty Kottie, de keten verbroken. Morgen live vanuit Almere.
13: Jouw stem en jouw leven.
14: Dit is Flevoland met het regionieuws.
1: De politie heeft gisteravond een lichaam uit het water gehaald in Almere stad. Het lichaam dreef in de jachthaven aan het Weerwaterplein. De politie heeft de omgeving afgezet en onderzoekt wat er precies is gebeurd. Als je woningen wil bouwen op de verzakkende Flevolandse bodem, moet je goed nadenken over de manier waarop je dat doet. Dat benadrukken onderzoekers in een nieuw rapport. Daarin staat dat er vooraf oplossingen bedacht moeten worden om enorme kosten achteraf te voorkomen. Arend van Woerden van ingenieursadviesbureau Sweco.
15: Nu worden heel veel woningen gewoon wel onderheid, zeker in dit gebied, met lange palen. Nou, je zou kunnen zeggen van, is het erg als je die palen ziet? Nou, dat hoeft niet, maar dan moet je het er wel mooi uit laten zien. Dus ontwerp dan je woning, zodat je ook gewoon een beetje zakken kan hebben en dat je dan die palen hebt en dat het niet lelijk is.
1: De politie heeft 3 jonge mannen aangehouden omdat ze jongeren van hun scooter zouden hebben beroofd. Ook bedreigden ze hun slachtoffers. Dat gebeurde in Almere. Het gaat om een 19-jarige man en 2 jongens van 16. De politie heeft de meeste gestolen scooters teruggevonden. En de Urkersluis krijgt vanaf vandaag een opknapbeurt. Dat duurt tot november. Onder meer de remming- en geleidewerken van de sluis worden vervangen. Met deze constructies voor en achter de sluis worden schepen veilig naar binnen geleid. Ook de stijgers worden vervangen. Tijdens de werkzaamheden moet scheepvaart rekening houden met hinder en tijdelijke stremmingen. Tot zover het nieuws uit Flevoland. Meer nieuws vind je op de website en ook in onze app.
0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het kabinet wil psychische mishandeling, zoals dwingende controle en stalking, strafbaar maken. Het kabinet verwacht dat daders hiermee sneller vervolgd kunnen worden, dat het huiselijk geweld en vrouwenmoord kan voorkomen. Rusland kampt met grote brandstoftekorten door de Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. President Poetin hield daarom gisteren een crisisvergadering. Daarin zei hij een verbod op de export van diesel te overwegen. In de Maas bij Elslo in Limburg is gisteravond iemand verdronken. Een man van 25 uit België was aan het zwemmen met vrienden toen hij niet meer boven kwam. Duikers hebben hem gevonden, maar de hulp mocht niet meer baten.
4: Een heel goedemorgen. De hittegolf is voorbij in Flevoland. Er waait vanochtend een frisse westelijke wind. Daarmee kunnen we de warmte het huis uit laten tochten. Halverwege de ochtend is het een graad of 19. Vanmiddag wordt het best nog wel aangenaam hoor, met zo'n 24 of 25 graden. Daarbij is het prima zomerweer met geregeld zonneschijn. Ook wel wat wolkvelden, maar het blijft droog. Vanavond kunnen we genieten van een mooie zonsondergang. Dan ligt de temperatuur rond een graad of 18. Vannacht kunnen we prima slapen bij een temperatuur van 13 graden. Morgen en overmorgen is de kans op een bui iets groter, maar het blijft grotendeels droog. De zon schijnt geregeld en het wordt opnieuw zo'n 24 graden. De dagen daarna blijft het licht wisselvallig zomerweer en is de temperatuur gematigd.
2: Dankjewel Diana Woei. De langste file en de eerste file die is nog steeds op de A28 bezig. Zwolle Amersfoort tussen de afrit Elspeet en het strand Nulde. Het heeft te maken met een spoedreparatie. De linkerrijstrook is afgesloten. De filelengte is een half uur. En verkeer richting Amersfoort volg eerst Apeldoorn. En rij dan via de A50 en de A1. Andere file op de 28 is voor Zwolle richting Harderwijk-Zuid 4 minuten. En de N305 staat ook op mijn lijstje. Dronten-Almere voor de aansluiting met de N301... ruim een kwartier. Flitsers zijn er nog niet, maar die mag je natuurlijk altijd aanmelden via de app van Flitsmeister. En zometeen een bijzonder toneelstuk op Schokland.
14: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Rosanna hoorde je van Toto. Het is bijna 7:20.
1: 130 jaar geleden kwam een jonge schipper met zijn vrouw, zoontje en vader op de toenmalige Zuiderzee in zwaar weer terecht. Hun schip verging. Alleen de schipper, Hendrik Jaspers, die werd gered. Later bleek dat een voorbijgaand schip geen hulp had verleend.
0: Op Schokland wordt binnenkort een theaterstuk over deze tragedie opgevoerd. Jan Deurlo is een van de nazaten van de schipper. Hij maakte er een lied over, een reportage van Han Dijkstra.
2: Decembernacht zo zwart, storm en donder in zijn hart. De tjalk van Hendrik vecht vergeefs, de zeeheld luidt genadeloos en breed.
3: Het verhaal bleef generaties lang doorleven binnen de familie, maar vaak in verschillende versies. Nazaten Linda Deurlo en Judith Knijn-Bootsman wilden weten wat er precies was gebeurd en gingen op onderzoek uit. Judith vertelt.
4: 1894 was rond de kerst. Toen is onze overgrootvader uitgevaren met zijn gezin. En er was ruzie met degene met wie hij normaal gesproken het water op ging. Dus zijn vader ging ook mee. En ze hadden een lading turf aan boord. Dus ze zijn vanuit deze omgeving naar Holland gingen ze varen, dus richting Noord-Holland eigenlijk. En toen zijn ze in een hele heftige storm terechtgekomen. En daar zijn ze uiteindelijk, zijn vrouw, zijn 10 maanden oude zoontje en zijn vader zijn er alle drie bij omgekomen. Dus dat was nogal een opvallende gebeurtenis in die tijd. Tenminste, daar zijn wij in ons onderzoek dan natuurlijk achter gekomen. Want er is veel over geschreven ook. Er is veel over in de krant verschenen in die periode.
2: En zijn vader, zijn vrouw en zijn zoon aan boord. Maar Poseidon eist wat hem toebehoort. Aan de mast geschort, geen hoop houdt stand. De storm heeft hen al in zijn hand.
3: Linda had vroeger wel eens van het verhaal van de schipper Jaspers gehoord. Maar ze raakte later pas echt geïnteresseerd.
5: Omdat we erachter kwamen dat er een klein jongetje aan boord was. Wij wisten dat er een kind aan boord was. Of dat Jacoba zwanger was, een van die twee. En toen kwamen we erachter dat er daadwerkelijk een 10 maanden oud jongetje aan boord is geweest. En daar gingen wij wel op aan. En toen zijn we gaan zoeken. En toen kwamen we achter een naam. En toen kwamen we erachter dat ook onze bedovergrootvader aan boord is geweest. En ja, dat is een beetje uit de hand gelopen.
3: Linda raakte niet uitgezocht en uitgepraat en kwam via via in contact met de theatermakers van Compagnie Dakar.
6: En Hendrik en Jacoba en opa beginnen het turf uit het schip te scheppen.
3: Vanaf 9 juli wordt het stuk gespeeld op Schokland.
5: Ja, echt. Ik heb daar ook geen woorden voor. Het voelt heel bijzonder om dat te zien, om het ook te horen net. Hè. We hoorden ze praten, dat de namen genoemd worden. Dat voelt echt heel bijzonder. Ja.
4: En dat mensen hier dan komen kijken, ik hoop ook dat het ze inspireert om wat meer naar je geschiedenis te zoeken. Of daar in ieder geval te weten waar je vandaan komt. Dat vind ik wel echt een waardevol stuk hieruit. Dus iets wat ik zelf in ieder geval heel waardevol vind.
2: Het lot voer mij mee, de storm was te groot. De zee nam mijn stuur, de golven.

0: De American Girls van Harry Styles. 6:15 geweest. Zometeen wat zaken die je misschien wel hebt gemist gisteravond op radio of tv.
1: Steun voor de technische sector, daar ging het gisteravond over in Nieuwsuur.

0: Afraid of the Dark Chef Special. Nou, dat is fijn. Het is nu al volop licht.
1: Wat hebben we gisteravond gemist op de televisie? Maar begin op de radio. In het Oog op Morgen ging het over nieuwe aanvallen over en weer tussen de Verenigde Staten en Iran, ondanks het staakt het vuren. Volgens Midden-Oosten-deskundige Abdul Bouzeda gaan de aanvallen over wie nu de basis, over de straat van Hormuz.
2: Als ze dat controleren, dan kunnen ze Amerika en ook eigenlijk de internationale gemeenschap met de rug tegen de muur zetten. Want daar hebben ze nogal veel te eisen. Dat zie je ook nu met Trump. Die moet heel veel water bij de wijn doen. Heel veel mensen zeggen daarom ook, dit is een strategische nederlaag voor Amerika. Hij wil natuurlijk vrij doorgaan. Immers 20% van het zeeverkeer gaat door die nauwe zeestraat. Maar kijk, als Amerika toestaat dat Iran daar soevereiniteit over heeft, wat Iran ook expliciet zegt, dan is dat nogal wat. Dat betekent dat het op een presenteerblaadje aan Iran wordt gegeven en dat ze daarmee de baas worden.
1: Bouzeda vertelde dat het staakt het vuren ondanks de aanvallen nog steeds veel waard is. Ze onderhandelen nog steeds.
2: Deze week komen de experts weer bijeen in Zwitserland. Die moeten met elkaar gaan praten over de sanctieverlichting, het nucleaire akkoord proberen daar vorm te geven. Ontzettend ingewikkeld, maar er wordt nog altijd onderhandeld. Immers de logica dicteert voor beide partijen dat ze echt wel een deal willen. Een noodgang oplossing heb ik het eerder genoemd. Iran staat zwak, economisch zwak. Het land is oorlogsmoe. En Trump kan het zich niet veroorloven om de wereldeconomie zo lang te laten gijzelen door Iran.
1: Ja, dat is gisteravond uitgezonden tussen 11 en 12. Inmiddels gaat het nieuws voort, want het laatste nieuws is dat de VS en Iran hebben afgesproken om de aanvallen op elkaar te staken. Dat meldt Axios op basis van een hoge Amerikaanse functionaris.
0: In Nieuwsuur aandacht voor deep tech. Het kabinet wil de techsector versterken en Nederland minder afhankelijk maken van het buitenland. Nou, daarvoor komt er een nationale investeringsinstelling. Zo'n pot geld van bedrijven en overheid voor de tech-toekomst van Nederland. Econoom Matthijs Bouwman legt uit waar dat geld dan heen zou moeten gaan.
3: Het zijn bedrijven die gebruik maken van echt baanbrekende nieuwe technologie die vaak gebaseerd is op nieuwe wetenschappelijke ontdekkingen. En dus bijvoorbeeld in de medische sector, dat hoort daar bijvoorbeeld bij. Er wordt iets uitgevonden op een universiteit. Er komt een spin-off, een bedrijfje wordt opgezet wat dan als enige in de wereld dat aan het proberen is. Maar ja, robotisering bij drones, de chipsector is ermee bezig. Dus een hele lijst met sectoren.
0: Deze bedrijven zoals ASML kunnen zo ook politiek gezien steeds belangrijker worden.
3: Dit soort bedrijven opereren gewoon op een mondiale markt. Er is eigenlijk maar één chipsector en dat is een wereldwijde sector. Maar dan moet je nog steeds zorgen dat je een paar essentiële bedrijven hebt die heel belangrijk zijn in die wereldwijde productieketen. Ook vanwege de strategie van Europa. Want ja, als je niks te bieden hebt, Trump zou zeggen, you have no cards. Dit is een kaart. Als jij een paar essentiële bedrijven hebt, zoals ASML, waarmee je belangrijk bent in die productie, dan heb je ook macht.
1: Argos onderzocht de huisvesting van arbeidsmigranten. Uit blijkt dat een derde van de woningen op industrieterreinen wordt gebouwd, terwijl wonen daar maximaal een jaar is toegestaan. Gemeenten zoals Waalwijk willen dat die regels versoepeld worden. Volgens de wethouder is er nu geen oplossing voor mensen die langer dan een jaar in Nederland werken.
4: Het zou fijn zijn als dat wat opgerekt zou kunnen worden. Dat mensen hier wat langer zouden kunnen verblijven. Dan hebben ze ook meer de tijd om op de woningmarkt iets anders voor zichzelf te kunnen huren.
5: Ja, ja. Ja,
4: maar er zit ook een ander aspect aan. Is als we kijken naar de bedrijven hier in de omgeving, die willen eigenlijk helemaal geen flexwerkers meer in dienst. Alleen het nadeel is, op het moment dat je zo'n contract aanneemt, moet je de shortstay huisvesting uit. Dus er zijn heel veel internationale medewerkers die zeggen, doe maar geen vast contract, want dan moet ik mijn verblijf uit.
1: Onderzoeker Dolly Lomans vindt dat een slecht idee.
6: Er zijn locaties die niet geschikt zijn voor permanente huisvesting. Het zijn locaties die heel slecht verbonden zijn met het centrum, dus geen OV-verbinding of iets dergelijks. En als je arbeidsmigranten daar wonen, dan heeft dat ook gevolgen voor hun dagelijks leven. Dus als arbeidsmigranten ver buiten het centrum wonen, maken we ze eigenlijk heel onzichtbaar. Veel migranten die weten als ze aankomen eigenlijk helemaal niet hoe lang ze hier willen blijven. En die denken misschien dat ze tijdelijk blijven, maar na een aantal jaar merken ze opeens, ik ben hier nog steeds. En dan is zo'n situatie van tijdelijkheid misschien wel 8 jaar. En uiteindelijk blijft iemand hier wonen.
1: Ja, dat was gisteravond op Radio en TV.

0: app en nog veel meer. Hoe kun je helpen? Schrijf je in op omroepflevoland.nl en deel jouw gedachten met ons. Jouw input is van groot belang voor de toekomst van Omroep Flevoland. Denk en praat mee over hoe we jou nog beter kunnen bereiken. Samen maken we de toekomst van onze omroep.
1: Dit is Flevoland.
2: Nou, je moet die grond voorbereiden zodat je daar kan bouwen. En stel je voor, je hebt inderdaad te maken met een stuk slappe grond.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Wat ik ontzettend fijn vind, is dat die proefterp zich precies gedraagt zoals achter de tekentafel bedacht was.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Ja, echt. Ik heb daar ook geen woorden voor.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
7: Hendricks Buitengewoon Thuis. In tuinontwerp, aanleg, onderhoud en buitenverblijf. Of het nu gaat om het renoveren, onderhouden of compleet nieuwe tuin. Wij helpen u graag. Al meer dan 40 jaar. Samen met u is onze kracht. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
6: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: De politie heeft gisteravond een lichaam uit het water gehaald in Almere stad. Dat dreef in de jachthaven aan het Weerwaterplein. En als je woningen wil bouwen op de verzakkende Flevolandse bodem, moet je heel goed nadenken over de manier waarop je dat doet. Dat benadrukken onderzoekers in een nieuw rapport.
0: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl.
9: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het kabinet wil psychische mishandeling zoals stalking strafbaar maken. Dat moet huiselijk geweld en femicide tegengaan. Door psychische mishandeling strafbaar te maken, zouden daders sneller kunnen worden vervolgd. Maar volgens Marieke Liem, hoogleraar aan de Universiteit Leiden, is wetgeving alleen niet genoeg. Er moet ook meer aandacht komen voor signalen die kunnen wijzen op geweld.
10: Op geweld, op relaties, op de vorm die relaties aannemen, op problemen achter de voordeur. Om die aan te kaarten, om die bespreekbaar te maken, om de taboe van bespreekbaarheid te doorbreken. En niet alleen te leunen op justitie en politie, juist omdat dat systeem het eigenlijk niet aan kan.
9: Als de wet wordt aangenomen, kan het OM ook op eigen initiatief mensen aanhouden voor bijvoorbeeld stalking. De Verenigde Staten en Iran staken de vergeldingsacties over en weer. Dat heeft een Amerikaanse functionaris gezegd. Ook mogen schepen zich weer vrij verplaatsen. Ondertussen gaan de gesprekken over een staakt het vuren door. Morgen praten de landen waarschijnlijk verder in Qatar.

0: toegankelijk omdat er een bijzondere plant in bloei staat. Het gaat om de reuze aronskelk, beter bekend als de penisplant. Die bloeit niet zo vaak en ook heel kort, meestal maar een paar dagen. En hij heeft nog een opvallend kenmerk.
1: Stinkt hij?
2: Ja, ruikt wel.
3: Ja, hij bootst eigenlijk een soort rottend karkas na.
1: Oeh. Nou ja, ik ruik er niet zo heel veel van, maar je ruikt wel een soort van muffige geur.
0: Het museum van de Universiteit in Gent verwacht een flinke toestroom van nieuwsgierige mensen. Het weer, veel zon, maar ook wolkenvelden. Met een matige noordwestenwind wordt het 22 graden in het westen tot 27 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
4: 1 minuut over 7, de files van de ANWB. A28 Amersfoort-Zolle tussen Nijkerk en Harderwijk-Zuid, 9 minuten. A28 Zolle-Amersfoort tussen Harderwijk en Strand-Nulde. Ruim een half uur komt door spoedreparatie en daar is de linker rijstrook afgesloten. En nog eentje op de N305 Dronten-Almere tussen Harderwijk en Zeewolde, 21 minuten op onthoud. Flitsers die heb ik nog niet voor je, maar zie iedereen, dan mag je die doorgeven natuurlijk via de app van Flitsmeister. Nu de ergste klimaatscenario's zijn geschrapt door de Verenigde Naties, dringt zich de vraag op: kan het in Flevoland een onsje minder met de verhoging van de dijken? Dat is een vraag voor het waterschap. En straks, in Flevoland is wakker, krijg je een antwoord.
5: Ja, we hebben nog een onderwerp van achter de dijken. Onze bodem is aan het verzakken. Nou, wie bouwplannen maakt in Flevoland moet heel goed rekening houden met een nog steeds dalende zeebodem.
6: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
7: Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
10: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
11: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
12: Het is Cente Sensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
11: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
12: Nu bij Dirk, Oatly Barista. 99 cent voor de perfecte cappuccino.
13: Goedemorgen. Flevoland is wakker

0: The Good People van Jack Johnson. 7 minuten over 7 is het. Flevoland is wakker. Goedemorgen en fijn dat je erbij bent.
1: Het meest extreme scenario van klimaatverandering, dat is geschrapt. De aarde zal minder opwarmen dan verwacht.
0: Ja, dan is de vraag, hoe reageert in onze regio het waterschap Zuiderzeeland op dit besluit van het VN-klimaatpanel? Kan het waterschap het rustiger aandoen met maatregelen om zich te wapenen tegen een stijgende zeespiegel? De reportage is van Gineke Smit en Peter Moraal.
2: De belasting die wij betalen voor het waterschap wordt onder meer gebruikt om onze dijken hoger en breder te maken. Op dit moment zijn de testen aan de gang om de IJsselmeerdijk tussen de Maxima Centrale en de Ketelbrug te versterken. Dat nu het grootste doemscenario van klimaatverandering van tafel is, is geen reden tot achteroverhangen, vertelt dijkgraaf Hetty Klavers.
3: Het is logisch dat dat hoogste scenario geschrapt is, want er is enorm veel gebeurd als het gaat over bijvoorbeeld elektrificering van auto's en van andere processen. Maar ja, we hebben te weinig gedaan om het meest gunstige uitstootscenario te bereiken. Dus dat is toch wel weer heel erg jammer. En dat betekent dat de klimaatscenario's niet meteen veranderen op het moment dat een uitstootscenario verandert.
2: Het versterken van een dijk kan per kilometer wel 15 miljoen euro kosten. Dat te bedenken dat Flevoland ruim 140 kilometer aan dijken heeft. Het waterschap legt in een video uit hoe dat er een beetje gaat uitzien.
4: Tussen Flevo Marina en Flevo Kust komt een vooroever met een golfremmende werking.
2: De ergste doemscenario's mogen nu dan van tafel zijn. Dit betekent niet dat Flevolanders minder gaan betalen aan het waterschap.
3: Maar natuurlijk, als dat het geval is en wij hoeven minder te investeren, hoeven wij ook minder belasting te heffen. Maar ook daar moeten we vooral niet te vroeg jagen, want de opgaven waar we vandaag voor staan gaan alleen nog maar over het eerste stukje van de klimaatverandering die echt aan het optreden is. Dus ja, al met al is er ook daar geen 1-op-1 relatie tussen een verandering in het klimaatscenario en de investeringen die het waterschap doet en daarmee de belastingen die het waterschap moet heffen.
2: De eerste resultaten van dit terpje zijn inmiddels binnen, ziet de dijkgraaf.
3: Wat ik ontzettend fijn vind, is dat die proefterp zich precies gedraagt zoals achter de tekentafel bedacht was. Dus dat is al heel erg fijn. Dus daarmee kunnen we dat hele concept van die vooroever gewoon mooi uitrollen. Dus daar ben ik heel blij mee.

0: Nou, wat maakt die man toch een lekkere muziek, hè? Bruno Mars, On My Soul, is 13 minuten over 7. We gaan naar het weer met Diana Woei.
1: Goedemorgen, Diana.
2: Goedemorgen.
1: Het is wat frisser. Waaraan hebben we dat te danken?
2: Ja, aan een draaiing van de wind. De wind vanaf de zee. Niet vanaf het land. Dus ja, de hittegolf is voorbij.
0: Joepie.
2: We kunnen allemaal opgelucht ademhalen.
1: Goed geslapen, hè?
2: Ja, heerlijk was het. Gisteren heb ik al alle ramen en deuren tegen elkaar opengezet. En het was lekker cool. Nou, vandaag kunnen de meeste mensen dat ook doen als je dat gisteravond nog niet hebt gedaan. Want de wind waait vanuit het westen. Op het moment is het 18 graden. En vanmiddag wordt het hooguit 24 of 25 graden. Ja, en dat is toch wel aangenamer dan de tropische waarde van afgelopen zaterdag.
0: Ja, dat is heel normaal, toch? 24, 25 graden voor nu.
2: Ja. Dit is eigenlijk nog boven gemiddeld. Hè?
0: Moet je nagaan.
2: Normaal gesproken is het zo'n graad of 22.
0: Ja, en dan gaan we nu zeggen van, oh, het is lekker cool.
2: Ja, zeker.
1: Ja, maar we komen van 30ers, neem
0: daarom,
1: niet kwalijk.
0: Ja, wat een 35.
2: Ja, extreem was het. 36,8 graden. Echt juni-records gebroken.
1: Ja.
2: Ja, juni is bijzonder heet geworden door die hoge temperaturen en door die uitzonderlijke hittegolf met 18,8 graden als gemiddeld. Hè. En daarmee toch een topper samen met het jaar 2019. Dus ja, zo extreem warm als deze afgelopen junimaand is geweest, ja, dat is echt uitzonderlijk. En dat wijst alleen maar dat we gewoon met klimaatverandering te maken hebben.
0: Ja. Zeker. Mag ik nog wat vragen over de nacht van zaterdag op zondag? Toen waren er flinke onweersbuien, ook grote hagelstenen.
1: Zeker.
0: In Enns bijvoorbeeld, gaan we straks na achter ook over verder praten. Maar hoe kan het nou dat die hagel de ene keer echt van die grote klompen zijn en de andere keer gewoon klein? Hoe kan dat?
2: Ja, nou, dat heeft te maken met de luchtstroming. De afgelopen, in de nacht van zaterdag op zondag stond er nauwelijks wind aan de grond, maar op enige hoogte wel. En dat enorme verschil, en ook nog vochtige lucht onderin, warme lucht onderin en koude lucht boven, zorgt ervoor dat je enorme sterke stroming hebt van onder naar boven en omgekeerd. En ja, doordat die bui heel lang op één plek bleef hangen en er dus ook sprake was van een supercel, ja, kan zo'n hagelsteen, wat normaal gewoon niet echt heel groot is, zomaar hagel, 2 tot 4 centimeter, kan die dus enorm groeien in zo'n bui. Ja, en dan heb je net de pech dat je op dat gebied onder die buien vindt, dat die hagelstenen naar beneden komen zitten.
1: En die supercel die hing een tijdje boven Enns en daar gebeurde dus.
2: Ja, precies. Ja,
1: Dat een beetje anders dan de Ruiter het ooit had bedoeld. Zeg dan de avond van vanavond. Hoe
2: ja,
1: wordt het dan?
2: Nou, heel anders natuurlijk dan afgelopen weekend. Heerlijke zonsondergang bij 19 graden. En daarna koelt het in de nacht af naar een graad of 13.
1: Brr.
2: Nou, dat hebben we voorlopig niet afgelopen tijd niet gehad.
1: Nee.
2: Dus ik doe mijn zomerdekpet erop, want dat lakentje dat is mij te koud dan vannacht.
1: Ja.
2: Nou, morgen en de dagen daarna blijft het toch aan de gematigde kant voor de tijd van het jaar met zo'n 23 tot 25 graden. Sommige dagen is het zelfs iets frisser doordat de wind iets sterker waait. En er kan ook een bui voorkomen. Met name vanaf woensdag is dat het geval. Nou, het zijn enkele exemplaren en ik verwacht niet zulke enorme onweersbuien meer. Het kortdurend en ook niet al te veel water. Dus al met al gematigd zomerweer.
1: Ja.
2: En we kunnen even bijkomen van de hitte.
1: Ja, en rustig de caravan inpakken. Hartstikke mooi.
2: Ja.
0: Dankjewel, Diana.
2: Graag gedaan.
1: Onderzoekers waarschuwen voor bouwplannen op de bodem van Flevoland die aan het verzakken is. Een goede voorbereiding is volgens de ingenieurs nodig om enorme kosten achteraf te voorkomen.
0: Arend van Woerden van adviesbureau Sweco bestudeert de bodemdaling in Nederland. In Flevoland zijn er vooral risicogebieden rond Lelystad en Almere, weet Van Woerden.
3: Ja, het is een oude zeebodem en daar heb je klei en veenlaag in de ondergrond zitten. Ja, dat is zettingsgevoelig, daar zakt de bodem.
4: Het belangrijkste risicogebied waar nog duizenden woningen moeten komen is Almere Pampus. Traditioneel wordt een bouwlocatie opgehoogd met zand.
3: Nou, je moet die grond voorbereiden zodat je daar kan bouwen. En stel je voor, je hebt inderdaad te maken met een stuk slappe grond. Wat je dan normaliter doet, is een hele hoop zand erop gooien. Nou, dat kan wel een meter, 2 meter, 3 meter... Sommige gebieden zelfs wel veel meer zijn, maar aan zulke dikke pakken zand moet je denken. En dat duwt die spons, wat de slappe bodem is, in. Waardoor als je er uiteindelijk gaat bouwen, die bodemdaling eigenlijk verdwenen is. Je hebt die al gehad. Dus dat is een van de traditionele methoden die je kan toepassen.
4: Maar er wordt voor gepleit om vooraf ook te kijken naar andere oplossingen. Want zand is niet altijd de beste manier.
3: Soms is de bodemdaling gewoon behoorlijk erg, dan kan je altijd nog wel die techniek toepassen. Maar betekent dat je zulke grote hoeveelheden zand aan het toepassen bent. En ja, dan gebeuren er eigenlijk 2 dingen. Enerzijds, je dekt de natuurlijke bodem eigenlijk af met zand. wat niet per se levens, zeg maar, leven in de ondergrond bevordert. En anderzijds is het gewoon dat je heel veel zand moet toepassen. En dat zand moet ergens vandaan komen, moet hier naartoe worden getransporteerd. En dat is niet bepaald duurzaam om dat te doen, want het kost gewoon veel energie.
5: En ook veel geld.
3: En veel geld, ja.
4: Het advies is om van tevoren goed naar de bodem te kijken en in het ontwerpen van het gebied al rekening te houden met verzakkingen. Daarnaast zijn er nog andere mogelijkheden.
3: Als je echt nog verder gaat, kan je ook denken aan woningen op palen. Dus dat nu worden heel veel woningen gewoon wel onderheid, zeker in dit gebied, met lange palen. Nou, je zou kunnen zeggen van, is het erg als je die palen ziet? Nou, dat hoeft niet, maar dan moet je het er wel mooi uit laten zien. Dus ontwerp dan je woning, zodat je ook gewoon een beetje zakken kan hebben. En dat je dan die palen hebt en dat het niet lelijk is. Alternatief is dat je bijvoorbeeld ook kan gaan drijvend bouwen. Het is niet direct wat ik verwacht hier in dit gebied. Want zo erg is de bodemdaling niet. Maar stel je ervoor dat er een gebied gecreëerd wordt waar open water is. En waar je fluctuerend waterstanden hebt. Omdat je waterberging wil creëren. Ja, dan kan het wellicht een optie zijn.
4: Verder kun je in plaats van zand ook gebruik maken van lichter ophoogmateriaal. Waardoor de bodem minder verzakt.
3: Ja, dat zijn materialen zoals piepschuim. Lavastenen van oude vulkanen en allerlei andere producten. Het zijn er wel een stuk of 25 die je in principe kan toepassen. Mijn advies is wel om dat niet direct al bij de aanleg te gebruiken. En dat vooral te gebruiken bij onderhoudswerkzaamheden. Dus stel je voor dat een weg al bestaat en die is verzakt. Daar zou ik die techniek toepassen. En ik zou niet direct al beginnen met lichtophoogmaterialen.
4: Het bouwen op een slappe bodem brengt op voorhand wel veel kosten met zich mee.
3: In principe zou je die kosten binnen de gebiedsontwikkeling zelf moeten houden. Een gemeente die heeft eisen om dingen aan te leggen. En als je gewoon aan die eisen voldoet, dan vallen die kosten, zouden gewoon binnen de gebiedsontwikkeling zelf moeten vallen. En hier in dit geval is het Rijksvastgoedbedrijf en de gemeente Almere de ontwikkelende partij. Neem je die kosten nu niet, dan loop je tegen veel hogere kosten aan in de beheer- en onderhoudsfase. En dan is het alleen de gemeente Almere die betaalt.
5: Ja, dus dat is eigenlijk ook wel waar u een beetje voor waarschuwt. Hè? Ja. Als je nu een soort van negeert, heb je er straks grote problemen.
3: Ja, en door heel Nederland heen hebben we legio voorbeelden waar het gewoon echt fout is gegaan. Ook in Flevoland. En daar wordt zoveel geld tegen aangegooid in die reconstructies om die openbare ruimte weer op hoogte te brengen. Ja, die kleine investering aan de voorkant had dat allemaal kunnen voorkomen.
0: Het is 20 minuten over 7, zometeen wat bericht uit binnen- en buitenland. Leo, wat hebben we?
1: We gaan naar Venezuela, daar is hulp van een Nederlands marineschip naar onderweg. En iets met een bus, die is heel erg oranje en die rijdt in Amerika.
0: Je hoort er meer over na de muziek van Style Council. Have you ever had it blue?

0: berichten van buiten Flevoland. Er is een Nederlands marineschip onderweg naar Venezuela. Dat lag bij Curaçao en was dus al in de buurt. Venezuela werd vorige week getroffen door 2 zware aardbevingen. Er zijn al meer dan 1400 doden geteld. Er wordt nog gezocht naar overlevenden en soms lukt dat ook. Zo werd na 4 dagen een vader en zijn zoon van 11 jaar levend onder het puin vandaan gehaald, zegt correspondent Nina Juna.
1: En als dat dan gebeurt, ja, dan iedereen applaudisseert. En natuurlijk een heel emotioneel moment als er dan toch nog zo'n glimp van hoop is. Dus vandaar dat de reddingswerkers, die ook veelal uit het buitenland komen, als die dan komen, die worden echt met applaus, worden die door de Venezolanen ontvangen, omdat het gewoon ontzettend belangrijk is.
2: Nederland maakt zich op voor de WK-wedstrijd tegen Marokko. Wie wil kijken, moet er midden in de nacht voorop staan. Maar voordat het zover is, is er eerst nog de wereldberoemde fanwolk in Mexico dit keer. Ja, dat betekent dat de oranje bus dus ook die kant op moest. Een tocht van 1800 kilometer. Dat was een ervaring die de chauffeur nooit zal vergeten.
3: Ik weet niet wat je meemaakt, joh. We begonnen al bij de grens, daar word je onthaald door ik weet niet hoeveel mensen. Daar staat die gouverneur, die staat klaar. Alle mariachis. Het is echt niet normaal. Overal krijgen de vrije doorgang hier de stad in. Het is allemaal onder begeleiding. We hebben het nog nooit gehad. We rijden gewoon naar het hotel. Alle wegen worden afgesloten. Het wordt echt een gekhuis.
2: Geweldig. Wat ontzettend leuk. Nou, even afkoelen en dan kan die bus worden ingezet. En het Oranje Legio natuurlijk weer lekker opwarmen.
0: De Vespa die bestaat 80 jaar. De iconische scooter werd een jaar na de Tweede Wereldoorlog geïntroduceerd en werd het symbool van de economische wederopstanding van Italië. De verjaardag van de Vespa werd afgelopen weekend uitbundig gevierd in Rome, met als hoogtepunt een rondrit van duizenden Vespa's door het centrum van de Italiaanse hoofdstad.
4: Duizenden Vespa's. Uit alle tijdperken.
5: Nou, het voordeel van de Vespa is dat diezelfde stuk gaat. Het is wel echt, zoals je ook echt auto kan rijden, kan je op een Vespa echt brommen rijden. Wij noemen het brommen rijden. Je moet schakelen, je bent aan het werk. Ja, in Rome rijden op een Vespa. Ik bedoel, dat is toch de droom van, ook van iedere vrouw, ja.
4: En daar gaat ze.
0: En zo geeft iedereen een invulling aan zijn vakantie. I am a man.

0: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
1: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
5: Toyota Mania duurt nog maar 2 dagen. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
6: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
5: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
6: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Dit is Flevoland met het regionieuws.
8: De politie heeft gisteravond een lichaam uit het water gehaald in Almere stad. Het lichaam dreef in de jachthaven aan het Weerwaterplein. De politie heeft de omgeving afgezet en onderzoekt wat er is gebeurd. Als je woningen wil bouwen op de verzakkende Flevolandse bodem, moet je heel goed nadenken over de manier waarop je dat doet. Dat benadrukken onderzoekers in een nieuw rapport. Daarin staat dat er vooraf oplossingen bedacht moeten worden om enorme kosten achteraf te voorkomen. Arend van Woerden van ingenieursadviesbureau Sweco.
9: Nu worden heel veel woningen gewoon wel onderheid, zeker in dit gebied, met lange palen. Nou, je zou kunnen zeggen van, is het erg als je die palen ziet? Nou, dat hoeft niet, maar dan moet je het er wel mooi uit laten zien. Dus ontwerp dan je woning, zodat je ook gewoon een beetje zakken kan hebben. En dat je dan die palen hebt en dat het niet lelijk is.
8: De politie heeft 3 jonge mannen aangehouden omdat ze jongeren van hun scooter zouden hebben beroofd. Ook bedreigden ze hun slachtoffers. Dat gebeurde in Almere. Het gaat om een 19-jarige man en 2 jongens van 16. De politie heeft de meeste gestolen scooters teruggevonden. De Urkensluis krijgt vanaf vandaag een opknapbeurt. Dat duurt tot november. Onder meer de remming- en geleidewerken van de sluis worden vervangen. Met deze constructies voor en achter de sluis worden schepen veilig naar binnen geleid. Ook de stijgers worden vervangen. Tijdens de werkzaamheden moet scheepvaart rekening houden met hinder en tijdelijke stremmingen. Tot zover het nieuws uit Flevoland. Meer nieuws vind je op web en app.
10: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Psychische mishandeling, zoals stalking, moet strafbaar worden en in de wet komen te staan. Het kabinet wil ook dat het Openbaar Ministerie zelf kan optreden. Nu doen slachtoffers vaak geen aangifte, waardoor ingrijpen lastig is. De VS en Iran stoppen met vergeldingsacties over en weer. Dat heeft een Amerikaanse functionaris gezegd. Ook mogen schepen zich weer vrij verplaatsen. Ondertussen gaan de gesprekken over een staakt het vuren door. In de Maas bij Elslo is gisteravond iemand verdronken. Een Belg van 25 was aan het zwemmen met vrienden toen hij niet meer boven water kwam. Hij werd later gevonden door duikers.
11: Een heel goedemorgen. De hittegolf is voorbij in Flevoland. Er waait vanochtend een frisse westelijke wind. Daarmee kunnen we de warmte het huis uit laten tochten. Halverwege de ochtend is het een graad of 19. Vanmiddag wordt het best nog wel aangenaam hoor, met zo'n 24 of 25 graden. Daarbij is het prima zomerweer met geregeld zonneschijn. Ook wel wat wolkenvelden, maar het blijft droog. Vanavond kunnen we genieten van een mooie zonsondergang. Dan ligt de temperatuur rond een graad of 18. Vannacht kunnen we prima slapen bij een temperatuur van 13 graden. Morgen en overmorgen is de kans op een bui iets groter, maar het blijft grotendeels droog. De zon schijnt geregeld en het wordt opnieuw zo'n 24 graden. De dagen daarna blijft het licht wisselvallig zomerweer en is de temperatuur gematigd.
12: Dankjewel, Diana Wooij. Heb je een coole foto voor haar? Dan mag naar weerfoto@omroepflevoland.nl. Dan gaan we naar de files van de ANWB. Vertraging op de A6, Emmeloord-Muiden, tussen Lelystad-Noord en Almere-Oostvaart, dus 4 minuten. En die file met de spoedreparatie op de A28, die is eruit, dus daar is het weer lekker doorrijden. Maar niet op de N50, Emmeloord-Zolle, tussen Kampen-Noord en knooppunt Hattemerbroek, 9 minuten. En de N305, Dronten-Almere voor Zeewolde, 6 minuten. Dat is alles op dit moment. Zometeen een bijzonder toneelstuk op Schokland.
13: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: If You Love Somebody van Sting. Het is 8:20.
1: Ik heb een berichtje uit de krant van lang geleden. 130 jaar geleden kwam een jonge schipper met zijn vrouw, zoontje en vader op de toenmalige Zuiderzee in zwaar weer terecht. Ja, hun schip verging, alleen de schipper, Hendrik Jaspers, die werd gered. Later bleek dat een voorbijgaand schip geen hulp had verleend.
0: Op Schokland wordt binnenkort een theaterstuk over deze tragedie opgevoerd. Jan Deurlo is een van de nazaten van de schipper en hij maakte er een lied over. De reportage is van Han Dijkstra.
2: Decembernacht zo zwart, storm en donder in zijn hart. De tjalk van Hendrik vecht vergeefs, de zeeheld luidt genadeloos en breed.
3: Het verhaal bleef generaties lang doorleven binnen de familie, maar vaak in verschillende versies. Nazaten Linda Deurlo en Judith Knijn-Bootsman wilden weten wat er precies was gebeurd en gingen op onderzoek uit. Judith vertelt.
4: 1894 was rond de kerst. Toen is onze overgrootvader uitgevaren met zijn gezin. En er was ruzie met degene met wie hij normaal gesproken het water op ging. Dus zijn vader ging ook mee. En ze hadden een lading turf aan boord. Dus ze zijn vanuit deze omgeving naar Holland gingen ze varen, dus richting Noord-Holland eigenlijk. En toen zijn ze in een hele heftige storm terechtgekomen. En daar zijn ze uiteindelijk, zijn daar zijn vrouw, zijn 10 maanden oude zoontje en zijn vader zijn er alle drie bij omgekomen. Dus dat was nogal een opvallende gebeurtenis in die tijd. Tenminste, daar zijn wij in ons onderzoek dan natuurlijk achtergekomen. Want er is veel over geschreven ook. Er is veel over in de krant verschenen in die periode.
2: Zijn vader, zijn vrouw en zijn zoon aan boord. Maar Poseidon eist wat hem toebehoort. Aan de mast geschort, geen hoop houdt stand. De storm heeft hen al in zijn hand.
3: Linda had vroeger wel eens van het verhaal van de schipper Jaspers gehoord. Maar ze raakte later pas echt geïnteresseerd.
5: Omdat we erachter kwamen dat er een klein jongetje aan boord was. Wij wisten dat er een kind aan boord was. Of dat Jacoba zwanger was. Een van die twee. En toen kwamen we erachter dat er daadwerkelijk een 10 maanden oud jongetje aan boord is geweest. En daar gingen wij wel op aan. En toen zijn we gaan zoeken. En toen kwamen we achter een naam. En toen kwamen we erachter dat ook onze bedovergrootvader aan boord is geweest. En ja, dat is een beetje uit de hand gelopen.
3: Linda raakte niet uitgezocht en uitgepraat en kwam via via in contact met de theatermakers van Compagnie Dakar.
6: En Hendrik en Jacoba en opa beginnen het turf uit het schip te scheppen.
3: Vanaf 9 juli wordt het stuk gespeeld op Schokland.
5: Ja, echt. Ik heb daar ook geen woorden voor. Het voelt heel bijzonder om dat te zien, om het ook te horen net. Hè. We hoorden ze praten, dat de namen genoemd worden. Dat voelt echt heel bijzonder. Ja.
4: En dat mensen hier dan komen kijken. Ik hoop ook dat het ze inspireert om wat meer naar je geschiedenis te zoeken. Of daar in ieder geval te weten waar je vandaan komt. Dat vind ik wel echt een waardevol stuk hieruit. Dus iets wat ik zelf in ieder geval heel waardevol vind.
2: Het lot voer mij mee, de storm was te groot. De zee nam mijn stuur, de golven mij.

0: Dat en meer vanaf 9 juli te zien op Schokland.
1: Ja, het lijkt me wel een heel mooie voorstelling.
0: Ja, maar Schokland is op zich al een belevenis. En dan komt dit er nog bij.
1: Absoluut. Zometeen wat zaken die je mogelijk hebt gemist op radio en tv. En dan gaat het onder andere over de huisvesting van arbeidsmigranten.
0: Ja, die zit op een industrieterrein.
1: Oh,
0: ja.
1: Mag dat?
0: Nee.

0: over deep tech. Ja, dat is de techsector en het kabinet wil daar geld voor vrijmaken. En die versterken en dus minder afhankelijk maken van het buitenland. Een nationale investeringsinstelling komt daarvoor. Potgeld van bedrijven en overheid voor de techtoekomst van Nederland. Econoom Matthijs Bouwman, die was natuurlijk in Nieuwsuur en hij legde uit waar dat geld dan heen zou gaan.
1: Het zijn bedrijven die gebruik maken van echt baanbrekende nieuwe technologie die vaak gebaseerd is op nieuwe wetenschappelijke ontdekkingen. En dus bijvoorbeeld in de medische sector, dat hoort daar bijvoorbeeld bij. Er wordt iets uitgevonden op een universiteit. Er komt een spin-off, een bedrijfje wordt opgezet, wat dan als enige in de wereld dat aan het proberen is. Maar ja, robotisering bij drones, de chipsector is ermee bezig. Dus een hele lijst met sectoren.
0: Deze bedrijven zoals ASML kunnen zo ook politiek gezien steeds belangrijker worden.
1: Dit soort bedrijven opereren gewoon op een mondiale markt. Er is eigenlijk maar één chipsector en dat is een wereldwijde sector. Maar dan moet je nog steeds zorgen dat je een paar essentiële bedrijven hebt die heel belangrijk zijn in die wereldwijde productieketen. Ook vanwege de strategie van Europa. Want ja, als je niks te bieden hebt, Trump zou zeggen, you have no cards. Mm. Dit is een kaart. Als jij een paar essentiële bedrijven hebt, zoals ASML, waarmee je belangrijk bent in die productieketen, dan heb je ook macht.
2: Argos onderzocht de huisvesting van arbeidsmigranten. Daaruit blijkt dat een derde van de woningen op industrieterreinen worden gebouwd. Maar ja, daar mag je maar een jaar wonen. Gemeenten zoals Waalwijk willen dat de regels versoepeld worden. Volgens de wethouder is er nu geen oplossing voor mensen die langer dan een jaar in Nederland werken.
3: Het zou fijn zijn als dat wat opgerekt zou kunnen worden. Dat mensen hier wat langer zouden kunnen verblijven. Dan hebben ze ook meer de tijd om op de woningmarkt iets anders voor zichzelf te kunnen huren.
4: Ja, ja.
3: Maar er zit ook een ander aspect aan. Is als we kijken naar de bedrijven hier in de omgeving, die willen eigenlijk helemaal geen flexwerkers meer in dienst. Alleen het nadeel is, op het moment dat je zo'n contract aanneemt, moet je de shortstay huisvesting uit. Dus er zijn heel veel internationale medewerkers die zeggen, doe maar geen vast contract, want dan moet ik mijn verblijf uit.
2: Nou, dat is een slecht idee, zegt onderzoeker Dolly Lomans.
5: Locaties die niet geschikt zijn voor permanente huisvesting. Het zijn locaties die heel slecht verbonden zijn met het centrum. Dus geen OV-verbinding of iets dergelijks. En als je arbeidsmigranten daar wonen, dan heeft dat ook gevolgen voor hun dagelijks leven. Dus als arbeidsmigranten ver buiten het centrum wonen, maken we ze eigenlijk heel onzichtbaar. Veel migranten die weten als ze aankomen eigenlijk helemaal niet hoe lang ze hier willen blijven. En die denken misschien dat ze tijdelijk blijven, maar na een aantal jaar merken ze opeens, ik ben hier nog steeds. En dan is zo'n situatie van tijdelijkheid misschien wel 8 jaar. En uiteindelijk blijft iemand hier wonen.
2: En dat was gisteravond op Radio en TV. En dit is Tracy Ullman, Breakaway.

0: Dit is Flevoland.
1: Nou, je moet die grond voorbereiden zodat je daar kan bouwen. En stel je voor, je hebt inderdaad te maken met een stuk slappe grond.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Wat ik ontzettend fijn vind, is dat die proefterp zich precies gedraagt zoals achter de tekentafel bedacht was.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ja, echt. Ik heb daar ook geen woorden voor.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
6: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
5: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
7: De politie heeft gisteravond een lichaam uit het water gehaald in Almere stad. Dat dreef in de jachthaven aan het Weerwaterplein. En als je woningen wil bouwen op de verzakkende Flevolandse bodem, moet je goed nadenken over de manier waarop je dat doet. Dat benadrukken onderzoekers in een nieuw rapport.

0: installatie die extra drinkwater kan produceren. Tot nu toe zijn 1450 doden geborgen. Duizenden mensen zijn nog vermist. Een Nederlands zoekteam is in Venezuela om slachtoffers onder het puin vandaan te halen. Een van de leden vertelt wat ze tot nu toe hebben kunnen doen.
1: Tot nu toe vooral heel veel verkend en plekken gecheckt en afgevinkt waar we niks konden vinden, waar onze honden bijvoorbeeld niet aansloegen. Of collega internationale SAR-teams die hier zijn ondersteund met materieel of kennis en expertise.
0: De hoop om nog leven onder het puin te vinden wordt met het uur kleiner. De stikstofuitstoot door koeien, varkens en kippen is opnieuw gedaald, blijkt uit cijfers van het CBS. De totale uitscheiding was het afgelopen jaar 440 miljoen kilo. Daarmee zit het precies onder het onlangs aangescherpte maximum van het kabinet. De daling komt volgens het CBS vooral door de verkleining van de veestapel en een lager stikstofgehalte in koeienvoer. Het aantal meldingen van vergiftiging na een injecteerbaar afslankmiddel is bijna verdubbeld. Volgens het Nationaal Vergiftigingen Informatiecentrum zijn er vorig jaar 149 vergiftigingen gemeld. Een jaar eerder ging het nog om 76 meldingen na een injecteerbaar afslankmiddel. Bij een groot deel ging het om niet voorgeschreven medicatie. Het weer, veel zon, maar ook wolkenvelden. Met een matige noordwestenwind wordt het 22 graden in het westen tot 27 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
2: Dankjewel Jennifer, 8:03. En de files staan op de A28, Zwolle-Amersfoort. Tussen Strand Nulde en Vathorst 4 minuten. Zwolle-Amersfoort voor Strand Nulde ook 4 minuten. Dan de N50, Emmeloord-Zwolle tussen Kampen-Noord en knooppunt Hattem-Broek. Bijna 20 minuten. En de N305, Dronten-Almere tussen Harderwijk en Zeewolde. 9 minuten vertraging. Dat alles.
3: Ik vind die flitser ook heel bijzonder.
2: We hebben een rare melding
3: op
2: de flitser.
3: Ja, er staat op de, in beide richtingen.
2: Ja, nou, onze computer is een beetje lek. Ja. Zometeen in het nieuws proberen we antwoord te krijgen op de vraag: hoe groot is de schade in Enns na de grote hagelstenen van dit weekend?
3: Ja, en er komt nog geen korting op de belasting voor het waterschap. Ook al zijn de ergste klimaatscenario's geschrapt door de VN.
4: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
5: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
6: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
7: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
8: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand Reis Specialist, Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
9: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het National Youth Orchestra of the USA is terug met een beeldende Bartok en een swingende Gershwin. Onder leiding van Karina Kanellakis op 6 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
8: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
10: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
11: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: van ACTA en de Munnik. 8:08 is het. Flevoland is wakker. Goedemorgen en fijn dat je erbij bent.
1: Hagelstenen zo groot als golfballen die deuken veroorzaakt in auto's en de kas van een bloemenkweker die vol ligt met glasscherven. Ja, de onweersbuien van afgelopen weekend hebben veel schade veroorzaakt in Ens.
0: De inwoners van het dorp in Noordoostpolder waren overdonderd door het noodweer. Merkte ook Dorpsbelang Ens. We praten erover met de voorzitter, dat is Louis van Sluis. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Nou, bent u al een beetje bijgekomen van dat verschrikkelijke noodweer?
2: Ja, gelukkig wel. Het ergste is mij bespaard gebleven. Tenminste, als ik naar onze collega's tuinders in het ergst getroffen gebied. Die hebben de grootste schadepost al met al.
0: Ja, want u bent akkerbouwer, hè?
2: Ik ben akkerbouwer, ja. Ik heb ook wel wat ook wel gewasschade. Maar dat is. Als ik dat naar onze mensen van de kassen zien, dan valt dat nog wel mee.
0: Ja,
1: Oké. En daar is het allemaal glas, maar niet op de goede plek meer.
2: Het glas dat is allemaal naar beneden gekomen. En het heeft heel veel gevolgen natuurlijk. Er moet heel veel opgeruimd worden. De producten die er nu momenteel in staan, die worden waarschijnlijk afgekeurd en moeten afgevoerd worden. Er moet alles opgeruimd worden.
1: Ja.
2: Het moet weer opnieuw opgebouwd worden. Ja, het kost heel veel tijd. En werkgelegenheid gaat daar ook mee. Ten koste wil ik niet helemaal zeggen. Maar goed, alles wat daar werkt natuurlijk heeft momenteel ook even niks te doen.
1: Nee, maar zijn dat dan andere mensen die de rommel moeten opruimen?
2: Ja, want het zijn wel gespecialiseerde bedrijven die dat doen. Want je moet de hoogte in. En de tuinders hebben natuurlijk niet zelf het materiaal om dat te doen. Dat hebben de kassenbouwers die dat normaal doen, die gaan dus nu ook opruimen.
1: Ja, en die hele teelt moet overnieuw. Wat een kostenpost allemaal.
2: Nou ja, de teelt opnieuw. Deze teelt is verloren.
1: Ja, nee, dat bedoel ik. Je moet opnieuw beginnen dus.
2: Ja. Ze missen nu de komende maanden missen ze gewoon inkomsten. Doordat wat er nu staat, wordt waarschijnlijk allemaal afgekeurd en weggegooid.
1: Ja, dan heb je niks aan. Nee.
2: Plus de volgende teelt die eraan zat te komen. Ja, dat is ook maar de vraag of dat in gang gezet kan worden.
0: Ja, of alles op tijd daarvoor gereed is.
2: Ja, ik sprak een kameraad van me, die is ook getroffen in het kassengebied. Die is een kassenteler. En die zegt ook, ik hoop dat ik met 3 weken dat ik een plekje kan maken, dat ik wel een doorstart kan maken. Maar dat hangt nog van heel veel factoren samen.
0: Ja, dit is wel het gesprek van de dag, hè, in het dorp natuurlijk.
2: Nou ja, dat is het zeker. Want eigenlijk het hele dorp heeft ermee te maken. De een wat meer dan de ander. Maar net zoals jullie al in het voorstukje zeiden, van auto's beschadigd. Zonnepanelen kapot, ruiten ingeslagen van auto's. De landbouw eromheen in die strook van ongeveer 7 kilometer breed. Ja, die heeft ook natuurlijk redelijke hagelschade. Wat voor gevolgen heeft dat? Niet helemaal te zeggen. Door de beschadigde gewassen hebben we wat meer kans op ziektedruk. Dus daar moeten we ook op inspelen. Ja, en het kassengebied is natuurlijk het zwaarste getroffen, want dat gaat misschien wel over 100 miljoen gulden. Euro.
1: Ja, en die kassen en de boeren, maar we hebben ook het dorp zelf. U zei al, auto's zijn beschadigd, zonnepanelen zijn beschadigd, ruiten zijn ingeslagen. Verder ook nog dakpannen, of konden die er net wel tegen?
2: Nou ja, ik heb al wel gehoord dat de dakpannen kapot zijn. Ik heb er zelf bij mezelf, moet ik ook nog het dak op, want daar heb ik ook al gezien dat er schade is. Maar dan moet ik het dak nog op om te kijken wat er precies is. Maar ik heb er wel van meerdere gehoord die de pannen wel in tweeën hebben liggen. En die gisteren al aan het repareren zijn geweest.
0: Ja, wat hadden jullie meteen in de gaten? Van, goh jongens, dit gaat helemaal mis?
2: In deze tijd van het jaar heb ik nog nooit meegemaakt dat we eigenlijk een hagel hebben. Dat is tot half juni en dan houdt het eigenlijk wel op. En in deze extreme mate van zulke grote tennisballen, ik hoorde al bij de kassen dat het al bij 6-7 centimeter zijn gevonden.
1: Jongen.
2: Ja, dat verwacht je sowieso niet in Nederland eigenlijk. En ook niet om dit tijdstip.
0: Nee.
2: Dus ik zag wel die onweersbuik creëren en ik denk, dit gaat fout. Maar dat dit eruit zou komen. En dan 2 keer, de eerste bui hadden we ook al hagel zitten en de tweede bui weer.
0: Ja, het bleef ook heel lang hangen, hè?
2: Ja, maar er heeft een tussentijd tussen gezeten. En die tweede die kwam er nog een keer achteraan met nog grotere hagelstenen.
0: Juist, ja. Ja, dan
2: hou je er niks meer aan.
0: Nee, zulke hagelstenen. Ja, we hebben de beelden gezien, mensen die nu ook meekijken. Ja, die gaan dwars door dat glas heen van die kassen natuurlijk. En de dag van vandaag, dan is iedereen denk ik druk met verzekering bellen en dingen regelen.
2: Nou, dat we de particulieren zullen het nu waarschijnlijk doen, maar de tuinders die zijn gisteren al druk aan het aan bellen geweest. Mijn kameraad die heeft 's nachts gelijk al de verzekeringsagent gebeld van joh, dit is het geval. Mm-hmm. En, die zijn gisteren allemaal al aanwezig komen inventariseren. Ja, en dat gaat vandaag. En hoe lang het moet duren, gaat dat door. Want ze moeten natuurlijk van alles moeten ze uitzoeken. Ook het plantmateriaal wat er nu staat, dat eigenlijk afleverklaar is. Dat mogen ze ook niet afleveren, omdat er allemaal glas in
0: zit. Nee, er zit glas tussen natuurlijk. Maar, want zijn ze daarvoor verzekerd wel, voor dit soort gebeurtenissen?
2: Ja, ze zijn er wel voor verzekerd, want anders had de verzekering natuurlijk ook niet hoeven kijken. Maar het is altijd touwtrekken. Verzekering is hartstikke leuk, maar die betalen liever natuurlijk niet zo heel veel.
0: Nee.
2: En de ondernemer wil zoveel mogelijk hebben, omdat hij door wil. En hard geld nodig heeft op het moment.
3: Ja.
2: Dus ja, ze zijn er wel voor verzekerd. Maar ja, het is altijd de vraag van hoe gaat de verzekering ermee om?
0: Ja. En wat doet dit met het dorp? Is er wel een gevoel van saamhorigheid? Dat mensen zoiets hebben van, hé, we gaan elkaar helpen?
2: Er is hulp zat geweest. Want bij de kassen zijn er voor gisteren ook de medewerkers. Ja, goed, die zijn op zondag vrij. En die zijn er wel allemaal wezen kijken. En kunnen we helpen? Ja, het is levensgevaarlijk in de kassen. Omdat altijd nog heel veel stukken glas in het dak hangen. Dus ze mogen de kast niet eens in.
0: Nee.
2: Dus, je kunt wat willen doen, maar je mag niks doen.
0: Nee.
2: Of je kan niks doen.
0: Nee,
1: toestand. Louis van Sluis, voorzitter van Dorpsbelang Ens en akkerbouwer bij Ens. Hartelijk dank voor uw toelichting.
2: Oké, geen dank. Graag gedaan.
0: Ja, dan gaan we maar meteen even door met onze weervrouw. Diana Woei. Want die kan hier natuurlijk ook veel meer over vertellen. De voorzitter van Dorpsbelang Ens, Diane, die zei zojuist van, ik heb dit nog nooit meegemaakt, zulke grote hagelstenen in deze tijd van het jaar in Nederland. Ja, hoe uitzonderlijk was dit?
4: Dat is natuurlijk ook, het is zeer uitzonderlijk. Het komt ook niet zo heel veel voor in Nederland, zulke grote hagelstenen. Ik zag een 2-euro-muntje, nou zo grote, nog iets groter waren die hagelstenen. Ja, er is heel veel energie in de lucht geweest. Zeer vochtige lucht. Die tropische extreme die we gehad hebben de dag daarvoor met 36,8 graden. En ook nog heel weinig stroming in de bovenlucht. Ja, dat zorgde ervoor dat die bui zo enorm kon zijn.
1: Ja, is het dan toevallig dat Ens getroffen is en een beetje Marknes ook?
4: Ja, het is wel toeval. Ik zelf zat die avond ook thuis. Ik woon in Amstelveen. En het bleef maar flitsen. En ik dacht van, nou, wanneer trekt die bui nou voorbij? Maar echt heel veel ontladingen. En die bui die groeide gewoon aan van Amsterdam richting Friesland.
1: Ja.
4: En daarvooruit zit dan die hele warme lucht. Die wordt dan nog aangezogen. En met het verschil van aan de grond zo'n 30 graden plus. En bovenin die bui min 30 graden.
1: Zo.
4: Zorgt ervoor dus enorme snelheden van wel zo'n 100 kilometer per uur op- en neergaand.
0: Mm-hmm.
4: Dus dan kan zo'n hagelsteen, want zo'n hagelsteen groeit zeg maar door op- en neergaande bewegingen. Onderin de bui is het boven nul is het water. Bovenin bevriest het.
0: Ja.
4: En op een gegeven moment opgaand bevriest hij. Beneden gaand, nou, dan smelt hij een beetje. Mm-hmm. En op een gegeven moment groeit hij dus aan.
1: Tot hij valt.
4: Totdat hij valt.
0: En daardoor kunnen het van die golfballen worden, zeg
4: ja,
0: maar.
4: Ja, en het ligt dus aan de snelheid, de stijgsnelheden die in die bui voorkomen. Hoe groot die stenen worden. Dus ja, 100, 120 kilometer per uur. Dus heel veel energie in zo'n bui. Ja, en het is maar net de pech geweest voor Ens dat die daar is terechtgekomen.
0: Nou, zeg dat
1: en
0: wel.
1: Andere mensen die dit horen, die denken, oh, wat hebben wij dan geluk gehad, zeg.
4: Precies. Ja, precies. Ja, want 50 kilometer verderop was er helemaal niks aan de hand.
1: Nee.
0: Tja, moet je nagaan, zeg. Ja.
1: Het weer van vandaag. Het is afgekoeld, hè?
4: Ja, de hittegolf is voorbij. Op het moment zo'n 18, 19 graden. Vanmiddag 24, 25 graden. Aangename waarde. Zomers is het nog wel met volop zonneschijn ook wel wat wolkenvelden. Want er zijn nog een paar buien actief boven het zuidoosten van Nederland. En daar zien we dan af en toe wat wolkensluiers voorbij trekken. Nou, vanmiddag geheel zonnig, een frisse westelijke wind. En daarmee kunnen we de warmte eindelijk het huis uit laten tochten. Nou, dat heb ik gisteravond al gedaan. Maar als je dat nog niet gedaan hebt, dan kun je dat nu de komende uren doen of vanavond.
1: Ja, ik hoorde van een schoorsteeneffect dat je zelf kunt creëren. 1 deur aan de onderkant openzetten en 1 raam aan de bovenkant.
4: Ja, dat
1: een soort schoorsteen.
4: Geprobeerd inderdaad.
0: Een deur aan de onderkant?
1: Ja, we gaan de grond.
0: Oh, zo.
1: En dan boven een raam of...
0: Ik denk, er moet een stuk van mijn deur afzagen aan de onderkant of zo.
1: Ja.
4: Nee, de voordeur open en boven op zolder een raam open. En dan tocht het lekker goed door, inderdaad.
0: Oké, okay. Nou, goeie tip.
4: Dus vanavond en vannacht aangename waarde. Een minimumtemperatuur van 13 graden. Nou, dat is toch wel fris voor de nachtelijke uren. Ik trek mijn dekbed erbij, maar zo
1: mijn dekbed.
4: En de komende dagen hebben we te maken met gematigd zomerweer. Temperatuur van zo'n 22 tot 24 graden. Meestal droog, een paar lichte buitjes voor de woensdag, donderdag en in het weekend. En verder veel zonneschijn, dus het is lekker bijkomen van de hittegolf.
0: Nou, fantastisch. Ja, dankjewel. Dit is Alex Warren, Fever Dream.

0: Nou, daar zijn we even vanaf gelukkig, de Fever Dream.
1: Het meest extreme scenario van klimaatverandering is geschrapt. De aarde zal minder hard opwarmen dan verwacht.
0: Ja, de vraag is dan, hoe reageert het waterschap Zuiderzeeland op dit besluit van het VN-klimaatpanel? Kan het waterschap het wat rustiger aandoen met maatregelen om zich te wapenen tegen een stijgende zeespiegel? De reportage is van Gieneke Smit en Peter Moraal.
2: De belasting die wij betalen voor het waterschap wordt onder meer gebruikt om onze dijken hoger en breder te maken. Op dit moment zijn de testen aan de gang om de IJsselmeerdijk tussen de Maxima Centrale en de Ketelbrug te versterken. Dat nu het grootste doemscenario van klimaatverandering van tafel is, is geen reden tot achteroverhangen, vertelt dijkgraaf Hetty Klavers.
3: Het is logisch dat dat hoogste scenario geschrapt is, want er is enorm veel gebeurd als het gaat over bijvoorbeeld elektrificering van auto's en van andere processen. Maar ja, we hebben te weinig gedaan om het meest gunstige uitstootscenario te bereiken. Dus dat is toch wel weer heel erg jammer. En dat betekent dat de klimaatscenario's niet meteen veranderen op het moment dat een uitstootscenario verandert.
2: Het versterken van een dijk kan per kilometer wel 15 miljoen euro kosten. Dat te bedenken dat Flevoland ruim 140 kilometer aan dijken heeft. Het waterschap legt in een video uit hoe dat er een beetje gaat uitzien.
4: Tussen Flevo Marina en Flevo Kust komt een vooroever met een golfremmende werking.
2: De ergste doemscenario's mogen nu dan van tafel zijn. Dat betekent niet dat Flevolanders minder gaan betalen aan het waterschap.
3: Maar natuurlijk, als dat het geval is en wij hoeven minder te investeren, hoeven wij ook minder belasting te heffen. Maar ook daar moeten we vooral niet te vroeg juichen, want de opgaven waar we vandaag voor staan gaan alleen nog maar over het eerste stukje van de klimaatverandering die echt aan het optreden is. Dus al met al is er ook daar geen één op één relatie tussen een verandering in het klimaatscenario en de investeringen die het waterschap doet en daarmee de belastingen die het waterschap moet heffen.
2: De eerste resultaten van dit terpje zijn inmiddels binnen, ziet de dijkgraaf.
3: Wat ik ontzettend fijn vind, is dat die proefterp zich precies gedraagt zoals achter de tekentafel bedacht was. Dus dat is al heel erg fijn. Dus daarmee kunnen we dat hele concept van die vooroever gewoon mooi uitrollen. Dus daar ben ik heel blij mee.
1: Het was Hetty Klavers, de dijkgraaf van het waterschap Zuiderzeeland. Door met de berichten van buiten Flevoland. Het kabinet wil psychische mishandeling zoals stalking strafbaar maken. Dat moet huiselijk geweld en femicide tegengaan. Door psychische mishandeling strafbaar te maken zouden de daders sneller kunnen worden vervolgd. Maar volgens Marieke Liem, hoogleraar aan de Universiteit van Leiden, is wetgeving alleen niet genoeg. Er moet ook meer aandacht komen voor signalen die kunnen wijzen op geweld.
5: Geweld op relaties, op de vorm die relaties aannemen, op problemen achter de voordeur, om die aan te kaarten, om die bespreekbaar te maken, om de taboe van bespreekbaarheid te doorbreken en niet alleen te leunen op justitie en politie, juist omdat dat systeem het eigenlijk niet aan kan.
1: Als de wet wordt aangenomen, kan het Openbaar Ministerie ook op eigen initiatief mensen aanhouden voor bijvoorbeeld stalking of psychische mishandeling.
0: Er is een Nederlands marineschip onderweg naar Venezuela. Dat lag bij Curaçao, was dus in de buurt. Venezuela werd vorige week getroffen door twee zware aardbevingen. Er zijn al meer dan 1400 doden geteld. En er wordt nog gezocht naar overlevenden. Nou, soms lukt dat. Zo werd na 4 dagen een vader en zijn zoon van 11 jaar levend onder het puin vandaan gehaald. Correspondent Nina Jurna.
6: En als dat dan gebeurt, ja, dan iedereen applaudisseert. En natuurlijk een heel emotioneel moment als er dan toch nog zo'n glimp van hoop is. Dus vandaar dat de reddingswerkers, die ook veel uit het buitenland komen, als die dan komen, die worden echt met applaus, worden die door de Venezolanen ontvangen, omdat het gewoon ontzettend belangrijk is.
1: Er wordt ook nog gevoetbald, want we moeten tegen Marokko. Dat wordt gespeeld in Mexico. Daar gaat de fanwalk natuurlijk ook weer plaatsvinden met al die oranje fans. En die oranje bus, die moet natuurlijk ook die kant op. Een ritje van 1800 kilometer.
0: Oh.
1: Een ervaring die de chauffeur nooit zal vergeten.
7: Ik weet niet wat je hier meemaakt, joh. We begonnen al bij de grens, daar word je onthaald door ik weet niet hoeveel mensen. Daar staat die gouverneur, die staat klaar, alle mariachis. Het is echt niet normaal. Overal krijg je de vrije doorgang hier de stad in. Het is allemaal onder begeleiding. We hebben dat nooit gehad. We rijden gewoon naar het hotel, alle wegen worden afgesloten. Het wordt echt een gekhuis.
1: De chauffeur was dat van de Oranjebus. Mooi baantje.
0: Ja, wij hoeven de wekker er niet voor te zetten voor die wedstrijd. Ja, iets eerder.
1: Oh ja.
0: Maar ik ga zeker kijken. Ik ben toch wel heel benieuwd hoor.
1: Jawel.
0: En als het gaat lukken, dan moeten we tegen Canada. Dit is The Weeknd.

0: Hé, het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
5: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
4: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
6: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Dit is Flevoland met het regionieuws.
10: De politie heeft gisteravond een lichaam uit het water gehaald in Almere stad. Het lichaam dreef in de jachthaven aan het Weerwaterplein. De politie heeft de omgeving afgezet en onderzoekt wat er is gebeurd. Als je woningen wil bouwen op de verzakkende Flevolandse bodem, moet je heel goed nadenken over de manier waarop je dat doet. Dat benadrukken onderzoekers in een nieuw rapport. En daarin staat dat er vooraf oplossingen bedacht moeten worden om enorme kosten achteraf te voorkomen. Arend van Woerden van ingenieursadviesbureau Sweco.
11: Nu worden heel veel woningen gewoon wel onderheid, zeker in dit gebied, met lange palen. Nou, je zou kunnen zeggen van, is het erg als je die palen ziet? Nou, dat hoeft niet, maar dan moet je het er wel mooi uit laten zien. Dus ontwerp dan je woning, zodat je ook gewoon een beetje zakken kan hebben. En dat je dan die palen hebt en dat het niet lelijk is.
10: De politie heeft 3 jonge mannen aangehouden omdat ze jongeren van hun scooter zouden hebben beroofd. Ook bedreigden ze hun slachtoffers. Dat gebeurde in Almere. Het gaat om een 19-jarige man en 2 jongens van 16. De politie heeft de meeste gestolen scooters teruggevonden. En de Urkersluis krijgt vanaf vandaag een opknapbeurt. Dat duurt tot november. Onder meer de remming en geleidewerken van de sluis worden vervangen. Met die constructies voor en achter de sluis worden schepen veilig naar binnen geleid. Ook de stijgers worden vervangen. Tijdens de werkzaamheden moet de scheepvaart rekening houden met hinder en tijdelijke stremmingen. Meer nieuws op web en app.
12: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het aantal vergiftigingsmeldingen na een injecteerbaar afslankmiddel is bijna verdubbeld, van 76 naar 149. Bij een groot deel van de meldingen ging het om een niet voorgeschreven middel. Psychische mishandeling, zoals stalking, moet strafbaar worden en in de wet komen. Het kabinet wil ook dat het Openbaar Ministerie zelf kan optreden, want nu doen slachtoffers vaak geen aangifte, waardoor ingrijpen lastig is. Nederland heeft een marineschip met noodhulp naar Venezuela gestuurd. Dat land werd vorige week getroffen door 2 zware aardbevingen. Het schip uit Curaçao heeft onder meer een waterzuiveringsinstallatie aan boord.
13: Een heel goedemorgen. De hittegolf is voorbij in Flevoland. Er waait vanochtend een frisse westelijke wind. Daarmee kunnen we de warmte het huis uit laten tochten. Halverwege de ochtend is het een graad of 19. Vanmiddag wordt het best nog wel aangenaam hoor, met zo'n 24 of 25 graden. Daarbij is het prima zomerweer met geregeld zonneschijn. Ook wel wat wolkvelden, maar het blijft droog. Vanavond kunnen we genieten van een mooie zonsondergang. Dan ligt de temperatuur rond een graad of 18. Vannacht kunnen we prima slapen bij een temperatuur van 13 graden. Morgen en overmorgen is de kans op een bui iets groter, maar het blijft grotendeels droog. De zon schijnt geregeld en het wordt opnieuw zo'n 24 graden. De dagen daarna blijft het licht wisselvallig zomerweer en is de temperatuur gematigd.
0: Verkeersinformatie files op de A27 Almere-Gorkum tussen Bilthoven en knooppunt Lunetten 4 minuten. A28 Amersfoort-Groningen tussen knooppunt Hattemerbroek en Zwolle-Noord 6. En 50 Emmeloord-Zwolle tussen Kampen-Noord en knooppunt Hattemerbroek een kwartier. En de N305 Dronten-Almere voor Zeewolde 4 minuten. Dat is alles. Ingenieur Lely, dat is lang geleden, maar die wist het al. De bodem gaat zakken in Flevoland. Wie nu gaat bouwen in onze provincie moet er goed rekening mee houden.
1: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: minuten over 8:30 is het. I Want You Back. Michael Jackson en de Jackson 5.
1: Onderzoekers waarschuwen voor bouwplannen op de bodem van Flevoland die aan het verzakken is. Een goede voorbereiding is volgens de ingenieurs nodig om enorme kosten achteraf te voorkomen.
0: Arend van Woerden van adviesbureau Sweco bestudeert de bodemdaling in Nederland. In Flevoland zijn er vooral risicogebieden rond Lelystad en Almere, weet van Woerden.
2: Ja, het is een oude zeebodem en daar heb je klei en veenlaag in de ondergrond zitten. Ja, dat is zettingsgevoelig, daar zakt de bodem.
3: Het belangrijkste risicogebied waar nog duizenden woningen moeten komen is Almere Pampus. Traditioneel wordt een bouwlocatie opgehoogd met zand.
2: Nou, je moet die grond voorbereiden zodat je daar kan bouwen. En stel je voor, je hebt inderdaad te maken met een stuk slappe grond. Wat je dan normaliter doet, is een hele hoop zand erop gooien. Nou, dat kan wel een meter, twee meter, drie meter. Sommige gebieden zelfs wel veel meer zijn. Maar aan zulke dikke pakken zand moet je denken. En dat duwt die spons, wat de slappe bodem is, in. Waardoor als je er uiteindelijk gaat bouwen, die bodemdaling eigenlijk verdwenen is. Je hebt die al gehad. Dus dat is een van de traditionele methoden die je kan toepassen.
3: Maar er wordt voor gepleit om vooraf ook te kijken naar andere oplossingen. Want zand is niet altijd de beste manier.
2: Soms is de bodemdaling gewoon behoorlijk erg. Dan kan je altijd nog wel die techniek toepassen. Maar betekent dat je zulke grote hoeveelheden zand aan het toepassen bent. En ja, dan gebeuren er eigenlijk twee dingen. Enerzijds, je dekt de natuurlijke bodem eigenlijk af met zand. Wat niet per se leven in de ondergrond bevordert. En anderzijds is het gewoon dat je heel veel zand moet toepassen. En dat zand moet ergens vandaan komen, moet hier naartoe worden getransporteerd. En dat is niet bepaald duurzaam om dat te doen, want het kost gewoon veel energie.
4: En ook veel geld.
2: En veel geld, ja.
3: Het advies is om van tevoren goed naar de bodem te kijken en in het ontwerpen van het gebied al rekening te houden met verzakkingen. Daarnaast zijn er nog andere mogelijkheden.
2: Als je echt nog verder gaat, kan je ook denken aan woningen op palen. Dus dat nu worden heel veel woningen gewoon wel onderheid. Zeker in dit gebied. Met lange palen. Nou, je zou kunnen zeggen van, is het erg als je die palen ziet? Nou, dat hoeft niet. Maar dan moet je het er wel mooi uit laten zien. Dus ontwerp dan je woning, zodat je ook gewoon een beetje zakken kan hebben. En dat je dan die palen hebt en dat het niet lelijk is. Alternatief is dat je bijvoorbeeld ook kan gaan drijvend bouwen. Het is niet direct wat ik verwacht hier in dit gebied. Want zo erg is de bodemdaling niet. Maar stel je ervoor dat er een gebied gecreëerd wordt waar open water is. Waar je fluctuerend waterstanden hebt. Omdat je waterberging wil creëren. Ja, dan kan het wellicht een optie zijn.
3: Verder kun je in plaats van zand ook gebruik maken van lichter ophoogmateriaal. Waardoor de bodem minder verzakt.
2: Ja, dat zijn materialen zoals piepschuim. Lavastenen van oude vulkanen. En allerlei andere producten. Het zijn er wel een stuk of 25 die je in principe kan toepassen. Mijn advies is wel om dat niet direct al bij de aanleg te gebruiken. En dat vooral te gebruiken bij onderhoudswerkzaamheden. Dus stel je voor dat een weg al bestaat en die is verzakt. Daar zou ik die techniek toepassen. En ik zou niet direct al beginnen met lichtophoogmaterialen.
3: Het bouwen op een slappe bodem brengt op voorhand wel veel kosten met zich mee.
2: In principe zou je die kosten binnen de gebiedsontwikkeling zelf moeten houden. Een gemeente die heeft eisen om dingen aan te leggen. En als je gewoon aan die eisen voldoet, dan vallen die kosten, zouden gewoon binnen de gebiedsontwikkeling zelf moeten vallen. En hier in dit geval is het Rijksvastgoedbedrijf en de gemeente Almere de ontwikkelende partij. Neem je die kosten nu niet, dan loop je tegen veel hogere kosten aan in de beheer- en onderhoudsfase. En dan is het alleen de gemeente Almere die betaalt.
4: Ja, dus dat is eigenlijk ook wel waar u een beetje voor waarschuwt. Hè? Ja. Als je nu een soort van negeert, heb je er straks grote problemen.
2: Ja, en door heel Nederland heen hebben we legio voorbeelden waar het gewoon echt fout is gegaan. Ook in Flevoland. En daar wordt zoveel geld tegen aangegooid in die reconstructies om die openbare ruimte weer op hoogte te brengen. Ja, die kleine investering aan de voorkant had dat allemaal kunnen voorkomen.

0: You Might Need Somebody van Shola Ema. Het is 9:10. We gaan nog even naar wat zaken gisteravond op radio en tv.
1: Ja, het gaat over een geldboom. Niet in jouw tuin, niet in mijn tuin.
0: Oh, maar, dat is dan toch weer jammer.
1: Maar een nationale investeringsinstelling die wordt ingesteld. Het is een potgeld van bedrijven en overheid om de tech-toekomst van Nederland veilig te stellen. Daarover ging het gisteravond in Nieuwsuur. Econoom Matthijs Bouwman legde uit waar het geld dan heen zou moeten gaan.
2: Het zijn bedrijven die gebruik maken van echt baanbrekende nieuwe technologie die vaak gebaseerd is op nieuwe wetenschappelijke ontdekkingen. En dus bijvoorbeeld in de medische sector, dat hoort daar bijvoorbeeld bij. Er wordt iets uitgevonden op een universiteit. Er komt een spin-off, een bedrijfje wordt opgezet wat dan als enige in de wereld dat aan het proberen is. Maar ja, robotisering bij drones, de chipsector is ermee bezig. Dus een hele lijst met sectoren.
1: Ja, deze bedrijven zoals ASML kunnen zo ook politiek gezien steeds belangrijker worden.
2: Dit soort bedrijven opereren gewoon op een mondiale markt. Er is eigenlijk maar één chipsector en dat is een wereldwijde sector. Maar dan moet je nog steeds zorgen dat je een paar essentiële bedrijven hebt die heel belangrijk zijn in die wereldwijde productieketen. Ook vanwege de strategie van Europa. Want ja, als je niks te bieden hebt, Trump zou zeggen, you have no cards. Dit is een kaart. Als jij een paar essentiële bedrijven hebt, zoals ASML, waarmee je belangrijk bent in die productieketen, dan heb je ook macht.
1: Ja, hij zegt ook al welke kaart het is, hoorde je dat? ASML.
0: Ja, we gaan het zien. Argos onderzocht de huisvesting van arbeidsmigranten. Daaruit blijkt dat een derde van de woningen op industrieterreinen wordt gebouwd, terwijl wonen daar maximaal een jaar is toegestaan. Nou, gemeenten zoals Waalwijk willen dat de regels versoepeld worden. Volgens de wethouder is er nu geen oplossing voor mensen die langer dan een jaar in Nederland werken.
3: Het zou fijn zijn als dat wat opgerekt zou kunnen worden. Dat mensen hier wat langer zouden kunnen verblijven. Dan hebben ze ook meer de tijd om op de woningmarkt iets anders voor zichzelf te kunnen huren.
4: Ja, ja.
3: Maar er zit ook een ander aspect aan. Is als we kijken naar de bedrijven hier in de omgeving, die willen eigenlijk helemaal geen flexwerkers meer in dienst. Alleen het nadeel is, op het moment dat je zo'n contract aanneemt, moet je de shortstay huisvesting uit. Dus er zijn heel veel internationale medewerkers die zeggen, doe maar geen vast contract, want dan moet ik mijn verblijf uit.
0: Nou, onderzoeker Dolly Lomans die vindt dat een slecht idee.
5: Locaties die niet geschikt zijn voor permanente huisvesting. Het zijn locaties die heel slecht verbonden zijn met het centrum. Dus geen OV-verbinding of iets dergelijks. En als je arbeidsmigranten daar wonen, dan heeft dat ook gevolgen voor hun dagelijks leven. Dus als arbeidsmigranten ver buiten het centrum wonen, maken we ze eigenlijk heel onzichtbaar. Veel migranten die weten als ze aankomen eigenlijk helemaal niet hoe lang ze hier willen blijven. En die denken misschien dat ze tijdelijk blijven, maar na een aantal jaar merken ze opeens, ik ben hier nog steeds. En dan is zo'n situatie van tijdelijkheid misschien wel 8 jaar. En uiteindelijk blijft iemand hier wonen.
0: Wat zaken waren dat gisteravond op radio en tv. Het is nu 9:07. Dit was Flevoland is wakker. Leo is weer een beetje warm gedraaid.
1: Ja, deze morgen weer.
0: Ochtend na zijn bijzonder lange vakantie.
1: Straks Flevoland Muziekland. Ja. En ik zit in jouw platenlijst te kijken. Je hebt een lekkere dampende disco van ABBA zelf.
0: Ja,
1: heerlijk.
0: Ik heb nog veel meer, dus ik zou er zeker bij blijven. Oh. Als je een verzoekje hebt, kun je dat natuurlijk doorgeven. Ja. Gewoon een appje, dat is de makkelijkste manier. Dit is Peter Gabriel, Salisbury Hill.

0: Dit is Flevoland.
1: Nou, je moet die grond voorbereiden zodat je daar kan bouwen. En stel je voor, je hebt inderdaad te maken met een stuk slappe grond.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Wat ik ontzettend fijn vind, is dat die proefterp zich precies gedraagt zoals achter de tekentafel bedacht was.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ja, echt. Ik heb daar ook geen woorden voor.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
6: Hendricks Buitengewoon Thuis. In tuinontwerp, aanleg, onderhoud en buitenverblijf. Of het nu gaat om het renoveren, onderhouden of compleet nieuwe tuin. Wij helpen u graag. Al meer dan 40 jaar. Samen met u is onze kracht. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
5: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
7: Gespecialiseerde bedrijven gaan ineens aan de slag om het glas op te ruimen in de kassen. Die raakten zwaar beschadigd door het noodweer afgelopen weekend. En als je woningen wil bouwen op de verzakkende Flevolandse bodem, moet je goed nadenken over de manier waarop je dat doet. Dat benadrukken onderzoekers in een nieuw rapport.
4: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app.
8: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Defensie zal de komende jaren fors worden uitgebreid met onbemenste wapensystemen, staat in de nieuwe defensienota die vanmiddag wordt gepresenteerd. Het doel is om over 5 jaar de helft van alle operaties uit te voeren met onbemenste systemen zoals drones. De koerswijziging is voor een groot deel het gevolg van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
9: In de nota wordt gewezen op het slagveld in Oekraïne, waar sinds de Russische agressieoorlog het gebruik van drones en andere onbemenste systemen een hoge vlucht heeft genomen. Razendsnelle technologische veranderingen en innovaties zetten op het slagveld de verhoudingen op zijn kop.
8: Het inzetten van onbemenste systemen zou ook goedkoper zijn. Met de huidige Patriot-afweer kost het miljoenen om drones uit de lucht te schieten. Koeien, varkens en kippen produceerden vorig jaar minder stikstof. De totale uitscheiding was 440 miljoen kilo, blijkt uit cijfers van het CBS. Daarmee zit het precies onder het onlangs aangescherpte plafond van het kabinet. Het aantal meldingen van vergiftiging na een injecteerbaar afslankmiddel is bijna verdubbeld, van 76 naar 149. Bij een groot deel ging het om niet voorgeschreven medicatie, zegt het informatiecentrum.
10: Als we dan doorvragen, blijkt dat tot 40% van de meldingen die wij krijgen, blijken mensen te zijn die het allemaal via internet aangeschaft hebben of via tussenpersonen verkregen hebben, zonder dat daar begeleiding van artsen bij is.
8: Psychische mishandeling moet strafbaar worden en in de wet komen te staan. Dat moet volgens het kabinet huiselijk geweld en vrouwenmoord tegengaan. Het kabinet wil ook dat het Openbaar Ministerie zelf kan optreden. Want nu doen slachtoffers van psychisch geweld vaak geen aangifte, waardoor ingrijpen lastig is. Het weer volop zon, maar hier en daar ook wat wolkenvelden en kans op een enkele bui. Het wordt 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dankjewel. Eens even kijken hoe het op de weg is.

0: meld, kun je natuurlijk doorgeven via de app van Flitsmeister. 8:58, Flevoland Muziekland met zometeen Shalamar. En ook Post Malone en Morgan Wallen.
1: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
2: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
3: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
4: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
5: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
6: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
5: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
7: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
8: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
9: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
10: Rook?
9: Nee, och. Ik heb hem zelf ook.
10: Nee, rook. Uit de meterkast.
8: Johans witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
9: Zo, koffie?
8: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
11: Met Jolien Dalstra.

I had some help van Post Malone en Morgan Wallen. Het is 9:10 op maandag de 29e juni. Oh, wat is het fijn hè, dat het niet meer zo heet is. Gisteren nog wel hoor, ik was aan het wandelen. Want nou ja, misschien weet je het al wel. Ik ben aan het trainen voor de Nijmeegse Vierdaagse. Dat is nou bijna zover, derde week juli. Dus nou, ik train met een vriendin, die wandelt ook gezellig mee met de Nijmeegse Vierdaagse. Dus we dachten, nou, een hittetraining. Oh, nou, dat hebben we geweten. Dat was het met recht, maar na 32 kilometer vonden we het wel welletjes. Nu even lekker bijkomen. En dat kun je natuurlijk doen met Flevoland Muziekland erbij. Ja, ik kan je zeggen, ik las het bericht. Ik denk, nou, dat moet ik met je delen. Ja, het is... Het is een beetje vies. De Amerikaanse zanger Noah Kahan, die heeft een, nou ja, ik kan toch wel zeggen, opmerkelijke oproep gedaan op X. Als je tijdens een show van mij moet poepen, ja, sorry, ga dan alsjeblieft gewoon naar de wc, schrijft hij in dat bericht. Nou, er gingen eerder online beelden rond van zijn show in Philadelphia. Daarop zijn, ja, het is echt heel smerig, bruine vegen te zien bij de stoelen. Nou, Noah Kahan die lijkt dus met zijn bericht in te haken op die video. Eind dit jaar komt hij trouwens naar Nederland, hè, met zijn tour. 1 en 2 december, dan treedt hij op in de Ziggo Dome in Amsterdam. Je kent hem zeker van dit nummer.

Ja, het is een lekker nummer van Rutger van Barneveld. De zwoele zomernachten. Ik ben blij dat daar voorlopig in ieder geval even een eind aan is gekomen. Waar was Kiek? Als je meekijkt, twee foto's in beeld. Aan jou dan de uitdaging om te ontdekken wat daar net even anders aan is. Wat heeft Kiek weggepikt of toegevoegd of net even veranderd? Je ziet hier twee foto's van de Oldtimerdag in Lelystad. Dat is vaderdag, hè? Traditiegetrouw staat het dan in het teken van de oude auto's in Bataviahaven. Nou, hier is genoeg op te zien. Poeh, dit is wel even een pittige voor de maandagochtend. Nou, ik zou zeggen, succes, zet hem op. Geef het door, voor 11 heb je de kans. Dan heb je nog wel even, toch? Ja, het is nu 9:20, dat moet toch gaan lukken. En als je meedoet en de goede inzending doorgeeft, makkelijkst is om dat via de app te doen, dan hebben we echt wel leuke prijzen voor je. En deze herken je natuurlijk al, ABBA. Ik had zaterdagavond een feestje, het thema was foutfeestje. Dus we gingen met de buren, want het was bij de andere buurman, die werd 40 jaar naar de kledingverhuur. Nou, fouten krijg je het niet hoor. Geweldig. Ja, echt van die ABBA-outfits. De buurvrouw en ik en ook de heren. Ja, we vielen echt wel op. Maar het was wel superleuk hoor. Heerlijk, van die wijde pijpen, lekkere kleuren. Ach, wat was het gezellig. Leo, your love on me van ABBA.

0: Morgen staat in het teken van Kitty Kottie.
1: Kitty Kottie, ketens verbroken. Een dag om stil te staan.
0: Vanaf 7 uur schakelen we op tv en online over naar Almere voor de herdenking van de afschaffing van de slavernij. We staan stil bij een geschiedenis die bijna 3 eeuwen duurde en herdenken de slachtoffers van de Nederlands transatlantische slavernij. Kitty Kottie, de keten verbroken. Morgen live vanuit Almere.
1: Jouw stem en jouw leven.
2: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
3: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
4: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: Kom gezellig langs bij jouw Reachshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Reachshop, gewoon om de hoek.
9: Dit is Flevoland met het regionieuws.
10: Gespecialiseerde bedrijven gaan in Enns aan de slag om glas op te ruimen in de kassen. Die raakten zwaar beschadigd door het noodweer afgelopen weekend. Telers mogen zelf hun kassen niet in, omdat dat te gevaarlijk is. Er hangt nog veel beschadigd glas los boven in de kassen. De schade ontstond na 2 enorme buien met grote hagelstenen. Voorzitter Van Sluis van Dorpsbelang Enns.
11: Eigenlijk het hele dorp heeft ermee te maken. De een wat meer dan de ander, maar auto's beschadigd. Zonnepanelen kapot, ruiten ingeslagen van auto's. De landbouw eromheen in die strook van ongeveer 7 kilometer breed. Ja, die heeft ook natuurlijk redelijke hagelschade. Wat voor gevolgen heeft dat? Niet helemaal te zeggen. Door de beschadigde gewassen hebben we wat meer kans op ziektedruk. Dus ja, daar moeten we ook op inspelen. Ja, en we gaan. Het kassengebied is natuurlijk het zwaarste getroffen, want dat gaat misschien wel over €100 miljoen.
10: En akkerbouwers kampen met schade aan hun gewassen. De politie heeft gisteravond een lichaam uit het water gehaald in Almere stad. Het lichaam dreef in de jachthaven aan het Veerwaterplein. De politie heeft de omgeving afgezet en onderzoekt wat er precies is gebeurd. En de dijkversterking in Flevoland wordt niet afgeschaald en de waterschapsbelasting blijft gelijk. En dat zegt het waterschap Zuiderzeeland, nu de VN het meest extreme klimaatscenario niet langer realistisch vindt. De uitstoot van broeikasgassen stijgt minder dan verwacht en dus stijgt de zeespiegel ook minder hard. Maar een soort waterschap geen reden om de waterschapsbelasting te verlagen. Dit is dijkgraaf Hetty Klavers.
12: De opgaven waar we vandaag voor staan gaan alleen nog maar over het eerste stukje van de klimaatverandering die echt aan het optreden is. Dus ja, al met al is er ook daar geen één-op-één relatie tussen verandering in het klimaatscenario en de investeringen die het waterschap doet en daarmee de belastingen die het waterschap moet heffen.
10: Dat was het nieuws uit Flevoland. Meer nieuws vind je op de website en in de app.
13: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Defensie gaat inzetten op onbemenste wapensystemen zoals drones. Over 5 jaar zou de helft van alle operaties uitgevoerd moeten worden met onbemenste systemen. En dat zou ook goedkoper zijn. Het aantal vergiftigingsmeldingen na een injecteerbaar afslankmiddel is bijna verdubbeld, van 76 naar 149.
14: Bij een groot deel ging het om niet voorgeschreven medicatie. Koeien, varkens en kippen produceerden vorig jaar minder stikstof. De totale uitscheiding was 440 miljoen kilo, blijkt uit cijfers van het CBS. En daarmee zit het precies onder het onlangs aangescherpte plafond van het kabinet.
15: Een heel goedemorgen. De hittegolf is voorbij in Flevoland. Er waait vanochtend een frisse westelijke wind. Daarmee kunnen we de warmte het huis uit laten tochten. Halverwege de ochtend is het een graad of 19. Vanmiddag wordt het best nog wel aangenaam hoor, met zo'n 24 of 25 graden. Daarbij is het prima zomerweer met geregeld zonneschijn. Ook wel wat wolkvelden, maar het blijft droog. Vanavond kunnen we genieten van een mooie zonsondergang. Dan ligt de temperatuur rond een graad of 18. Vannacht kunnen we prima slapen bij een temperatuur van 13 graden. Morgen en overmorgen is de kans op een bui iets groter, maar het blijft grotendeels droog. De zon schijnt geregeld en het wordt opnieuw zo'n 24 graden. De dagen daarna blijft het licht wisselvallig zomerweer en is de temperatuur gematigd.
10: En zometeen neem ik je mee terug naar het jaar 1970.
16: Goedemorgen.
17: Flevoland Muziekland.

0: 20 minuten voor 10 is het. Earth, Wind and Fire hoorde je. After the Love is Gone. En daarvoor hoorde je natuurlijk Douwe Bob.
1: Flevoland, Muziekland. Terug naar...
0: Ik neem je mee terug naar het jaar 1970. Ja, er staat heel veel moois in dat lijstje. Ja, en ik heb er eentje voor je uitgepikt. Ja, daar kan je alleen maar vrolijk van worden. Ja, dat suggereert het nummer natuurlijk al, de titel. Keep on Smiling van James Lloyd.

Taylor Swift zingt Elizabeth Taylor. 9:40 is het. Ja, als je thuis meekijkt, je ziet het, hè. Het is hier nog vrolijk oranje versierd in de studio. Ik hoop, als je morgenochtend 6:00 Flevoland is wakker weer aanzet, dat het nog steeds heel oranje is. En dat het voorlopig in ieder geval zo mag blijven.

Was It Ever Love van Naomi Sharon. Uit Rotterdam komt ze. Tegenwoordig woont ze in L.A. in Los Angeles. Roy Blokzijl, die staat hier al in de studio. Hij gaat het tweede uurtje van Flevoland Muziekland voor je verzorgen. 9:55. Ik zou er gewoon zeker nog een uur bij blijven. Want hij heeft heel veel fans voor je. Wens ik je een heel mooie maandag.

0: Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of scoor een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.
1: Dit is Flevoland.
2: Nou, je moet die grond voorbereiden zodat je daar kan bouwen. En stel je voor, je hebt inderdaad te maken met een stuk slappe grond.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Wat ik ontzettend fijn vind, is dat die proefterp zich precies gedraagt zoals achter de tekentafel bedacht was.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Ja, echt. Ik heb daar ook geen woorden voor.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze. En de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Bogaert Keukens en Badkamers in Almere.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
7: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
6: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Gespecialiseerde bedrijven gaan in Enns aan de slag om glas op te ruimen in de kassen. Die raakten zwaar beschadigd door het noodweer afgelopen weekend. En de dijkversterking in Flevoland wordt niet afgeschaald. De waterschapsbelasting blijft gelijk, en dat zegt het waterschap Zuiderzeeland. Nu de VN het meest extreme klimaatscenario niet langer realistisch vindt.
0: Dit is Flevoland, ook te volgen via Facebook.
9: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De parlementaire enquêtecommissie Corona ondervraagt rond deze tijd burgemeester Halsema van Amsterdam. Het zal vooral gaan over de avondklok die begin 2021 werd ingevoerd. Halsema was eerst tegen vanwege de maatschappelijke impact. Maar ze gingen toch mee akkoord om Haagse bestuurders niet te hinderen. Verwacht wordt dat ook de groeiende onrust in Amsterdam aan de orde komt. Na Halsema ondervraagt de coronacommissie oud-korpsje van politie van Essen. De krijgsmacht moet sneller, slimmer en wendbaarder worden. Dat staat in de nieuwe defensienota van minister Jesselgus en staatssecretaris Boswijk. De ontwikkelingen op defensiegebied gaan snel door allerlei nieuwe uitvindingen zoals drones, die ook nog eens goedkoop zijn. Maar Jesselgus en Boswijk willen ook blijven investeren in klassiek materieel als panzervoertuigen en straaljagers. De stikstofuitstoot door koeien, varkens en kippen is opnieuw gedaald, blijkt uit cijfers van het CBS. De totale uitscheiding van stikstof was het afgelopen jaar 440 miljoen kilo. En daarmee zit het precies onder het onlangs aangescherpte maximum van het kabinet. De daling komt volgens het CBS vooral door verkleining van de veestapel en een lager stikstofgehalte in koeienvoer. De uitscheiding van fosfaat door koeien, kippen en varkens daalde ook, maar zit nog wel boven het gestelde maximum. Het aantal vergiftigingsmeldingen na een injecteerbaar afslankmiddel is bijna verdubbeld, van 76 naar 149. Bij een groot deel ging het om niet voorgeschreven medicatie. Volgens het Nationaal Vergiftigingen Informatiecentrum worden veel van die afslankmiddelen online besteld. En het weer volop zon, ook wat wolkenvelden, misschien een enkele bui. Het wordt 21 tot 27 graden. Morgen vooral in het oosten zon, in het westen bewolkt en dezelfde temperaturen. Dit was het NOS Journaal.
10: Dankjewel, dan de ANWB verkeersinformatie. Geen vertragingen en ook geen flitsers, maar zie je een flitser? Je kunt hem melden in de Flitsmeister app. Je luistert naar nog een uurtje Flevoland Muziekland. En we gaan zo verder met Wesley Bronkhorst. En die houdt wel van het drinken van een rosé.
11: Hé, het licht doet het niet.
12: Ik heb geen...

0: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
1: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
3: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
2: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
3: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
5: Goedemorgen.

De Pretenders met Brass in Pocket. En daarvoor dus Wesley Bronckhorst met Ik Drink Rosé. Je luistert naar Flevoland Muziekland. Ja, de dag voor de nacht dat natuurlijk Oranje tegen Marokko moet voetballen. En ik vroeg mij af, ga jij kijken? Want het is natuurlijk echt een tijdstip waar je zegt, het is echt midden in de nacht, zeg maar. Om 3 uur 's nachts. Maar ja, als je een echte voetbalfan bent of een echte Nederland aanhanger, ja, dan moet je wel gaan kijken. Dus ga jij kijken, laat het even weten. 0320 28 50 50. En ga je dat dan gewoon lekker thuis doen? Of denk je van nou, weet je, ik ga nog even een café opzoeken. Want ik denk dat er genoeg cafés zijn die nog wel even de wedstrijd gaan laten zien, denk ik. Dus ga jij kijken, 0320 28 50 50. Ik ben heel erg benieuwd. Over artiesten gesproken trouwens. Bente, die is ook wel eens zenuwachtig om op te treden. Dat deed ze bij Pinkpop. Ze heeft een week niet geslapen door dat optreden. Je hoort haar nu met 3-2.

Barry White was dat met Never Gonna Give You Up. Je kunt ermee spelen met Kiekendief. Twee foto's waarvan op de tweede foto iets is veranderd of weggepikt. En aan jou de taak om dan te raden wat dat dan precies is. Het zijn vandaag twee foto's van de Oldtimerdag in Lelystad. En traditiegetrouw staat namelijk Vaderdag in het teken daarvan. In het teken van de oude auto's van in de Bataviahaven. En ja, de foto's kun je bekijken op onze Facebookpagina omroepflevoland.nl/kiek. Als je de tv even aanzet, zie je de foto's ook. Of je gaat eventjes naar onze website omroepflevoland.nl/kiek. Dan zie je het dus ook. Dan zie je de foto ook. En dan zie je dus twee overzichtsfoto's. En op de tweede foto is dus iets veranderd of weggepikt. En het is een foto van boven. En dan zie je dus heel veel details. Je ziet echt heel veel verschillende oldtimers. Je ziet een hele grote pagodentent zie je staan. Aan de rechterkant zien we ook zo'n Amerikaanse schoolbus, weet je wel. Waar zo'n gele bus, weet je wel. En waar dan ook zo'n stopteken aan de zijkant staat. Nou, iets verderop zien we natuurlijk Museum Batavialand. Ja, heel veel details. Ga dan maar eens hetgeen zoeken wat Kiek heeft aangepast of heeft weggepikt. Maar zie jij het antwoord? Zie jij wat er is veranderd of weggepikt? Dan kan je dat laten weten. 0320 28 50 50. Kan tot 11 uur. Of je gaat even naar de website omroepflevoland.nl/kiek. Daar kun je ook je antwoord tot 11 uur invullen. En als je het dan goed hebt en je mag na 11:30 aan het rad draaien, dan win je hartstikke leuke prijzen. 0320 28 50 50. omroepflevoland.nl/kiek.

0: Morgen staat in het teken van Kitty Kotti.
1: Kitty Kotti, ketens verbroken. Een dag om stil te staan.
0: Vanaf 7 uur schakelen we op tv en online over naar Almere voor de herdenking van de afschaffing van de slavernij. We staan stil bij een geschiedenis die bijna 3 eeuwen duurde en herdenken de slachtoffers van de Nederlands transatlantische slavernij. Kitty Kotti, de keten verbroken. Morgen live vanuit Almere.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
5: Zijn we er al?
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen.
6: Kampioenen!
4: En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
8: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Daniel Ciobanu betovert met Grieg's pianoconcert. Ook hoor je Tchaikovsky's Romeo en Julia, een ode aan de liefde. Op 13 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
4: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
8: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
9: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een data-analyst.
10: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
11: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
10: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
11: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
12: Tijd voor gesponsorde vacatures.
9: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
13: Dit is Flevoland met het regionieuws.
14: Gespecialiseerde bedrijven gaan in Enschede aan de slag om glas op te ruimen in de kassen. Die raakten zwaar beschadigd door het noodweer van afgelopen weekend. Telers mogen zelf hun kassen niet in, omdat dat te gevaarlijk is. Er hangt namelijk nog veel beschadigd glas boven in de kassen. De schade ontstond na 2 enorme buien met grote hagelstenen. En ook akkerbouwers kampen met schade aan hun gewassen. De dijkversterking in Flevoland wordt niet afgeschaald en de waterschapsbelasting blijft gelijk. Dat zegt het waterschap Zuiden-Zeeland, nu de VN het meest extreme klimaatscenario niet langer realistisch vindt. De uitstoot van broeikasgassen stijgt minder dan verwacht en dus stijgt de zeespiegel ook minder hard. Voor het waterschap is dat geen reden om de waterschapsbelasting dus te verlagen. Er wordt gewerkt aan de Gooiseweg. Sinds vanochtend is er maar 1 rijstrook beschikbaar. De opknapbeurt van de Gooiseweg duurt een paar maanden. Tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws vind je op omroepflevoland.nl of in onze app.
15: Een heel goedemorgen. De hittegolf is voorbij in Flevoland. Er waait vanochtend een frisse westelijke wind. Daarmee kunnen we de warmte het huis uit laten tochten. Halverwege de ochtend is het een graad of 19. Vanmiddag wordt het best nog wel aangenaam hoor, met zo'n 24 of 25 graden. Daarbij is het prima zomerweer met geregeld zonneschijn. Ook wel wat wolkvelden, maar het blijft droog. Vanavond kunnen we genieten van een mooie zonsondergang. Dan ligt de temperatuur rond een graad of 18. Vannacht kunnen we prima slapen bij een temperatuur van 13 graden. Morgen en overmorgen is de kans op een bui iets groter, maar het blijft grotendeels droog. De zon schijnt geregeld en het wordt opnieuw zo'n 24 graden. De dagen daarna blijft het licht wisselvallig zomerweer en is de temperatuur gematigd.
14: Dankjewel, dan de ANWB verkeersinformatie. Geen vertragingen. Nou, eentje trouwens op de A6 Lelystad-Jouren tussen knooppunt Emmeloord en Emmeloord ben je 5 minuten lang onderweg. Flitsers zijn niet gezien, maar zie jij een flitser? Je kunt hem melden in de Flitsmeister-app. We gaan zo terug in de tijd in Flevoland Muziekland. We gaan terug naar 29 juni 1970.
16: Goedemorgen.

0: Ja, als je nog niet aan de zomerdag, denk je dat nu wel. Calvin Harris hoorde je met Jesse en Satisfy. En daarvoor hoorde je Madonna dus met Like a Virgin. En Madonna, ja, je denkt natuurlijk, zij is natuurlijk super populair. Heeft alles al. Zij is nooit jaloers. Nou, dat is dus niet waar. Zij was vroeger altijd jaloers op Kylie Minogue. En dan denk je, ja, oké, maar Madonna, je bent toch veel groter en veel populairder dan Kylie Minogue. Ja, dat is wel zo. Maar Kylie Minogue was zo schattig, vond ze. En ja, Madonna vond zichzelf minder schattig. Dus ja, ook mensen die super bekend zijn, ook de Queen of Pop zelfs, kan gewoon jaloers zijn, hoor.
1: Flevoland, Muziekland. Terug naar...
0: Ja, we gaan terug in de tijd. We gaan terug naar 29 juni 1970. Om een beetje context te geven wat voor tijd het toen was. Nou, rond die tijd ontstond de voetbalclub FC Utrecht. Die ontstond uit een fusie van DOS, Velox en USV Elinkwijk. En daardoor ontstond dus de club die we nu allemaal kennen natuurlijk als FC Utrecht. En wat zien we allemaal in de hitlijsten van die tijd? Dus de hitlijst van 29 juni 1970. Nou, Shocking Blue vinden we met Never Marry a Railroad Man op nummer 1. In the Summertime van Mungo Jerry. Ja, het was natuurlijk juni, dus de zomerhitjes waren er toen natuurlijk ook. Wat zagen we nog meer? Nou, Fleetwood Mac met The Green Manalashi. Simon & Garfunkel met Cecilia. Wat zien we nog meer? Ja, natuurlijk The Beatles. The Long and the Winding Road stond ook in de lijst. Helemaal onderaan vonden we The Bintangs met He Didn't Want to Go Home. Ja, en ook nog Trio 67 met Annemarie stond ook nog in de lijst. Maar welke ook in de lijst stond is, en die is ook nog alarmschijf geweest, Creedence Clearwater Revival met Up Around the Bend. Ja, en dat nummer, dat is vrij spontaan ontstaan, kan ik wel zeggen. Want Creedence Clearwater Revival ging op tour door Europa en net daarvoor schreven ze nog dit nummer. Nou, dat bleek uiteindelijk ook een heel groot succes te zijn, want het is echt in heel veel landen een grote hit geweest. En dat bekende openingsriffje met die gitaar, die ontstond ook toevallig, zegt John Fogerty. Hij speelde wat op zijn gitaar en kreeg in één keer die pakkende riff te pakken. En dat is dus het begin geworden van Up Around the Bend van Creedence Clearwater Revival.
1: Flevoland, Muziekland. Terug naar...
0: 29 juli 1970.

De Hollies en ook een beetje Elton John, want die speelde de pianopartij in He Ain't Heavy, He's My Brother. Zometeen heb ik nog de Crystal Fighters voor je bij Flevoland Muziekland met Plaatje. Maar ook nog Gerard Joling. En hij is echt een enorm Oranje fan hoor. Want hij heeft nu zelfs een heel groot hoofd van zichzelf gemaakt. Met oranje haar en van die leuke vlaggetjes hier zo op zijn wangen. En die heeft hij op zijn steiger gezet. Dus iedereen die nu langs zijn huis vaart, die ziet dus dat enorme hoofd dus met die oranje haren. Ja, als je dus dan geen Oranje fan bent, dan weet ik het ook niet meer. Je gaat hem nu horen met het prachtige Niet voor één keer bij Flevoland Muziekland.

mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

De Crystal Fighters met Blige. Zometeen gaan de deuren van de herberg weer open. Arnoud schrijft zo weer aan. Ja, en het is goed toeval op het terras. Het is 24, 25 graden. Dus kom er lekker bij zitten, zou ik zeggen. Na Grand Funk.

0: Dit is Flevoland.
1: Nou, je moet die grond voorbereiden zodat je daar kan bouwen. En stel je voor, je hebt inderdaad te maken met een stuk slappe grond.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Wat ik ontzettend fijn vind, is dat die proefterp zich precies gedraagt zoals achter de tekentafel bedacht was.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ja, echt. Ik heb daar ook geen woorden voor.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
6: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
5: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
7: Gespecialiseerde bedrijven gaan in Enschede aan de slag om glas op te ruimen in de kassen. Die raakten namelijk zwaar beschadigd door het noodweer van afgelopen weekend. En er wordt gewerkt aan de Gooiseweg. Sinds vanochtend is er maar één rijstrook beschikbaar. Tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws vind je op omroepflevoland.nl of in onze app.
8: Dit is Flevoland, ook via DAB+.
9: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Burgemeester Halsema van Amsterdam voelde zich beperkt door het landelijke coronabeleid. Ze wilde dat het kabinet meer zou kijken naar de gevolgen voor jongeren en andere kwetsbare groepen. Corona discrimineerde heel erg. Sommige mensen kregen het veel moeilijker dan anderen, verklaarde Halsema voor de parlementaire enquêtecommissie. Het kabinet wilde haar mening horen, maar het beleid veranderde niet, zei Halsema, omdat code zwart dreigde in de ziekenhuizen. De stikstofuitstoot door koeien, varkens en kippen is opnieuw gedaald, blijkt uit cijfers van het CBS. De totale uitscheiding van stikstof was het afgelopen jaar 440 miljoen kilo. En daarmee zit het precies onder het onlangs aangescherpte maximum van het kabinet. De daling komt volgens het CBS vooral door de verkleining van de veestapel en een lager stikstofgehalte in koeienvoer. De uitscheiding van fosfaat door koeien, kippen en varkens daalde ook, maar zit nog wel boven het gestelde maximum. De krijgsmacht zal de komende jaren fors worden uitgebreid met onbemenste wapensystemen. Dat staat in de nieuwe defensienota die vanmiddag wordt gepresenteerd. Het doel is om over 5 jaar de helft van alle operaties uit te voeren met onbemenste systemen. Dat zou ook goedkoper zijn. Met de huidige Patriot-afweer kost het miljoenen om drones uit de lucht te schieten. De koerswijziging is voor een deel het gevolg van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne en de technologieën die daarbij worden gebruikt. Het aantal vergiftigingsmeldingen na een injecteerbaar afslankmiddel is bijna verdubbeld, van 76 naar 149. Bij een groot deel ging het om niet voorgeschreven medicatie. Volgens het Nationaal Vergiftigingen Informatiecentrum worden veel van die afslankmiddelen online besteld. Dan is weer nog volop zon, maar ook wat wolkenvelden en misschien een enkele bui. Het wordt 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dan de ANWB verkeersinformatie. Geen vertragingen en ook geen flitsers. Maar zie je een flitser, je kunt hem natuurlijk melden in de Flitsmaster-app.
10: Maar we hebben zometeen wel Giorgio Townsend van OPCN Telecom. Met een best wel een belangrijk bericht. Vaak heb je het dat als je de voetbalwedstrijd zit te kijken en dan denk je, komt dat goal? En dan hoor je ergens juichen of heel hard ha roepen.
7: Vreselijk.
10: Vreselijk. Ja. Hoe kan je dat nou voorkomen? Giorgio die heeft wellicht zometeen het antwoord.
11: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27.

0: schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
1: Oma!
2: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
3: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook van traplift op maat. Bel 0800 1819.
4: Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
3: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
5: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
6: Goedemorgen. Dit is Herberg Flevoland.

0: Steve Winwood en Higher Love. Goedemorgen, Arnoud.
1: Goedemorgen.
0: Ja, de herberg is weer geopend.
1: Ja, zeker. Op deze dag dat de temperatuur eindelijk even een beetje beter is.
0: Dit is goed zo. Ja, ik vond het gisteren een heerlijke zomeravond. Wat vond jij?
1: Ja, ook heerlijk. Wij waren gisteren eventjes naar het strand. En de temperatuur was gewoon lekker. Op een gegeven moment was zelfs een beetje... Dat ik zeg van, oeh, het is een beetje koud.
0: Ja,
1: een
0: windje.
1: Het is altijd wat.
0: Dat was gewoon, ja, we hebben altijd wat zeker. Een windje. En het was gewoon goed. Het was niet...
1: het was heerlijk ook. En vannacht gewoon lekker de ramen allemaal open en zo. Ja, prima vertoeven ook. Nu ook. Vanochtend heb alle deuren open en zo. Kat van de buren kwam nog eventjes om de hoek.
0: Ja, heb je nog alles volgescheten? Of
1: nee. Oh, okay. Ik kwam alleen maar eventjes kijken. Oh, toen zag hij mij, toen was hij ook weer zo weg.
0: Ja, dat snap ik.
1: Ja, kater om de hoek. Ja. Goed, zometeen misschien wel de ergernis van veel mensen. Dan zit je lekker voetbal te kijken, maar dan hoor je ze ergens een straat verderop. Hoor je ze al 30 seconden eerder juichen. Is daar wat aan te doen? Giorgio Townsend heeft het antwoord.

0: Goedemorgen. Suzanne en Freek met Halverwege.
1: Nou, de grote vraag is natuurlijk, ga jij vannacht kijken? Roy, wat ga jij doen?
0: Ik ga kijken.
1: Jij gaat kijken.
0: Ik ga als verslaggever door Flevoland heen. En ik ga ergens kijken, weet nog niet precies waar.
1: Ja.
0: Dus ga ik ook een item voor maken voor hier.
1: Je moet even kijken natuurlijk waar de Oranje fans zitten. Waar de Marokkaanse fans zitten.
0: Ik zou het heel leuk vinden als we dat natuurlijk een beetje kunnen combineren. Dus als er een plek is en als jij thuis luistert en je ziet een plek, laat het weten.
1: Ja, of organiseer jezelf misschien iets.
0: Ja.
1: En wat voor soort, welk shirtje ga je aandoen?
0: Ja, goede vraag.
1: Ja.
0: Nou, daarover gesproken, ik heb een heel lange tijd geleden, een maand geleden, heb ik shirtjes besteld.
1: Die zijn er nog niet.
0: Het uitshirt en het thuisshirt.
1: Ja.
0: Vandaag.
1: Vandaag komen ze
0: binnen. Ja, dus ik hoop.
1: Ja, hoop je.
0: Dat, oh, ja,
1: ja, hoop je.
0: Ja.
1: George Townsend van Optie 1 Telecom.
2: Wow.
1: Ga jij kijken?
2: Ik twijfel nu wel een klein beetje, maar ik denk wel dat ik lig te slapen.
1: Ja, oké. Okay, dus niet.
2: Ik denk het niet.
1: Ja, oké. Okay. Ergernis van veel mensen is, als je zit te kijken, misschien buiten ook, weet je, laptopje erbij, beamertje erbij, wifi'tje aan of een draadje eraan.
2: Ja,
1: en dan toch heb je toch dat in één keer 30 seconden eerder de buurt al juicht.
2: Klopt, hoor je de buren al gaan.
1: Yeah. Wat is dat voor verschijnsel?
2: Dat is de digitale tegenover de oudere, klassiekere kabel en DVB-T antennes. Die leveren het signaal gewoon wat sneller af.
1: Dus maar niemand heeft toch meer een antenne op zijn dak staan, of wel?
2: Nee. Je tv's hebben gelukkig wel nog antenne-aansluitingen en kabel-aansluitingen. Dus mensen met Ziggo bijvoorbeeld en KPN, die zitten wel redelijk goed.
1: Ja.
2: Die zitten op een min 2 seconden vertraging. Dus die zitten gewoon echt live te kijken. Zodra je een streamingdienst gaat gebruiken, dan vroeger kende je het misschien nog wel, een video ging bufferen.
1: Ja.
2: Nou, dat zie je bijna niet meer, omdat onze internetsnelheden wel snel genoeg zijn. Maar er zit nog steeds ongeveer een 30 tot 40 seconden buffertje in. Dus je livestream, wat voor app je ook gebruikt, loopt eigenlijk altijd een klein beetje achter.
1: Dus de apps zijn later
2: dan
1: set-top boxen, zeg maar.
2: Ja, dan de standaard tv-boxen. Dus als je een KPN of een Ziggo hebt, dan gaat het wel een stuk sneller.
1: Dus je moet eigenlijk je antennekabel of je glasvezelkabel moet je dan naar de plek leggen waar je zit te kijken.
2: Precies,
1: en dan ben je eigenlijk het snelste.
2: Ja, met een decoderkastje dus inderdaad bij KPN of Ziggo. En eventueel met een DVB-T-antenne.
1: Ja. Ja, kun je
2: ook nog bestellen.
1: Oké, dus de set-topboxen zijn bijna altijd wel op tijd.
2: Ja.
1: Maar als je via een app op een laptop of wat dan ook kijkt,
2: Dan loop je altijd wel achter.
1: Ja. Oh, oké.
0: Okay. Ja, als je moet met heel de buurt afspreken, we kijken online. En dan,
2: ik heb het vroeger wel eens een keer gehad. We zaten bij vrienden thuis, we hadden daar Ziggo. En dan werd er ook gezegd door die buurman van, hey, alsjeblieft juich niet. Want ik heb geen Ziggo.
0: Ja, 30 seconden later.
2: Ja.
0: Ja, nou ja, gaan we kijken. Ja, maar ook via online of via gewoon...
1: Nou, ik heb op het moment een probleempje met mijn set-top box.
0: Oh, is de bliksem bij je
1: inslagen, blikseminslagen afgelopen weken natuurlijk ging enorm los. Dat zal je waarschijnlijk ook veel horen.
2: Ja, zeker.
1: Maar slaat het dan in die verdeelstations of zo? Of slaat het in kabels? Of wat is het?
2: Ik durf het niet te zeggen. Ik heb daar niet heel erg op gelet. Maar het zal waarschijnlijk op daken zijn. En misschien ergens waar een antenne loopt.
1: Ja.
2: Of in de buurt van zo'n meterkast. Zo'n box is toch helemaal van metaal. Dus kijkt het toch iets meer aan.
1: Het kan ook statische ontlading zijn of zo.
2: Statische ontlading in het gras. En dan kabels die...
1: Knalt alles eruit.
2: Ik heb geen idee wat er gebeurt. Maar het is zeer verontrustend.
1: Ja, oké. Okay. Het andere onderwerp. Waar wil je het ook nog over hebben?
2: De nieuwe Galaxy Fold.
1: Oh, dat is die vouwbare telefoon van Samsung, toch?
2: Ja, ze zijn Apple eigenlijk een stapje voor.
1: Ja.
2: En in dit geval, Apple heeft de iPhone Ultra. Zo gaat hij waarschijnlijk Ultra of Fold heten. En die heeft een beetje een paspoortformaat. En nou is gelekt dat Samsung half juli waarschijnlijk ook datzelfde paspoortformaatje een foldable wil gaan maken.
1: Oké, okay, maar daar zijn ze dus eigenlijk een beetje te laat mee.
2: Ja, Apple komt eigenlijk iets te laat, want die komen eigenlijk altijd in het najaar. En Samsung is er gewoon iets te snel af door ook hetzelfde formaat te introduceren. Dus dan lijkt het weer alsof hun het eerder hebben bedacht.
0: Ja, maar Samsung was natuurlijk altijd al van de Fold.
2: Ja, natuurlijk. Ja, absoluut. Ze waren de eerste met Folds. Volgens mij was Motorola de eerste, maar... Zij hebben de Fold wel groot gemaakt, absoluut.
0: En Apple wil het nu natuurlijk ook, dat gaan ze dus ook doen.
2: Ja.
0: Maar dat heeft ook heel lang geduurd. Waarom eigenlijk?
2: Apple wacht eigenlijk altijd tot een technologie echt goed is. Zij willen niet de eerste zijn, maar ze willen wel de beste zijn. Dus dat maakt hun niet uit als zij een functie later introduceren. Gezichtscanner zal bijvoorbeeld ook al in een Galaxy S7. Ja, dat is pas veel later op een iPhone gekomen, maar wel weer in een betere versie. Dus echt dat de diepte en de warmte van je gezicht ook gescand wordt.
1: Maar kunnen we er dan vanuit gaan dat als Apple met die vouwbare telefoon uitkomt, dat die beter is dan de Samsung?
2: Dat is natuurlijk een persoonlijke mening altijd een beetje. Van wie wat. Dat blijft altijd Apple versus Samsung. Dat is altijd zo. Ik heb gewoon de voorkeur bij Apple producten. Omdat ik ook helemaal in het ecosysteem ingesloten zit.
1: Mm-hmm. Ja.
2: En sommige mensen zweren bij Samsung's. Ja, dat
1: is niet. Zijn zij de enige twee die zo'n vouwbare telefoon gaan maken?
2: Nee. Er zijn nog veel meer. Oppo maakt vouwbare telefoons. Motorola zijn dat ook al. Die maakt ook vouwbare. En er zijn nogal een paar meer.
1: Maar ook goed?
0: Ja.
2: Goed, ja, ze zijn allemaal wel goed. Alleen, ze zijn allemaal nog plastics binnenschermen. Dus ja, je moet er wel echt voorzichtig mee zijn met die foldables.
0: Ja, dat is, ik vraag mij dus af, in hoeverre is er een markt voor een vouwbare telefoon? Want ik hoef niet per se een vouwbare telefoon.
1: Dat zijn gadgets.
2: Het is een leuke gimmick. Ik zie het ook en dan denk ik ook van, ik verkoop telefoons en dan zie ik ze, dan verkoop ik er weer eentje. Het is toch wel leuk, maar aan de andere kant, ik repareer zelf ook. Ik zie ze ook heel vaak terug voor reparaties. Dus dan denk ik ook even best wel duur.
1: En zal Apple dan een goed vouwbaar toestel uitbrengen? Want dat zal niet een plastic scherm zijn. Apple
2: de lekken zeggen in ieder geval geen vouw. Zichtbare vouwlijnen in het midden. Dat zeggen ze ook van de nieuwe Fold 8. Daar zeggen ze ook de vouw is weg. En Samsung zou ook een laag erop hebben aangebracht, waardoor het echt als glas aanvoelt.
1: Oh ja.
2: Dus niet meer
1: het moet natuurlijk plastic vouwen. Glas kan je niet vouwen.
2: Dus nee. Het moet echt iets zijn waardoor ze de plastic als glas laten aanvoelen. Want het zal nog steeds plastic zijn.
1: Ja. En de resolutie, die zal scherper zijn of vergelijkbaar?
2: Groter. Een scherpere resolutie. Sowieso het buitenscherm zal lager zijn. En als je hem openvouwt, krijg je een groter scherm met een hogere resolutie. Ja.
1: Dus je zou er eigenlijk een beetje vanuit kunnen gaan dat Apple er alles aan doet om toch op alle fronten net iets beter te zijn.
2: Ik hoop het. Dus we zullen het zien.
0: Ja. Zou je hem kopen?
1: Nou, ik heb de prijs ook gehoord.
2: Ja, als die geruchtenprijzen kloppen van $2500, dan...
0: Laat maar zitten.
1: Nee, dan moet ik echt 2 maanden voor werken. Dat gaat echt niet lukken.
2: We gaan zien wat dat wordt later in het jaar.
1: Nou, we wachten het af. Dankjewel. George Townsend van Optie 1 Telecom.

0: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan. Dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: Bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel 20 euro korting.
3: Elke maand weer.
2: En hoe meer data en snelheid,
3: hoe groter die korting.
4: Dat is One
2: van Vodafone
3: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
5: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
6: I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
8: Dit is Flevoland met het regionieuws.
9: 11:30 is het geworden. Goedemorgen. Gespecialiseerde bedrijven gaan in Enschede aan de slag om glas op te ruimen in de kassen. Die raakten zwaar beschadigd door het noodweer afgelopen weekend. Telers mogen zelf hun kassen niet in omdat het te gevaarlijk is. Er hangt nog veel beschadigd glas boven in de kassen. De schade ontstond na twee enorme buien met grote hagelstenen en ook akkerbouwers kampen met schade aan hun gewassen. De dijkversterking in Flevoland wordt niet afgeschaald en de waterschapsbelasting blijft gelijk. Dat zegt het waterschap Zuiderzeeland, nu de VN het meest extreme klimaatscenario niet langer realistisch vindt. De uitstoot van broeikasgassen stijgt minder dan verwacht en dus stijgt de zeespiegel minder hard. Voor het waterschap is dat geen reden om de waterschapsbelasting te verlagen. En er wordt gewerkt aan de Gooiseweg. Sinds vanochtend is er maar één rijstrook beschikbaar. De opknapbeurt die duurt een paar maanden. Tot zover. Dan het weer.
10: Ja, het weer met Diana Woei. Diana, goedemorgen.
11: Goedemorgen.
10: Ja, dit is nou lekker zomerweer, toch?
11: Ja, heerlijk. Zo'n hittegolf vind ik me helemaal niks. Nee. En zeker niet die extreme hitte die we afgelopen vrijdag gehad hebben. Want ja, toen hadden we toch een juni-record. 36,8 graden.
10: Ja, dat is heel warm. Ja, ja. Dat is deze week niet aan de orde.
11: Nee, gelukkig hebben we niet met tropische warmte te maken. Op het moment is het aangenaam met zo'n 23 graden. Niet al te veel wind vanuit het noorden. Vanmiddag, 24, 25 graden. En dat bij geregeld zon. En niet al te veel wind vanuit het noordwesten. Ja, dan kun je toch wel die hitte het huis uitjagen.
9: Ja, heerlijk. Alles overgooien.
11: Ja, precies.
9: En vanavond nog
11: koeler? Vanavond bij zonsondergang 19 graden. En vannacht dan tamelijk koel met 13 graden. Ja, ik heb de afgelopen nacht onder een lakentje geslapen. Nou, ik haal mijn zomerdekbed er maar weer bij. Want het wordt wel frisjes, hoor. Dan hebben we de komende dagen te maken met zeer gematigd zomerweer. Temperaturen zijn aangenaam. 23, 24 graden. Het is meestal droog. Ja, morgen misschien wat meer wolken. Kleine kans op een buitje, maar de kans op een bui is groter. Op de woensdag, donderdag. En ik denk ook de zondag. Dus ja, en al met al is het prima zomerweer. Die zomerse lucht die keert voorlopig niet terug.
9: Nou, ik heb berichten gehoord over dat het van het weekend of na het weekend toch weer richting de tropische temperaturen zou kunnen gaan.
10: Heat dome.
11: Ja, nou, daar wil ik het voorlopig even niet over hebben. Want ik
9: niet
11: van deze week. Maar inderdaad zijn weerkaarten die erop duiden dat die tropische warmte weer terug gaat komen.
9: Ja.
11: En dat komt doordat het een hoge drukgebied opbouwt net na het weekend. En dan komt er weer een zuidelijke stroming op gang. Of een stroming vanaf het land. Ja, dan krijg je natuurlijk hogere temperaturen.
10: Maar zou het dan weer zo warm kunnen worden als bijvoorbeeld vrijdag?
11: Die extreme die heb ik nog niet gezien. Okay. Maar ja, ik hoop het eigenlijk niet.
9: Nee.
11: Ik ga ervan uit van niet.
9: Ik denk dat een hoop mensen met jou ook zeggen van zo warm hoeft ook maar niet. Maar als we gewoon richting de 28 graden gaan of zo. Dan, er zijn heel veel mensen die krijgen vakantie aankomend weekeinde.
11: Ja,
9: gaan met de caravan erop uit of het tentje of zo. Weet je, dan blijven we lekker in eigen land. Omdat vliegen ook hartstikke duur is. Hoor je dus ook dat mensen veel in Nederland blijven. Ja. In Flevoland, onze mooie provincie.
10: Dan is 25 graden of zo met een windje is natuurlijk gewoon
9: en
10: perfect.
9: En iets erbij kan je ook lekker met je voetjes in het water.
11: Ja, nou ja, het ziet er deze week al perfect uit. En ik denk ook volgende week dat het meestal droog zal blijven. Met genoeg ruimte voor de zon. En dan is het vakantievieren in eigen land heerlijk.
10: Kijk, nou dan is het tijd voor het...
4: Flevoland weerweetje.
9: Waar gaan we het over hebben?
11: Over hagel.
10: Oh, ja. Hagel. Daar kan iedereen Noord-Oostpolde over mee praten.
11: Het hagelt, het hagelt. Ja, dat wil je niet weten inderdaad. Dat die
9: de pannetjes die slaan stuk.
11: Ja. hoe ontstaat hagel? Dat is meestal in een buienwolk, een zogenaamde cumulonimbus. Mm-hmm. En die ontstaat als je warmte onderin hebt en enige kou bovenin de lucht. En nou heb je het verschil tussen zomerhagel en winterhagel. Nou, in de winter zijn het meestal kleine steentjes. En dan vallen ze al met z'n velen tegelijk. En dan is het inderdaad, het hagelt. Ja, dan is het wel leuk. Maar in de zomer kun je dus enorme hagelstenen krijgen. Ik ben het eens nagegaan. De grootste hagelsteen ooit ter wereld gevallen is in juni 2003. Ergens in Nebraska. En die hagelsteen die was wel 17,5 centimeter groot. En die viel met 200 kilometer per uur naar beneden.
9: Oh, die kop je niet terug.
10: Maar net zeggen, als je die op je hoofd krijgt, dan...
11: en afgelopen weekend was natuurlijk ook raak. Nou ja, dan vraag je af, hoe ontstaat dan hagel?
9: Hoe kan dat nou?
11: Ja, je hebt dus in een bui heb je dus die grote temperatuurverschillen. Hoe groter het verschil in temperatuur aan de grond en op enige hoogte is, des te sterker de op- en neergaande bewegingen die er dan in zo'n bui plaatsvinden. Want dat heb je meestal bij, als je warmte ergens hebt aan de grond, dan gaat dat omhoog en dan gaat dat weer naar beneden.
9: Ja.
11: Dus je hebt een soort wastrommeltje waar de waterdruppeltjes onderin zitten en bovenin heb je ijsdruk. Een
10: soort circulatie.
11: En dan krijg je inderdaad circulatie. En dan kan een hagelsteen, als dus hele grote verschillen zijn, flink gaan aangroeien. En dan heb je meestal, of altijd, in de zomer dat die hagelstenen zo groot zijn.
9: Doordat zo'n klein druppeltje gaat weer omhoog, bevriest, gaat naar beneden, gaat weer omhoog, bevriest, wordt weer een laagje, smelt een klein beetje beneden, komt weer wat bij.
11: Ja.
9: En hoe vaak die op en neer gaat, zo groot dat die wordt.
11: Ja, en dat is heel raar. Dus, hoe vaak die om en neer gaat, hangt dus van de snelheid af, die verticale snelheid.
10: Dus die windschering, is dat ook? Of?
11: Ja, zoiets inderdaad. Ja. Als die zeg maar groter is dan 40 kilometer per uur, dan krijg je dus grotere stenen. En afgelopen zaterdag, zondag was er wel een snelheid van zo'n 100 kilometer per uur. Dus tussen de verticaal.
10: En komt dat dan door dat het dan zo warm is geweest? Dat soort
11: dan krijg je dus enorme buienwolken. Die ontwikkeling is dan tot 10 kilometer hoogte. En dan kan je dus hele grote stenen krijgen. Terwijl in de winter komt zo'n buig maar tot zo'n 3-4 kilometer, 5 kilometer hoog.
10: Ja, want je ziet dan natuurlijk ook hoe hoog dan natuurlijk die toppen zijn van die wolken.
11: Ja.
9: Daar kan je ze ook aan herkennen, die CB's.
11: Ja,
9: echt,
11: de cumulonimbus inderdaad.
9: De cumulonimbus, ja.
10: Ik moet nog een lesje wolken krijgen, hoor ik al.
9: We hebben nog wel meer termen. Convergeren, divergeren.
10: Oh ja.
9: Die wind, omhoog, bij elkaar, uit elkaar, bij elkaar, uit elkaar. Ja, dat zijn leuke termen, hoor.
11: In ieder geval, bij een convergerende zone, daar hadden we afgelopen weekend ook mee te maken. Die wind is dus inderdaad samenkwam en bovendien heel weinig stroming, waardoor die bui op één plek kon blijven staan en enorm snel kon ontwikkelen.
9: En ook enorme windstoten. Daar werd ook over gesproken.
11: Ja.
9: In één keer er was niks en in één keer een windstoot dan ook.
11: Ja, er was dan aan de grond dus heel weinig wind en op enige hoogte dus behoorlijk wat wind, waardoor die wind op hoogte als een valwind naar beneden komt zetten.
9: Nou, dat is die shear waar je het weer een beetje over had.
11: Ja.
10: Nou, ik weet toch wel iets.
9: Ja, goed zo.
10: Diana Oei, dankjewel hè.
11: Graag gedaan.
10: Dan gaan we naar de situatie op de weg. De ANWB verkeersinformatie. Geen vertraging, maar wel één flitser. Die staat op de A1 naar de Amsterdam. Bij Muidenberg wordt je gecontroleerd bij 14,7.
9: En zometeen gaan we weer mooie prijzen weggeven bij ons belletje Kiek.
4: Dit is Herberg Flevoland.

0: Fruit Syndicate was dat met Mucking. Wat is het?
1: Weet je nog welke reclame het bij werd gebruikt? Het was eerst gewoon een singeltje en later is het gebruikt bij een reclame.
0: Welke reclame?
1: Een man met zo'n tuk-tuk met een sinaasappelkarretje. En die zit lekker. Of die moest strepen trekken of zoiets. Of iemand daarvoor had strepen getrokken op een bergweggetje. En toen kwam de mannetje met die tuk-tuk met die sinaasappeltjes volgens mij. En die volgde dat lijntje zo. Op dat bergje af. Even Apeldoorn bellen.
0: Kijk, precies, inderdaad.
1: Daar was die van.
0: We gaan contact maken met Henny Verstegen uit Almere. Henny, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Hi. Kan je die reclame ook nog herinneren, Henny?
2: Jawel.
1: Ze hadden heel veel verschillende op een gegeven moment. Ook met een boot en zo. En waren echt hele leuke reclames. Iedereen die ging dan, als er dan iets misging, waar dan ook in het gewone leven, riep iedereen gelijk, even Apeldoorn bellen.
2: Ja.
0: Ze had toch ook zo'n krokodil, zo'n paarse krokodil of zo? Dat was toch ook...
1: Ze hebben verschillende versies gemaakt.
0: Ja.
1: Dat was echt leuk. En iedereen weet nu de term even Apeldoorn bellen. Ja, klopt, of ze nog weten dat het over een verzekeringsmaatschappij ging, dat weet ik niet.
0: Zitten zij nog in Apeldoorn?
1: Ja, zeker. Okay. Ja. Niet meer in het grote, maar markante gebouw.
0: Nee.
1: Dat is helemaal kapot. Maar ze zitten ergens anders nu. Maar ze zitten nog wel in Apeldoorn.
0: Heb jij wel eens Apeldoorn moeten bellen, Henny?
2: Nee, gelukkig niet.
1: Oh, wat fijn ook. Ben je zo voorzichtig dan? Of gebeurt er gewoon nooit wat spannends of gevaarlijks bij jou?
2: Jawel, we hebben wel spech onderweg en gewoon dat soort dingen.
1: Oh, ja, gelukkig. Maar geen erge dingen dat je de verzekeringsmaatschappij moet bellen?
2: Tot nu toe niet. Ik klap het even af.
1: Nee, inderdaad, klop het ook eventjes af. En zorg dat je goed verzekerd bent. Dat je ook weet als je iets in de tuin hebt liggen en dat wil je claimen.
0: Ja, en dat je dan ook Apeldoorn
1: Daar moet je dan weer een aparte tuin- en terrasverzekering voor hebben tegenwoordig.
2: Nou, bij ons wordt van alles gejat uit de tuin dus.
1: Oh
0: gejat zelfs. Nou, ik dacht door de wind. Maar,
1: is de tuinkabouter weg?
2: Ja.
0: Ah, oh. Ja. Altijd weer die tuin.
2: En een lantaarnlamp en mijn bloemen omgeslagen. Dus,
0: Henny, ik zou gewoon terugjatten.
1: Wat een wereldleven.
2: Ja, dan pakken ze me juist.
1: Ja, inderdaad. Niet doen, Henny. Gewoon eerlijkheid duurt het langst, hè?
2: Ja, zeker.
1: Jij hebt gekeken naar de foto van Kiek vandaag. Ja. Het is alweer de 29e juni. Het was van de oldtimer dag. Wat heb je ontdekt eigenlijk?
2: Nou, dat er een pijl aan de ene kant het staat en een pijl aan de andere kant bij een bruine keten of zo, of weet ik precies.
1: Oh jee, deze
0: pijl
1: is wel lastig hoor.
0: Een keten en...
2: Een bruine met een witte, met wit en er staat een pijl. De ene pijl staat naar links en de andere pijl staat naar rechts, op de andere.
1: Nou, we gaan even kijken, want ik heb net de opgave bekeken. Ik zag hem niet zo
0: Ik denk dat ik weer even naar de opticien moet, denk ik.
1: Deze
2: die bruine
1: lastig.
2: Wagen die er staat met die witte deur.
1: Ja.
0: Oh ja.
2: Met een pijl.
1: Dat is toch wel echt heel erg klein
0: dat
1: hier
0: is
1: ook.
0: Zo'n krijtbord is dat, of niet?
1: Heb je hem ingezoomd dan ook om hem te ontdekken?
2: Ja, ik heb ooit niet van iemand gehoord dat als je niet kan onderscheid vinden, dan moet je even met de mobiel even heen en weer met de foto's. En dan kijk je er anders naar en zo ontdekte ik het.
1: Nou, dat is een echt goede tip.
0: Ja, goede kicktip. Kicktip. Kicktip.
1: Kicktip. Oké. Nou, Henny, het is goed. Ik ga eens even op zoek naar het rad.
0: Ja, waar is het rad?
1: Ja, het staat nog helemaal aan de zijkant.
0: Ah, het is natuurlijk weekend geweest, dus er zal wel een onderhoud zijn geweest.
1: Ja,
0: het
1: stoffige blik ligt eronder.
0: Rolt hij ook een beetje goed? Ja, rolt goed.
1: Ja, het loopt op rolletjes vandaag.
0: Nou, dan zal ik even de muziek instarten die erbij hoort natuurlijk.
1: Ja, oké. Henny, wat moet het worden? Een harde of een zachte draai?
2: Een harde naar links.
1: Een harde naar links. Je weet precies hoe het werkt. Dan gaan we, zo. Ja, ik heb nog een beetje spierpijn van het insmeren van gisteren.
0: Maar insmeren? Wat heb je allemaal ingesmeerd?
1: Goed. Zeg ik even niks op.
0: Oh, oké.
1: Hij is gevallen op wit. Henny?
2: Ja?
1: Ga je vanavond kijken naar de wedstrijd trouwens? Vannacht?
2: Ik weet niet of een man dat doet.
1: Je weet dat je man het doet, maar jij niet?
2: Nou, soms wel, soms niet.
1: Het is wel een belangrijke wedstrijd vanavond, hè?
0: Een leuke pot ook, denk ik.
1: Ja, ik denk dat het een goede, stevige wedstrijd wordt.
2: Nou, man zegt ze gaan verliezen.
0: Oh, nou, optimistisch.
1: Henny, we laten het hierbij.
0: Ja, precies. En een fijne dag.
1: Dan moet je manifesteren, Henny. Kom op. Manifesteren.
0: We worden kampioen.
1: Ja, we worden kampioen. Absoluut.
2: Oké, we worden kampioen.
1: Ja. En jij bent ook vandaag kampioen, want je wint €50 netto op je rekening.
2: Oh, geweldig.
1: Ja.
2: Geweldig.
1: Ja.
2: Geweldig, dankjewel.
1: Dan kan je in ieder geval alweer een half oranje shirt voor kopen.
2: Zeker weten.
1: Of een paar oranje topoezen. Ja, nou, we nemen vanmiddag even contact met je op voor de gegevens. En dan komt het zo snel mogelijk op je bankrekening te staan.
2: Oké, geweldig. En nog een fijne dag verder.
1: Hetzelfde ook. Doei. En mocht je gaan kijken, fijne wedstrijd. Doei.
2: Ja, jullie ook.
1: Doei.

0: Dit is Flevoland.
1: Nou, je moet die grond voorbereiden zodat je daar kan bouwen. En stel je voor, je hebt inderdaad te maken met een stuk slappe grond.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Wat ik ontzettend fijn vind, is dat die proefterp zich precies gedraagt zoals achter de tekentafel bedacht was.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ja, echt. Ik heb daar ook geen woorden voor.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
6: Hendricks Buitengewoon Thuis. In tuinontwerp, aanleg, onderhoud en buitenverblijf. Of het nu gaat om het renoveren, onderhouden of compleet nieuwe tuin. Wij helpen u graag. Al meer dan 40 jaar. Samen met u is onze kracht. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
5: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
7: Gespecialiseerde bedrijven gaan in Enschede aan de slag om glas op te ruimen in de kassen. Schade ontstond na twee enorme buien met grote hagelstenen afgelopen weekend. En de dijkversterking in Flevoland wordt niet afgeschaald en de waterschapsbelasting blijft gelijk.
8: Dit is Flevoland, de hele dag jouw zender.
9: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Door een stroomstoring rijden er de hele dag geen treinen tussen Rotterdam en Dordrecht en naar Breda. Dat komt door brand vanmorgen vroeg in een kabelgoot bij station Rotterdam Stadion. NS dacht dat het probleem rond de middag opgelost zou zijn, maar nu is de verwachting dat het tot na middernacht gaat duren. Door de storing kunnen seinen en wissels niet worden bediend. 5 treinen die vanmorgen vastkwamen te zitten zijn later naar stations gereden. De directeur van het Nederlands Fotomuseum, Birgit Donker, is vorig jaar onterecht ontslagen, oordeelt de rechtbank. Ze heeft recht op een schadevergoeding van €400.000 en het museum moet een rectificatie plaatsen. De Raad van Toezicht zet Donker op non-actief na berichten over een angstcultuur en een giftige werkomgeving. De zaak kwam naar buiten in de Volkskrant. Donker zelf zei dat ze van niets wist en begon een rechtszaak. Volgens de rechter is van de beschuldigingen tegen de museumdirecteur niets gebleken. Er moet de komende jaren een stevige aanpak komen van racisme en discriminatie, zegt premier Jetten. Hij had erover gisteren een gesprek met vertegenwoordigers van de zwarte gemeenschap. Ze zeiden tegen Jetten dat er na 3 jaar excuses voor het slavernijverleden nog niet genoeg is gebeurd. Toenmalig premier Rutte beloofde al dat de excuses geen punt, maar een komma zouden zijn. Maar de organisatie zegt dat er nu niet veel mee lijkt te gebeuren. Ze zijn positief over de toezeggingen die Jetten heeft gedaan. Burgemeester Halsema van Amsterdam zegt dat sommige mensen het tijdens de coronapandemie veel moeilijker hadden dan anderen. Tegen de enquêtecommissie zegt ze dat ze aandacht vroeg voor de positie van onder meer jongeren, maar dat er bij kabinetsbesluiten vaker werd gekeken naar het medische perspectief. En het weer, volop zon, ook wat wolkenvelden en 21 tot 27 graden. Morgen vooral in het oosten zon, in het westen bewolkt en dezelfde temperaturen. Dit was het NOS Journaal.
10: Dankjewel, dan de ANWB Verkeersinformatie. Er staat een vertraging op de A6 Emmeloord Lelystad tussen afrit Urk en afrit Zwifterband. Duurde 5 minuten langer over. Ook nog flitser gemeld, die staat ook op de A6 Lelystad-Muidenberg bij Almere. Hectometerpaal 50,2. Zie jij nou een flitser? Je kunt hem melden in de Flitsmeister-app.
7: Ja, zometeen gaan we nog even terugkijken naar die enorme buien van afgelopen weekeinde. Meer naar de schade die is ontstaan. En gespecialiseerde bedrijven die gaan nu bij Enschede aan de slag om het glas op te ruimen in de kassen. Want dat mogen die kastelers die mogen dat niet zelf doen. Zometeen meer erover.
11: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check. Pas aan. en door.

0: zaterdag zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuilgaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjunk Museum

0: VitePro nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
3: Goedemiddag, dit is Herberg Flevoland.

0: Raccoon was dat met No Mercy.
1: Gespecialiseerde bedrijven die gaan bij Ents aan de slag om glas op te ruimen in de kassen. Telers die mogen zelf hun kas niet in omdat het te gevaarlijk is. Schade is afgelopen weekend ontstaan na twee buien met grote hagelstenen.
2: Aan voorzitter Louis van Sluis van Dorpsbelang Ents de vraag of hij al een beetje was bijgekomen van de supergrote hagelstenen die vielen in Noordoostpolder.
3: Ja, gelukkig wel. Het ergste is mij bespaard gebleven. Tenminste, als ik naar onze collega's tuinders in het ergst getroffen gebied. Die hebben de grootste schadepost al met al.
4: Ja, want u bent akkerbouwer, hè?
3: Ik ben akkerbouwer, ja. Ik heb ook wel wat ook wel gewasschade. Maar dat is. Als ik dat naar onze mensen van de kassen zie, dan valt dat nog wel mee.
4: Ja,
5: oké. Maar daar is het allemaal glas, maar niet op de goede plek meer.
3: Het glas dat is allemaal naar beneden gekomen. En het heeft heel veel gevolgen natuurlijk. Er moet heel veel opgeruimd worden. De producten die er nu momenteel in staan, die worden waarschijnlijk afgekeurd en moeten afgevoerd worden. Er moet alles opgeruimd worden.
5: Ja.
3: Het moet weer opnieuw opgebouwd worden. Ja, het kost heel veel tijd. En werkgelegenheid gaat daar ook mee. Ten koste wil ik niet helemaal zeggen. Maar goed, alles wat daar werkt natuurlijk heeft momenteel ook even niks te doen.
5: Nee, maar zijn dat dan andere mensen die de rommel moeten opruimen?
3: Ja, want het zijn wel gespecialiseerde bedrijven die dat doen. Want je moet de hoogte in. En de tuinders hebben natuurlijk niet zelf het materiaal om dat te doen. Dat hebben de kassenbouwers die dat normaal doen. Die gaan dus nu ook opruimen.
5: Ja, en die hele teelt moet overnieuw. Wat een kostenpost allemaal.
3: Nou ja, de teelt opnieuw. Deze teelt is verloren.
5: Ja, dat bedoel ik. Je moet opnieuw beginnen dus.

0: Ja, ja, ze hebben dus, ze missen nu, ja, de komende maanden missen ze gewoon inkomsten. Doordat wat er nu staat, wordt waarschijnlijk allemaal afgekeurd en weggegooid.
1: Ja, daar heb je niks aan, nee.
0: Plus de volgende teelt die eraan zat te komen, ja, dat is ook maar de vraag of dat ja, in gang gezet kan worden.
2: Ja, of alles op tijd daarvoor gereed is.
0: Ja, ik sprak een kameraad van me, die is ook, ook getroffen in het kassengebied. Die is een kassenteler. En die zegt ook, ja, ik hoop dat ik met 3 weken dat ik een plekje kan maken, dat ik wel een doorstart kan maken. Maar ja, dat hangt nog aan van heel veel factoren samen.
2: Ja. Ja. Ja, dit is wel het gesprek van de dag, hè, in het dorp natuurlijk.
0: Nou ja, dat is het zeker. Want ja, eigenlijk het hele dorp heeft ermee te maken. De een wat meer dan de ander. Maar ja, net zoals jullie al in het voorstukje zeiden, van auto's beschadigd. Zonnepanelen kapot, ruiten ingeslagen van auto's. Nou ja, de landbouw eromheen in die strook van ongeveer 7 kilometer breed. Ja, die heeft ook natuurlijk redelijke hagelschade. Wat voor gevolgen heeft dat? Niet helemaal te zeggen. Door de beschadigde gewassen hebben we wat meer kans op ziektedruk. Dus ja, daar moeten we ook op inspelen. Ja, en we gaan. Het kassengebied is natuurlijk het zwaarste getroffen, want dat gaat misschien wel over 100 miljoen gulden. Dat is euro.
1: Ja, ja. En die kassen en de boeren, maar we hebben ook het dorp zelf. U zei al, auto's zijn beschadigd, zonnepanelen zijn beschadigd. Ja. Ruiten zijn ingeslagen. Verder ook nog dakpannen, of konden die net wel tegen?
0: Nou ja, ik heb al wel gehoord dat de dakpannen kapot zijn. Ik heb er zelf bij mezelf, moet ik ook nog het dak op, want daar heb ik ook al gezien dat er schade is. Maar ja, dan moet ik het dak nog op om te kijken wat er precies is. Maar ik heb er wel van meerdere gehoord die de pannen wel in tweeën hebben liggen en die gisteren al aan het repareren zijn geweest.
2: Ja, wat hadden jullie meteen in de gaten van, goh jongens, dit gaat helemaal mis?
0: Nou ja, in deze tijd van het jaar heb ik nog nooit meegemaakt dat we eigenlijk een hagel hebben. Dat is tot half juni en dan houdt het eigenlijk wel op. En in deze extreme mate van zulke grote tennisballen, de grootte van, ik hoorde al bij de kassen dat het al bij 6-7 centimeter zijn gevonden.
1: Jongen.
0: Ja, dat verwacht je sowieso niet in Nederland eigenlijk. En ook niet om dit tijdstip.
2: Nee.
0: Dus ja, ik zag wel die onweersbuik creëren en ik denk, ja, dit gaat fout. Maar ja, dat dit eruit zou komen. En dan 2 keer, de eerste bui hadden we ook al hagel zitten en de tweede bui weer.
2: Ja, het bleef ook heel lang hangen, hè?
0: Ja, maar er heeft een tussentijd tussen gezeten. En die tweede die kwam er nog een keer achteraan met nog grotere hagelstenen.
2: Juist, ja. Ja,
0: dan hou je er niks meer aan.
2: Nee, zulke hagelstenen. Ja, we hebben de beelden gezien, mensen die nu ook meekijken. Ja, die gaan dwars door dat glas heen van die kassen natuurlijk.
0: Ja,
2: en de dag van vandaag, dan is iedereen denk ik druk met verzekering bellen en dingen regelen.
0: Nou, dat we de particulieren zullen het nu waarschijnlijk doen, maar de tuinders die zijn gisteren al druk aan bellen geweest. Mijn kameraad die heeft 's nachts gelijk al de verzekeringsagent gebeld van, joh, dit is het geval.
2: Mm-hmm.
0: En, die zijn gisteren allemaal al aanwezig komen inventariseren. Ja, en dat gaat vandaag. En hoe lang het moet duren, gaat dat door? Want ze moeten natuurlijk van alles moeten ze uitzoeken. Ook het plantenmateriaal wat er nu staat, dat eigenlijk afleverklaar is. Dat mogen ze ook niet afleveren, omdat er allemaal glas in
2: zit. Nee, er zit glas tussen natuurlijk. Maar, want zijn ze daarvoor verzekerd wel, voor dit soort gebeurtenissen?
0: Ja, ze zijn er wel voor verzekerd, want anders had de verzekering natuurlijk ook niet hoeven kijken. Maar het is altijd touwtrekken. Verzekering is hartstikke leuk, maar die betalen liever natuurlijk niet zo heel veel.
2: Nee.
0: En de ondernemer wil zoveel mogelijk hebben, omdat hij door wil. En hard geld nodig heeft op het moment.
1: Ja.
0: Dus ze zijn er wel voor verzekerd. Maar ja, het is altijd de vraag van hoe gaat de verzekering ermee om?
2: Ja. En wat doet dit met het dorp? Is er wel een gevoel van saamhorigheid? Dat mensen zoiets hebben van, hé, we gaan elkaar helpen?
0: Er is hulp zat geweest. Want bij de kassen zijn er voor gisteren ook de medewerkers. Ja, goed, die zijn op zondag vrij. En die zijn er wel allemaal wezen kijken en kunnen we helpen. Ja, het is levensgevaarlijk in de kassen, omdat altijd nog heel veel stukken glas in het dak hangen. Dus ze mogen de kast niet eens in.
2: Nee.
0: Dus je kunt wat willen doen, maar je mag niks doen.
2: Nee.
0: Of je kan niks doen.
2: Nee.
3: Voorzitter Louis van Sluis van Dorpsbelang Ens was dat vanochtend in gesprek bij Flevoland is wakker.
4: We gaan het hebben nogmaals over het weer. Maar dan het weer van vandaag en de komende dagen over het snoek van Weerplaza. Goedemiddag.
5: Hoi. Goedemiddag. Hoi.
4: Nou, de hagelstenen zijn we denk ik voorlopig even vanaf, of niet?
5: In ons land wel, ja.
4: Ja,
5: dat zit er voorlopig niet in. Het is wat dat betreft echt een heel stuk rustiger geworden. Het ziet er nu heel vriendelijk uit. Met zonnige perioden, wat sluierwolken, wat stapelwolken die tot ontwikkeling zijn gekomen. Maar dat zijn hele kleine onschuldige. Komt geen bui tot ontwikkeling vandaag. En de temperaturen zijn ook een stuk gematigder. Dankzij de wind uit noordwestelijke richting. Matig, windkrachten 3 tot 4, is het vanmiddag zo'n 24. Op een enkele plek misschien nog net 25 graden. Dat is wel zo'n beetje het maximum. En dat is echt wel eventjes flink inleveren ten opzichte van een aantal dagen geleden.
4: Ja, maar het is ook flink bijkomen wel van de afgelopen dagen, hoor.
5: Ja, zeker, zeker. En ook van die warme nachten. Nou, vanavond dan begint het toch al aardig af te koelen. Ga je laat vanavond nog even een wandelingetje doen. Misschien wel een trui of een vestje of een jasje aan. Want we gaan uiteindelijk onder de 20 graden. En vannacht, nou ja, ik zou zeggen, heb je de warmte nog in huis zitten? Ramen open, want met 12 of 13 graden is het een heel stuk beter slapen, denk ik. Het is een rustige nacht. En morgen beginnen we ook heel rustig met zonneschijn. Wat wolkenvelden, maar in de loop van de middag neemt het aandeel wolken wel toe. Dan krijgt de zon er toch wel moeilijk. En bij temperaturen van dan 22, 23 graden is het nog steeds prima om lekker naar buiten te gaan.
3: Nou, Alfred, jij zegt natuurlijk rustige nacht.
4: Maar jij gaat niet kijken, begrijp ik.
5: Nee. Zeker. Ja, laten we het zo zeggen. Weerkundig gezien is het een rustige nacht. Wat er verder allemaal gaat gebeuren, dat laat ik even in het midden.
4: Oké. Hey, en dan na morgen, wat krijgen we dan nog?
5: Ja, er zitten een aantal hele vriendelijke dagen aan te komen. Woensdag misschien een enkele bui in de middag. Misschien dat er ook donderdag nog wel een enkele bui valt. Maar veelal droog weer de komende dagen. Van tijd tot tijd flinke zonnige periode. Nou, en daarbij temperaturen van zo'n 22 tot 24 graden. Goede nachttemperaturen. Ja, ik denk dat dit het ideale weer is voor veel mensen in deze tijd van het jaar. Mm-hmm. Niet te warm, niet te koud. En een enkel verfrissend buitje voor de tuin.
4: Oké. Aankomend weekend gaan veel mensen vakantie vieren. De scholen krijgen in grote delen van het land krijgen ze vrij. De zomervakantie. Wat zit er op lange termijn een beetje voor ze aan, ongeveer?
5: Ja, ik heb de tweeweekse verwachting gezien. En die ziet er eigenlijk best wel stabiel uit. En dat wil zeggen dat we, ondanks dat de hitte wel ten zuiden van ons zit. Dus iedereen die naar Frankrijk en verder zuidwaarts gaat, die pakt wel weer die hitte mee. Blijft ten zuiden van ons zitten. Wij zitten vaak zo tussen de, nou zeg, 22 en 27 graden. Ik denk dat veel mensen daarvoor zullen tekenen. En ga je naar het noorden, richting Scandinavië, dan heb je daar echt de wisselvalligheid en de wat lagere temperaturen. Dus voor ieder wat wils. En wij zitten er precies tussenin eigenlijk.
3: Oké. Dus je zegt eigenlijk die hittegolf die misschien weer aan zit te komen, want daar heb ik berichten van gehoord, dat is nog niet helemaal zeker.
5: Nee, dat is allemaal nog heel ver weg. Okay. En dat wordt per computerberekening wordt dat weer dan weer anders berekend. Dus ik word daar nog niet heel nerveus van. Ik zie het nog niet echt gebeuren. En misschien dat we er over 2-3 dagen anders over denken, maar nu nog niet.
4: Oké. Dankjewel, Alfred Snoek.
5: Alsjeblieft.

0: Ben jij ook een wijsneus?
1: Nou, een beetje.
0: Ja, dat dacht ik al wel. Ja, ja een beetje.
1: Ja. Ja. Nou, vroeger zei ze ook wel, wijsneus. Ja. Altijd alles weten.
0: Ja, was toch leuk?
1: Ja, toen zeiden ze, je bent een nieuwsgierig aardje. Nu komt het weer goed van pas natuurlijk.
0: Kijk, precies. Wat ja. Zeggen.
1: Hey, trouwens, de wedstrijd vanavond wordt gespeeld in de Behekste Kip.
0: De Behekste Kip?
1: Ja, zo noemen ze dat stadion.
0: Omdat het eruit ziet als een...
1: Nou nee, in Mexico hebben ze natuurlijk van allerlei... bijna voodoo-achtige dingetjes en zo ook. Dus ze zeggen ook, het stadion heet de Behekste Kip. Het is goed voor 53.000 toeschouwers.
0: Ja.
1: Het is de stalen reus, de Giganto de Acero. Omdat het grotendeels uit staal bestaat. Maar het ligt hoog in de bergen en het is de bloedheet.
0: Dus, vandaar dus de Behekste Kip. Nou, ik moet zeggen, ik hoorde een fragmentje van een buschauffeur. Die kachelt al die oranje fans met de bus door heel Amerika, Canada.
1: Oh, nee, leuk. En dat is niet van de bus, hè?
0: Nee, niet
1: van die oranje bus.
0: Nee, volgens mij niet. En die was echt... Nou, volgens mij niet oranje bus. Maar ja, die was helemaal onder de indruk van hoe ze onthaald werden daar.
1: Ja. De oranje fans, of hoe de oranje fans de mensen daar onthalen.
0: Ja, in Mexico is daar heel erg, blijkbaar zijn zij er heel erg mee bezig. Dat in tegenstelling tot de Amerikanen.
1: Ja, die laten zich wel een beetje kennen hoor, op deze manier.
0: Ja, jammer.
1: Als we doorgaan, vanavond zitten we tegen Canada. Nou, die heb ik gisteravond zien spelen. Die kunnen we hebben. Dus maar eerst Marokko.
0: We worden kampioen.
1: Maar,
0: ik manifesteer, hè.
1: Dat moeten we ook manifesteren. Ja. Je moet niet jinxen, hè. Ook weer. Ja, manifesteren ook. Nou, dat doen ze waarschijnlijk ook in Frankrijk, in Engeland. Want vandaag begint Wimbledon, oftewel Wimbledon. Zonder de grote ster Carlos Alcaraz, maar met onder andere Botic van de Zandschulp. En hij kijkt er erg naar uit.
2: Gras ligt er mooi bij. Klassiek toernooi, iedereen in het wit. Maar ik denk ook een van de leukste toernooien van het jaar. Een van de mooiste. Ja, en ik kom altijd hier met heel erg veel plezier terug.
1: Ja, nou ja, hij komt er met erg veel plezier terug. Ik hoop dat hij er ook met een beker vandaan komt.
0: Dat zou wel mooi zijn. Plezier, daar hebben wij niks aan.
1: Nee.
0: Dan, de champagne staat koud in Heerenveen. Vandaag moet het duidelijk worden of de schaatswedstrijden van de Olympische Winterspelen in 2030 in Tielf gaan plaatsvinden. Het IOC was al akkoord en alleen de Franse organisatie moest nog ja zeggen. Volgens sportverslaggever Joost Smedema is het eigenlijk al beklonken. En voor vanavond is er dus ook al een persconferentie aangekondigd.
3: We willen wat meer toelichting gaan geven over het hele project. Want ja, wie gaat het allemaal betalen eigenlijk? Het is best wel duur. De overheid zal waarschijnlijk gaan bijspringen, maar hoeveel? En er zijn nog andere vragen. Waar komt het Olympisch dorp? Waar gaan die schaatsen straks overnachten? Daar gaan we vanavond allemaal meer over te horen krijgen.
0: Ja, en er ging al veel aan vooraf, want de vertegenwoordigers van Sportbol, NOC, NSF, Tialf en de Nederlandse overheden, die praten al ruim 2 jaar met de Fransen hierover.
1: Ja, we zitten met een hittegolf en we gaan het over het schaatsen hebben.
0: Ja, en wie moet het weer betalen?
1: Ja, vooruitkijken. Goed, toeschouwers.
0: Ja, de overheid, dus wij.
1: Ja, wij met z'n allen.
0: Gaan we wel allemaal kijken.
1: Zeker.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
2: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we je het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
3: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
2: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
4: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Dit is Flevoland met het regionieuws.
7: 1:30. Goedemiddag. Gespecialiseerde bedrijven gaan in Enschede aan de slag om glas op te ruimen in de kassen. Die raakten zwaar beschadigd door het noodweer afgelopen weekend. Telers mogen zelf hun kassen niet in omdat het te gevaarlijk is. Er hangt nog veel beschadigd glas boven in de kassen. De schade ontstond na twee enorme buien met grote hagelstenen. En ook akkerbouwers kampen met schade aan hun gewassen. De dijkversterking in Flevoland wordt niet afgeschaald en de waterschapsbelasting blijft gelijk. Dat zegt het waterschap Zuiderzeeland nu de VN het meest extreme klimaatscenario niet langer realistisch vindt. De uitstoot van broeikasgassen stijgt minder dan verwacht en dus stijgt de zeespiegel ook minder hard. Voor het waterschap is dat geen reden om de waterschapsbelasting te verlagen. En er wordt gewerkt aan de Gooiseweg. Sinds vanochtend is er nog maar één rijstrook beschikbaar. De opknapbuurt duurt een paar maanden, dus hou rekening met vertragingen daar. Tot zover een overzicht van het nieuws.
8: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Burgemeester Halsema van Amsterdam zegt dat sommige mensen het tijdens de coronapandemie veel moeilijker hadden dan anderen. Tegen de enquêtecommissie Corona zegt Halsema dat corona heel erg discrimineerde. De directeur van het Fotomuseum in Rotterdam is vorig jaar onterecht ontslagen naar het oordeel van de rechter. Directeur Donker werd door de Raad van Toezicht aan de kant gezet na berichten over een angstcultuur. Daar is volgens de rechter niets van gebleken. De krijgsmacht moet sneller, slimmer en wendbaarder worden, staat in de nieuwe defensienota van minister Jesselgus en staatssecretaris Boswijk. Zij verwachten veel van drones en allerlei technische ontwikkelingen.
9: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Het ziet er allemaal heel vriendelijk uit buiten. Flinke zonnige periode, wat stapelwolken en het is overal droog. Daarbij loopt de temperatuur vandaag op naar zo'n 23 of 24 graden. Er staat een wind uit west- of noordwestelijke richting en deze is matig van kracht, windkracht 3 tot 4. Vanavond en vannacht neemt de wind in kracht af. Er zijn flink wat opklaringen en uiteindelijk kan het aardig afkoelen. Op de koudste plek wordt het vannacht een graad of 12. Morgen begint de dag nog met regelmatig zonneschijn, maar het aandeel wolken neemt toe en in de loop van de dag gaat de zon behoorlijk schuil. Het blijft wel droog, er staat weinig wind en de temperatuur komt in de middag uit op zo'n 22 of 23 graden.
10: Dankjewel, Dan de ANWB. Verkeersinformatie, geen vertragingen en ook geen flitsers. Maar zie je een flitser, je kunt hem melden in de Flitsmeister-app.
6: Dit is Herberg Flevoland.

0: Was It Ever Love?
1: Ja, de polderplaat van
0: de polderplaat van deze week. Ja, zij is Nederlands en een beetje Caribisch.
1: Ja, maar zij is nu ook een beetje Amerikaans, hè?
0: Ja, ook.
1: Ze is nu ook naar Los Angeles vertrokken, want ja, ze wil een superster worden.
0: Ja, ja, dan moet je daarheen.
1: Ja. Ja. Dat vind ik toch jammer.
0: Ja, dat is ook een beetje jammer, weet je. De grootste tijd van haar leven, ze heeft in Nederland, in Rotterdam gewoond.
1: Ja.
0: En dan hier begint het eindelijk een beetje door te breken. Ja, en dan zeg je, nou, ik ga weg.
1: Ik hoorde deze vrijdag in de auto. Ja. Ik check altijd de nieuwe muziek, want dat is vrijdag uitgekomen. Ja. Toen dacht ik, ja, dit wordt een mooie hit.
0: Ja, ik vind het ook een fantastisch goede plaat ook. En we moesten ook een keertje wat anders dan de Rutger van Barneveld en de Mike Versteegs en zo.
1: Ook
0: allemaal.
1: Leuk natuurlijk.
0: Maar... hartstikke leuk ook. Want ik heb hem van het weekend nog even gedraaid, hoor. Rutger van Barneveld. Ik moet toch ook even een beetje in de stemming komen. Maar dat hoeft helemaal niet. Want gauw je de eerste noten hoort, dan ben je helemaal in de stemming. Aanstaande vrijdag is het hier, hè?
1: Ja,
0: staat hij op het podium.
1: Komt hij hem zingen, toch?
0: Hij komt toen live zingen, ja. Misschien ook nog wel Helena. Oh ja. Dus dat zijn allemaal leuke dingen.
1: Ja,
0: het gaat hartstikke goed.
1: Ben jij dan het achtergrondkoortje ook? Of?
0: Nee, het moet leuk blijven, hè?
1: Ja, nee, dat is wel waar. Dat is wel waar.
0: Straks eventjes na 1 uur, over grote artiesten gesproken, hebben wij Day bij ons in de studio met haar nieuwe zomersingle. Oh,

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Hey Arnoud. Ik had natuurlijk eerder uren had ik het ook nog over dat ik natuurlijk shirtjes nog had, hè, die ik oranje shirtjes.
1: Je hebt ze toch niet?
0: Nee, ze zijn binnen.
1: Oh.
0: Ze zijn bezorgd.
1: Oh. Ja. Dus?
0: Ik heb er 4 weken op gewacht, dus ik kan het vannacht aan.
1: Maar welke ga je aan doen?
0: Ja, wat zou ik doen? Ik vind het uitshirt vind ik echt heel mooi.
1: Ja, die witte met het oranje.
0: Ja, ja, vind ik echt heel mooi.
1: Er zijn heel veel mensen die dat mooier vinden dan het fel oranje.
0: Ja, mijn lievelingskleur van mij is oranje.
1: Ja.
0: Dus op zich.
1: Nou, dan heb je van allebei wel, toch?
0: Toch?
1: Ja. Maar heb je ook het broekje erbij besteld?
0: Nee, die heb ik er niet bij besteld.
1: Hoe ga jij vannacht op pad dan?
0: Ja.
1: Zonder broek?
0: Ja, dan moet je komen kijken.
1: Nou ja, te zeggen over jou altijd, je doet wat je wil, dus ja.
0: Ja, net als Sineke.

blijf elke dag moeiteloos op de hoogte van alles wat er speelt in Flevoland. Van het laatste nieuws tot bijzondere verhalen uit jouw provincie. Overzichtelijk en direct in je inbox. Mis niets en meld je vandaag nog aan voor onze nieuwsbrief. Ga naar omroepflevoland.nl en schrijf je in.

0: Dit is Flevoland.
1: Nou, je moet die grond voorbereiden zodat je daar kan bouwen. En stel je voor, je hebt inderdaad te maken met een stuk slappe grond.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Wat ik ontzettend fijn vind, is dat die proefterp zich precies gedraagt zoals achter de tekentafel bedacht was.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ja, echt. Ik heb daar ook geen woorden voor.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
6: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
5: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
7: Dit is Flevoland. Ook te volgen via Facebook.
8: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Na het noodweer van dit weekend zijn er ruim 4000 schademeldingen binnengekomen. Vooral uit de regio's rond Utrecht en Amsterdam. Het gaat vooral om schade, zeggen de verzekeraars, door hagel- en blikseminslag. Zoals beschadigde dakramen en autodaken. Zaterdagavond gold in heel Nederland code oranje vanwege zware onweersbuien. Gevangenispersoneel mag binnenkort zelf drones uitschakelen of verstoren als die in de buurt komen van extra beveiligde gevangenissen. Het kabinet gaat de regels aanpassen, zodat de dienst justitiële inrichtingen DJI dat kan doen. Nu is het gevangenispersoneel afhankelijk van onder meer de politie om drones neer te halen. En daardoor lukt het niet altijd om direct te reageren. Met drones wordt regelmatig geprobeerd om spullen gevangenissen in te smokkelen, zoals drugs, wapens of telefoons. De komende jaren moet er een stevige aanpak komen van racisme en discriminatie, zegt premier Jetten. Hij had erover een gesprek met vertegenwoordigers van de zwarte gemeenschap. Zij zeiden tegen Jetten dat er 3 jaar na de excuses voor het slavernijverleden nog niet genoeg is gebeurd. Actrice Penelope Keith is overleden. De typisch Britse tv-series waarin ze speelde werden ook in Nederland uitgezonden. Met Nederlandse titels als Terug naar de natuur, Edelvrouw Bedelvrouw en Twee banen op één kussen. Keith presenteerde ook documentaires over bijzondere dorpen. Penelope Keith was 86. Een stuk bot dat al 40 jaar in een la lag, blijkt het eerste dinobot te zijn dat ooit op Antarctica is gevonden. Dat bot werd in 1985 al op Antarctica opgegraven. Er werd jarenlang gedacht dat het van een zeereptiel was, maar nu blijkt het te gaan om een bot van een Titanosaurus, een van de grootste dino's die ooit heeft geleefd. En het weer, volop zon, ook wat wolkenvelden en 21 tot 27 graden. Morgen vooral in het oosten zon en dezelfde temperaturen. Dit was het NOS Journaal.
9: Dankjewel, dan de ANWB verkeersinformatie. Er staan geen vertragingen, wel een flitser. Die staat in Almere op de Middenhof, word je gecontroleerd op je snelheid. Zie jij nou een snelheidscontrole? Je kunt hem melden, hè, in de Flitsmeister-app.
10: Jij hebt een eigen huis, hè, sinds kort, toch?
9: Of daar ben ik mee bezig.
10: Daar ben jij, ja. In Nederland gewoon.
9: In Nederland, een vakantiehuis.
10: Ja, er zijn mensen die willen gewoon een huis in Spanje.
9: Oh, echt?
10: Ja, Corrie Konings heeft bijvoorbeeld een huis in Spanje. Koos Alberts had een huis in Spanje. Er zijn heel veel Nederlandse artiesten die dat hebben.
9: Maar het is lekker, toch?
10: Het is zeker lekker ook. En vooral als het in Spanje, in de buurt van Torremolinos of zo is. En helemaal leuk ook. De Almeerse zangeres en songwriter Day, die lanceert haar nieuwe single met de toepasselijke titel Ik wil een huis in Spanje. We gaan er zo meteen van alles over vragen en we horen ook het liedje wat erbij hoort.
11: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
12: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies. Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
13: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands.

0: raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
1: Goedemiddag, dit is Herberg Flevoland.

0: ben ontzettend veel Michael Jackson aan het luisteren de laatste tijd ook. En aan het oefenen.
1: Waarom?
0: Ja, een paar van die dansjes moeten we, moet ik leren.
1: Oh, bij de dinershow.
0: Bij de dinershow inderdaad, ja. Gewoon Michael Jackson blokje doen.
2: Is
0: het leuk dat jij ook meedoet.
1: Ja.
0: Ik zeg, nou, weet wat je je aanhaalt.
1: Maar kan je dat allemaal, de moonwalk?
0: Bijna.
1: Ja?
0: Ja, ja. Ja, het is nu nog de Marswalk, maar ja, het moet uiteindelijk de moonwalk gaan worden.
1: Je doet
0: het
1: straks dan maar even... En hoe is je...
0: Ja, goed. Die doet iemand anders.
1: Okay.
0: Misschien dat deed hij

0: eigenlijk ook wel kan. D, zangeres uit Almere, vriendin van de show, mogen we eigenlijk wel zeggen, hè?
1: Ja, zeker.
0: Vierde keer, denk ik.
1: Vierde keer.
0: Hier ook. Ja. En weer heb je een nieuwe plaat uit.
1: Ontzettend, hè? Ja, dat is ook zo. Ja, ja, ik schud ze gewoon uit mijn mouw vandaan.
0: Ja, je schrijft ze allemaal zelf, hè?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ik heb er nog wel meer zo van. Maar ja, ik als kind vond ik het altijd hartstikke leuk om liedjes te schrijven, zeg maar. Dus het zat er eigenlijk al vroeger in. Maar ja, op een bepaald moment raak je leven in een heel andere... Raak je leven in een andere flow.
0: Ja, dan kom je in één keer.
1: En dan zijn de kinderen nog klein en dan heb je allemaal geen tijd.
2: Mm-hmm. Maar liedjes schrijven over gewoon van alles wat je meemaakt, waar je mee zit?
1: Liedjes schrijven.
2: Ja, waar zing je dan, waar maak je dan liedjes over?
1: Nou ja, nu toevallig. Ik heb de hele tijd al in mijn hoofd, zeg maar, ik wil een huis in Spanje. Toen dacht ik, nou ja.
0: Ja, wie niet?
1: Waarom ook eigenlijk niet? Dus ik dacht, waarom ga ik eigenlijk geen liedje daarvoor? Want het is echt een hype nu. Dus ik dacht, waarom ga ik het eigenlijk? Dus een paar weken geleden, 2 maanden geleden of zo, heb ik dus, ben ik begonnen met dat liedje. Ja. Maar er kwam elke keer weer wat meer tekst bij. Ja, in overleg ook met Marcel, zeg maar. En dan zaten er.
0: Wie is Marcel?
1: Hoe kom ik nou Marcel?
0: Ja.
1: Hoort het? Marcel Dol. Hoe heet hij nou? Nou, weet ik het niet meer.
0: Maar niet, maar hij is jouw...
1: Ja. Marcel Dol, heel waar.
0: Ja. Is jouw producer? Of
1: nee, hij maakt de muziek.
0: Ja. Ah, dan weten we dat gelukkig ook.
1: Ja.
0: Ja. Maar jij bent serieus bezig volgens mij met een huisje?
1: Ja, dat lijkt me superleuk. Ik kijk misschien al 2 jaar. Maar ja, dat is kijken natuurlijk. Maar ja, weet je moet ook de stap durven maken. En dat is het eigenlijk. Ja.
2: Waarom Spanje dan?
1: Nou, ik vind Spanje gewoon multifunctioneel eigenlijk. De temperatuur is in de winter natuurlijk ook supergoed. Ja, kijk, in de zomer is het natuurlijk net zo heet, of bijna net zo heet hier als in Nederland. Maar het levensgenot is wat anders daar. Je kan het op heel veel andere manieren gaan gebruiken. En uiteindelijk is het hier meer huisje, boompje, beestje. Mm. En daar heb je eigenlijk wat meer kwaliteiten om te bekijken van wat kan je nog meer doen, zeg maar. Ja. Je hebt de zee, je hebt de kust. Weet je, je kan eventueel nog een huis nemen in de prijsklasse die we hiervoor betalen met een leuk zwembad of gemeenschappelijk zwembad. Ja. Weet je, je hebt dus eigenlijk wat meer functionele dingen eromheen wat het eigenlijk het leven wat prettiger maakt. En ik word ook ouder, dus ik dacht, waarom ook geen huis in Spanje?
2: Ja, hou je ook een beetje van het siesta, lekker snurken in de middag.
1: Ja, heerlijk, ja. Een kwartiertje of zo.
0: Calma ook al, als piano, rustig. Ja. Komt het vandaag niet, komt het manjana
1: ja,
0: wel.
1: Ja, precies.
0: Ja, een huisje, boompje, zon, zee, strand, dat bevalt eigenlijk ook wel.
1: Ja.
0: Ja. En nu pas omdat je denkt van, nu ben ik daar klaar voor.
1: Ja. Kinderen zijn groot, dus waarom ook niet? Ik bedoel, dan ga je toch aan andere dingen denken.
0: Ja, maar dan ga je echt weg uit Almere dan ook?
1: Dan zou ik wel weggaan uit Almere, ja.
0: Huis verkopen helemaal ook?
1: En dan ook echt het huis verkopen, ja. Maar ja, goed, dan probeer ik wel een chalet aan te houden. Of wat
2: je zeggen, wil je daar altijd dan blijven of wil je ook af en toe gewoon even terug?
1: Ik wil ook wel weer terug. Oh, je wil ook wel terug natuurlijk, dat sowieso. Want je hebt toch een binding met je familie.
0: Ja. Dus en je moet stroopwafels inslaan en drop.
1: Ja, dat ook zoiets. Dat hebben ze daar. Maar goed, als je goed zoekt, dan... Ja.
0: Ben je echt serieus aan het informeren dan ook? En wat zijn dan eigenlijk ook een beetje de struikelblokken?
1: Want de stap.
0: Ja, om het uiteindelijk te doen.
1: Ja, om het te doen. Dat is natuurlijk best wel een stap. Maar eigenlijk hoeft het geen grote stap.
2: Ja,
1: maar
2: wat houd je tegen dan?
1: Nou ja, het financiële gebeuren natuurlijk. Want je moet natuurlijk ook wel inkomsten hebben. Want zonder inkomsten gaat al het geld natuurlijk op.
0: Ja.
1: Dus uiteindelijk moet je daar ook weer een idee in vormen van... hoe krijg ik dus wat extra inkomsten of wat dan ook. Ja, ik zou natuurlijk ook kunnen gaan zingen of... ik heb wel een aantal kennissen, zeg maar, die ook in die muziekwereld zeg maar, zitten. Ook in Spanje.
0: Vinden ze leuk daar, hè?
1: En dan kan je ook je rondje maken. Ja. Is ook natuurlijk leuk. Want
2: hoe is
1: je
2: Spaans?
1: Yo habla español una poco, sí.
0: Ah, oké, poco y tranquilo. Maar als je op de goede plaats bent in Spanje, dan kom je beter af met Nederlands dan met Spaans, hoor.
1: Ja. Dat zou kunnen.
2: Zijn dat ook een beetje de plaatsen die je zoekt? Of zeg je van, ik wil eigenlijk wat onbekend...
1: Ik zou niet helemaal het zuidelijkste willen. Niet naar Malaga of zo.
2: Nee.
1: Ik zou wel een beetje tussen... Eigenlijk het liefst... Gafea heet het eigenlijk dan. Gafea. Javea noemen wij het soms. Gafea. Maar dat is Spaans. Weet je, die of deze omgeving. Ja. Maar daar zijn de huizen onbetaalbaar. Want als je daar een huis wil kopen... dan ben je minimaal 3 ton. Minimaal 3 ton. En dan weet je nog echt niet of je daar nou wel of niet wat hebt. Maar tegen de 5 ton, dan ga je eigenlijk wat leuks krijgen in die omgeving. Ja,
0: dan heb je je eigen zwembad ook.
1: Ja, dan zal je wel een eigen zwembad. Maar als je verder kijkt, zeg maar, richting Denia, zeg maar, dan heb je nog meer mogelijkheden in iets lagere prijsklasse.
0: Oh. Maar ja, dus, hier zal ook wat opleveren, toch?
1: Ja, dat zal natuurlijk.
0: De huizenmarkt is hier gekker dan in Spanje, volgens mij.
1: Oh, dat zou kunnen. Ja, dat, ben ik nu niet mee bezig, natuurlijk. Maar
2: als we het dan hebben over je droomhuis in Spanje, wat zijn de ingrediënten?
0: Hoe moet het eruit zien? Grote oprijlaan?
1: Nee. Ik zou wel iets willen hebben wat een het hoeft niet zo'n hele oude uitstraling te hebben. Het mag wel ietsje modern zijn. Het hoeft ook niet super modern te zijn, maar toch wel met een hele nette indeling. En daarbij eventueel een gemeenschappelijk zwembad. Ja, en als het erin zit, misschien een eigen zwembad. Maar goed, dan heb je weer het idee, als ik dan wegga, dan moet het zwembad onderhouden worden. Ja. Dan heb je weer een tuinman nodig. Dus dat valt dat alweer af. Want je moet weer functioneel blijven in je eigen dingen, wat de mogelijkheden zijn. En anders stap je weer te ver, zeg maar, in dingen die eigenlijk weer meer geld gaan kosten.
2: Gemeenschappelijk zwembad is dan
1: zou eigenlijk het doel zijn, ja.
0: Ik hoor ook al een titel voor je volgende plaat. Je zegt nu van, ik wil een huisje in Spanje. Ja. De volgende plaat is, ik wil geen dilemma in Spanje. Want dat zijn allemaal dilemma's, luxe dilemma's. Maar het is wel goed dat je er rekening mee houdt natuurlijk.
1: Nee, je moet overal rekening. Het moet centraal zijn. Je moet zorgen dat je, als je een huis koopt in Spanje, geef voorbeeld, dat de voorzieningen een beetje in de buurt zijn. Ik bedoel, stel, er overkomt je wat. Of ja, we zijn mensen van de dag. Dan is het ook handig als je natuurlijk de dokter dat soort dingen, zeg maar, centraal zijn. En natuurlijk ook je boodschapjes en alle dingen eromheen.
0: En misschien ook liever een dokter die Nederlands spreekt een beetje. Want het is moeilijk uitleggen in het Spaans dat je een scheenbeen-peesvliesontsteking hebt.
1: Maar je hebt tegenwoordig kan je gewoon de telefoon inspreken. En
0: heel goed.
2: Nu nog de stap, hè?
1: Nu nog de stap, ja. Ja.
0: En ook de familie achterlaten dan natuurlijk.
1: Ja, ja. Ja, maar die zullen dan ook wel vaak zijn, hoor. En,
0: het is heel goed excuus om even naar oma of mama toe te gaan.
1: En dan ben ik wel in momenten ook wel weer terug.
2: Ja. Ga maar mama. Ik ga wel één keer, twee keer per jaar.
1: Ik heb een kleinzoon, die is 19. Die zou ook wel graag komen.
0: Zeker te weten. En in welk tijdsbestek moet het eigenlijk een beetje gaan gebeuren? Op het moment dat deze plaat hoog in de hitparade staat, waarschijnlijk dan.
1: Ik dat zou kunnen.
0: Ja, dat zou leuk zijn.
1: Maar
0: natuurlijk,
1: zover denk ik niet, hoor. Het is op dit moment is het allemaal hobby. En we zien wel wat eruit of niet uitkomt. En het doel wat ik wil, dat is natuurlijk een huis in Spanje. Dus we gaan zien, misschien de volgende keer, dat er wel een huis in Spanje is.
0: Nou, wie weet, daar komen we zelf ook langs. En dan gaan we gewoon de locatieuitzending bij D in de Garnena.
2: Dat vind ik. Ja.
0: De inspiratie voor het plaatje, dat weten we nu allemaal. Maar hoe kom je dan op deze muziek? Ik bedoel, wie geeft dan het voorzetje? Zullen we zoiets doen?
1: Ik heb zelf een melodie, zeg maar, in mijn hoofd. Van, ik wil een huis in Spanje.
0: Ja.
1: Dus dat gaan we dan steeds meer uitbreiden. Ja, dan komt er een muziekje bij, weer een muziekje. Maar het idee van de muziek zo, anders kan je geen muziek schrijven.
0: Nee.
1: Want ik kan moeilijk hier een liedje gaan schrijven. Ja, dat is het. Dat zijn de ingrediënten. Maar ja, als je niet weet wat de melodie is, dan kan je ook niet het liedje afschrijven.
0: Maar zit je dan op je mobiele telefoon, dat moet een beetje...
1: Ik schrijf gewoon.
0: Oh, oké.
1: Ik schrijf gewoon. Ik begin een stukje. En dan pak ik weer een stukje. En dan, eigenlijk elke keer komt er een stukje bij.
0: Maar tekst heb je dan over? Of
1: over de tekst.
0: Maar de melodie.
1: De melodie. Ja, maar die melodie maak ik gelijk met de tekst.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar die zing ik in op de telefoon, inderdaad. Ja.
0: Ah ja, dat is makkelijk dan. Ja.
1: Dat bedoel je natuurlijk.
0: Maar ik moet zeggen, we hebben net in de soundcheck gehoord. Het is wel helemaal van deze tijd.
1: Ja toch?
2: Ja, hij is aanstekelijk.
0: Het is een beetje Latino, het is zomers, het is van alles wat.
1: Hij is nog niet zoveel op de radio, zie ik ook. Hoor. Want ik weet niet of je de naam kan... Er zit nog niet echt veel bochtwerk in, zeg maar. In die, misschien gaat dat wel...
0: Je moet zien dat je in de streamingsdiensten mee wordt genomen natuurlijk. Hè? Dat mensen op een gegeven moment gaan herkennen en jou weten te vinden.
1: Ja.
0: En dat is moeilijk.
2: Of je moet iedereen verzamelen die een huis graag wilt in Spanje. En dan wordt dit jullie live lied. Kan ook, hè? Goeie manier.
1: Daar heb ik inderdaad ook... speelde ook heel toevallig, ja. Dat ik dacht, van ik moet gewoon die verschillende dingen opzoeken van... ik maak geen reclame voor namen.
0: Nee, maar, dat moet je ook niet doen ook. Maar, zullen we maar gaan luisteren? We hebben voor de gelegenheid, we hebben alvast om een beetje te wennen de Spaanse vlag bij jou op de achtergrond neergezet. Tekst is nog heel erg vers, hè, dus je moet er wel een papiertje erbij houden, toch? In de microfoon graag, anders hoor ik het allemaal niet meer.
1: Ja, dat wel.
0: ga lekker naar ons grote podium toe. Gaan we je aankondigen met de Spaanse vlag erbij. En dan hoop ik maar, ook voor ons natuurlijk, dat zij binnenkort dat huisje in Spanje ook gaat hebben. Redelijk huis. Als wij langs komen, hebben we wel een redelijk huis nodig.
2: Ja, wel zeker wel. En ik denk ook wel dat ze dan wel even de vliegtickets voor ons moet regelen.
0: Nou ja, goed. We gaan toch gewoon met de auto?
2: Oh, we gaan met de auto. Ja, dat is gezellig. Gaan gewoon gezellig. Durf je dat aan zo lang?
0: Jawel hoor. Oh, okay. Ik heb geen versnelling gesproken. Dus,
2: dat scheelt. Dit is Deen Nerings met Ik wil een huis in Spanje.

0: zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
1: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
2: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
3: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
4: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
6: Kom gezellig langs bij jouw Reedshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Reedshop, gewoon om de hoek.
7: Dit is Flevoland met het regionieuws.
8: 14:30 is dat weer op deze maandagmiddag. Goedemiddag. Gespecialiseerde bedrijven gaan in Enschede aan de slag om glas op te ruimen in de kassen. Die raakten zwaar beschadigd door het noodweer afgelopen weekend. Telers mogen zelf de kassen niet in, omdat het daar te gevaarlijk is. Er hangt nog veel beschadigd glas boven in de kassen en het kan naar beneden vallen. De schade ontstond na twee enorme buien met grote hagelstenen. Ook akkerbouwers kampen met schade aan de gewassen. De dijkversterking in Flevoland wordt niet afgeschaald en de waterschapsbelasting blijft gelijk. Dat zegt het waterschap Zuiderzeeland, nu de VN het meest extreme klimaatscenario niet langer realistisch vindt. De uitstoot van broeikasgassen stijgt minder dan verwacht en dus stijgt de zeespiegel ook minder hard. Voor het waterschap is dat geen reden om de waterschapsbelasting te verlagen. En er wordt gewerkt aan de Gooiseweg. Sinds vanochtend vroeg is er maar één rijstrook beschikbaar. Opknapbeurt die duurt een paar maanden. En tot zover het nieuws.
9: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Het ziet er allemaal heel vriendelijk uit buiten. Flinke zonnige periode, wat stapelwolken en het is overal droog. Daarbij loopt de temperatuur vandaag op naar zo'n 23 of 24 graden. Er staat een wind uit west- of noordwestelijke richting en deze is matig van kracht, windkracht 3 tot 4. Vanavond en vannacht neemt de wind in kracht af. Er zijn flink wat opklaringen en uiteindelijk kan het aardig afkoelen. Op de koudste plek wordt het vannacht een graad of 12. Morgen begint de dag nog met regelmatig zonneschijn, maar het aandeel wolken neemt toe en in de loop van de dag gaat de zon behoorlijk schuil. Blijft wel droog, staat weinig wind en de temperatuur komt in de middag uit op zo'n 22 of 23 graden.
10: Dankjewel, dan de ANWB verkeersinformatie. Geen vertragingen, maar wel een flitser. Die staat in Almere op de Middenhof. Word je gecontroleerd op je snelheid. Komt nu trouwens net wel een file binnen op de A6. Lelystad-Jouren tussen knooppunt Emmeloord en Emmeloord. Vijf minuten vertraging. Jij staat te kijken bij de deur, hè? Want ik zei, je komt de file binnen.
8: Ja, ja. Ja, wordt aan de deur geklopt.
10: Hard geklopt.
8: Ja. Zo, ik ben benieuwd wie dat nou weer zou zijn.
10: Ja, dat is wel een beetje vroeg.
8: Vreemde file.
10: Ja, inderdaad.
8: Goed, we maken ons steeds meer en meer op voor de wedstrijd van vannacht. Gaan we wel of gaan we niet kijken? Ik denk dat er een hoop mensen nog steeds in een dilemma zitten. Maar hoe doen de sterren dat? Gaan zij eigenlijk naar de wedstrijd kijken? We horen misschien zometeen wel van Lara Zevenberg van nu.nl.
10: We worden kampioen.
7: Dit is Herberg Flevoland.

0: Talk Talk was dat met Such a Shame.
1: Ik hoop niet dat wij vannacht rond 5 uur zeggen Such a Shame ook.
0: Oh, ik hoop het zo erg van niet.
1: Ja, dit is een dubbeltje op zijn kant, denk ik. Nou ja, het is niet dat het zo risicovol is, maar het kan natuurlijk twee kanten. Je kan van iedereen verliezen, maar je kan niet van iedereen winnen, zei Johan ooit.
0: Sorry, ik moet echt even beter opletten bij wiskunde.
1: En pas als je het ziet, dan begrijp je het. Dat is het eigenlijk.
0: Oké, die begrijp ik nog wel.
1: Die komt nog wel binnen.
0: Ja,
1: ook.
0: Die komt nog binnen.
1: Lara Zevenberg van de entertainmentredactie van nu.nl. Goedemiddag.
2: Hey, hallo.
1: Heb jij alvast een beetje voorgeslapen? Ga jij vanavond ook of vannacht ook kijken?
2: Nou, ik heb een kindje van 1,5 jaar oud, dus ik slaap überhaupt niet echt heel veel. Dus ik zou denk ik om 3 uur gewoon makkelijk kunnen gaan kijken.
1: Zo zie je maar weer. Ieder nadeel heeft zijn voordeel.
2: Ja, dat blijkt maar weer, om maar bij Cruijff te blijven. Ja, ik denk niet dat ik ga kijken eigenlijk.
1: Nee, ben je niet geïnteresseerd? Of denk je van, nou, ik zie het eigenlijk morgen wel, dan vind ik het ook leuk.
2: Ik ben gewoon niet geïnteresseerd. Ik zal gewoon heel eerlijk zijn, ik heb gewoon helemaal niks met voetbal. Ik vind het leuk om naar voetbalwedstrijden toe te gaan, omdat ik het grappig vind om alle mensen om me heen zich helemaal druk te zien maken. Mm-hmm. Maar ik kan me er niet druk om maken.
1: Wacht maar, totdat die kleine wat groter is.
2: Ja,
0: dan moet je meedoen.
1: Dan sta jij ook zo elke zaterdagochtend om 8 uur langs het voetbalveld. En dan word je op een gegeven moment word je vanzelf fanatiek. Hey, is er iets bekend over hoe de sterren vanavond die wedstrijd gaan bekijken? Of houden ze zich überhaupt bezig met het WK, behalve Yves Berendsen dan?
2: Nou, ik denk dat er een hoop sterren zijn die... er zijn natuurlijk inderdaad, net als Yves Berendsen, zijn er een hoop mensen die al naar Amerika zijn afgereisd. Om daar daadwerkelijk gewoon naar het elftal te kijken. Ik zie zelf ook de hele tijd Jutta Leerdam van alles en nog wat posten over het Nederlands elftal. Dus ik weet zeker dat er een heleboel bekende Nederlanders zijn die vanavond sowieso, of vannacht sowieso voor de buis zitten. Maar die hebben niet allerlei aankondigingen gedaan van hier ga ik dat doen of zo ga ik dat doen. Dus het is even afwachten, maar ik gok zo dat we morgenochtend één grote baas aan oranje zien op sociale media.
1: Ja, laten we hopen dat het oranje is. Ja, hopen, weet je. We moeten ook om onze medelanders natuurlijk denken. Dus het kan ook maar zo heel erg rood zijn met een ster.
2: Het kan twee kanten uit, maar ik bedoel, wordt het wel een bekende Nederlanders die in oranje zitten te wachten om 3 uur 's nachts. Dat geloof ik wel meteen.
0: Ja. Misschien trekken we al onze oranje pyjama's wel gewoon uit de kast. Want ja, het is toch om 3 uur 's nachts.
2: Ja, je hebt van die badjassen, hè? Dat is ook lekker om 3 uur 's nachts.
1: Ja, de WK-jas.
2: Ja, precies, ja.
1: Ja. Ideaal. Nou ja, nou goed. Hey, even heel iets anders. Best wel een schokkend nieuws ook. Van Sylvia Geersen, ons model uit Nederland.
2: Ja, Sylvia Geersen, die was dit weekend was ze in een kroeg. En daar is zij echt wel gewoon flink mishandeld door een man. Zij heeft daar, ze heeft er verschillende blauwe plekken aan overgehouden. Heeft ook echt last gehad van een enorme bloedneus. Is bedreigd met een vuurwapen. En de politie is nu op zoek naar wat daar precies gebeurd is. Zij heeft ook aangifte gedaan. We hebben haar even kort gesproken. En haar manager ook even gesproken. Ze heeft aangifte gedaan. Ze zegt zelf, ik ben echt te uitgeput. En heel erg in de war van wat er is gebeurd. Dus ik ga er verder zelf niet inhoudelijk op in. Maar het is wel heel pittig.
1: Maar wat is er ongeveer gebeurd? Weten we dat? Zijn er andere mensen die ook daarbij waren? Hebben die iets gezegd? Wat was de aanleiding daarvoor dan?
2: Nou, leuk dat je dat vraagt. Henk ten Katen die was daar dus bij.
1: De oud-voetbaltrainer.
2: Die bleek in dezelfde kroeg te zitten. Die zei gisteravond op televisie dat hij het heeft meegekregen. Dat hij de man in kwestie ook naar buiten heeft begeleid. Maar hij zei ook dat het eigenlijk wel meeviel. En dat we het ook niet te groot moesten opblazen. Nou, als ik Sylvia zo hoor, dan is het voor haar echt wel anders. Heeft zij het echt wel een grote schok ervaren. Dus we hebben ook nog even aan haar gevraagd of aan haar manager gevraagd. Willen jullie nog reageren op wat Ten Katen gezegd heeft? Maar dat wilden ze niet. Ze willen dat echt helemaal buiten beschouwing houden. Sowieso, zolang het onderzoek loopt van de politie, gaan zij er niks meer over zeggen. Behalve dus dat Sylvia er wel echt last van heeft op allerlei plekken.
1: Ja, nou sowieso als iemand zich bedreigd voelt, ook al wordt hij helemaal niet aangeraakt, dan is dat sowieso al een vrij schokkende gebeurtenis, mag ik wel zeggen. Als je in de kroeg staat en je voelt je op een gegeven moment echt onheus bejegend of misschien zelfs bedreigend bejegend.
2: Nou ja, wat ik zeg, ik bedoel, er is een vuurwapen getrokken. En ongeacht of je dat vuurwapen daadwerkelijk gebruikt als dreigmiddel. Ja. Of dat je dat bij wijze van spreken in je zak hebt zitten. Dat is gewoon echt idioot. En dat is heel erg naar als je dat meemaakt. Dus ik kan me voorstellen dat Sylvia er flink van geschrokken is. Ik ben ook echt wel benieuwd wat Henk ten Katen nou precies bedoelde. Maar hij ging er niet verder op in. Hij wilde er ook verder niks over kwijt. Dus ja, het is een beetje een vreemde situatie waar we nu in zitten met Sylvia Geersen.
1: En wat gebeurde in Rotterdam?
2: Ja, het gebeurde in Rotterdam, in Rotterdam-Noord. Zij woont daar in de buurt. En ja, ik denk dat de kroeg bij haar in de buurt is geweest. Dat ze daar gewoon wel regelmatig komt. Maar wat er precies gebeurd is, dat weten we niet. De juice-kanalen hebben daar ook nog geen idee van. Dus het is tot nu toe even gissen. Maar ik denk dat als de politie onderzoek heeft gedaan, dat er uiteindelijk wel iets meer informatie naar buiten gaat komen, hoor.
1: Oké, nou dan krijgen we meer inzicht over wat er dan gebeurd is en over de vermeende dader. Een ander entertainment nieuws?
2: Nou, ik vond het zelf nog wel opvallend dat Astrid Holleder, die heeft een interview gegeven aan de Telegraaf.
0: Ja.
2: Holleder is natuurlijk ineens helemaal verdwenen van de Nederlandse televisie. Zij zat regelmatig bij RTL Tonight, was er echt aangehaald als zijnde de grote nieuwe duider op het gebied van rechtbankzaken. Dat is anders gelopen. Eén, omdat RTL Tonight niet meer op televisie is. Maar twee, ook omdat mensen echt wel twijfelden aan haar kunnen als duider. Ze waren niet echt fan van hoe ze dat deed. En nu heeft ze zelf gezegd, ja, heel eerlijk, ik vind mezelf ook niet goed genoeg. En ik weet ook niet of ik voor een tweede seizoen was gaan zitten. Dus best opmerkelijk.
0: Ja, hebben wij ook niet gewoon genoeg misdaadduiders in Nederland? We hebben er heel veel en ook heel veel goede wel.
2: Ja, nou ja, dat zou je kunnen zeggen. Tegelijkertijd is het natuurlijk altijd wel tof als er weer een nieuw gezicht opduikt. Als er weer iemand is die er weer net op een andere manier tegenaan kijkt. En op zich was Holleder natuurlijk wel een hele interessante hierin. Ik bedoel, vanuit haar eigen verleden. Vanuit het verleden van haar broer. Maar ook, ze is ook gewoon advocaat. Dus ze kan het op verschillende manieren, kan het dingen benaderen. En dat is wel heel interessant. Als je zelf onderdeel bent geweest van nou ja, een hele grote zaak. Dan kun je dingen ook in een ander perspectief zien. Dus wat dat betreft, ik zag er wel potentie in. Ik was echt wel benieuwd. Ja. Maar ja, het viel toch een beetje dood.
1: Ja, ja. En hoe zit het eigenlijk met haar veiligheid op dit moment? Is dat beter geworden of is dat nog steeds dezelfde dreiging? Of weten we dat niet?
2: Dat weten we niet. Zij doet er in principe geen uitspraken over. Ik weet dat er wel echt nog steeds heel erg, ze is heel erg op haar hoede. Let echt goed op wat er in haar omgeving gebeurt. Haar nummer, ik heb haar nummer ooit is ergens opgevangen, jaren geleden. Dat nummer dat is al lang niet meer in gebruik. Weet je, dit soort dingen. Ze zal regelmatig wisselen met dat soort dingen. Er is gewoon echt wel nog steeds een reële dreiging. En daar moet ze gewoon rekening mee houden.
0: Ja, dan wil je misschien ook niet zo in de picture staan, zou ik zeggen.
2: Nee, nou, ik kan me ook heel goed voorstellen dat je het juist wel opzoekt. Omdat je dus jarenlang helemaal niks hebt mogen doen. Ik bedoel, ze kon niet eens gewoon met haar dochter over straat lopen. Want dan liepen ze al een enorm risico. Ja. Dus ik kan me ook voorstellen dat je dat contrast opzoekt. Maar nou ja, dit was het gewoon niet voor haar. En ik ben wel echt heel erg benieuwd wat zij nu verder gaat doen. Maar ik kan me bijna niet voorstellen dat het heel veel in de showbiz is op deze manier.
1: Nee, dat denk ik ook niet. Komen we toch nog eventjes een klein beetje terug op het onderwerp voor aankomende nacht. Toch wel een familiedrama voor Cody Gakpo, hè?
2: Ja, zeker weten. Ja, dat is echt verschrikkelijk naar. Moet ik zeggen, vrouw of vriendin? Ik weet eigenlijk niet of zij getrouwd
1: zijn. Zijn partner.
2: Maar die was zwanger. Die is het kindje van hun is in de buik overleden. Dat is echt verschrikkelijk naar.
1: Ja.
2: Gakpo die heeft er... Voor de vorige wedstrijd is het al gebeurd. Dus hij heeft al een keer gespeeld sinds het gebeurd is. Maar ja, dit is slopend. En hij zegt dat hij heel veel steun heeft aan de rest van de ploeg. Dat hij het heel fijn vindt om met hen ook dit te mogen delen. Dat ze echt met elkaar optrekken hierin. Maar dit is afschuwelijk. En dit hoop je voor niemand.
1: Nee, zijn vrouw heeft zelf ook gezegd. Ik heb ook letterlijk tegen hem gezegd. Je moet daar blijven. En zorg gewoon dat je het kan verwerken daar met de jongens. En je verandert er niks aan. Dat is eigenlijk een beetje de strekking wat ze heeft gezegd.
2: Nee, en dat snap ik ook wel heel goed. Je kunt er niks aan veranderen. Het is gebeurd. Het is verschrikkelijk naar. Ja. En dat gaan ze met elkaar verwerken op het moment dat hij weer thuis is. Nou hoop ik dus voor het Nederlands elftal dat nog even duurt. Maar dat hij dit op dit moment op deze manier kan verwerken. Dat hij het op deze manier een plek kan geven. Dat is ook wel mooi. Ik ken meer mensen die na verdriet, na verlies, liever gewoon aan het werk gaan en weer doorgaan dan erbij stilstaan.
1: Ja.
2: En ik vind dat je daar ook respect voor moet hebben. Ik vind het heel knap dat
1: het is hun keuze
2: hier doet.
1: Ja, het is hun keuze. Precies. En hoe ze dat dan ook kiezen, dat is aan hun, maar het is hun keuze. Wat zal het een ontlading zijn als hij vanavond eindelijk kan scoren? Niet omdat we dan een punt voorstaan, maar gewoon voor hem persoonlijk.
2: Ja, ik kan me voorstellen dat het voor hem heel fijn is als het vanavond, of eigenlijk dubbel zo fijn is als het vanavond goed gaat. Want dan, dan kom je met heel veel opluchting kom je dat veld af.
1: Goed. Lara Zevenberg, dankjewel voor deze week. Graag tot volgende keer. Doei.
2: Tot volgende week.

weer voor Flevoland en de actuele verkeerssituatie zijn te vinden op de app van Omroep Flevoland. De weersverwachting van de komende dagen, maar ook de files en de flitsers. Download voor weer en verkeer de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Cloud met Substitutes. Dat is over weer Herberg Flevoland voor vandaag. Morgen hebben we weer een nieuwe editie. Wat gaat er allemaal gebeuren morgen?
1: Morgen hebben we Dave Rook bij ons in de studio. Hij speelt op de piano bij ons, Backbone. Wat dat precies is, dat ga je morgen allemaal meemaken.
0: En natuurlijk ook weer het autonieuws met Ben van Tilburg.
1: Ook weer misschien wat tips voor als je met de auto op vakantie gaat. Wat kan je verwachten? Wat moet je zeker in je auto hebben ook?
0: Zometeen Jordi Bouw met een uurtje Flevoland Muziekland na Sommieu.

0: Morgen staat in het teken van Kitty Kotti.
1: Kitty Kotti, ketens verbroken. Een dag om stil te staan.
0: Vanaf 7 uur schakelen we op tv en online over naar Almere voor de herdenking van de afschaffing van de slavernij. We staan stil bij een geschiedenis die bijna 3 eeuwen duurde en herdenken de slachtoffers van de Nederlands transatlantische slavernij. Kitty Kotti, de keten verbroken. Morgen live vanuit Almere.
2: Dit is Flevoland.
3: Nou, je moet die grond voorbereiden zodat je daar kan bouwen. En stel je voor, je hebt inderdaad te maken met een stuk slappe grond.
2: Ook dit is Flevoland.
4: Wat ik ontzettend fijn vind, is dat die proefterp zich precies gedraagt zoals achter de tekentafel bedacht was.
2: En dit is ook Flevoland.
5: Ja, echt. Ik heb daar ook geen woorden voor.
2: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
6: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
7: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
8: Hendricks Buitengewoon Thuis. In tuinontwerp, aanleg, onderhoud en buitenverblijf.
9: Of het nu gaat om het renoveren, onderhouden of compleet nieuwe tuin, wij helpen u graag. Al meer dan 40 jaar.
8: Samen met u is onze kracht. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
7: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
2: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
10: Een motorrijder is vanochtend op een aanhanger gebotst op de kruising van de Houtripdreef met de Badweg in Lelystad. De motorrijder is door een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. En er wordt gewerkt aan de Gooiseweg. Sinds vanochtend is er maar 1 rijstrook beschikbaar. Opknapbeurt duurt een paar maanden.
0: Dit is Flevoland. Elke dag dichtbij.
11: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De hoogste baas van de politie in Zeeland, Tim de Kraker, is op non-actief gesteld. De politie wil niet zeggen waarom en doet op dit moment onderzoek. De Kraker werd 1,5 jaar geleden aangesteld. Hij werkt al ruim 20 jaar bij de politie. Het Rode Kruis heeft tot nu toe €925.000 ingezameld voor hulp aan Venezuela. Het gironummer 5125 werd donderdag geopend na de 2 zware aardbevingen. Het officiële dodental is inmiddels opgelopen tot boven de 1400. Tienduizenden mensen worden nog vermist. Het gedoneerde geld wordt onder meer gebruikt voor huishoudelijke spullen, hygiënepakketten, voedsel en water. Het is het kabinet niet gelukt om voor de zomer 500 regels voor ondernemers te schrappen of aan te passen, zoals was beloofd. Minister Herbert van Economische Zaken schrijft dat het aantal is blijven steken op bijna 100. Zo hoeven bijvoorbeeld bedrijven tot 250 werknemers niet langer meer het woon-werkverkeer bij te houden. Bij 300 andere regels is een begin gemaakt om te kijken of ze veranderd kunnen worden. Al jaren willen kabinetten regels schrappen of makkelijker maken. Het vorige kabinet beloofde concreet het cijfer van 500. Zuid-Korea heeft een grote impuls aangekondigd voor de productie van computerchips. De regering, Samsung en een ander groot techbedrijf trekken daar samen ruim €500 miljard voor uit. Het geld is voor de bouw van nieuwe chipfabrieken en datacenters buiten de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul. De vraag naar vooral geheugenchips is wereldwijd sterk gestegen en daardoor worden telefoons en andere apparaten steeds duurder. Het weer nog zonnewolkenvelden en 22 tot 27 graden. Morgen meer bewolking, vooral in het westen, en weinig verandering in temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
12: Dankjewel, dan krijg je de verkeersinformatie van de ANWB. En de ANWB meldt dat er 1 file staat op de A6 Emmeloord Lelystad tussen afrit Urk en de afrit Zwifterband. 5 minuten vertraging. En dan heb ik ook een snelheidscontrole binnengekregen. En die vind je aan de Elementendreef in Almere. Nou, heb je op een andere plek in Flevoland een flitser gezien? Geef het dan even door via de app van Flitsmeister. Het is maandagmiddag 2 uur geweest, dus tijd voor een uur Flevoland Muziekland op de maandag. Ja, en daarom draai ik zometeen Coldplay en Beyoncé en The Hymn for the Weekend.
13: Hé, het licht doet het niet.
14: Ik heb geen bereik.
15: Hebben we nog wel water?
16: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
17: Toyota Mania duurt nog maar 2 dagen met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
18: Wist je dat Vite Pro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vite Pro. Bestel nu op vitepro.nl.
19: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
20: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
21: Goedemiddag.
22: Flevoland Muziek.

Nederland. En Wonderful World, Beautiful People en daarvoor Coldplay samen met Beyoncé. En de hymn for the weekend. Nou, het weekend is weer voorbij. Het is een nieuwe maandag, 29 juni. Voordat je het weet zit je alweer in juli. Dan ben je gewoon op de helft van het jaar. Is kerst alweer dichterbij dan dat het geweest is. Ja, de tijd vliegt. En ook dit uur weer, want ik heb allerlei leuke liedjes voor je uitgekozen. Ik ga Bruno Mars nog draaien. Foreigner met That Was Yesterday. En ik ga ook nog eens even wat weggeven. Want het is wat koeler geworden, gelukkig, in onze provincie. Temperaturen niet meer boven de 30 graden. Dus ja, dan is het wel weer tijd om iets weg te geven. Hoe maak je daar dan kans op? Dat ga ik je zo meteen vertellen met een vraag die ik heb over het nieuws van afgelopen weekend. En als jij het antwoord denkt te weten, dan mag je het antwoord appen naar 0320 28 50 50. En wat win je dan? Nou, een leuke zomerprijs. Wat het voor prijs is, dat ga ik nog niet verklappen. Je kunt wel je antwoord straks namen appen. Dit is Davina Michel.

0: Zoals beloofd, Foreigner and That Was Yesterday. Nou, gisteren was het zondag, heb ik vrij weinig gedaan, omdat het nog steeds behoorlijk heet was. Gelukkig is het nu weer wat afgekoeld. Maar ik neem je nog even mee terug naar gisteren, want ik heb niet zo heel veel gedaan dus. Maar ergens anders in Nederland waren heel veel mensen heel erg druk. Ik neem je mee naar het Limburgse Maasbracht. Daar hebben ze namelijk gisteren een wereldrecord verbroken. In echt een hele lange frituurbak werd een snack gebakken. Hoor maar eventjes hoe dat ging.
1: Yes, het record is niet alleen verbroken, het is compleet verpulverd.
2: Wat doet dat met u?
3: Ja, dat is een persoonlijk verhaal. Ik vind het keigaaf dat er zoveel enthousiasme voor is. We zitten al op 30.000 euro, wat we nu al sponsorgeld al bij elkaar hebben. Dus ik hoop echt dat we die 50.000 gaan halen.
0: Nou, dat hebben ze zeker gehaald voor het goede doel. De actie bracht namelijk 65.000 euro op voor het KWF kankerbestrijding. En de grote vraag is, welke snack werd er nou gefrituurd gisteren in Limburg? Was dat een hele lange kroket? Een hele lange lumpia of toch een heel lange frikandel? Ik geef nog even een tip. Die snack had een lengte van 41,5 meter. Kun je nagaan. Welke snack werd er gisteren gefrituurd in Limburg en werd daarmee dus een wereldrecord verbroken? Is dat een kroket, een lumpia of een frikandel? Nou, als je denkt te weten of je wil een gokje wagen, dan mag je me een appje sturen. Heb ik misschien wel een leuke prijs voor je. 0320 28 50-50. Zometeen hoor je Frans Bauer, maar eerst...

0: Ik vind dit nog steeds het leukste liedje wat Frans Bauer ooit heeft uitgebracht. Heb je even voor mij. En daarvoor hoorde je Bruno Mars en I Just Might. Ik heb nog iets weg te geven. Een leuke zomerprijs, maar daar moet je wel iets voor doen. Namelijk een vraag goed beantwoorden. Dat gaat over een wereldrecord dat verbroken is in Limburg dit weekend. In een hele lange frituurbak werd een snack gebakken. Maar welke snack? Is dat een kroket, een lumpia of een frikandel? Als jij het denkt te weten, mag je appen. 0320 28 50 50. En misschien is de zomerprijs dan wel voor jou zo.
1: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
2: Dit is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
3: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
2: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
4: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
4: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
6: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuilgaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
7: Dit is Flevoland met het regionieuws.
0: Het is exact 2:30. Goedemiddag. Een motorrijder is vanochtend op een aanhanger gebotst op de kruising van de Houtripdreef met de Badweg in Lelystad. Een busje met aanhanger zou de kruising overgestoken zijn en zag daarbij de motorrijder waarschijnlijk over het hoofd. De motorrijder is door een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. En er wordt gewerkt aan de Gooiseweg. Sinds vanochtend is er maar één rijstrook beschikbaar. De opknapbeurt duurt een paar maanden. En tot zover een kort overzicht van het nieuws. Meer nieuws uit onze regio, dat lees je op de website en in de app.
8: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Het ziet er allemaal heel vriendelijk uit buiten. Flinke zonnige periode, wat stapelwolken en het is overal droog. Daarbij loopt de temperatuur vandaag op naar zo'n 23 of 24 graden. Er staat een wind uit west- of noordwestelijke richting en deze is matig van kracht, windkracht 3 tot 4. Vanavond en vannacht neemt de wind in kracht af. Er zijn flink wat opklaringen en uiteindelijk kan het aardig afkoelen. Op de koudste plek wordt het vannacht een graad of 12. Morgen begint de dag nog met regelmatig zonneschijn, maar het aandeel wolken neemt toe en in de loop van de dag gaat de zon behoorlijk schuil. Het blijft wel droog, staat weinig wind en de temperatuur komt in de middag uit op zo'n 22 of 23 graden.
0: 22 of 23 graden, dat zijn weer even wat andere temperaturen dan we hebben gehad de afgelopen tijd. Dan de verkeersinformatie van de AWB. Geen files in onze regio, maar wel een snelheidscontrole. En die vind je aan de Elementendreef in Almere. Ja, eerlijk is eerlijk. Ik heb al wel wat goede antwoorden binnengekregen, hoor. En ik snap ook wel dat je van je hebt laten horen, want zometeen ga ik wat weggeven. Het enige wat je hoeft te doen is het juiste antwoord door te geven. Welke snack werd er dit weekend gefrituurd in Limburg? En daarmee werd een wereldrecord verbroken. Werd er een kroketje, een lumpiaatje of een frikandelletje van zo'n 41 meter gefrituurd? Als je denkt te weten, mag je me appen op 0320 28 50. 50. Doe dat wel snel, want over 5 minuten ga ik een winnaar bellen.
9: Goedemiddag.
10: Flevoland Muziekland.
9: Jordi Bouw.

0: Benze was dat, nieuwe muziek, 3, 2, 1 en David Bowie hoorde je ook nog en Golden Years. Nou, ik heb wat antwoorden binnengekregen hoor. Ik stelde jou namelijk de vraag over een wereldrecord dat verbroken is dit weekend. Dat gebeurde gisteren in Maasbracht in Limburg. Daar werd namelijk in een hele lange frituurbak een snack gebakken. Bijna 42 meter lang. Maar ja, welke snack hebben we het over? Is dat een kroketje, een lumpiaatje of een frikandelletje? Nou, ik zeg het met verkleinwoorden, maar het is gewoon een enorme snack. Bijna 42 meter lang, kun je nagaan. Wie zal ik eens even bellen? Ik denk dat ik Ans eens een keer een belletje ga geven. Kijken of de telefoon daarover gaat. Ans is een van de mensen die een antwoord heeft doorgestuurd. Net als Ellie, Bertus, Jan, dan hebben we Nico en Evelien. Wil, die stuurt ook nog een berichtje. Even kijken of ik Ans te pakken krijg. Ik heb het idee dat de telefoon niet overgaat. Nog een keer proberen. Nee, wordt ook meteen weer opgehangen. Misschien heeft het ermee te maken met het feit dat ik zonder nummerherkenning bel. Dan pak ik even de telefoon erbij met nummerherkenning. Misschien dat dat dan wel doorkomt. Want ik kan me zo voorstellen dat als u denkt, ja hallo, ik wil wel gebeld worden. Want dan heeft Jordi misschien nog wel een leuke prijs voor mij. Nou, kijken of ik nu Ans wel aan de telefoon kan krijgen.
1: Ja hoor.
0: Ja, het heeft toch te maken met dat anoniem bellen, denk ik, Ans.
1: Ja, precies, want dat blokkeert mijn telefoon.
0: Ja, eigenlijk wel heel slim. Maar ja, zouden meer mensen moeten doen. Maar ja, ook weer niet, want dan krijg ik helemaal niemand te pakken.
1: Nee.
0: Zeg Ans, hoe is het nu met je?
1: Heel lekker.
0: Ja.
1: Zit er lekker niks aan doen.
0: Heerlijk, net als gisteren en eergisteren op die bloedhete dagen.
1: Ja.
0: Heb je het al een beetje af kunnen laten koelen in je huis?
1: Nou, we zitten in een caravan. Dat koelt niet zo lekker snel af.
0: Nee, in de caravan met een voortent er nog aan ook?
1: Nee, geen voortent.
0: En waar sta je dan met die caravan?
1: Emmeloord.
0: In Emmeloord, op de camping.
1: Ja.
0: Hoe lang kom je er al?
1: 10 jaar.
0: 10 jaar? Iedere keer naar dezelfde plek?
1: Ja.
0: En wat maakt Emmeloord nou zo'n mooie plek om daar al 10 jaar naartoe te gaan?
1: Nou ja, het is bosrijk. Wat zal ik nog meer zeggen? Alle winkeltjes dichtbij.
0: Mm-hmm. Hoe zijn de mensen daar?
1: Hoe zijn de mensen daar gewoon? Normaal.
0: Vriendelijk? Ja. Vriendelijker dan in Amsterdam, waar je woont?
1: Nou, het is in Amsterdam wat minder vriendelijk. Omdat je dus daar niet iedereen kent. En hier op de camping kennen we iedereen natuurlijk.
0: Nou, inderdaad. Ja, als je er al 10 jaar komt, dan maak je daar wel vrienden voor het leven, denk ik.
1: Pas wel.
0: Ja. Zeg, Ans, jij weet het antwoord, hè?
1: Ja, dat kon niet anders dan een frikandel zijn.
0: Inderdaad, dat is inderdaad de juiste snack. Die snack die bedoelde ik. 41,45 meter. Zo lang is die.
1: Ga er maar aan staan.
0: Nou, en wie gaat het dan opeten? Hè? Dat is dan de volgende.
1: Ja, dat stukje snijden, ronddelen. Hè?
0: Lekker, met wat mayonaise erbij. Nou ja, dat zou jij vanavond ook kunnen gaan eten op de camping, toch?
1: Nou, ja, kan. Maar doen we niet.
0: Het is ook maandag. Moet je een beetje op de lijn letten natuurlijk. Zeg Ans, omdat jij de vraag goed hebt beantwoord, heb ik een leuke prijs voor je. Ik ga ervoor zorgen dat jij een zomerpakketje thuis gestuurd krijgt. Of op de camping.
1: Op de camping dan maar, ja.
0: Ga ik regelen. Er zit in ieder geval een strandbal in. En wat zit er nog meer in? Een zonnebril, heb je die al?
1: Die hebben we wel, maar er is altijd wel iemand die dat dat wel. Ik heb ook een kleinzoon, die staat ook op de camping.
0: Oh, kijk nou, er zit vast wel wat voor jou tussen. Ik maak er een leuk pakketje van en het komt jouw kant op.
1: Oké.
0: Oké, doei.
1: Doeg.

Morgan Wallen en Love Somebody. En ook hoorde je nog een dolgelukkige Ans uit Amsterdam. Maar nu eigenlijk een beetje van ons. Ze zit namelijk weer op de camping in Emmeloord. Ze wist de vraag goed te beantwoorden. Het was namelijk een 41 meter lange frikandel wat er gemaakt werd in Limburg, in Maasbracht. En daarmee is een wereldrecord verbroken. Nou, Ans die had het goed. Die won er een leuke prijs mee. Er komt straks een zomerpakketje richting Emmeloord. Zometeen dan is het alweer tijd voor Studio Flevoland. Met Odeke natuurlijk, die schuift gezellig aan. En onze verslaggever Raoul Kuipers is op dit moment onderweg naar Almere. Hij praat daar namelijk met iemand die een idee heeft over een speeltuin, maar dan niet voor kinderen, maar voor volwassenen. Nou, hoe dat zit en waar dat dan moet komen, dat hoor je straks.

0: Dit is Flevoland.
1: Nou, je moet die grond voorbereiden zodat je daar kan bouwen. En stel je voor, je hebt inderdaad te maken met een stuk slappe grond.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Wat ik ontzettend fijn vind, is dat die proefterp zich precies gedraagt zoals achter de tekentafel bedacht was.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ja, echt. Ik heb daar ook geen woorden voor.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
6: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
5: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
7: Een motorrijder is vanochtend op een aanhanger gebotst op de kruising van de Houtripdreef met de Badweg in Lelystad. En er wordt gewerkt aan de Gooiseweg en daarom is er sinds vanochtend maar één rijstrook open. Dat is over de hoofdpunten uit het nieuws. Meer nieuws uit onze regio, dat hoor je om 3:30.
6: Dit is Flevoland op KPN kanaal 505.
8: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Een schietpartij in het noorden van Duitsland heeft aan 5 mensen het leven gekost. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. 2 mensen zijn opgepakt, zegt de politie, onder wie de vermoedelijke schutter. De schietpartij was in Stade, ten westen van Hamburg. Het gebeurde bij een jeugdinstelling. De slachtoffers zouden allemaal volwassenen zijn. Volgens de Duitse politie is er geen gevaar voor de bevolking. Andy Burnham, de man die vrijwel zeker binnenkort de nieuwe Britse premier is, wil het allemaal anders gaan doen. Hij wil breken met de politiek die gericht is op conflict en punten scoren. Ook wil hij politieke macht verplaatsen naar de regio. Het VK is volgens hem veel te centralistisch ingesteld, zei Burnham op een persconferentie waarin hij zijn toekomstplannen presenteerde. Om die reden wil Burnham ook een extra premierskantoor openen in Manchester in het noordwesten. Burnham volgt waarschijnlijk Keir Starmer op als premier, die vorige week zijn vertrek aankondigde. Zuid-Korea heeft een grote impuls aangekondigd voor de productie van computerchips. De regering, Samsung en een ander groot techbedrijf trekken daar samen ruim €500 miljard voor uit. Het geld is voor de bouw van nieuwe chipfabrieken en datacenters buiten de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul. De vraag naar vooral geheugenchips is wereldwijd sterk gestegen en daardoor worden telefoons en andere apparaten steeds duurder. Na het noodweer van afgelopen weekend krijgen verzekeraars vooral schademeldingen uit regio's Utrecht en Amsterdam. Het aantal staat op ruim 4000 en wordt vooral schade gemeld aan auto's en dakramen door hagel en bliksem. En het weer, zon en wolkenvelden en 22 tot 27 graden. Morgen meer bewolking, vooral in het westen, en weinig verandering in temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
9: ANWB Verkeersinformatie, 2 korte files in de regio. Op de A6 Lelystad-Emmeloord tussen Lelystad-Noord en Alfred Urk, 4 minuten. En op de N303 Harderwijk-Barneveld tussen Industriegebied Veldzicht en Ermelo, 7. En geflitst wordt er niet, heb je er wel eentje gezien? Dan kun je die altijd doorgeven via de Flitsmeister-app.
7: Goedemiddag, Odek en ik zijn er weer met een nieuwe editie van Studio Flevoland. En we zijn niet met z'n tweeën vandaag. Nee, Robbie Williams is er zo ook.
9: Ja. Is hij hier al in de studio?
7: Nee, we hebben hem op band.
9: Wil je me niet blij maken met Williams?
7: Je hoort hem zo.
10: Hè, het licht doet het niet.
11: Ik heb geen bereik.
9: Hebben we nog wel water?
12: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
11: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
13: Oh, wat een goal! Goal?
14: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
15: Oma!
16: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
17: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
18: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
19: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
20: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: En daar was hij dan, Robbie Williams.
1: Robbie Williams.
0: En de Supreme. Ja, het is maandag, hè? Ik moet nog een beetje overstarten. Ik ben een diesel.
1: Ja, we moeten ook een beetje van die warmte af in je lichaam. Merk je dat ook? Ik heb het idee dat ik nog die 36 graden in mijn lichaam heb zitten.
0: Nou, ik merk vooral dat ik wel vermoeid ben. Dat had ik zaterdagmiddag. Toen ging ik om 5:30. Ik denk, ga even op bed liggen. Even een klein dutje. En om 9:00 s'avonds werd ik wakker gepaard.
1: Ja.
0: Ik was gewoon helemaal vertrokken.
1: Nee, als je ook eenmaal in slaap bent met dit warme weer, dan slaap je eigenlijk wel heel erg goed. Ik ben ook benieuwd naar vannacht, hoe ik dat ga doen. Nu werd ik vannacht uit mezelf om 4:00 wakker.
0: Mm-hmm.
1: Nou, dan als ik nou uit mezelf een uurtje eerder wakker word, dan kan ik die wedstrijd natuurlijk goed gemakkelijk kijken.
0: Ja, maar jij gaat toch weer een wekker zetten?
1: Ja, en dan weer uitzetten
0: zien.
1: En dan... Ik ben wel benieuwd, wat denk jij dat het gaat worden? Je bent niet zo'n voetballiefhebber.
0: Ik denk wel dat Nederland gaat winnen natuurlijk, hè?
1: Ja, rijden ze bij jou in kampen door de straten toeterend?
0: Nou, dat mag ik hopen van niet. Ik lig dan lekker te slapen.
1: Ik vind het heel gezellig als ze dat doen. Ja, vind ik echt heel leuk. Vind het ook leuk als er getrouwd wordt door een Turkse familie. Of ik weet niet, ergens elders uit het Midden-Oosten. Mm-hmm. Volgens mij valt Turkije daar niet onder, hoor. Maar dan wordt er altijd zo het klinkt zo gezellig, zo'n feestjes waar zo lekker bij getoeterd wordt. Maar goed, ik hoop dat er dus vannacht alleen maar voor Nederland getoeterd kan worden. Want ik ben voor Nederland. Maar mocht Nederland niet winnen, dan ben ik uiteindelijk voor Marokko.

0: Ja, als je denkt, wat hoor ik nou toch, dan is dat Jordi met zijn microfoon. Ja,
1: ik heb een nieuwe microfoon, maar die moet nog een beetje goed ingesteld worden. Dus soms hoor je wat geritsel. Ja. Het ligt niet aan je radio. Ik ben het.
0: Ja, Jordi die ritselt als een soort muisje. Wat hoorde je nou? Natuurlijk Put Your Records On van Corinne Rayleigh-Bay.
1: Op 1 juli dan is het Kitty Kotti, de dag waarop de afschaffing van de slavernij in Suriname en de voormalige Nederlandse Antillen wordt herdacht en gevierd.
0: Ja, in Almere verandert de Esplanade en de Kunstlinie in een plek vol met muziek, verhalen en ontmoeting. En daarover praten wij verder met Rianne Dalger van Stichting Kitty Kotti Flevoland. Rion, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, het festival draait om herdenken en vieren. Dat vinden mensen misschien wel een beetje lastig soms, dat concept. Hè? Dat je en viert en herdenkt.
2: Ja, daarom hebben we het in Almere ook eigenlijk in tweeën geknipt. En daarom herdenken wij morgen op de 30e. En vieren we de veerkracht op de 1e.
0: Ja, laten we eerst even naar die herdenking gaan. Want dat is dus morgen, de 30e. Dat gebeurt in het Mandela Park. Wat gebeurt daar dan?
2: Nou, bij het monument koffie komen bij elkaar. En dan heb je de burgemeester, de commissaris van de Koning en nog een aantal andere sprekers, waaronder ook natuurlijk voorzitter van het comité. En dit jaar hebben we schouders eronder. Dus we gaan het eigenlijk hebben over van, goh, hoe kijken we vooruit? Hè? We herdenken natuurlijk wat er gebeurd is, maar hoe kijken we vooruit om met z'n allen toch een betere toekomst tegemoet te gaan?
1: Ja. Waarom vind je het zo belangrijk om te blijven herdenken?
2: Maar ik zeg altijd, als je niet weet waar je vandaan komt, dan weet je eigenlijk ook niet waar je naartoe moet. En je merkt dat ook een beetje in de maatschappij nu. Hè, best wel veel polarisatie, hè, wij, zij. En ik denk als je elkaar bewust maakt van een gedeeld verleden. En ook kijkt van, goh, hoe gaan we dit samen aanpakken? Hoe gaan we samen een nieuwe toekomst tegemoet? Dan creëer je ook wat meer tolerantie naar elkaar toe. Dus daarom vind ik het gewoon heel belangrijk dat dit herdacht wordt ieder jaar.
0: Ja, want sommige mensen worden boos als het gaat over Kitty Kotti. Dan zeggen ze, dat heeft helemaal niks meer met mij te maken. Ja. Ik was toch niet iemand die slaven hield en zo.
2: Ja,
0: wat gek dat mensen dat gevoel hebben, toch?
2: Gek en ergens ook wel begrijpelijk, omdat het ook wel onbekend is. Hè. We weten slavernij en het was slecht, maar mensen kennen het fijne ervan niet. Dus je eerste reactie is van, onzin, ik heb er niets mee te maken. Nee, maar het is wel iets wat ook verwoven is in het systeem vandaag de dag. En het werkt gewoon nog door. Dus ergens de vooroordelen naar zwarte mensen, de kansenongelijkheid, alles, dat heeft ermee te maken. Dus indirect hebben we er iedere dag toch wel mee te maken. Dus je kunt het niet zo makkelijk wegschuiven.
0: Nee, ondanks dat het meer dan 150 jaar geleden is afgeschaft, werkt dat nu nog door? Ja. Merk je dat ook persoonlijk eigenlijk?
2: Ik heb wel eens dingen meegemaakt waarvan ik dacht van, goh, als ik een andere huidskleur had, had het dan misschien net even anders geweest. Maar ja, het is persoonlijk. Hè. De een die stapt eroverheen en de ander heeft er wat meer moeite mee. En het heeft ook met je achtergrond te maken, met de mensen die je om je heen hebt. Je veerkracht, je eigen veerkracht, zeg maar. Dus, maar er zijn zat voorbeelden van mensen die er nog dagelijks mee geconfronteerd worden. Ja.
1: En hoe is dat nu voor jou?
2: Ik kan er, vind ik, zelf goed mee omgaan. En ik probeer altijd het gesprek met iemand aan te gaan. Hè, van, goh, waarom reageer je zo? En ik geloof dat je met elkaar, door met elkaar te praten, dat je gewoon dingen oplost. Hè. Je kunt hakken in het zand allebei doen, maar daar los je niets mee op. Dus daarom vind ik het fijn om met elkaar in gesprek te gaan. Even een besef wat het met mij doet. Waarom voel jij je zo aangevallen? Geef jou niet de schuld. Maar besef wel, hè, wat het doet. En dat heb je ook met de Tweede Wereldoorlog natuurlijk. Dat werkt ook nog door met de Holocaust. En het werkt ook nog door hoe wij naar Duitsers kijken. Als Nederlandse bevolking hebben we af en toe toch nog een beetje een soort van, hoe die Duitsers. Ja. Weet je, dus het werkt allemaal nog steeds door.
1: Ja, je hebt het net over de Tweede Wereldoorlog, de dodenherdenking. Dat is vaak dan wel een verdrietige dag.
2: Ja.
1: Is het dan morgen ook een beetje treurig?
2: Treurig. Het is ingetogen, denk ik, misschien meer het woord. Omdat je natuurlijk ook beseft van dat onze voorouders toch veerkrachtig genoeg waren. Want anders zou ik hier niet zitten. Dus ergens zit je er ook wel met van, goh, dankzij hun strijd zit ik hier. Dus het is ingetogen omdat je hun strijd erkent en ook wel voelt. En ergens ook wel van, maar ze hebben laten zien dat ze krachtig genoeg waren en daarom zitten wij hier.
0: Ja, en dat wordt ook gevierd, ja. Die overlevingsdrang en kracht. Dat is dan weer op woensdag, op 1 juli. Dan staat het eigenlijk allemaal in de Kunstlinie en de Esplanade. Wat voor festival wordt dat?
2: Ja, wat super, super leuk. We beginnen om 12 uur met de kinderparade. Dat is in samenwerking met Art Playground en de Nieuwe Bibliotheek. En dan lopen we eigenlijk een beetje door het centrum heen, richting de Esplanade. En heb je vervolgens, wij hebben zeg maar een doolhof op het terrein, waarin mensen op een interactieve manier toch wat informatie over het slavernijverleden kunnen ophalen. Door middel van, door niet te verdwalen hopelijk, in het doolhof. En we hebben een tent op het terrein met Jay Created. Die gaat dan de jongeren, kinderen helpen met schilderen van hun eigen verhaal, zeg maar. En dan heb je in de Kunstlinie ook weer de Awasa-dans. Dat is voor de Maronke gemeenschap. Ook een manier van om hun verhaal te vertellen. Ook weer een braid-workshop. Ook weer de Anissa, dat is de hoofddoek. Dus van alles te doen. En 's avonds barst het op het festivalterrein Esplanade los.
0: Ja, met, heel veel artiesten.
2: Met Pook en Jay Jawson. Maar ook Abtijd. Binnen veel Nederlandse mensen onder het met het nummer Boeken. Boeken, dat is een heel bekend nummer van hun. En dan hebben we ook weer Cachet Royal en La Rouge. Dat zijn Surinaamse trekkers, zeg maar.
0: Ja. Nou komen er duizenden bezoekers met allemaal verschillende achtergronden. Hè? Ja. Wat hoop je nou dat die meenemen na weer een jaar Kitty Kottie-viering?
2: Het is toch wel wat ik eigenlijk altijd al zeg, hoor. Van loksen met eten en drinken. En daardoor komt het verhaal. Want op een gegeven moment gaan mensen zich toch afvragen van, ja, maar waarom vieren we dit? Weet je, en dan gaan ze het ook vragen. En dan kun je met elkaar het gesprek aangaan. Dus ja, ik hoop dat ze toch wel wat meer beseffen van wat Kitty Kottie is. En dat het helemaal geen, wat je net ook aangaf, van waarom moet ik me schuldig voelen? Dat het daar helemaal niet om draait. Dat het meer draait om van, er is iets heftigs gebeurd. Het werkt nog steeds door, maar hoe gaan we verder?
3: Ja, dat gesprek kun je dus aangaan door muziek, door lekker eten en samen te komen. Ja. Heb je al enige verwachting van hoeveel mensen er zo op de dag gaan komen, denk je?
2: Vorig jaar hadden we, ondanks dat er een hittegolf was, bijna 12.000 mensen. En het was echt weer meer dan een verdubbeling ten opzichte van het jaar daarvoor. Dus ik denk dat we ook wel richting 15.000 dit keer,
3: Nou, gelukkig is het deze week niet zo warm als vorige week. Daar ben je wel heel blij mee, denk ik. Ja. Hoe laat begint de herdenking morgen?
2: 7 uur. Ja, 7 uur.
3: En het festival dan volgende dag?
2: 1 uur.
3: In de middags. Nou, dankjewel Riaan Dalger van het Kitty Kottie Festival Flevoland. En nog goed om te weten, morgenavond zendt Omroep Flevoland live de Kitty Kottie herdenking uit vanaf het Mandelaplein in Almere Stad. Die live uitzending begint om 6:55 en duurt tot ongeveer 7:15. Riaan Dalger, dankjewel.
2: Jullie ook bedankt.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
5: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
6: Wow,
5: kost je maar 3 minuten.
6: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
5: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
7: Dit is Flevoland met het regionieuws.
8: Het is exact 3:30. Goedemiddag. Een motorrijder is vanochtend op een aanhanger gebotst. Dat gebeurde op de kruising van de Houtripdreef met de Badweg in Lelystad. Een busje met aanhanger zou de kruising overgestoken zijn en zag daarbij de motorrijder waarschijnlijk over het hoofd. Die motorrijder is door een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Gespecialiseerde bedrijven gaan bij Ens aan de slag om glas op te ruimen in de kassen. Telers mogen zelf hun kas niet in omdat het te gevaarlijk is. De schade is afgelopen weekend ontstaan na 2 buien met grote hagelstenen. Voorzitter Van Sluis van Dorpsbelang Ens vertelt dat er ook schade is in het dorp.
9: Eigenlijk het hele dorp heeft ermee te maken. De een wat meer dan de ander. Maar auto's beschadigd. Zonnepanelen kapot. Ruiten ingeslagen van auto's. De Lambo eromheen in die strook van ongeveer 7 kilometer breed. Ja, die heeft ook natuurlijk redelijke hagelschade. Wat voor gevolgen heeft dat? Niet helemaal te zeggen. Door de beschadigde gewassen hebben we wat meer kans op ziektedruk. Dus ja, daar moeten we ook op inspelen. Ja, en het kassengebied is natuurlijk het zwaarste getroffen, want dat gaat misschien wel over €100 miljoen.
8: En er wordt gewerkt aan de Gooiseweg. Sinds vanochtend is er daarom nog maar 1 rijstrook open. De opknapbeurt duurt een paar maanden. En tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws, dat lees je op onze website en in de app.
10: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Het ziet er allemaal heel vriendelijk uit buiten. Flinke zonnige periode, wat stapelwolken en het is overal droog. Daarbij loopt de temperatuur vandaag op naar zo'n 23 of 24 graden. Er staat een wind uit west- of noordwestelijke richting en deze is matig van kracht, windkracht 3 tot 4. Vanavond en vannacht neemt de wind in kracht af. Er zijn flink wat opklaringen en uiteindelijk kan het aardig afkoelen. Op de koudste plek wordt het vannacht een graad of 12. Morgen begint de dag nog met regelmatig zonneschijn, maar het aandeel wolken neemt toe en in de loop van de dag gaat de zon behoorlijk schuil. Het blijft wel droog, er staat weinig wind en de temperatuur komt in de middag uit op zo'n 22 of 23 graden.
11: ANWB verkeersinformatie op de A6 Emmeloord Lelystad tussen afrit Urk en Zwifterband 7 minuten vertraging. Dan de A27 Almere Gorkum tussen Utrecht Noord en Houten 1 kwartier. En op de N50 Emmeloord Zwolle tussen Kampen Noord en knooppunt Hattemerbroek 5 minuten vertraging. Nou, er wordt melding gemaakt van een flitser. Ik weet niet of hij er echt helemaal staat, want het is een beetje een gekke locatie voor een flitser. Maar hij wordt gespot op de spoordreef in Almere. Heb je nou zelf een flitser ergens in de regio gezien? Kun je die altijd doorgeven via de Flitsmeister-app.
8: In het natuurpark in Lelystad is van alles te zien. Planten, dieren en binnenkort ook weer kunst. Nou, hoe dat zit, dat hoor je zometeen in Studio Flevoland.
11: Goed.
12: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: Am I Supposed to Live Without You, Michael Bolton? Weet je wat ik hoorde? Dat het zo heet is geweest dat daadwerkelijk de mussen dood van het dak zijn gevallen.
1: Echt waar? Bestaat dat dus echt? Dat kan dus?
0: Dat kan. Oh. Ik was gisteren bij een vriendin die woont in het buitengebied van Marknesse. En de buren, die hebben een puntdak, zeg maar. Mm-hmm. En daar zaten allemaal mussennestjes in. En al die musjes lagen dood op het terras.
1: Echt gitsie.
0: Er was één musje die had het overleefd. En die hebben ze bij de dierenambulance. De dierenambulance heeft hem opkomen halen. Maar dat moet je nagaan dat het dus bestaat, dat spreekwoord.
1: Zielig hoor. Nou, gelukkig is het nu weer wat cooler. Niet alleen voor ons als mensen, maar ook alle dieren natuurlijk. Het is 4:10 geworden. We gaan door.
0: Nou, al 22 jaar lang verandert een stukje Natuurpark Lelystad iedere zomer in een openluchtgalerie. Geen witte museumzalen, maar kunst tussen de bomen, het gras en misschien zelfs wat nieuwsgierige herten.
1: En dit jaar draait het natuurkunstpark om het thema Alles van Waarde. Maar wat is eigenlijk nou waardevol? Nou, daar kan initiatiefnemer en dichter Hein Walter ons vast een antwoord op geven. Hein, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Als ik jou vraag, wat is voor jou van onschatbare waarde? Waar denk je dan meteen aan?
2: Ja, er is maar één woord, liefde.
0: Oh ja.
2: Ja. Eigenlijk draait alles om liefde. Maar ja, hoe beeld je nou liefde uit? Ja. De kunstenaars doen dat denk ik op een andere manier allemaal hoor.
0: Ja, maar liefde vrij ongrijpbaar begrip ook.
2: Ja,
0: hè?
2: Daarom. Dus we hebben het over andere dingen. Eentje maakt er een heel grote diamant. Maar dan gaat het niet om de diamant. Maar dan gaat het eigenlijk om degene waarmee de diamant gemaakt is. En dat zijn namelijk, kippenbrillen.
0: Oh, wat apart.
2: Ken je kippenbrillen?
0: Nee,
2: weet je wat het is?
0: Nee.
2: Dat zijn van die ijzertjes die kippen op hun neus zetten. Vroeger. Zodat ze niet de andere pikten.
0: Oh.
2: En de kunstenaar Jan Koenen, die vertelde erover. Ja, zijn vader die had vroeger een legbatterij. Mm-hmm. En die had dus een hele grote kist met al die kippenbrillen. En die gaat hij gebruiken.
1: Ja,
2: dus nou, van waarde is niet de diamant, maar meer de herinnering aan zijn vader eigenlijk.
1: En dat is een van de voorbeelden van kunstwerken dat te zien is in het natuurpark. Het thema is dus alles van waarde. Maar verzin je nou eigenlijk eerst het thema of ga je eerst op zoek naar bepaalde kunst?
2: Nee, elk jaar dan moeten we wel weer bedenken van wat gaan we nou weer doen. Dat thema dat hebben we ook al vorig jaar bedacht. En dan moet je eerst gaan geld gaan zoeken. En daarna, als alles gerond is, dan ga je pas kunstenaars vragen om zich daarin te verdiepen. En hoe komen we aan dat thema? Ja, we proberen eigenlijk elk jaar een beetje aan te sluiten op wat er in de wereld gebeurt. En voor mij is wel aan de hand dat veel dingen van waarde eigenlijk gewoon langzamerhand verdwijnen.
0: Ja, zoals wat?
2: Zorg voor elkaar. Dat de dingen die de maatschappij verhardt. En dan er wordt bezuinigd op van alles en nog wat. En dan zegt iedereen, ja, maar dat was vroeger beter. Ik kan niet zo snel iets bedenken nu, maar...
0: Ja, maar eigenlijk het omzien naar elkaar, dat is eigenlijk van waarde. Maar dat verliezen we een beetje uit het oog.
2: Ik denk dat dat wel aan de hand is, ja. Van belang wordt eigenlijk steeds meer het geld. Zoals Elon Musk, waar iedereen op inspringt met zijn groot idee. Dat trekt aan. Maar is dat nou van waarde? Nee, dat denk ik niet.
1: Nee, maar wat wel van waarde is, zijn die kunstwerken die er dus
2: zeker,
1: ook
2: ja, die zijn van waarde.
1: hoeveel komen er eigenlijk?
2: Dit jaar zijn het er 12.
1: 12 stuks. Ja. En het bestaat al 22 jaar, dat natuurkunstpark.
2: Ongelooflijk, hè?
1: Nou ja, dat klinkt vanzelfsprekend. Maar het is echt wel een gedoe toch, ieder jaar weer, om alles rond te krijgen met kunstenaars enthousiasmeren, om de subsidies rond te krijgen. Hoe krijg je dat elke keer weer voor elkaar?
2: Nou ja, we willen het gewoon. Dus dat, alles wat je wil, dat gebeurt toch?
0: Ja, zo zou het moeten zijn, niet leven. Ja.
2: Nee, ja, we hebben natuurlijk elk jaar de gemeente Lelystad die ondersteunt ons. En dat uitgangspunt, dat hebben we al die tijd. En met dat eerste begin, dan komt de rest ook.
0: Ja.
2: En we willen en we doen het. En
0: Ja, want eerder dit jaar, toen was het nog helemaal niet zo vanzelfsprekend. Nee, hè? Want toen was het nogal een tekort op de begroting. En toen zijn jullie een crowdfunding gestart. Hè? Jullie zochten ongeveer 11.000 euro. Het werd uiteindelijk 9500 euro, zoiets, iets meer dan dat. Hoe is dat als je dat dan toch allemaal binnen ziet komen? Dat betekent dat mensen dus jullie als heel waardevol zien, denk ik.
2: Ja, dat. Tegelijkertijd, we vragen. Het is niet fijn om te moeten vragen. Dat vinden de kunstenaars ook niet fijn. En tegelijkertijd is het ook wel fijn als je dan ziet van dat sommige mensen daar kleine en grote bedragen bij hebben. Dus waren er twee die 500 euro storten.
0: Zo.
2: Maar dat is toch een hoop geld.
1: Ja. Mede daardoor kan het dus gewoon doorgaan. 12 kunstwerken zijn er te zien. Je loopt daar dan langs als bezoeker. Maar kun je verder nog iets doen daar?
2: Nou, op de opening, op zondag 5 juli, dus aankomende zondag. Dan beginnen we om 2 uur met een toespraak. Daarna wandelen we met elkaar in een groep van. Meestal zijn dat er zo'n 200 mensen of zo die aanhaken. En dan wandelen we langs die kunstwerken. Ik lees bij alles wat voor. De kunstenaar is er meestal bij. Die vertelt wat over het kunstwerk. Eindigen we met een borrel. Op de plek waar we begonnen. En dan op 4 zondagen dan zijn er gratis workshops. En dat begint 19 juli. En dat is ook altijd heel leuk.
0: Nu, ik zei het al in het begin, hè, dit is een soort kunstgalerie in de natuur. Dus geen witte muren, niks. Wat heb je gemerkt in al die jaren dat je hier nu aan verbonden bent? Wat die omgeving doet met hoe je die kunst beleeft?
2: Voor ons is het heel leuk. Omdat er hebben inmiddels zo'n... bijna 300 kunstwerken gestaan. Dus elke plek waar wij rondlopen, denken we van... oh ja, dat was vorig jaar, dat kunstwerk stond daar. Dus die plek heeft eigenlijk die kunst, dat kunstwerk in zijn herinnering zitten. Dat is leuk. En voor ik denk dat de mensen die daar lopen... die daar al jaren ook elke keer komen, dat die dat ook hebben. Dus de herinnering zit in het landschap. Soms maken we, als een kunstenaar denkt van ik heb nu dit werk, maar ik heb nog niet de plek. Nou, dan maken we samen met beheer maken we die plek. Dan creëren we een.
0: Dus dan
2: nieuw...
0: pas je eigenlijk die omgeving aan het kunstwerk wat er is.
2: Ja, we zullen geen bomen omhakken. Maar wel als er opgroei is van een boom, dan kunnen we dat wel weghalen.
0: Ja. Heb je alle gedichten al klaar? Want je leest dus bij ieder kunstwerk wat voor. Dat is al helemaal. Dat is misschien al eerder af dan dat je het plan had. Ja. Vanaf zondag 5 juli kun je die route gaan volgen in het natuurpark. Op 5 juli is dan ook een gezamenlijke wandeling langs al die werken gepland. En de start van de wandeling vindt om 2 uur plaats bij het amfitheater. Daar kun je dan zijn. Heb je er zin in, Hein?
2: Zeker, hartstikke leuk.
1: Ja, 5 juli. Ja, dat klinkt zo ver weg, want het is aankomende zondag.
2: En dan 19 juli, dan voor de mensen die dat verzamelen, zijn er ook weer ansichtkaarten van alle werken te zien. Te pakken bij het bezoekerscentrum.
0: Heel goed. Nou, we hebben het allemaal genoteerd. Hein Walter, dankjewel. Heel veel plezier.
2: Dankjewel.

0: Maak je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder, het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Wolter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juni tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.
1: Dit is Flevoland.
2: Nou, je moet die grond voorbereiden zodat je daar kan bouwen. En stel je voor, je hebt inderdaad te maken met een stuk slappe grond.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Wat ik ontzettend fijn vind, is dat die proefterp zich precies gedraagt zoals achter de tekentafel bedacht was.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Ja, echt. Ik heb daar ook geen woorden voor.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
7: Hendricks Buitengewoon Thuis. In tuinontwerp, aanleg, onderhoud en buitenverblijf. Of het nu gaat om het renoveren, onderhouden of compleet nieuwe tuin. Wij helpen u graag. Al meer dan 40 jaar. Samen met u is onze kracht. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
6: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Dan kijken we naar de hoofdpunten. Er is een ongeluk gebeurd. Een motorrijder is vanochtend op een aanhanger gebotst op de kruising van de Houtenripdreef met de Badweg in Lelystad. En er wordt gewerkt aan de Gooiseweg. Sinds vanochtend is er daarom maar één rijstrook open. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Meer nieuws uit de regio krijg je over een half uur.
0: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706.
9: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het OM wil dat de voormalig directeuren van een overslagbedrijf in de haven van Vlissingen 12 jaar de cel ingaan. De drie mannen worden ervan verdacht dat ze via hun bedrijf op grote schaal cocaïne het land in hebben gesmokkeld. Het ging om 100 tot ruim 2000 kilo per partij, verstopt tussen soja, aluminium of kolen. In het onderzoek zette de politie een undercoveragent in, die deed alsof hij een drugscrimineel was en die 100 kilo cocaïne door het bedrijf uit Vlissingen het land in liet smokkelen. De chef van de politie in Zeeland, Tim de Kraker, is op non-actief gesteld. Er loopt een intern onderzoek. De politie wil niet zeggen wat er aan de hand is. De Kraker wil bij Omroep Zeeland alleen kwijt dat hij het volste vertrouwen heeft in het onderzoek. Andy Burnham, de Labour-leider die Labour-leider Starmer wil opvolgen, heeft zijn plannen gepresenteerd voor verandering van de Britse politiek. Burnham wil lokale overheden meer macht geven. Ook wil hij in Manchester een regiovestiging openen van de ambtswoning Downing Street 10. Burnham maakt een goede kans om leider te worden van Labour en daarmee de nieuwe premier. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft op Wimbledon de tweede ronde bereikt. Hij versloeg de Amerikaan Kovacevic in 4 sets. De twee andere Nederlanders, Jesper de Jong en Tellen Griekspoor, komen later in actie. Oud-voetbalcoach Bob Maaskant is overleden. Zijn zoon, trainer Robert Maaskant, heeft dat bekendgemaakt. Bob Maaskant was onder meer trainer van NAC Breda en Go Ahead Eagles. Hij was de bedenker van het avondje NAC, de avondwedstrijden toen NAC een lichtinstallatie kreeg. Bob Maaskant was 88 jaar. En het weer, zon en wolkenvelden en 22 tot 27 graden. Morgen meer bewolking, vooral in het westen, en weinig verandering in temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
10: ANWB Verkeersinformatie. Op de A6 Lelystad-Emmeloord tussen Lelystad-Noord en Afrit Urk 7 minuten vertraging. A28 Utrecht-Zwolle tussen Leusden en Amersfoort-Vathorst 4 minuten. N50 Emmeloord-Zwolle tussen Ens en Kampen-Noord 4 minuten. En dan nog tot aan knooppunt Hattermerbroek 5 minuten. Geflitst wordt er ook op de A6 bij Almere. Als je van Lelystad richting Muidenberg rijdt, hectometerpaaltje 49.
8: We hebben onze verslaggever Raoul. Raoul Kuipers, zo heet die beste jongen. Die hebben we op pad gestuurd. Hij is richting Almere. Daar praat hij namelijk met iemand die een idee heeft voor een speeltuin. Maar dan niet voor kinderen, maar voor volwassenen. Hoe dat zit, dat hoor je straks van hem.
11: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserwegviaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
12: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
13: Ga je niet in te smeren.
12: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar Veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
16: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
17: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
18: Goedemiddag, je luistert naar Studio Flevoland,

0: Nou, door de week in de middag hoef je je zeker niet alleen te voelen, want dan zijn wij er.
1: Ja, ja. Ook vandaag weer.
0: Ja. Ja, en je bent een beetje zenuwachtig, hè?
2: Nou, ik vind het wel spannend, want drop of ronder vandaag voor het Nederlands elftal.
0: Ja, want er moet een winnaar uitkomen, hè, vannacht.
2: Ja, zo erg ben jij niet met voetbal bezig, dat je het niet weet. We zijn door de poolfase heen gekomen, als eerste in onze pool. Dat betekent dat je dan tegen de nummer 2 van een andere pool moet, want het is altijd kruislinks.
0: Ja.
2: Dus als we tweede waren geweest, dan hadden we, geloof ik, tegen, wat was het ook weer, Brazilië gespeeld. Volgens mij was het zoiets. Want Japan is bij ons tweede geworden en die speelt straks tegen Brazilië. Dus vanavond spelen we dan tegen de tweede van een pool. En die tweede is Marokko geworden. En dan vandaag, vanaf nu, is het gewoon een afvalronde. Dus als je wint, dan ga je door in het toernooi. Verlies je, dan ben je er meteen uit.
0: Oké, en je gaat net zo lang door totdat er een
2: winnaar
0: is.
2: Tot de finale.
0: Dus verlenging heb je dan, hè, 2 keer een kwartier. En penalties.
2: En penalties, ja. Oeh. En dat is altijd wel een beetje het vervelende van dit soort rondes, want niemand durft altijd volle bak te gaan op een of andere manier in die afvalronde. Dus je zit eigenlijk altijd naar bloedsaaie wedstrijden te kijken, dat het niemand durft te scoren. Ja. Of, en dan is het 0-0 en dan is het vaak in de 80ste minuut wordt er toch nog 1-0 gemaakt. En dan moet, het is altijd een beetje spannend. Maar ik ben benieuwd thuis. Ja, ik wil jullie, al die bondscoaches zitten nu thuis op de bank. Mm-hmm. Geef een voorspelling. En als je er nou dichtbij zit, of dat je het goed hebt, dan hebben we morgen een mooie prijs voor je.
0: Oké, gewoon een einduitslag dus.
2: Ja, ja, maar hoeveel wordt het? Je kan ook zeggen, nou, het wordt zoveel en dan komen de penalties en dan wint Nederland of dan wint Marokko. Laat het even weten. 0320-28-50-50. Stuur je je einduitslag door en dan ga je in de pool hier en dan verloten we morgen een prijs onder de winnaars.
0: Nou, wat gaan we verloten dan? Mooie scooter of zo?
2: Nee, mag je penalty nemen.

0: Mark Amber bij Flevoland en We Belong Together. Heb je al wat uitslagen binnen?
1: Zeker. Ron Timmermans die denkt 2-1 voor Nederland. En Natasja die heeft een heel scenario uitgestippeld. De voorspelling is Nederland-Marokko. Na de 90ste minuut 2-2. En dan in de verlenging maakt Brobby de 3-2 voor Nederland. Nou, heb jij ook een uitslag die je door wil geven? En dan kan dat via onze app 0320-28-50-50. En ik schrijf alles eventjes op wat iedereen voorspelt. En degene die daarbij die het goede antwoord heeft gegeven of goede voorspelling heeft gedaan, die krijgt morgen een mooi prijsje van ons.
0: Waarom stop je nou als volwassene met spelen, terwijl het zo goed voor je zou zijn om een keertje van de glijbaan te gaan of koppeltje te duikelen aan het klimrek? Blijf spelen, dat is het advies van Sabina Grote-Wolhaar. De Almeerse wil daarom een speeltuin voor volwassenen. Nou, onze verslaggever Raoul Kuipers die staat nog heel goed in contact met zijn innerlijke kind en is nu in Almere. Raoul, je bent in een speeltuin, maar dat is een normale speeltuin voor kinderen dus, hè?
2: Ja, dat klopt. Dan moet ik wel zeggen dat het obstakel of het speeltoestel, moet ik eigenlijk zeggen, waar ik nu op zit, ook voor volwassenen zeer geschikt is. Als ik achter mij kijk, dan zie ik namelijk Henny. Dat is een volwassen man. En die is lekker aan het klimmen en klauteren. Ja, dit is een soort Eiffeltoren-achtig ding, maar dan met allemaal touwen en knopen erin. En Sabina, is dit wat jij ook voor je ziet als je het hebt over een speeltuin voor volwassenen?
3: Jazeker, een speeltuin voor volwassenen, maar dan wel op een veilige manier. Dus waar geen toeschouwers zijn en waar je gewoon veilig kunt spelen. Ja, als volwassenen.
2: Een veilige manier, hoe moet ik dat voor me zien?
3: Nou, dat het zonder telefoontoestellen is, dus je kan niet zomaar opgenomen worden. En ja, je kan niet zomaar vreemde eenden op de speeltuin krijgen. En we gaan binnen en buiten spelen. Dus het wordt een omheinde omgeving. Veilig.
2: Nu is dit een kinderspeeltuin. Ja, we zitten op een soort touwconstructie. Naast ons staat een pingpongtafel. Dan achter ons is nog een schommel en een ander ding om te klimmen en klauteren. Er staat een wipwap. Zijn dit ook speeltoestellen die in een speeltuin voor volwassenen staan?
3: Jazeker. Naast de wat uitdagendere speeltoestellen zoals de Sweet Eyes, waarbij je op zo'n band gaat zitten en een soort van borstelbaan afgaat van hoog. En andere uitdagendere speeltoestellen komen er ook gewoon wipwaps en wipeentjes en dat soort dingen. En een beetje nostalgisch spelen komt terug.
2: Waarom wil je dat zo graag?
3: Spelen is helen. Ik ben ook coach met specialisatie jeugdtrauma. En als mensen niet meer willen praten, stuur ik ze de speeltuin in. En dan gaan ze eigenlijk terug in een beweging die veilig was. En ja, dan maken ze eigenlijk een stukje beweging af die vroeger kapot gemaakt is, waardoor heling weer kan plaatsvinden.
2: Wat levert dat dan op?
3: Vrijheid. Ja, en een minder bedrukt leven. En vooral ontspanning.
2: Wat heb je nodig om een speeltuin te beginnen?
3: Geld. Ja, en locatie. Mijn speeltuin is niet gewoon een speeltuin als dit. Het is toch een iets wat 2 hectare grond gaat beslaan, minimaal. Binnen een gebouw, minimaal 19 kamers met allemaal thema's. Zoals Playmobil, Lego, verkleedhok, noem maar op. Je kan het niet zo gek verzinnen, maar ook een stukje horeca.
2: Nu had je het over geld, hoe kom je daaraan?
3: Nou, we gaan een crowdfunding aan, betaalde crowdfunding via Colin Crowdfunding, waar zeer waarschijnlijk, waarbij mensen die vermogend zijn een stukje lenen.
2: Want hoeveel is er nodig?
3: 3 miljoen.
2: Zo, dat is best wel wat.
3: Ja, ja, ja, en dat zit vooral in de grond en in het gebouw. We zijn een duurzaam project, dus we proberen alles zoveel mogelijk tweedehands te doen of derdehands. En nou ja, Henny, die je net zag klauteren, dat is een hele aardige, maar ook hele handige man die veel kan restaureren.
2: Is 2 hectare echt nodig of is dat een ideaal beeld?
3: Ik vind dat het nodig is. Aangezien we niet alleen gaan spelen, maar ook evenementen gaan organiseren zoals hutten bouwen en dan blijf je slapen en andere evenementen. Dus ja, ik vind 2 hectare toch wel het minimale.
2: Nu is die 2 hectare er nog niet, maar je wil al wel beginnen met activiteiten.
3: Ja, dat klopt inderdaad. Ik ben begonnen met buitenspeelavonden. En heel toevallig is 15 juli onze volgende buitenspeelavond. We gaan hem in Almere buiten houden. En als je je kaartje hebt gekocht, krijg je ook de locatie door.
2: En wat ga je dan doen?
3: Afhankelijk van de mensen die er komen, gaan we verzamelen wat ze willen doen. Maar ja, je kan zo gek bedenken als je zelf wil. Ik denk zelf aan de vloer is lava, touwtje springen, schipper mag ik overvaren. Maar ja, wat je kunt bedenken.
2: Helemaal terug naar de jeugd dus. Ja. Waar kunnen mensen de informatie vinden en zichzelf aanmelden?
3: Nou, we hebben een website, dat heet blijfspelen.com. Helemaal bovenin de website zie je een link naar de buitenspeelavond. En daar staat alle informatie.
2: Ja, en dan ga je weer helemaal terug naar je element. Even de speeltuin opzoeken. Dan dus alleen nog maar met spelletjes. Maar wie weet in de toekomst ja, ook wel op zo'n mooie touwconstructie. En nog veel meer voor een speeltuin voor volwassenen.
1: Ja, zo'n spin waar Raoul het over heeft. Ik vond dat doodeng met die touwen. Ik durfde nooit naar de... Je had dan halverwege had je zo'n stoeltje waar je in kon zitten. Nou, dat durfde ik gewoon echt niet.
0: Je hebt wat gemist.
1: Ja.
0: Leuk toch? Nou. Beetje die spanning dat je heel hard zou kunnen vallen.
1: Oh, is dat het?
0: Ja, en dat het je dan lukt om niet te vallen. Dat geeft natuurlijk een kick.
1: Ja, wat vond jij leuk in de speeltuin vroeger?
0: Schommelen.
1: Schommelen?
0: Ja, zo hoog mogelijk dat je zo'n beetje op de kop ging.
1: Oh, en, maar je ging er niet afspringen dan op zo hoog?
0: Nee, dat was weer net iets te gek.
1: Oh, ja.
0: Nou, ik vind het wel een goed idee hoor. Lekker klimmen en klauteren als volwassenen.
1: Je innerlijke kind weer naar boven halen. Nou, dat was Raoul vanuit Almere.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
2: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een data-analyst.
3: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
4: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
3: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
4: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
5: Tijd voor gesponsorde vacatures.
2: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
6: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
7: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
6: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
8: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
9: Dit is Flevoland met het regionieuws.
10: Het is 4:30, goedemiddag. De politieke partij Rechtvaardig en Betrokken Urk is niet blij met recente berichtgeving over vetlozingen op Urk. Die zorgen voor grote problemen bij de zuiveringsinstallatie in Tollebeek. Vorige week meldde Omroep Flevoland dat Waterschap Zuiderzeeland daarover aan de bel heeft getrokken. De partij is met name boos dat er nadrukkelijk wordt gewezen naar de visverwerkende industrie op Urk als mogelijke veroorzaker. Eerdere controles hebben nog geen dader aangewezen, maar het rioolgemaal op het bedrijventerrein van Urk pelt desondanks uit van het vet. Een motorrijder is vanochtend op een aanhanger gebotst. Dat gebeurde op de kruising van de Houtripdreef met de Badweg in Lelystad. Een busje met aanhanger zou de kruising overgestoken zijn en zag daarbij de motor waarschijnlijk over het hoofd. Die motorrijder is door een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. En gespecialiseerde bedrijven gaan bij Ens aan de slag om glas op te ruimen in de kassen. Telers mogen zelf hun kas niet in omdat het te gevaarlijk is. De schade is afgelopen weekend ontstaan na twee buien met grote hagelstenen. Voorzitter Van Sluis van Dorpsbelang Ens vertelt dat er ook schade is in het dorp.
11: Eigenlijk het hele dorp heeft ermee te maken. De een wat meer dan de ander, maar auto's beschadigd. Zonnepanelen kapot, ruiten ingeslagen van auto's. De Lambo eromheen in die strook van ongeveer 7 kilometer breed. Ja, die heeft ook natuurlijk redelijke hagelschade. Wat voor gevolgen heeft dat? Niet helemaal te zeggen. Door de beschadigde gewassen hebben we wat meer kans op ziektedruk. Dus ja, daar moeten we ook op inspelen. Ja, en het kassengebied is natuurlijk het zwaarste getroffen, want dat gaat misschien wel over 100 miljoen euro.
10: Ja, tot zover een overzicht van het nieuws uit Flevoland. Meer nieuws uit onze regio, dat lees je op de website en in de app.
12: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een schietpartij in Stade in het noorden van Duitsland heeft aan 5 mensen het leven gekost. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. 2 mensen zijn opgepakt, zegt de Duitse politie, onder wie de vermoedelijke schutter. Het OM eist 12 jaar cel tegen 3 oud-directeuren van een vlissingshavenbedrijf. Ze zouden grote hoeveelheden cocaïne het land in hebben gesmokkeld. De politie zet in het onderzoek een undercover-agent in. Na het noodweer van afgelopen weekend hebben verzekeraars inmiddels al zeker 4000 schadeclaims ontvangen. De meeste gaan over schade door blikseminslag of hagel, zoals kapotte dakramen en auto's die beschadigd zijn.
13: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Het ziet er allemaal heel vriendelijk uit buiten. Flinke zonnige periode, wat stapelwolken en het is overal droog. Daarbij loopt de temperatuur vandaag op naar zo'n 23 of 24 graden. Er staat een wind uit west of noordwestelijke richting en deze is matig van kracht, windkracht 3 tot 4. Vanavond en vannacht neemt de wind in kracht af. Er zijn flink wat opklaringen en uiteindelijk kan het aardig afkoelen. Op de koudste plek wordt het vannacht een graad of 12. Morgen begint de dag nog met regelmatig zonneschijn, maar het aandeel wolken neemt toe en in de loop van de dag gaat de zon behoorlijk schuil. Het blijft wel droog, staat weinig wind en de temperatuur komt in de middag uit op zo'n 22 of 23 graden.
14: ANWB Verkeersinformatie. Het is druk op de weg op sommige plekken. Op de A27 bijvoorbeeld, Almere-Gorkum tussen Utrecht-Noord en knooppunt Everdingen. Een klein half uur vertraging. A28 Utrecht-Zwolle tussen Amersfoort en Amersfoort-Vathorst 5 minuten. N50 Emmeloord-Zwolle tussen Kampen-Noord en knooppunt Hattemerbroek een kwartier. Dan de N303 Harderwijk-Barneveld tussen industriegebied Veldzicht en Ermelo 6 minuten. En op de N307 Horen-Kampen tussen Enkhuizen en Lelystad-Batavia-stad 5 minuten. Flitsers zijn er inmiddels niet meer gemeld, maar je kan er wel eentje tegenkomen natuurlijk in die bermen van Flevoland en net daarbuiten. Laat het eventjes weten waar je eentje ziet staan, dan help je een ander daar ook mee. Dat kun je altijd doorgeven via de Flitsmeister-app.
10: Ook al zijn de meeste theaters in de zomer gesloten, er zijn wel locatievoorstellingen. Op locatie dus, in de buitenlucht. Nou, dat gebeurt ook op Schokland binnenkort. Zometeen in Studio Flevoland meer daarover. En je kunt nog steeds even laten weten wat jij denkt dat de einduitslag wordt van vannacht. Nederland-Marokko. Ja. Heb je al veel appjes binnen?
14: Oh, ik ga even kijken. Sorry, ik was helemaal niet aan het opletten. Ilva, die zegt 3-1 voor Nederland. Natasja hadden we natuurlijk al gehad. 2-2 en in de verlenging maakt Brobby er 3-2 van. Doe nou even mee, geef die eindstand door. En als je het dan goed hebt, dan maak je kans op een leuke prijs morgen.
9: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: Dexys Midnight Runners en Come On Eileen. Wat gaat het nou toch worden, hè, vannacht? Nederland tegen Marokko. Nou, Jos die zegt 2-1 voor Nederland.
1: Oké, er zijn best wel veel mensen die dat zeggen, 2-1.
0: Dus, nou, ja. Julia zegt 5-1 voor Nederland.
1: Ja, ik heb Julia al een berichtje teruggestuurd dat ze vrij overmoedig is.
0: Nou, wat denk jij dat het wordt? Laat nog even van je horen. Dat kan via WhatsApp 0320 28 50 50. En wie weet, als je het goed hebt, krijg je morgen wel een leuke prijs.
1: Schipbreuk op Schokland. Ja, dat is de titel van de nieuwe locatievoorstelling die theatergezelschap Compagnie Dakar op Schokland gaat spelen. Bij ons aangeschoven is Guido Kleene van Compagnie Dakar. Hij is de regisseur van Schipbreuk op Schokland. Ja, Guido, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Je komt ook eigenlijk nu net van Schokland, hè, volgens mij.
2: Ja, ik kom net uit de repetitie.
1: Ja, hoe ging het?
2: Heerlijk in de zon. En niet zo warm.
1: Ja, dat was de eerste repetitie ook op locatie. Wat merk je dan? Past dat allemaal? Of moet je dan toch groter denken als je daar eenmaal staat? Hoe werkt dat?
2: Ja, we spelen de voorstelling in de oude haven van Schokland. Wat een geweldige locatie is. Dus het is een haven met een vuurtoren en een echte zeewering. Maar die ligt nu natuurlijk in de weilanden. Je merkt meteen dat die locatie en prachtig is en ook heel goed werkt bij het stuk. Nou. Want het is gebaseerd op een waar gebeurd verhaal op Schokland of rondom Schokland, laat ik zo zeggen.
0: Ja, want waar gaat het over, het verhaal?
2: Ja, het is een voorstelling die gebaseerd is op een verhaal waar we toevallig op gestoten zijn vorig jaar na een ontmoeting van een van de nazaten van deze schipbreuk. In 1894, laat ik het goed zeggen, 23 december, net voor kerst, is er een schipbreuk geweest van de familie Hendrik. Schipper Hendrik met zijn vrouw Jacoba, een kindje van 10 maanden en de oude vader, waren uitgevaren met een turfschip richting Amsterdam. Net voor kerst, slecht weeropkomst, maar ze hebben het gewaagd. En een paar kilometer voor Schokland, in de Zuiderzee, stoten zij op een zandbank. De storm werd steeds erger. Het is een beruchte storm waar veel schepen zijn vergaan. Mm. En tijdens deze 12 uur durende nachtmerrie zijn eerst twee van de opvarenden overboord geslagen. Dat weten we allemaal niet precies. En op een gegeven moment is er een schip langsgevaren van een zekere visser. En die heeft geen hulp geboden.
1: Oh, die dacht, bekijk het maar.
2: Dat weten we niet precies. Hij heeft het schip gezien, want hij voer echt op 40 meter langs. En er was een noodvlag gehezen. En Hendrik heeft geroepen om hulp. En dit werd allemaal gezien vanuit Schokland. En hij voer door. Hm? En uiteindelijk heeft alleen Hendrik het overleefd. En die is toen de storm weer is gaan liggen, gered vanuit Schokland. Hm. Maar kort daarna, echt een paar weken daarna, kwam er een rechtszaak. En daarin is deze schuldige schipper,
1: ja, die doorvoer, is
2: veroordeeld tot een gevangenisstraf.
1: Oh.
2: En op basis van dit verhaal maken wij deze voorstelling. En het gaat dus over de plicht om te redden.
0: Ja. Ja. Maar op basis van, maar daar wordt wel het een en ander aan toegevoegd, denk ik, om er een mooie theatervoorstelling van te maken, of niet?
2: Ja, dus de voorstelling bestaat uit verschillende delen. Een van de delen is dit historische verhaal en die rechtszaak. Mm-hmm. Een ander deel gaat over nu. Over kapiteins, niet bij namen genoemde stuurlui op de Middellandse Zee, die vaak in hetzelfde dilemma terechtkomen. Want het is een universele zeewet geworden. De plicht om te redden, drenkelingen te redden. En we hebben interviews gelezen met verschillende kapiteins van schepen die onder enorme druk staan om containerschepen om op tijd aan te komen. Verplichtingen hebben en dan ook hele erge boetes krijgen als ze te laat komen. En die soms kiezen om de drenkelingen niet te zien.
1: Ja, want je hebt het over het Middellandse Zeegebied. Dat zijn veelal mensen die met van die bootjes proberen over te komen vanuit bijvoorbeeld delen van Afrika. Die zitten op gammele bootjes en dat maakt meteen water bijna wel. Dan komt daar dus ook weer dat verhaal naar voren van er varen dus gewoon boten aan voorbij. Terwijl die mensen
2: Ik bedoel, we moeten de een heel groot deel van de vluchtelingen wordt ook opgevangen door commerciële zeevaart. Hè. Het is echt niet zo dat elke containerschip geen mensen redt. Er worden heel veel mensen gered. Maar er zijn ook gevallen bekend van schippers die onder zulke grote druk staan. Voornamelijk omdat op het moment dat zij die vluchtelingen opnemen op dat schip, kan dat schip nergens meer aanleggen. Want er is een schip geweest wat 3 weken voor de haven van Malta heeft gelegen, met vluchtelingen erop en met waar, die vervolgens commerciële waar. En dus die schippers, de kapiteins van die schepen, worden met het dilemma opgezadeld. Jullie moeten redden, maar aan dezelfde moment mogen jullie niet aanmeren.
1: Ja, want die landen waar ze dan in willen aanmeren, zeggen ja, maar wij willen geen vluchtelingen aan land laten. Daar heeft het is ook
2: daar heeft het mee te maken.
1: Kwestie, ja, ja. Ja. Wordt dit stuk gespeeld door professionele acteurs, maar er zijn ook talenten uit Noordoostpolder mee. Hoe zit dat?
2: Ja, wij werken sinds 4 jaar. Elk jaar doen wij een grote zomerlocatievoorstelling. Muzikale voorstellingen zijn het. En daar doen 10 talenten uit de Noordoostpolder aan mee. Die geven wij les. En een deel van hun talentontwikkeling is elk jaar meespelen in een professionele voorstelling. Mm-hmm. En dat is ook dit jaar weer zo. Dus zij spelen onder andere zeg maar de gemeenschap, de visserijgemeenschap die bij die aanwezig is op Schokland.
0: En zijn het ook echt talenten? Je hebt ze zien spelen inmiddels natuurlijk.
2: Het zijn absoluut talenten.
0: Ja? Okay.
2: Ja, ja. En er zijn er een aantal inmiddels op kunstvakopleidingen aangenomen. Dus je ziet ook dat het traject ook in die zin zijn vruchten.
0: Ja, zijn het af aan het werpen. Ja, inmiddels worden het dan professionele acteurs bijna. Nou goed, die voorstelling begint op 9 juli, duurt tot en met 19 juli. Het is buiten natuurlijk, dus je moet ook heel erg op het weer letten, denk ik, of niet?
2: We hebben nog nooit een voorstelling afgelast. Het is altijd zo dat als het heel erg regent, dan begin je wat later. Maar ja, het is ook de Noordoostpolder, dus het waait vaak over. Als het een beetje druppelt, kan de voorstelling ook gewoon prima doorgaan. En je zit op een van de mooiste plekken, wat mij betreft, van de Noordoostpolder. Dus er is ook heel veel te genieten qua natuur, qua muziek.
1: En jullie hebben een paar jaar geleden ook een voorstelling gehad op Schokland, nu weer. Blijft het uitdagen om elke keer weer daar iets te bedenken voor die plek?
2: Ja, elke keer. Ik bedoel, het is een hele. Wij zien het als een soort van mini-oerol. Schokland zelf heeft een heel grote variatie van plekken, historische plekken. En die Noordoostpolder stikt van de verhalen. Dit is dan weer een verhaal wat letterlijk uit de bodem is gekomen. Die schepen zijn vaak tijdens de drooglegging van de Noordoostpolder tevoorschijn gekomen. En toen kwamen die verhalen ook weer tevoorschijn. Dus elke keer weer stuiten we op een verhaal waarvan we denken, ja, dit is belangrijk en mooi en ontroerend. En je merkt dus aan die nazaten die heel erg bezig zijn met hun verhalen, met wat er 120 jaar geleden gebeurde, bezig zijn. Dat is ook iets wat je je bijna niet kan voorstellen. Dat we 120 jaar geleden leefden wij met die enorme zee, die Zuiderzee. En deze familie die moest turf halen in Noord-Drenthe en dan met de hand dat schip voorttrekken langs het kanaal.
0: Ja.
2: Dagenlang. En die gemeenschap, en daar komen we dan vandaan.
1: Ja, nou, dat is allemaal te zien in de voorstelling Schipbreuk op Schokland. Van 9 tot en met 19 juli. Kaarten kun je kopen via Theater Het Voorhuis. Dat kan via theater-voorhuis.nl. Guido Kleene van Compagnie Dakar, dankjewel en toi toi toi.
3: Studio Flevoland met Odeke en Jordi.

0: Shakira en Zoo. Nou, over die dierentuin gesproken. Kunnen we daar al iets over zeggen?
1: Ja.
0: We gaan weer naar buiten.
1: Ja.
0: Tussen de dieren, binnenkort.
1: Ja, tussen de wilde dieren. Dieren die niet zoveel voorkomen hier in Nederland. Ben je bang voor slangen en reptielen en zo?
0: Nergens bang voor.
1: Ik was dus gisteren bij een vriendin en haar zoon, die is bijna 18.
0: Ja.
1: Die zat me te vertellen welke dieren die gaat aanschaffen. Een soort giftige... Nee, het waren geen giftige kikkers, maar tropische kikkers met allemaal kleuren.
0: Ja,
1: en,
0: mooi.
1: Ja, en een gekko. Een beetje een rooie gekko had hij alvast uitgezocht. Gaat hij binnenkort halen.
0: Nou.
1: Ja, en toen zei ik, heb je eigenlijk nagedacht over wie daarvoor moet zorgen als je op vakantie gaat? Nee, dat had hij nog niet.
0: Nee, dat wil natuurlijk niemand.
1: Nee, ik zei, het is wat anders dan een hond of een kat natuurlijk. Wie wilde nou krekels voeren aan een gekko?
0: Misschien zijn moeder?
1: Nou, ze zei, dat zou ze nog wel doen. Maar ze had gezegd, geen vogelspinnen en geen slangen in huis. Nee.
0: Nou. En anders komt tante Odeke wel eventjes.
1: Nee hoor, Odeke blijft nu heel ver weg daar vandaan. Gadverdamme, kikkers en allemaal van die vieze beesten. Bah, doe mij maar gewoon een lekkere kat. Zometeen, na vijven, zijn we natuurlijk bezig met serieuze zaken weer. Want er wordt van alles natuurlijk besproken. Het nieuws van vandaag wordt doorgenomen. Je hoort straks over de hagel die... natuurlijk afgelopen weekend met bakken uit de hemel kwam. Zo'n grote pingpongballen op sommige plekken, vooral in Ens. En ook hebben we wat tips van een slaapcoach voor je. Als je vanavond toch die wedstrijd wil kijken, moet je nou wel of niet gaan slapen? Wat denk jij dat ze gaat zeggen?
0: Ja, ik denk een nachtje doorhalen. Want als je dan wil je om 7 uur naar bed, kun je helemaal niet slapen. Zit je je te ergeren?
1: Ik denk dat je toch om 8 uur naar bed moet. Ja. En dan in ieder geval die 6 uur pakken voordat die wedstrijd begint. Dan heb je in ieder geval al 6 uur gepakt.
0: Ja. Nou ja, hoe het zit horen we straks na 5 van een slaapcoach. En laat ook nog even van je horen wat jij denkt dat de einduitslag wordt. Hè, vannacht Nederland tegen Marokko. Als je dichtst in de buurt zit...
1: Nee, je moet het wel goed hebben.
0: Echt helemaal goed?
1: Ja, want het staat natuurlijk, als ik 1-1 zeg en het wordt 4-4... dan zit je echt niet in de buurt.
0: Nou, je moet het helemaal goed hebben. Dan hebben wij misschien wel een leuke prijs voor je morgen. 0320 28 50 50.

0: Dit is Flevoland.
1: En die is lekker aan het klimmen en klauteren. Ja, dit is een soort Eiffeltoren-achtig ding, maar dan met allemaal touwen en knopen erin.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Nou ja, we willen het gewoon. Dus dat, alles wat je wil, dat gebeurt toch?
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ja, echt. Ik heb daar ook geen woorden voor.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Bogaert Keukens en Badkamers in Almere.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
6: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
5: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
7: De 6 genomineerden voor het Flevo Penningen Gala 2026 in Almere zijn vandaag bekendgemaakt. En de politieke partij Rechtvaardig en Betrokken Urk is niet blij met de recente berichtgeving over vetlozingen op Urk die voor grote problemen zorgen bij de zuiveringsinstallatie in Tollebeek. Dat zijn over de hoofdpunten uit het nieuws. Meer nieuws uit onze regio. Dat krijg je zo dadelijk na het NOS Journaal.
6: Dit is Flevoland. De hele dag jouw zender.
8: Annette Schut met het NOS Journaal. Het Olympisch schaatstoernooi van 2030 wordt definitief gehouden in Tialf in Heerenveen. Het Internationaal Olympisch Comité was al akkoord en nu heeft ook de Franse organisatie daarmee ingestemd. De andere kandidaat, Turijn, viel eerder al af. Bij de winterspelen van 2030 worden bijna alle onderdelen gehouden in Frankrijk. Maar dat land heeft geen 400 meter schaatsbaan, dus kwam Friesland in beeld. Het is voor het eerst dat een deel van de Olympische Winterspelen in Nederland wordt gehouden. Agenten hadden tijdens de coronacrisis sneller voorrang moeten krijgen bij het vaccineren. Dat vindt de voormalige politiechef van Essen. Hij werd vanmiddag verhoord door de commissie die de besluiten tijdens de coronacrisis onderzoekt. Toen vaccins steeds meer beschikbaar kwamen, werden zorgmedewerkers met voorrang geprikt, maar agenten niet. Terwijl zij midden in de maatschappij stonden, zei Van Essen. Uiteindelijk gebeurde het wel, maar volgens de oud-politiechef duurde dat te lang. In Apeldoorn is vanmorgen een klein kind uit het raam van een woning gevallen. Het kind was volgens Omroep Gelderland in de peuterleeftijd en viel vanaf de tweede verdieping naar beneden en kwam vervolgens in de tuin terecht. Kort na het incident landde een traumahelikopter in de buurt van het huis. Hoe het nu met de peuter gaat is niet duidelijk. De Nederlandse wielrenner Olaf Kooi gaat voor het eerst meerijden in de Tour de France. De sprinter is opgenomen in de selectie van zijn nieuwe ploeg Decathlon. Olaf Kooi stapte afgelopen winter over naar de Franse ploeg, omdat hij al aanzag komen dat er bij zijn vorige ploeg, Visma Leasebike, geen plaats voor hem zou zijn om de Tour te kunnen rijden. Het weer, zon en wolkenvelden, 22 tot 27 graden. Morgen meer bewolking, vooral in het westen. Er verandert weinig in de temperatuur. Die kan lopen tot 21 tot 28 graden maximaal. Dit was het NOS Journaal.
9: ANWB Verkeersinformatie. Op de N50 Emmeloord Zwolle heb je druk verkeer tussen Ens en knooppunt Hattemerbroek. Het levert je 10 minuten extra reistijd op. Dan de N303 Harderwijk-Barneveld tussen industriegebied Veldzicht en Ermelo 6 minuten. N305 Almere-Dronten tussen de N301 en Zeewolde 5 minuten. En op de N331, dat is tussen Zwolle en Emmeloord, precies tussen de Werkerlaan en Meppel. Daar 1 kilometer stilstaand verkeer, 7 minuten extra. Geflitst wordt er ook op de A6 bij Almere, Lelystad-Muidenberg, die richting op, hectometerpaaltje 55,6.
7: Hagelstenen zo groot als golfballen. Ja, het noodweer in Enns afgelopen weekend is veroorzaakt door een zogeheten supercell. Maar waar kwam die enorme onweersbui in één keer vandaan? Nou, zometeen in Studio Flevoland krijg je het antwoord erop.
10: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
11: Ja, mooie wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
12: Rook?
11: Nee, och. Ik heb hem zelf ook.
12: Nee, rook. Uit de meterkast.
10: Johans witgoed plus Interpolis elektra keuring is minder kans op brand.
11: Zo, koffie?
10: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
13: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
14: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
15: Hé, het licht doet het niet.
16: Ik heb geen bereik.
17: Hebben we nog wel water?
18: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
14: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
19: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
20: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: Hey Soul Sister van Train. Het is 5:10. We gaan beginnen met het nieuws.
1: Het noodweer dat de afgelopen weekend over Enns raasde is daar nog steeds het gesprek van de dag. Het dorp werd getroffen door de zwaarste hagelbui die er is, een zogeheten supercel. Intussen kwamen bij verzekeraars vandaag tientallen meldingen binnen. De schade loopt in Enns in de miljoenen.
2: Je kunt het weer van afgelopen weekend volgens weervrouw Diana Woei omschrijven als gevaarlijk weer. Juist door de unieke omstandigheden die je in Nederland niet snel ziet.
3: Het was een supercel. Zeer zwaar onweer. Heel erg gevaarlijk. Waarbij er zware windstoten kunnen voorkomen. Valwinden. En dus heel veel ontladingen en grote hagelstenen.
2: Vooral de kassen bij Enns zijn hard geraakt. De schade wordt geschat op tientallen miljoenen. In het dorp zijn de gevolgen ook vandaag goed te zien. Het is dan ook het gesprek van de dag.
4: Het leek wel oorlogsgebied.
5: Ja, was het zo erg?
4: Ja, het was een enorm lawaai. En wij, omdat wij onder het schuine gedeelte wonen, we dachten, ik denk, nou, de dakpannen, daar gaan ze doorheen. Ik heb nog twee kastjes staan op het balkon. Er zitten ook de gaten in, zelfs in de tweede laar, dus die moet je ook niet op je hoofd krijgen. Nee, het was bar en bos.
6: Ja, alsof de wereld verging. Het was echt heel eng.
5: Ja, zo erg was het?
6: Ja, het was heel angstaanjagend. En je kan niks doen.
4: Zo erg als dit heb ik het ook nog nooit meegemaakt. Op zich vind ik onweer altijd reuze interessant. Maar dit was wel een enorm natuurgeweld.
2: Er vormde die dag een enorme onweersbui boven het westen van het land. Met weinig wind aan de grond, maar enige wind op hoogte. Daarbij was er een enorm verschil tussen de temperatuur aan de grond en hoog in de atmosfeer. Een verschil van zo'n 60 graden.
3: Door de grote temperatuurverschillen krijg je dus sterke, stijgende en dalende bewegingen in een wolk. Onderin is de temperatuur boven nul, maar boven in de wolk vriest het. De waterdruppeltjes worden omhoog gevoerd, die bevriezen en vervolgens weer naar beneden als in een soort wastrommeltje. En dat gaat maar

0: op en neer, op en neer. En dat het water die op het je groeit en groeit tot een hagelkorreltje. En als de windsnelheden zo groot zijn, dan kan die hagelsteen dus enorm groot worden. 5 centimeter wel. En dat was in Enschede gebeurd.
1: En die bui had net zo goed ergens anders kunnen vallen.
0: Het is inderdaad puur pech dat het precies in Dronten en Ens was dat die hagelstenen naar beneden kwamen zetten. Het had het net zo goed ergens in een gebied kunnen gebeuren waar er helemaal niemand woont.
2: Ja, pech voor Ens. Nou ja, het is hier is heel veel blikschade en wat glasschade en zo. Het ergste is het voor de ondernemers. Die zijn enorm zwaar getroffen. Vooral Enschedeweg, glastuinbouw. Maar ook eromheen wel in de gewassen en iemand met een bloembollenkwekerij, ook alles eruit.
3: Ik heb wel wat schade aan de auto, maar ja, ik heb erger gezien van andere mensen, zeg maar.
4: Schuurdakje is een gatenkaas nu. Helemaal kapot, allemaal gaten erin. Auto helemaal beschadigd. Overal deuken in en planten kapot.
1: Het zijn weersomstandigheden dat we in de provincie helemaal niet kennen.
0: Maar het komt wel vaker voor. Met name in het noorden van Italië. Ja, dat hebben we ook een paar jaar terug gezien. Hagelstenen zo groot als tennisballen die dan naar beneden komen zetten.
1: Maar hier in de provincie?
0: Nou, eigenlijk niet. Uitzonderlijk.
5: Heel uitzonderlijk dus. Als laatste was dat de weervrouw van Omroep Flevoland, Diana Woei, in een bijdrage van verslaggever Arie Meijer.
6: En van een weervrouw naar een weerman, namelijk Jeroen Elfrink bij Weerplaza. Ja, Jeroen, we hadden het over die enorme supercel van afgelopen weekend die heel veel schade heeft aangericht in grote delen van Nederland en ook hier. Komt er nog wat van dat onweer aan?
7: Nee, gelukkig niet. De energie is uit de lucht en ook de hitte. Het is deze middag echt een stuk aangenamer. Temperatuur rond 23 à 24 graden nu. Zon en stapelwolken, maar de zon wint terrein de komende uren. En ook vanavond is het heel aangenaam met 17 graden.
6: Nou, oh, wat fijn. En vannacht?
7: Nou, vannacht wordt het gewoon bijna zelfs fris, wil ik zeggen, na al die plaknachten. De temperatuur daalt uiteindelijk naar 12 graden. Dat is echt ruim onder de 15 graden. Dat is echt weer een tijdje geleden. Dus de warmte kan goed het huis uit. En morgen beginnen we met zon, maar in de middag raakt het bewolkt. En wordt het 22 of 23 graden.
6: Oh, wauw. Is dat eigenlijk de coolste dag van de week?
7: Ja, ongeveer. Woensdag spant een beetje om met woensdag. Dan ook 22 graden. Soms een bui. Later in de week gaat de temperatuur geleidelijk aan weer iets omhoog. Ook meer zon. Maar zo heet als het was, dat wordt het niet.
6: Nou zag ik allemaal mensen zo een beetje zo... misschien komt er volgende week weer zo'n hittekoepel. Hoe ziet dat eruit?
7: Nou, er zijn inderdaad kansen dat het volgende week weer flink warmer wordt. De warmte ligt niet ver bij ons land vandaan. Maar we zien ook veel onzekerheid. Voor hetzelfde geld blijft het ook gewoon maar een hele aangename 25 of 26 graden.
6: Oh, oké, nou ja, en dan moet deze week dus 2 dagen in ieder geval 22 graden. Hoe ziet het er verder uit?
7: De temperatuur gaat verder omhoog en richting het weekend gaan we naar 24 of 25 graden. Dus perfect zomerweer zou ik zeggen.
6: Ja, heerlijk. We zijn er ook wel aan toe. We zijn helemaal kapot van die hete dagen.
7: Ja,
6: gewoon.
7: Ik ook hoor.
6: Jongen, hoe ging jij? Sliep jij goed?
7: Nou, we hebben gelukkig wel de airco, dus dat scheelt een hoop.
5: Oh, dat is vals spelen.
7: Maar in de woonkamer bij ons was het bijna 30 graden.
6: Ja.
7: Dus ik vond het verschrikkelijk.
6: Nee, echt. Ik vind dat we eigenlijk allemaal een schouderklopje verdienen dat we dat allemaal overleefd hebben de afgelopen dagen.
7: Ik moet ook zeggen, de hittegolf die we nu achter de rug hebben was ook echt wel heel uitzonderlijk. Want vooral de nachten waren opvallend warm. En ook die maximumtemperatuur schoot voor eind juni recordhoog.
6: Ja, ik vrees wel een beetje voor de zomer. Ik weet dat je dan nooit zo kan zeggen hoor. Maar het is nog niet eens echt volop zomer. En dan hebben we al dit weer.
7: Ja, maar het weer heeft geen geheugen. En garanties zijn er ook niet voor de toekomst. Wie weet is augustus wel echt heel belabberd.
6: Oh ja, lekker nat. Zoals aan het begin van mei ongeveer. Want dat is het, ja. Nou goed. Nou, dankjewel Jeroen. En eet smakelijk zometeen.
7: Doei.

0: lekker mee trommelen op je stuur bijvoorbeeld. Of op je aanrecht als je aan het eten koken bent. Drum Theater hoorde je en El Dorado. Het is 17:50.
1: Zit jij vannacht in je oranje outfit voor de tv om de WK-wedstrijd Nederland-Marokko te kijken? En moet je morgenochtend weer naar je werk? Dan wordt het misschien wel een heel kort nachtje. Of kun je misschien toch beter de nacht doorhalen? We hebben het erover met slaapcoach Rob de Ron. Goedemiddag.
2: Een goedemiddag.
1: Ja, allereerst maar eventjes. Gaat u zelf slapen vannacht of haalt u door?
2: Ik denk dat het een hele spannende wedstrijd wordt en ik heb me voorgenomen het een beetje te laten afhangen van mijn lichaam. Word ik om 3 uur wakker of iets eerder? Voel ik me ertoe in staat? Dan ga ik kijken. Ik ben met pensioen, ik werk niet meer, dus op zich zou het kunnen hoor. Maar ik wil even kijken hoe ik me voel vanavond.
1: Ja, dus ik begrijp, u laat het afhangen van de biologische klok en niet van de wekker.
2: Nee, niet van de wekker, nee. Ik laat het een beetje afhangen van mijn... Kijk, ieder mens wordt 's nachts wel eens wakker. Ken jij dat ook, dat je midden in de nacht wel eens wakker wordt?
1: Ja, zeker. Ja. Meestal eigenlijk op dezelfde tijd, ja.
2: Ja, wat is jouw tijd trouwens? Dat zal dan niet toevallig 3 uur zijn, of wel?
1: Nee, het is toevallig 4 uur meestal.
2: Oh ja, ja, dat is... Vroeger sliep de mens altijd in 2 fasen. Dus je had de eerste slaapfase, die duurt zo'n 4 tot 5 uur. En dan lagen heel veel mensen wakker. En dan krijg je de tweede slaapfase. Dat is eigenlijk de normale manier van slapen. Dus als je geluk hebt, dan zou je net rond die tijd, en daar wacht ik ook een beetje op. Ik ga soms lezen als ik wakker word, een half uurtje. En dan val ik weer in slaap, de tweede slaapfase. En het feit dat we denken dat we 8 aaneengesloten uren moeten slapen, dat is eigenlijk pas sinds de industriële revolutie. Als de machines moeten draaien, oké, 8 uur werken of 8 uur slapen, 16 uur werken was het bijna toen. Mm-hmm. Maar daarvoor was het vrij normaal om midden op de nacht even een vuurtje te stoken. Of kijken of het vuurtje nog brandde. Of een pijpje te roken. Of iets heel relaxed te doen. En nou is voetbal niet bepaald relaxed.
1: Nee.
2: Als het een leuke wedstrijd is.
1: Nee, dus, maar wat raadt u nu aan? Want niet iedereen gaat dat laten afhangen van zijn biologische klok. Stel nou dat je die wedstrijd per se wil kijken. Is het dan aan te raden om vroeg te gaan slapen en dan de wekker te zetten? Of om juist wakker te blijven en pas na de wedstrijd te gaan slapen?
2: Nee, als je slaap kunt pakken moet je het doen. En zoals vroeger was het... Een slaapfase duurt 1,5 uur. En meestal zaten in het eerste blok de eerste slaap van 3 keer 1,5 uur. Laten we zeggen 4 tot 5 uur. Dus je wilt bijvoorbeeld 2:30 opstaan om de voorbeschouwing te zien. Nou, dan tel je daar eens 5 uur af. En dan kijk je of je tegen 9:30 eens een keer wat vroeger naar bed gaat. En dan heb je misschien tegen 2:30 de eerste slaapfase. Mm-hmm. En nu is het wel zo dat als je 's nachts wakker werd of wordt, is het zaak rustige dingen te doen. Nou hoop ik dat die wedstrijd ons daartoe niet verleidt. Dat we erbij in slaap vallen. Ik hoop dat het een spannende wedstrijd wordt. Maar dat betekent dat je dus adrenaline aanmaakt, noradrenaline, dat je helemaal wakker wordt. Zeker als we straks winnen, je gaat juichen. Ja, en om daarna nog weer in slaap te vallen. Je kent het misschien wel van een feestje als je veel gekletst hebt. Je komt thuis. Er zijn maar weinig mensen die dan direct in slaap vallen als je actief bent geweest. Dus ik denk, nou zeggen dat de wedstrijd tot 5 uur duurt. Mm-hmm. Ja, dan lijkt me dat enthousiasme je wakker houdt tot je in de auto of in de trein naar je werk gaat.
1: Ja, stel nou, je doet 6 uur slapen van tevoren, of 5 tot 6 uur slapen. En dan blijf je wakker vanaf dat de wedstrijd is tot de volgende dag. Moet je morgen dan vroeger naar bed?
2: Ja, dat heet slaapdruk. Daar hoef je eigenlijk zelf niet zoveel voor te doen. En dat doet het lichaam zelf. Die bouwt als het ware als een zandlopertje. Dus je hebt een korte nacht gehad. En dat kent iedereen. Nou, ook als je kinderen hebt, die worden 's nachts wakker. Kan als je een kind op de armen hebt, die huilt, is heel vervelend. Maar als je gaat slapen, word je zelf ook weer wat rustiger. Maar iedereen wordt 's nachts wel eens wakker. En dan bouw je slaapdruk op. En als je geluk hebt, haal je dat de andere nacht weer helemaal in.
1: Oké, dus eigenlijk moeten we ons niet zo druk maken. Een beetje vroeger naar bed gaan en dan kun je makkelijk vanaf eventjes kijken.
2: Dat kan, ja. En wat wel het allermooiste zou zijn, stel dat je 's middags nog even een dutje kunt doen, iets van die slaapdruk weg kunt halen.
1: Okay.
2: Kun jij de zeeuwen daartoe verleiden om een dutje te doen?
1: Nou, ik moet gewoon werken morgen, dus ik denk dat het heel lastig wordt. Ik denk dat ik niet hier een dutje kan gaan lopen doen. Maar goed, we hebben de tips binnen in ieder geval. Ga gewoon rond 1:30 slapen en dan kun je de wekker makkelijk zetten. En dan ben je zo rond 2:30 toch wel weer klaarwakker. Kun je klaarwakker zijn om de wedstrijd te volgen.
2: Dan blijf je vermoedelijk de hele dag wakker, maar dat haal je de andere nacht weer in.
1: Ja, en als het een beetje lukt, morgen even een dutje doen. Rob de Roon, slaapcoach, hartelijk dank.
2: Nou, graag gedaan en een fijne
1: wedstrijd. Ja.

0: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan. Dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
2: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
3: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Dit is Flevoland met het regionieuws.
7: De politieke partij Rechtvaardig en Betrokken Urk is niet blij met recente berichtgevingen over vetlozingen op Urk. Die zorgen voor grote problemen bij de zuiveringsinstallatie in Tollebeek. Vorige week meldde Omroep Flevoland dat Waterschap Zuiden-Zeeland daarover aan de bel heeft getrokken. De partij is met name boos dat er nadrukkelijk wordt gewezen naar de visverwerkende industrie op Urk als mogelijke veroorzaker. Eerdere controles hebben nog geen dader aangewezen, maar het rioolgemaal op het bedrijventerrein van Urk pelt desondanks uit van het vet. De 6 genomineerden voor het Flevopenningengala in Almere zijn vandaag bekendgemaakt. Alle Flevolandse gemeenten schuiven een bedrijf naar voren dat zich onderscheidt op het gebied van inclusief werkgeverschap. De werkgever die het meest doet om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kansen te bieden, die gaat er op 2 oktober met de participatiepenning vandoor. En een motorrijder is vanochtend op een aanhanger gebotst. Dat gebeurde op de kruising van de houtripdreef met de Badweg in Lelystad. Een busje met aanhanger zou de kruising overgestoken zijn en zag daarbij de motorrijder waarschijnlijk over het hoofd. En die motorrijder is door een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. En tot zover een overzicht van het nieuws uit Flevoland. Meer nieuws, dat lees je op onze website of in de app.
8: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Olympisch langebaanschaatsen wordt in 2030 definitief gehouden in Tialf in Heerenveen. TOC was al akkoord, nu heeft de Franse organisatie groen licht gegeven. Het OM eist 12 jaar cel tegen de 3 oud-leden van de directie van een overslagbedrijf in de haven van Vlissingen. Zij zouden jarenlang via hun bedrijf cocaïne het land in hebben gesmokkeld. De drugs zaten verstopt tussen soja, aluminium of kolen. Een peuter in Apeldoorn is vanmorgen uit het raam van een woning gevallen. Het kind viel volgens Omroep Gelderland vanaf de 2e verdieping in de tuin. Hoe het nu met de peuter gaat is niet duidelijk.
9: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond beginnen we nog met een paar laatste stapelwolken, maar de zon schijnt volop. De temperatuur daalt verder. Zo halverwege de avond is het een graad of 20 en komende nacht koelt het uiteindelijk af naar 14 graden. Dat is voor het eerst weer sinds lange tijd dat de temperatuur duidelijk onder de 18 graden komt. Wel neemt de bewolking in de loop van de nacht toe. Morgen beginnen we nog met zon, maar in de middag raakt het steeds vaker bewolkt. De temperatuur loopt dan op naar een graad of 23 bij een meest matige noordoostenwind. De dagen daarna wisselen zon en wolken elkaar af en de temperatuur ligt veelal rond 23 of 24 graden.
10: ANWB Verkeersinformatie. Het is best wel druk op deze maandagmiddag. Op de N50 Emmeloord-Zwolle tussen Ens en knooppunt Hattemerbroek 11 minuten. N50 Emmeloord-Apeldoorn tussen Kampen-Zuid en knooppunt Hattemerbroek naar de A28. Als je in de richting van Amersfoort rijdt, 8 minuten extra. En ook op de N50, maar dan de andere kant op, Zwolle-Emmeloord, tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen-Zuid, 5 minuten. N301 Almere-Barneveld tussen de N798 en afrit Nijkerkerveen, 5 minuten. Ook de andere kant op de N301 wat vertraging richting Almere tussen Nijkerk en de A28, 5 minuten. De N303 Harderwijk-Barneveld tussen industriegebied Veldzicht en Ermelo, 7 minuten. Dan de N307 Kampen-Horen tussen Lelystad-Batavia-Stad en Boven-Karspel, 5 minuten. En de N331 Zwolle-Emmeloord tussen Meppel en Zwartsluis, 10 minuten vertraging. En de flitters die hebben al hun spulletjes opgebroken, mee naar huis genomen, zitten inmiddels aan de piepers, want die zijn niet gemeld.
7: Nederland speelt vannacht tegen Marokko op het WK voetbal. En een fan die zeker wakker blijft is Aziz uit Dronten. Hij is de eerste Marokkaanse profvoetballer in Nederland. Maar de vraag is, voor wie gaat hij nou juichen vannacht? Nou, je hoort het zometeen in Studio Flevoland.
6: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: Europe met de final countdown. En ik vind het toch ook wel weer grappig. Want we hebben de afgelopen weken weg zitten puffen hier in de studio. Er werd van alles aan gedaan om de temperatuur hier onder controle te krijgen. Het was hier gewoon 26 graden. En ik moet je vertellen, wij hebben op dit moment kippenvel. Het is hier best wel koud.
1: Ja, maar we klagen niet, want het wordt weer warmer. Hè? Dus,
0: we zijn heel blij met dat we het koud hebben op dit moment. Laten we dit gevoel ook vasthouden. Want aan het einde van de week wordt het toch weer langzaam warmer.
1: Ja. Aziz Doufikar uit Dronten is 63 jaar en de eerste Marokkaanse profvoetballer van Nederland.
0: Ja, hij werkt inmiddels al jaren als jongerenbegeleider en is actief bij SV Real in Dronten. En hij blijft vannacht wakker om met zijn gezin naar Nederland-Marokko te kijken. Nou, voor wie hij is, dat hoor je zo meteen. Misschien kun je wel raden, hoor. Want eerst even een duik in zijn geschiedenis. In 1974 kwam Aziz als 10-jarige jongen naar Nederland. En hij woonde in Lelystad. En daar ontstond een jongensdroom. Aziz Doufikar wilde profvoetballer worden. Dat is gelukt. Zijn profcarrière begon bij PEC Zwolle. En daarna ging het balletje voor hem verder rollen.
2: Ik heb bijvoorbeeld 3 jaar bij Fortuna Sittard gespeeld. Ik heb 9 maanden bij Eindhoven gespeeld. Ik heb 19 jaar in Portugal gevoetbald. En ik heb 3 jaar in Dubai gevoetbald. Dus dat zijn allemaal dingen waar je plezier in hebt. En je gaat ervoor. Dus ik had wel grote clubs, maar ik mocht niet van mama. Mama heeft tegen mij altijd gezegd, ik had Inter Milan, ik had Kazalatay in Turkije en ik had in Portugal. En mama zei tegen mij, je gaat niet naar Italië, je gaat niet naar Turkije, je gaat naar Portugal, is vlakbij Marokko. Als er wat gebeurt, kan je naar Marokko gaan. Ja, dan luister je naar mama.
3: Maar je bent dus van oorsprong Marokkaans.
2: Ja.
3: Je hebt nog gewoond in Portugal.
2: Ja.
3: Nog in Dubai gewoond.
2: Ja.
3: Nu al heel lang in Nederland.
2: Ja.
3: Eerste Lelystad, begrijp ik toch?
2: Ja, ik ben opgegroeid in Lelystad. Ja.
3: Ja. En toen verhuisde dat rond.
2: En toen ben ik, ik heb werk ik bij de Meerpaal als jongerenwerker. Dat doe ik al bijna 18 jaar. En toen kwam ik gewoon hier lekker wonen. Toen dacht ik vlakbij het huis. En dat is voor mij het belangrijkste. Dus.
3: Maar ik zie ook dat u het shirt draagt van Marokko.
2: Absoluut.
3: Dat zegt al genoeg voor wie u bent vandaag, van de komende nacht.
2: Ja, daar heb ik geen twijfel over. Tuurlijk, Nederland is een hele grote elftal. Maar het bloed is Marokkaans. En ik heb het Marokkaanse elftal gespeeld. Dus ik moet wel van Marokko zijn, want ik ben ook daar geboren. Ik ga niet zeggen dat ik hier niet. Ik ben hier opgegroeid. Maar het reis en het bloed blijft altijd Marokkaan.
3: En hoe gaat u kijken vannacht?
2: Ik zal je eerlijk zeggen, nerveus. Ja? Want Nederland is niet makkelijk. Maar ik heb alle vertrouwen in Marokko.
3: Dus ja, en waarom dan?
2: Ja, absoluut. We hebben leuke voetballers, jonge jongens. Gretig. Veel kansen krijgen ze. Soms tweede helft wordt het wat anders. Maar ik denk dat Marokko vannacht een hele leuke aftal gaat. Ook als ze verliezen, daarna moet je altijd Nederland steunen.
3: Want Marokko staat in de ranglijst wel boven Nederland.
2: Ja.
3: U heeft dan veel verstand van voetbal, bent profvoetballer geweest, ook nog trainer. Nog heel veel andere dingen gedaan in de voetbalwereld. Maar,
2: ja.
3: Dus u heeft wel wat kennis. Waar moet Oranje nou voor vrezen?
2: Voor Saibari.
3: En waarom?
2: Hij is gewoon een verschrikkelijk goede voetballer. En dan heb je een kleine jongetje. Op middenveld speelt nummer 8. 20 jaar is. 18 jaar is hij. Met een intelligent van een man van 40 jaar. En van 18 jaar moet hij, hoe die speelt en hoe die het doet. Ja, ik ben niet bang. Middenveld is van ons. 100%. En als je het middenveld pakt, dan win je de wedstrijd ook.
3: Maar hoe zit het dan met het Marokkaanse team? Vreest hij ook voor Nederland?
2: Absoluut. Nederland is ook een leuke elftal. Kijk, Nederland heeft een naam. Nederland heeft een naam. Wij weten dat Oranje. We zeiden altijd vroeger Laranja. Dat is de sinaasappel. En ze gingen met z'n 11 gewoon jagen op een bal. Dat is mijn tijd. Dat weet ik ook nog. Maar de tijd verandert.
3: Ik zeg het wordt 2-1 voor Oranje. Wat zegt u?
2: Ik zeg 2-1 voor Marokko.
3: We gaan het zien.
2: Ja, we gaan het zien, absoluut. Dan bellen we elkaar. We bellen elkaar. Kijk wie de gelijk hebt.
0: Ja. Wat wordt het vannacht? We kunnen het gaan volgen als je er zin in hebt. Om 3 uur is vannacht de aftrap in Mexico.

0: Fleetwood Mac met Little Lies.
1: En dan krijg je de berichten van buiten Flevoland. De directeur van het Nederlands Fotomuseum, Birgit Donker, is vorig jaar onterecht ontslagen, oordeelt de rechtbank. Ze heeft recht op een schadevergoeding van 400.000 euro en het museum moet een rectificatie plaatsen. De Raad van Toezicht zette Donker op non-actief na berichtgeving over een angstcultuur en een giftige werkomgeving. Donker noemt de uitspraak van de rechter een enorme opluchting.
2: Alles wat mij werd verweten is nu van tafel geveegd. En door de rechter, die op basis van zorgvuldig onderzoek nu een uitgebreid onderbouwd oordeel heeft gegeven. Dus het is een enorme opluchting. Met name ook die rectificatie is voor mij ontzettend belangrijk. Want ik houd van de kunst en cultuur. En ik ben heel blij dat ik me daar weer voor die sector nu kan gaan inzetten.
1: De zaak kwam vorig jaar naar buiten in de Volkskrant. Donker zelf zei dat ze van niets wist en begon een rechtszaak. Volgens de rechter is van de beschuldigingen tegen de museumdirecteur niets gebleken.
0: Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam voelde zich beperkt door het landelijke coronabeleid. Ze wilde dat het kabinet meer zou kijken naar de gevolgen voor jongeren en andere kwetsbare groepen. Corona discrimineerde heel erg. Sommige mensen kregen het veel moeilijker dan anderen, verklaarde Halsema voor de parlementaire enquêtecommissie.
3: Het idee dat ziekte niet discrimineert, dat was eigenlijk aan het begin van de coronaperiode al duidelijk, dat corona heel erg discrimineerde. Dat mensen met mensen die arm waren, mensen die klein behuisd waren, mensen die andere ziektes hadden, dat die het veel moeilijker kregen dan andere mensen.
0: Het kabinet wilde haar mening horen, maar het beleid veranderde niet, zei Halsema, omdat code zwart dreigt in de ziekenhuizen.
1: Het aantal meldingen van een vergiftiging na een injecteerbaar afslankmiddel is bijna verdubbeld. Volgens het Nationaal Vergiftigingen Informatiecentrum zijn er vorig jaar 149 vergiftigingen gemeld. En een jaar eerder ging het nog om 76 meldingen. Het gaat vaak om medicijnen die niet bij de apotheek zijn gehaald.
4: Als we dan doorvragen, blijkt dat tot 40% van de meldingen die wij krijgen, blijken mensen te zijn die het allemaal via internet aangeschaft hebben of via tussenpersonen verkregen hebben, zonder dat daar begeleiding van artsen bij is.
0: Ja, het is al een tijd een hit in Europa, de coffee rave. Dansen in de ochtend in een koffiebar. Een bakker uit Drunen dacht, ja, dat kunnen wij in Brabant ook. Koffie met croissants en dansen maar. En deze keer niet een koffiebar, maar eigenlijk in zijn eigen bakkerswinkel.
5: Een koffierave in Brabant. Dit is de eerste keer in een bakkerswinkel, zover als ik weet. En zeker in Brabant. S'avonds feesten en de volgende dag een kater, dat wil toch niemand. 's ochtends vroeg, lekker een koffietje. De dag goed beginnen, dat draait het toch.
6: Ik ben nog lekker fris en fruitig. Ik heb nergens last van.
5: Het is even wennen, maar waarschijnlijk.
0: Ja, ik vraag me af of ze daar wel croissants eten. Eet je toch worstbroodje in Brabant?
1: Ja, inderdaad. Ja, ja. Dat is ook.
0: Volgens de bezoekers gaf het een goede kick voor de rest van de dag. En tot zover de berichten van buiten de regio.

0: Dit is Flevoland.
1: En die is lekker aan het klimmen en klauteren. Ja, dit is een soort Eiffeltoren-achtig ding, maar dan met allemaal touwen en knopen erin.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Nou ja, we willen het gewoon. Dus dat, alles wat je wil, dat gebeurt toch?
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ieder mens wordt 's nachts wel eens wakker. Ken jij dat ook, dat je midden in de nacht wel eens wakker wordt? Ja, ja.
0: Dit is Flevoland.
2: Nou, vannacht wordt het gewoon bijna zelfs fris, wil ik zeggen, na al die plaknachten.
4: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
6: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
5: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
7: De politieke partij Rechtvaardig en Betrokken Urk is niet blij met recente berichtgeving over vetlozingen op Urk. En de 6 genomineerden voor het Flevo Penningen Gala in Almere zijn vandaag bekendgemaakt. Meer daarover, dat lees je natuurlijk op onze website of in de app, of zo dadelijk na het NOS Journaal op de radio.
8: Dit is Flevoland, de hele dag jouw zender.
9: Annette Schut met het NOS Journaal. Het dodental bij het schietincident in Duitsland is opgelopen naar 6, meldt de politie in het land. Het gaat opnieuw om een volwassene die overleed in het ziekenhuis. Eerder vandaag werd in het Duitse stadje Stade geschoten bij een jeugdinstelling. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd en heeft 2 mensen opgepakt. Een van die mensen is de verdachte schutter. Bij het incident raakten ook meerdere mensen ernstig gewond. Het Olympisch schaatstoernooi van 2030 wordt definitief gehouden in Tialf in Heerenveen. Het Internationaal Olympisch Comité was al akkoord en nu heeft ook de Franse organisatie daarmee ingestemd. De andere kandidaat, Turijn, viel eerder al af. Bij de winterspelen van 2030 worden bijna alle onderdelen gehouden in Frankrijk. Maar dat land heeft geen 400 meter schaatsbaan, dus kwam Friesland in beeld. Het is voor het eerst dat een deel van de Olympische Winterspelen in Nederland wordt gehouden. De vermiste shorttrekker Sven Roes is mogelijk naar het buitenland vertrokken. De politie heeft zijn auto teruggevonden op een langparkeerplaats bij Schiphol, meldt Omroep Friesland. Ze doen nog steeds onderzoek naar zijn vermissing. Shorttrekker Roes werd zaterdagmiddag voor het laatst gezien. Hij vertrok toen uit Oosterzee in Friesland met zijn Team NL-auto, die voor het laatst was gezien bij een tankstation in Muiden. Meerdere collega's shorttrekkers deelden daarna een oproep op sociale media om naar Sven Roes uit te kijken. In Apeldoorn is vanmorgen een klein kind uit het raam van een woning gevallen. Het kind was volgens Omroep Gelderland in de peuterleeftijd en viel vanaf de 2e verdieping naar beneden en kwam vervolgens in de tuin terecht. Kort na het incident landde een traumahelikopter in de buurt van het huis. Hoe het nu met de peuter gaat is niet duidelijk. Het weer, zon en wolkenvelden en 22 tot 27 graden. Morgen meer bewolking en vooral in het westen een weinig verandering in temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Hagelstenen zo groot als golfballen. Ja, het noodweer in Enz afgelopen weekend is veroorzaakt door een zogeheten supercel. Maar waar kwam die enorme onweersbui in één keer vandaan? Nou, zometeen in Studio Flevoland krijg je het antwoord erop.
11: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
12: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
13: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
14: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
15: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
14: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
16: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Stap in de werelden van Star Wars, Inception, Harry Potter, Lord of the Rings en meer. Een zomer vol filmmuziekconcerten. Bekijk de agenda op concertgebouw.nl/filmmuziek en bestel je kaart.
17: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
18: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
19: Goedenavond, dit is Studio Flevoland.

0: Het noodweer dat afgelopen weekend over Enns raasde is daar nog steeds het gesprek van de dag. Het dorp werd getroffen door de zwaarste hagelbui die er is, een zogeheten supercel. Intussen kwamen bij verzekeraars vandaag tientallen meldingen binnen. De schade loopt in Enns in de miljoenen.
1: Je kunt het weer van afgelopen weekend volgens weervrouw Diana Woei omschrijven als gevaarlijk weer. Juist door de unieke omstandigheden die je in Nederland niet snel ziet.
2: Het was een supercel. Zeer zwaar onweer. Heel erg gevaarlijk. Waarbij er zware windstoten kunnen voorkomen. Valwinden. En dus heel veel ontladingen en grote hagelstenen.
1: Vooral de kassen bij Enns zijn hard geraakt. De schade wordt geschat op tientallen miljoenen. In het dorp zijn de gevolgen ook vandaag goed te zien. Het is dan ook het gesprek van de dag.
3: Het leek wel oorlogsgebied.
4: Ja, was het zo erg?
3: Ja, het was een enorm lawaai. En wij, omdat wij onder het schuine gedeelte wonen, we dachten, ik denk, nou, de dakpannen, daar gaan ze doorheen. Ik heb nog twee kastjes staan op het balkon. Er zitten ook de gaten in, zelfs in de tweede laar, dus die moet je ook niet op je hoofd krijgen. Nee, het was bar en bos.
5: Ja, alsof de wereld verging. Het was echt heel eng.
4: Ja, zo erg was het?
5: Ja, het was heel angstaanjagend. En je kan niks doen.
3: Zo erg als dit heb ik het ook nog nooit meegemaakt. Op zich vind ik onweer altijd reuze interessant. Maar dit was wel een enorm natuurgeweld.
1: Er vormde die dag een enorme onweersbui boven het westen van het land. Met weinig wind aan de grond, maar enige wind op hoogte. Daarbij was er een enorm verschil tussen de temperatuur aan de grond en hoog in de atmosfeer. Een verschil van zo'n 60 graden.
2: Door de grote temperatuurverschillen krijg je dus sterke, stijgende en dalende bewegingen in een wolk. Onderin is de temperatuur boven nul, maar boven in de wolk vriest het. De waterdruppeltjes worden omhoog gevoerd, die bevriezen en vervolgens weer naar beneden als in een soort wastrommeltje. En dat gaat maar op en neer, op en neer. En dat waterdruppeltje groeit en groeit tot een hagelkorreltje. En als de windsnelheden zo groot zijn, dan kan die hagelsteen dus enorm groot worden. 5 centimeter wel. En dat was in Enns gebeurd.
1: En die bui had net zo goed ergens anders kunnen vallen.
2: Het is inderdaad puur pech dat het precies in Dronten en Enns was dat die hagelstenen naar beneden kwamen zetten. Het had het net zo goed ergens in een gebied kunnen gebeuren waar er helemaal niemand woont.
3: Ja, pech voor Enns. Nou ja, hier is heel veel blikschade en wat glasschade en zo. Het ergste is het voor de ondernemers. Die zijn enorm zwaar getroffen, vooral Ensweg, glastuinbouw. Maar ook eromheen wel in de gewassen en iemand met een bloembollenkwekerij, ook alles eruit.
6: Ik heb wel schade aan de auto, maar ja, ik heb erger gezien, hè, van andere mensen, zeg maar.
5: Schuurdakje is een gatenkaas nu. Helemaal kapot, allemaal gaten erin. Auto helemaal beschadigd. Overal deuken in en planten kapot.
1: Het zijn weersomstandigheden dat we in de provincie helemaal niet kennen.
2: Maar het komt wel vaker voor. Met name in het noorden van Italië. Ja, dat hebben we ook een paar jaar terug gezien. Hagelstenen zo groot als tennisballen die dan naar beneden komen zetten.
1: Maar hier in de provincie?
2: Nou, eigenlijk niet. Uitzonderlijk.
0: Heel uitzonderlijk dus. Als laatste was dat de weervrouw van Omroep Flevoland, Diana Woei, in een bijdrage van verslaggever Arie Meijer.

0: En van een weervrouw naar een weerman, namelijk Jeroen Elfrink bij Weerplaza. Ja, Jeroen, we hadden het over die enorme supercel van afgelopen weekend die heel veel schade heeft aangericht in grote delen van Nederland en ook hier. Komt er nog wat van dat onweer aan?
1: Nee, gelukkig niet. De energie is uit de lucht en ook de hitte. Het is deze middag echt een stuk aangenamer. Temperatuur rond 23 à 24 graden nu. Zon en stapelwolken, maar de zon wint terrein de komende uren. En ook vanavond is het heel aangenaam met 17 graden.
0: Oh, wat fijn. En vannacht?
1: Nou, vannacht wordt het gewoon bijna zelfs fris, wil ik zeggen, na al die plaknachten. De temperatuur daalt uiteindelijk naar 12 graden. Dat is echt ruim onder de 15 graden. Dat is echt weer een tijdje geleden. Dus de warmte kan goed het huis uit. En morgen beginnen we met zon, maar in de middag raakt het bewolkt. En wordt het 22 of 23 graden.
0: Oh, wauw. Is dat eigenlijk de coolste dag van de week?
1: Ja, ongeveer. Woensdag spant een beetje om met woensdag. Dan ook 22 graden. Soms een bui. Later in de week gaat de temperatuur geleidelijk aan weer iets omhoog. Ook meer zon. Maar zo heet als het was, dat wordt het niet.
0: Nou zag ik allemaal mensen zo een beetje zo... misschien komt er volgende week weer zo'n hittekoepel. Hoe ziet dat eruit?
1: Nou, er zijn inderdaad kansen dat het volgende week weer flink warmer wordt. De warmte ligt niet ver bij ons land vandaan. Maar we zien ook veel onzekerheid. Voor hetzelfde geld blijft het ook gewoon mijn hele aangename 25 of 26 graden.
0: Oh, oké, nou ja, en dan moet deze week dus 2 dagen in ieder geval 22 graden. Hoe ziet het er verder uit?
1: De temperatuur gaat verder omhoog en richting het weekend gaan we naar 24 of 25 graden. Dus perfect zomerweer, zou ik zeggen.
0: Ja, heerlijk. We zijn er ook wel aan toe. We zijn helemaal kapot van die hete dagen.
1: Ja, ik ook hoor.
0: Jongen, hoe ging jij? Sliep jij goed?
1: Nou, we hebben gelukkig wel de airco, dus dat scheelt een hoop.
2: Oh, dat is vals spelen.
1: Maar in de woonkamer bij ons was het bijna 30 graden.
0: Ja.
1: Dus ik vond het verschrikkelijk.
0: Nee, echt. Ik vind dat we eigenlijk allemaal een schouderklopje verdienen dat we dat allemaal overleefd hebben de afgelopen dagen.
1: Ik moet ook zeggen, de hittegolf die we nu achter de rug hebben was ook echt wel heel uitzonderlijk. Want vooral de nachten waren opvallend warm. En ook die maximumtemperatuur schoot voor eind juni recordhoog.
0: Ja, ik vrees wel een beetje voor de zomer. Ik weet dat je dat nooit zo kan zeggen hoor. Maar het is nog niet eens echt volop zomer. En dan hebben we al dit weer.
1: Ja, maar het weer heeft geen geheugen. En garanties zijn er ook niet voor de toekomst. Wie weet is augustus wel echt heel belabberd.
0: Oh ja, lekker nat. Zoals aan het begin van mei ongeveer. Want dat is, ja. Nou goed, dankjewel Jeroen. En eet smakelijk zometeen.
1: Doei.

0: Zit jij vannacht in je oranje outfit voor de tv om de WK-wedstrijd Nederland-Marokko te kijken? En moet je morgenochtend weer naar je werk? Dan wordt het misschien wel een heel kort nachtje. Of kun je misschien toch beter de nacht doorhalen? We hebben het erover met slaapcoach Rob de Ron. Goedemiddag.
1: Een goedemiddag.
0: Ja, allereerst maar eventjes. Gaat u zelf slapen vannacht of haalt u door?
1: Ik denk dat het een hele spannende wedstrijd wordt en ik heb me voorgenomen het een beetje te laten afhangen van mijn lichaam. Word ik om 3 uur wakker of iets eerder? Voel ik me ertoe in staat? Dan ga ik kijken. Ik ben met pensioen, ik werk niet meer, dus op zich zou het kunnen hoor. Maar ik wil even kijken hoe ik me voel vanavond.
0: Ja, dus ik begrijp, u laat het afhangen van de biologische klok en niet van de wekker.
1: Nee, niet van de wekker, nee. Ik laat het een beetje afhangen van mijn... Kijk, ieder mens wordt 's nachts wel eens wakker. Ken jij dat ook, dat je midden in de nacht wel eens wakker wordt?
0: Ja, zeker. Ja. Meestal eigenlijk op dezelfde tijd. Ja,
1: ja. Wat is jouw tijd trouwens? Dat zal dan niet toevallig 3 uur zijn? Of wel?
0: Nee, het is toevallig 4 uur meestal.
1: Oh ja. Ja, dat is... Vroeger sliep de mens altijd in 2 fasen. Dus je had de eerste slaapfase, die duurt zo'n 4 tot 5 uur. En dan lagen heel veel mensen wakker. En dan krijg je de tweede slaapfase. Dat is eigenlijk de normale manier van slapen. Dus als je geluk hebt, dan zou je net rond die tijd... En daar wacht ik ook een beetje op. Ik ga soms lezen als ik wakker word, een half uurtje. En dan val ik weer in slaap, de tweede slaapfase. En het feit dat we denken dat we 8 à 9 gesloten uren moeten slapen, dat is eigenlijk pas sinds de industriële revolutie. Als de machines moeten draaien, oké, 8 uur werken of 8 uur slapen, 16 uur werken was het bijna toen. Mm-hmm. Maar daarvoor was het vrij normaal om midden op de nacht even een vuurtje te stoken. Of kijken of het vuurtje nog brandde, of een pijpje te roken, of iets heel relaxed te doen. En nou is voetbal niet bepaald relaxed.
0: Nee.
1: Als het leuke wedstrijd is.
0: Nee, dus, maar wat raadt u nu aan? Want niet iedereen gaat dat laten afhangen van zijn biologische klok. Stel nou dat je die wedstrijd per se wil kijken. Is het dan aan te raden om vroeg te gaan slapen en dan de wekker te zetten? Of om juist wakker te blijven en pas na de wedstrijd te gaan slapen?
1: Nee, als je slaap kunt pakken moet je het doen. En zoals vroeger was het... Een slaapfase duurt 1,5 uur. En meestal zaten in het eerste blok, de eerste slaap, 3 keer 1,5 uur. Laten we zeggen 4 tot 5 uur. Dus je wilt bijvoorbeeld 2:30 opstaan om de voorbeschouwing te zien. Nou, dan tel je daar eens 5 uur af. En dan kijk je of je tegen 9:30 eens een keer wat vroeger naar bed gaat. En dan heb je misschien tegen 2:30 de eerste slaapfase. Mm-hmm. En nu is het wel zo dat als je 's nachts wakker werd of wordt, is het zaak rustige dingen te doen. Nou hoop ik dat die wedstrijd ons daartoe niet verleidt. Dat we erbij in slaap vallen. Ik hoop dat het een spannende wedstrijd wordt. Maar dat betekent dat je dus adrenaline aanmaakt. Noradrenaline. Dat je helemaal wakker wordt. Zeker als we straks winnen. Je gaat juichen. Ja, en om daarna nog weer in slaap te vallen. Je kent het misschien wel van een feestje. Als je veel gekletst hebt. Je komt thuis. Er zijn maar weinig mensen die dan direct in slaap vallen. Als je actief bent geweest. Dus ik denk, nou zeggen dat de wedstrijd tot 5 uur duurt. Mm-hmm. Ja, dan lijkt me dat enthousiasme je wakker houdt tot je in de auto of in de trein naar je werk gaat.
0: Ja, stel nou, je doet 6 uur slapen van tevoren, of 5 tot 6 uur slapen, en dan blijf je wakker vanaf dat de wedstrijd is tot de volgende dag. Moet je morgen dan vroeger naar bed?
1: Ja, dat heet slaapdruk. Daar hoef je eigenlijk zelf niet zoveel voor te doen. En dat doet het lichaam zelf. Die bouwt als het ware als een zandlopertje. Dus je hebt een korte nacht gehad. En dat kent iedereen wel. Ook als je kinderen hebt, die worden 's nachts wakker. Als je een kind op de armen hebt, die huilt, is heel vervelend. Maar als je gaat slapen, word je zelf ook weer wat rustiger. Maar iedereen wordt 's nachts wel eens wakker. En dan bouw je slaapdruk op. En als je geluk hebt, haal je dat de andere nacht weer helemaal in.
0: Oké, dus eigenlijk moeten we ons niet zo druk maken. Een beetje vroeger naar bed gaan en dan kun je makkelijk vanaf het eventjes
1: dat
0: kijken.
1: Dat kan, ja. En wat wel het allermooiste zou zijn, stel dat je 's middags nog even een dutje kunt doen, iets van die slaapdruk weg kunt halen. Okay. Kun jij de Zeeuwen daartoe verleiden om een dutje te doen?
0: Nou, ik moet gewoon werken morgen, dus ik denk dat het heel lastig wordt. Ik denk dat ik niet hier een dutje kan gaan lopen doen. Maar goed, we hebben de tips binnen in ieder geval. Ga gewoon rond 9:30 slapen en dan kun je de wekker makkelijk zetten. En dan ben je zo rond 2:30 toch wel weer klaarwakker. Kun je klaarwakker zijn om de wedstrijd te volgen.
1: Dan blijf je vermoedelijk de hele dag wakker, maar dat haal je de andere nacht weer in.
0: Ja, en als het een beetje lukt, morgen even een dutje doen. Rob de Roon, slaapcoach, hartelijk dank.
1: Nou, graag gedaan en een fijne
0: wedstrijd. Ja.
2: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

0: is Flevoland met het regionieuws.
1: De politieke partij Rechtvaardig en Betrokken Urk is niet blij met recente berichtgevingen over vetlozingen op Urk. Die zorgen voor grote problemen bij de zuiveringsinstallatie in Tollebeek. Vorige week meldde Omroep Flevoland dat Waterschap Zuiden-Zeeland daarover aan de bel heeft getrokken. De partij is met name boos dat er nadrukkelijk wordt gewezen naar de visverwerkende industrie op Urk als mogelijke veroorzaker. Eerdere controles hebben nog geen dader aangewezen, maar het rioolgemaal op het bedrijventerrein van Urk pelt desondanks uit van het vet. De 6 genomineerden voor het Flevopenningengala in Almere zijn vandaag bekendgemaakt. Alle Flevolandse gemeenten schuiven een bedrijf naar voren dat zich onderscheidt op het gebied van inclusief werkgeverschap. De werkgever die het meest doet om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kansen te bieden, die gaat er op 2 oktober met de participatiepenning vandoor. En een motorrijder is vanochtend op een aanhanger gebotst. Dat gebeurde op de kruising van de houtripdreef met de Badweg in Lelystad. Een busje met de aanhanger zou de kruising overgestoken zijn en zag daarbij de motorrijder waarschijnlijk over het hoofd. En die motorrijder is door een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. En tot zover een overzicht van het nieuws uit Flevoland. Meer nieuws, dat lees je op onze website of in de app.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het aantal doden na een schietpartij in het noorden van Duitsland is opgelopen naar 6. Een onbekend aantal mensen raakte ook gewond. De schietpartij was bij een jeugdinstelling ten westen van Hamburg. Het wegzetten van een deel van de samenleving die het niet eens was met het coronabeleid hielp niet, zegt de oud-politiechef van Essen tegen de coronacommissie. Minister De Jonge sprak soms over wappies. In Apeldoorn is vanmorgen een klein kind uit het raam van een woning gevallen. Het kind was volgens Omroep Gelderland in de peuterleeftijd. Hoe het nu met het kind gaat is niet duidelijk. Het weer, zon en wolkenvelden en 22 tot 27 graden. Morgen meer bewolking, vooral in het westen. En weinig verandering in temperatuur.
3: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond beginnen we nog met een paar laatste stapelwolken, maar de zon schijnt volop. De temperatuur daalt verder. Zo halverwege de avond is het een graad of 20. En komende nacht koelt het uiteindelijk af naar 14 graden. Dat is voor het eerst weer sinds lange tijd dat de temperatuur duidelijk onder de 18 graden komt. Wel neemt de bewolking in de loop van de nacht toe. Morgen beginnen we nog met zon, maar in de middag raakt het steeds vaker bewolkt. De temperatuur loopt dan op naar een graad of 23 bij een meest matige noordoostenwind. De dagen daarna wisselen zon en wolken elkaar af en de temperatuur ligt veelal rond 23 of 24 graden.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Nederland speelt vannacht tegen Marokko op het WK voetbal. En een fan die zeker wakker blijft is Aziz uit Dronten. Hij is de eerste Marokkaanse profvoetballer in Nederland. Maar de vraag is, voor wie gaat hij nou juichen vannacht? Nou, je hoort het zometeen in Studio Flevoland.
0: Goedenavond. Dit is Studio Flevoland.

0: Aziz Doufikar uit Dronten is 63 jaar en de eerste Marokkaanse profvoetballer van Nederland.
1: Ja, hij werkt inmiddels al jaren als jongerenbegeleider en is actief bij SV Real in Dronten. En hij blijft vannacht wakker om met zijn gezin naar Nederland-Marokko te kijken. Nou, voor wie hij is, dat hoor je zo meteen. Misschien kun je wel raden, hoor. Want eerst even een duik in zijn geschiedenis. In 1974 kwam Aziz als 10-jarige jongen naar Nederland. En hij woonde in Lelystad. En daar ontstond een jongensdroom. Aziz Doufikar wilde profvoetballer worden. Dat is gelukt. Zijn profcarrière begon bij PEC Zwolle. En daarna ging het balletje voor hem verder rollen.
2: Ik heb bijvoorbeeld 3 jaar bij Fortuna Sittard gespeeld. Ik heb 9 maanden bij Eindhoven gespeeld. Ik heb 19 jaar in Portugal gevoetbald. En ik heb 3 jaar in Dubai gevoetbald. Dus dat zijn allemaal dingen waar je plezier in hebt. En je gaat ervoor. Dus ik had wel grote clubs, maar ik mocht niet van mama. Mama heeft tegen mij altijd gezegd... Ik had Inter Milan, ik had Kazalatay in Turkije en ik had in Portugal. En mama zei tegen mij, je gaat niet naar Italië, je gaat niet naar Turkije, je gaat naar Portugal, is vlakbij Marokko. Als er wat gebeurt, kan je naar Marokko gaan. Ja, dan luister je naar mama.
3: Maar je bent dus van oorsprong Marokkaans.
2: Ja.
3: Je hebt nog gewoond in Portugal.
2: Ja.
3: Nog in Dubai gewoond.
2: Ja.
3: Nu al heel lang in Nederland.
2: Ja.
3: Eerste Lelystad, begrijp ik toch?
2: Ja, ik ben opgegroeid in Lelystad. Ja.
3: Ja. En toen verhuisde dat rond.
2: En toen ben ik, ik heb werk ik bij de Meerpaal als jongerenwerker. Dat doe ik al bijna 18 jaar. En toen kwam ik gewoon hier lekker wonen. Toen dacht ik vlakbij het huis. En dat is voor mij het belangrijkste. Dus.
3: Maar ik zie ook dat u het shirt draagt van Marokko.
2: Absoluut.
3: Dat zegt al genoeg voor wie u bent vandaag, van de komende nacht.
2: Ja, daar heb ik geen twijfel over. Tuurlijk, Nederland is een hele grote elftal. Maar het bloed is Marokkaans. En ik heb het Marokkaanse elftal gespeeld. Dus ik moet wel van Marokko zijn, want ik ben ook daar geboren. Ik ga niet zeggen dat ik hier niet... Ik ben hier opgegroeid. Maar het reis en het bloed blijft altijd Marokkaan.
3: En hoe gaat u kijken vannacht?
2: Ik zal je eerlijk zeggen, nerveus. Ja? Want Nederland is niet makkelijk. Maar ik heb alle vertrouwen in Marokko.
3: Dus ja, en waarom dan?
2: Ja, absoluut. We hebben leuke voetballers. Jonge jongens. Gretig. Veel kansen krijgen ze. Soms tweede helft wordt het wat anders. Maar ik denk dat Marokko vannacht een hele leuke aftal gaat. Ook als ze verliezen, daarna moet je altijd Nederland steunen.
3: Want Marokko staat in de ranglijst wel boven Nederland.
2: Ja.
3: U heeft dan veel verstand van voetbal, bent profvoetballer geweest, ook nog trainer. Nog heel veel andere dingen gedaan in de voetbalwereld. Maar,
2: ja.
3: Dus u heeft wel wat kennis. Waar moet Oranje nou voor vrezen?
2: Voor Saibari.
3: En waarom?
2: Hij is gewoon een verschrikkelijk goede voetballer. En daar heb je een kleine jongetje. Op middenveld speelt nummer 8. 20 jaar is. 18 jaar is hij. Met een intelligent van een man van 40 jaar. En van 18 jaar moet hij, hoe die speelt en hoe die het doet. Ja, ik ben niet bang. Middenveld is van ons. 100%. En als je het middenveld pakt, dan win je de wedstrijd ook.
3: Maar hoe zit het dan met het Marokkaanse team? Vreest hij ook voor Nederland?
2: Absoluut. Nederland is ook een leuke elftal. Kijk, Nederland heeft een naam. Nederland heeft een naam. Wij weten dat Oranje... We zeiden altijd vroeger Laranja. Dat is de sinaasappel. En ze gingen met z'n 11 gewoon jagen op een bal. Dat is mijn tijd. Dat weet ik ook nog. Maar de tijd verandert.
3: Ik zeg het wordt 2-1 voor Oranje. Wat zegt u?
2: Ik zeg 2-1 voor Marokko.
3: We gaan het zien.
2: Ja, we gaan het zien, absoluut. Dan bellen we elkaar. We bellen elkaar. Kijk wie de gelijk hebt.
1: Ja. Wat wordt het vannacht? We kunnen het gaan volgen als je er zin in hebt. Om 3 uur is vannacht de aftrap in Mexico.
4: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

0: Let's do something. Let's make it bad. En dan krijg je de berichten van buiten Flevoland. De directeur van het Nederlands Fotomuseum, Birgit Donker, is vorig jaar onterecht ontslagen, oordeelt de rechtbank. Ze heeft recht op een schadevergoeding van 400.000 euro en het museum moet een rectificatie plaatsen. De Raad van Toezicht zette Donker op non-actief na berichtgeving over een angstcultuur en een giftige werkomgeving. Donker noemt de uitspraak van de rechter een enorme opluchting.
1: Alles wat mij werd verweten is nu van tafel geveegd. En door de rechter, die op basis van zorgvuldig onderzoek nu een uitgebreid onderbouwd oordeel heeft gegeven. Dus het is een enorme opluchting. Met name ook die rectificatie is voor mij ontzettend belangrijk. Want ik houd van de kunst en cultuur. En ik ben heel blij dat ik me daar weer voor die sector nu kan gaan inzetten.
0: De zaak kwam vorig jaar naar buiten in de Volkskrant. Donker zelf zei dat ze van niets wist en begon een rechtszaak. Volgens de rechter is van de beschuldigingen tegen de museumdirecteur niets gebleken.
2: Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam voelde zich beperkt door het landelijke coronabeleid. Ze wilde dat het kabinet meer zou kijken naar de gevolgen voor jongeren en andere kwetsbare groepen. Corona discrimineerde heel erg. Sommige mensen kregen het veel moeilijker dan anderen, verklaarde Halsema voor de parlementaire enquêtecommissie.
3: Het idee dat ziekte niet discrimineert, dat was eigenlijk aan het begin van de coronaperiode al duidelijk, dat corona heel erg discrimineerde. Dat mensen met mensen die arm waren, mensen die klein behuisd waren, mensen die andere ziektes hadden, dat die het veel moeilijker kregen dan andere mensen.
2: Ja, het kabinet wilde haar mening horen, maar het beleid veranderde niet, zei Halsema, omdat code zwart dreigt in de ziekenhuizen.
0: Het aantal meldingen van een vergiftiging na een injecteerbaar afslankmiddel is bijna verdubbeld. Volgens het Nationaal Vergiftigingen Informatiecentrum zijn er vorig jaar 149 vergiftigingen gemeld. En een jaar eerder ging het nog om 76 meldingen. Het gaat vaak om medicijnen die niet bij de apotheek zijn gehaald.
4: Als we dan doorvragen, blijkt dat tot 40% van de meldingen die wij krijgen, blijken mensen te zijn die het allemaal via internet aangeschaft hebben of via tussenpersonen verkregen hebben, zonder dat daar begeleiding van artsen bij is.
2: Ja, het is al een tijd een hit in Europa, de coffee rave. Dansen in de ochtend in een koffiebar. Een bakker uit Drunen dacht, ja, dat kunnen wij in Brabant ook. Koffie met croissants en dansen maar. En deze keer niet een koffiebar, maar eigenlijk in zijn eigen bakkerswinkel.
5: Een koffierave in Brabant. Dit is de eerste keer in een bakkerswinkel, zover als ik weet. En zeker in Brabant. S'avonds feesten en de volgende dag een kater, dat wil toch niemand. 'S Ochtends vroeg, lekker een koffietje. De dag goed beginnen, dat draait het om.
6: Ik ben nog lekker fris en fruitig. Ik heb nergens last van.
5: Het is even wennen, maar waarschijnlijk.
2: Ja, ik vraag me af of ze daar wel croissants eten. Eet je toch worstbroodje in Brabant?
0: Ja, inderdaad. Ja, ja. Dat is
2: nou,
0: ook.
2: Volgens de bezoekers gaf het een goede kick voor de rest van de dag. En tot zover de berichten van buiten de regio.

0: Dit is Flevoland.
1: En die is lekker aan het klimmen en klauteren. Ja, dit is een soort Eiffeltoren-achtig ding, maar dan met allemaal touwen en knopen erin.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ja, we willen het gewoon. Dus dat, alles wat je wil, dat gebeurt toch?
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ieder mens wordt 's nachts wel eens wakker. Ken jij dat ook, dat je midden in de nacht wel eens wakker wordt? Ja, ja.
0: Dit is Flevoland.
2: Nou, vannacht wordt het gewoon bijna zelfs fris, wil ik zeggen, na al die plaknachten.
4: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
7: Oma!
8: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
9: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
10: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
9: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
11: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
0: Straks op de radio, het beste van Flevoland.
12: Dit is Flevoland op Access for All kanaal 505. Nu het nieuws van 7 uur.
13: Annette Schut met het NOS Journaal. Het dodental bij het schietincident in Duitsland is opgelopen naar 6, meldt de politie in het land. Het gaat opnieuw om een volwassene die overleed in het ziekenhuis. Eerder vandaag werd geschoten bij een jeugdinstelling. De politie heeft 2 mensen opgepakt. Een van de opgepakte personen is de verdachte schutter. Correspondent Gimbalduc.
14: Het was even na 12 dat in een wijk net buiten de binnenstad schoten te horen waren bij een jongerencentrum. En ooggetuigen zeggen tegen Duitse media dat zij eerst geschreeuw hoorden bij dat centrum en vervolgens meerdere schoten. Een andere ooggetuige zegt ook dat diegene 2 mensen zag die probeerden weg te komen in een auto. Maar vervolgens staande werden gehouden door de politie en vervolgens zouden er opnieuw schoten zijn gevallen.
13: Bij het incident raakten ook meerdere mensen ernstig gewond. Het Olympisch langebaanschaatsen wordt in 2030 definitief gehouden in Tialf in Heerenveen. Het IOC was al akkoord en nu heeft de Franse organisatie ook groen licht gegeven. Frankrijk heeft geen geschikte schaatshal, en Friesland wel. Een peuter in Apeldoorn is vanmorgen uit het raam van een woning gevallen. Het kind viel volgens Omroep Gelderland vanaf de 2e verdieping in de tuin. Kort na het incident landde een traumahelikopter. Hoe het nu met de peuter gaat is niet duidelijk. Vannacht om 3 uur speelt het Nederlands elftal de 16e finale op het WK tegen Marokko. In Marokko treft Nederland de nummer 13 van de wereldranglijst. En dus verwacht bondscoach Ronald Koeman een zwaar duel.
15: Nou, ik verwacht als Marokko de lijn doortrekt dat ze aanvallend willen spelen. Dat willen wij ook. Ik denk wel dat er genoeg ingrediënten zijn voor een mooie wedstrijd. Want aan 2 kanten lopen goede spelers.
13: De wedstrijd wordt gespeeld in Mexico. Het weer, zon en wat stapelwolken, die lossen vanavond op en dan koelt het wat af. Vannacht wordt het uiteindelijk 12 tot 15 graden. Morgenochtend geregeld zon, in de middag raakt het al in het westen bewolkt. Het wordt een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
16: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
12: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de beste fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.

0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: Nou, de grote vraag is natuurlijk, ga jij vannacht kijken? Roy, wat ga jij doen?
2: Ik ga kijken.
1: Jij gaat kijken.
2: Ik ga als verslaggever door Flevoland heen. En ik ga ergens kijken, weet nog niet precies waar.
1: Ja.
2: Dus ga ik ook een item van maken voor hier.
1: Je moet even kijken natuurlijk waar de Oranje fans zitten. Waar de Marokkaanse fans zitten.
2: Ik zou het heel leuk vinden als we dat natuurlijk een beetje kunnen combineren. Dus als er een plek is en als jij thuis luistert en je ziet een plek, laat het weten.
1: Ja, of organiseer jezelf misschien iets.
2: Ja.
1: En wat voor soort, welk shirtje ga je aandoen?
2: Ja, goede vraag.
1: Ja.
2: Nou, daarover gesproken, ik heb een heel lange tijd geleden, een maand geleden, heb ik shirtjes besteld.
1: Die zijn er nog niet.
2: Het uitshirt en het thuisshirt.
1: Ja.
2: Vandaag.
1: Vandaag komen ze
2: binnen. Ja, dus ik hoop.
1: Ja, hoop je.
2: Dat, oh, ja,
1: ja, hoop je.
2: Ja.
1: George Townsend van Optie 1 Telecom. Ja. Ga jij kijken?
3: Ik twijfel nu wel een klein beetje, maar ik denk wel dat ik lig te slapen.
1: Ja, oké. Okay, dus niet.
3: Ik denk het niet.
1: Nee. Ja, oké. Okay. Ergernis van veel mensen is, als je zit te kijken, misschien buiten ook, weet je, laptopje erbij, beamertje erbij, wifi'tje aan of een draadje eraan.
3: Ja.
1: En dan toch heb je toch dat in één keer 30 seconden eerder de buurt al juicht.
3: Klopt, hoor je de buren al, gaan.
1: Yeah. Wat is dat voor verschijnsel?
3: Dat is de digitale tegenover de oudere, klassiekere kabel en DVB-T antennes. Ja. Die leveren het signaal gewoon wat sneller af.
1: Dus maar niemand heeft toch meer een antenne op zijn dak staan, of wel?
3: Nee. Je tv's hebben gelukkig wel nog antenne-aansluitingen en kabel-aansluitingen. Dus mensen met Ziggo bijvoorbeeld en KPN, die zitten wel redelijk goed.
1: Ja.
3: Die zitten op een min 2 seconden vertraging. Dus die zitten gewoon echt live te kijken. Zodra je een streamingdienst gaat gebruiken, dan vroeger kende je het misschien nog wel, een video ging bufferen.
1: Ja.
3: Nou, dat zie je bijna niet meer, omdat onze internetsnelheden wel snel genoeg zijn. Maar er zit nog steeds ongeveer een 30 tot 40 seconden buffertje in. Dus je livestream, wat voor app je ook gebruikt, loopt eigenlijk altijd een klein beetje achter.
1: Dus de apps zijn later dan de set-top-boxen, zeg maar.
3: Ja, dan de standaard tv-boxen. Dus als je een KPN of een Ziggo hebt, dan dat gaat het een stuk sneller.
1: Dus je moet eigenlijk je antennekabel of je glasvezelkabel moet je dan naar de plek leggen waar je zit te kijken.
3: Precies,
1: en dan ben je eigenlijk het snelste.
3: Ja, met een decoderkastje dus inderdaad bij KPN of Ziggo. En eventueel met een DVB-T-antenne.
1: Ja, kun je
3: ook nog bestellen.
1: Oké, dus de set-topboxen zijn bijna altijd wel op tijd.
3: Ja.
1: Maar als je via een app op een laptop of wat dan ook kijkt,
3: dan loop je altijd wel achter.
1: Dan loop je altijd wel achter. Ja.

0: Zet op box.
1: Is de bliksem bij je
0: inslagen, blikseminslagen afgelopen weken natuurlijk ging enorm los. Dat ja, zal je waarschijnlijk ook veel horen.
2: Ja, zeker.
0: Maar slaat het dan in die verdeelstations of zo? Of slaat het in kabels? Of wat is het?
2: Ik durf niet te zeggen. Ik heb daar niet heel erg op gelet. Maar het zal waarschijnlijk op daken zijn. En misschien ergens waar een antenne loopt.
0: Ja.
2: Of in de buurt van zo'n meterkast. Ja, dat is zo'n box is toch helemaal van metaal. Dus mm-hmm. Kijk dat. Ja. Nog iets meer aan.
0: Het kan ook statische ontlading zijn of zo.
2: Statische ontlading in het gras en dan kabels die...
0: Knalt alles eruit.
2: Geen idee wat er gebeurt, maar het is zeer verontrustend.
0: Ja, ja. Oké. Het andere onderwerp, waar wilde je het ook nog over hebben?
2: De nieuwe Galaxy Fold.
0: Oh, dat is die vouwbare telefoon van Samsung, toch?
2: Ja, ze zijn Apple eigenlijk een stapje voor.
0: Ja.
2: En in dit geval, Apple heeft de iPhone Ultra. Zo gaat hij waarschijnlijk Ultra of Fold heten. En die heeft een beetje een paspoortformaat. En nou is gelijk dat Samsung half juli waarschijnlijk ook datzelfde paspoortformaatje een foldable wil gaan maken.
0: Oké, maar daar zijn ze dus eigenlijk een beetje te laat mee.
2: Ja, Apple komt eigenlijk iets te laat, want die komen eigenlijk altijd in het najaar. En Samsung is er gewoon iets te snel af door ook hetzelfde formaat te introduceren. Dus dan lijkt het weer alsof hun het eerder hebben bedacht.
1: Ja, maar Samsung was natuurlijk altijd al van de Fold.
2: Toch? Ja, tuurlijk. Ja, absoluut. Ze waren de eerste met Folds. Nou, niet. Was eentje. Volgens mij was Motorola de eerste, maar... Zij hebben de Fold wel groot gemaakt, ja. Absoluut.
1: En Apple wil nu natuurlijk ook, dat gaan ze dus ook doen.
2: Ja.
1: Maar dat heeft ook heel lang geduurd. Waarom eigenlijk?
2: Apple wacht eigenlijk altijd tot een technologie echt goed is. Zij willen niet de eerste zijn, maar ze willen wel de beste zijn. Dus het maakt hun niet uit als zij een functie later introduceren. Gezichtscanners al bijvoorbeeld ook al in een Galaxy S7. Ja, dat is pas veel later op een iPhone gekomen, maar wel weer in een betere versie. Dus echt dat de diepte en de warmte van je gezicht ook gescand wordt.
0: Maar kunnen we er dan vanuit gaan dat als Apple met die vouwbare telefoon uitkomt, dat die beter is dan de Samsung?
2: Dat is natuurlijk een persoonlijke mening altijd een beetje. Van wie wat. Dat blijft altijd Apple versus Samsung. Dat is altijd zo. Ik heb gewoon de voorkeur bij Apple producten. Omdat ik ook helemaal in het ecosysteem ingesloten zit.
0: Mm-hmm, ja.
2: En sommige mensen zweren bij Samsung's. Ja, dat
0: is niet zij de enige twee die zo'n vouwbare telefoon gaan maken?
2: Nee. Er zijn nog veel meer. Oppo maakt vouwbare telefoons. Motorola zei ik net ook al. Die maakt ook vouwbare. En er zijn nog wel een paar meer.
0: Maar ook goed?
1: Ja.
2: Goed, ja, ze zijn allemaal wel goed. Alleen, ze zijn allemaal nog plastics binnenschermen. Dus ja, je moet er wel echt voorzichtig mee zijn met die foldables.
1: Ja, dat is, ik vraag mij dus af, in hoeverre is er een markt voor een vouwbare telefoon? Want ik hoef niet per se een vouwbare telefoon.
0: Dat zijn gadgets.
2: Het is een leuke gimmick. Ik zie het ook en dan denk ik ook van, ik verkoop telefoons en dan zie ik zo, dan verkoop ik er weer eentje. Dat is toch wel leuk, maar... Aan de andere kant, ik repareer zelf ook. Ik zie ze ook heel vaak terug voor reparaties. Dus dan denk ik ook even, best wel duur.
0: En zou Apple dan een goed vouwbaar toestel uitbrengen? Want dat zal niet een plastic scherm zijn. Apple
2: de lekken zeggen in ieder geval geen zichtbare vouwlijnen in het midden. Dat zeggen ze ook van de nieuwe Fold 8. Daar zeggen ze ook de vouw is weg. En Samsung zou ook een laag erop hebben aangebracht, waardoor het echt als glas aanvoelt.
0: Oh ja.
2: Dus niet meer
0: het moet natuurlijk plastic. Vouwen, glas kan je niet vouwen.
2: Glas kan je niet vouwen, dus nee. Het moet echt iets zijn waardoor ze de plastic als glas laten aanvoelen, want het zal nog steeds plastic zijn.
0: Ja. En de resolutie, die zal scherper zijn of vergelijkbaar met de Samsung?
2: Groter. Een scherpere resolutie, sowieso het buitenscherm zal lager zijn. En als je hem openvouwt, krijg je een groter scherm met een hogere resolutie. Ja.
0: Dus je zou er eigenlijk een beetje vanuit kunnen gaan dat Apple er alles aan doet om toch op alle fronten net iets beter te zijn.
2: Ik hoop het, dus we zullen het zien.
1: Ja. Zou je hem kopen?
0: Nou, ik heb de prijs ook gehoord.
2: Ja, als die geruchtenprijzen kloppen van $2500, dan...
1: Laat maar zitten.
0: Nee, dan moet ik echt 2 maanden voor werken, jongens. Dat gaat echt niet lukken.
2: We gaan zien wat dat wordt later in het jaar.
0: Nou, we wachten het af. Dankjewel. George Townsend van Optie 1 Telecom. If I...

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: Misschien dat Dee die eigenlijk ook wel kan. Dee, zangeres uit Almere, vriendin van de show, mogen we eigenlijk wel zeggen, hè?
2: Ja, zeker.
1: Vierde keer, denk ik.
2: Vierde keer,
1: hier ook. Ja. En weer heb je een nieuwe plaat uit.
2: Ontzettend, hè? Ja, dat is ook zo. Ja, ja, ik schud ze gewoon uit mijn mouw vandaan.
1: Ja, je schrijft ze allemaal zelf, hè?
2: Ja.
1: Ja.
2: Ik heb er nog wel meer zo van. Maar ja, ik als kind vond ik het altijd hartstikke leuk om liedjes te schrijven, zeg maar. Dus het zat er eigenlijk al vroeger in. Maar ja, op een bepaald moment raakt je leven in een heel andere... raak je leven heel in een andere flow.
1: Ja, dan kom je in één keer.
2: En dan zijn de kinderen nog klein en dan heb je allemaal geen tijd.
3: Mm-hmm. Maar liedjes schrijven over gewoon van alles wat je meemaakt, waar je mee zit? Of...
2: Liedjes schrijven.
3: Ja, waar zing je dan, waar maak je dan liedjes over?
2: Nou ja, nu toevallig. Ik heb de hele tijd al in mijn hoofd, zeg maar, ik wil een huis in Spanje. Toen dacht ik, waarom ook eigenlijk niet? Dus ik dacht, waarom ga ik eigenlijk geen liedje daarvoor? Want het is echt een hype nu. Dus ik dacht, waarom ga ik het eigenlijk? Dus een paar weken geleden, 2 maanden geleden of zo, ben ik begonnen met dat liedje. Ja. Maar er kwam elke keer weer wat meer tekst bij. Ja, in overleg ook met Marcel, zeg maar. En dan zaten er.
1: Wie is Marcel?
2: Hoe kom ik nou Marcel?
1: Ja.
2: Hoort het? Marcel Dol. Hoe heet hij nou? Nou, weet ik het niet meer.
1: Maar ja, maar hij is jouw...
2: Wat Marcel Dol, heel waar.
1: Ja. Is hij jouw producer? Of
2: nee, hij maakt de muziek.
1: Ja. Ah, dan weten we dat gelukkig ook.
2: Ja.
1: Ja. Maar jij bent serieus bezig volgens mij met een huisje?
2: Ja, dat lijkt me superleuk. Ik kijk al misschien al 2 jaar. Maar ja, dat is kijken natuurlijk. Maar ja, weet je moet ook de stap durven maken. En dat is het eigenlijk. Ja.
3: Waarom Spanje dan?
2: Nou, ik vind Spanje gewoon multifunctioneel eigenlijk. De temperatuur is in de winter natuurlijk ook supergoed. Ja, kijk, in de zomer is het natuurlijk net zo heet, of bijna net zo heet hier als in Nederland. Maar het levensgenot is wat anders daar. Je kan het op heel veel andere manieren gaan gebruiken. En uiteindelijk is het hier meer huisje, boompje, beestje. Mm. En daar heb je eigenlijk wat meer kwaliteiten om te bekijken van wat kan je nog meer doen, zeg maar. Ja. Je hebt de zee, je hebt de kust. Weet je, je kan eventueel nog een huis nemen in de prijsklasse die we hiervoor betalen met een leuk zwembad of gemeenschappelijk zwembad. Ja. Weet je, je hebt dus eigenlijk wat meer functionele dingen eromheen wat het eigenlijk het leven wat prettiger maakt. En ik word ook ouder, dus ik dacht, waarom ook geen huis in Spanje?
3: Hou jij ook een beetje van het siesta, lekker snurken in de middag?
2: Ja, heerlijk, ja. Kwartiertje of zo.
1: Calma, ook al als piano, rustig. En komt het vandaag niet, komt het manjana wel.
2: Ja, precies.
1: Ja, een huisje, boompje, zon, zee, strand, dat bevalt eigenlijk ook wel.
2: Ja.
1: Ja. En nu pas omdat je denkt van, nu ben ik daar klaar voor.
2: Ja. Kinderen zijn groot, dus waarom ook niet? Ik bedoel, dan ga je toch aan andere dingen denken.
1: Ja, maar dan ga je echt weg uit Almere dan ook?
2: Dan zou ik wel weggaan uit Almere, ja.
1: Huis verkopen helemaal ook?
2: En dan ook echt het huis verkopen, ja. Maar ja, goed, dan probeer ik wel een chalet aan te houden. Of
3: wat wil zeggen, wil je daar altijd dan blijven of wil je ook af en toe gewoon even terug?
2: Ik wil ook wel weer terug. Oh, je wil ook wel terug natuurlijk, dat sowieso. Want je hebt toch een binding met je familie.
1: Ja. Dus en je moet stroopwafels inslaan en drop.
2: Ja, dat ook zo. Dat hebben ze daar. Maar goed, als je goed zoekt, dan... Ja.
1: Ben je echt serieus aan het informeren dan ook? Wat zijn dan eigenlijk ook een beetje de struikelblokken?
2: Want de stap.
1: Om het uiteindelijk te doen.
2: Ja, om het te doen. Dat is natuurlijk best wel een stap. Maar eigenlijk hoeft het geen grote stap.
3: Ja,
2: maar
3: wat houd je tegen dan?
2: Het financiële gebeuren natuurlijk. Want je moet natuurlijk ook wel inkomsten hebben. Want zonder inkomsten gaat al het geld natuurlijk op.
1: Ja.
2: Dus uiteindelijk moet je daar ook weer een idee in vormen van... hoe krijg ik dus wat extra inkomsten of wat dan ook. Ja, ik zou natuurlijk ook kunnen gaan zingen of... ik heb wel een aantal kennissen, zeg maar, die ook in die muziekwereld zitten. Ook in Spanje.
1: Vinden ze leuk daar, hè?
2: En dan kan je ook je rondje maken. Ja. Is ook natuurlijk leuk. Want
3: hoe is
2: dan je
3: Spaans?
2: Yo habla español una poco. Sí.
1: Poco, tranquilo. Maar als je op de goede plaats bent in Spanje, dan kom je beter af met Nederlands dan met Spaans, hoor.
2: Ja. Ja, dat zou kunnen.
3: Zijn dat ook een beetje de plaatsen die je zoekt? Of zeg je van, ik wil eigenlijk wat onbekend...
2: Ik zou niet helemaal het zuidelijkste willen. Niet naar Malaga of zo.
3: Nee.
2: Ik zou wel een beetje tussen... Eigenlijk het liefst... Gavea heet het eigenlijk dan. Gavea. Javea noemen wij het soms. Gavea. Maar dat is Spaans. Weet je, die of deze omgeving. Ja. Maar daar zijn de huizen onbetaalbaar. Want als je daar een huis wil kopen, dan ben je minimaal 3 ton. Minimaal 3 ton. En dan weet je nog echt niet of je daar nou wel of niet wat hebt. Maar tegen de 5 ton, dan ga je eigenlijk wat leuks krijgen in die omgeving. Ja,
1: dan heb je je eigen zwembad ook.
2: Ja, dan zal je wel een eigen zwembad. Maar als je verder kijkt, zeg maar, richting Denia, zeg maar, dan heb je nog meer mogelijkheden in iets lagere prijsklassen.
1: Oh. Maar ja, dus, hier zal ook wat opleveren, toch?
2: Ja, dat natuurlijk.
1: De huizenmarkt is hier gekker dan in Spanje, volgens mij.
2: Oh, dat zou kunnen. Ja, dat ben ik nu niet mee bezig, natuurlijk. Maar,
3: Als we het dan hebben over je droomhuis in Spanje, wat zijn de ingrediënten?
1: Hoe moet het eruit zien? Grote oprijlaan?
2: Nee. Ik zou wel iets willen hebben wat een het hoeft niet zo'n hele oude uitstraling te hebben. Het mag wel ietsje modern zijn. Het hoeft ook niet supermodern te zijn, maar toch wel met een hele nette indeling. En daarbij eventueel een gemeenschappelijk zwembad. Ja, en als het erin zit, misschien een eigen zwembad. Maar goed, dan heb je weer het idee, als ik dan wegga, dan moet het zwembad onderhouden worden. Ja. Dan heb je weer een tuinman nodig. Dus dat valt dat alweer af. Want je moet weer functioneel blijven in je eigen dingen, wat de mogelijkheden zijn. En anders stap je weer te ver, zeg maar, in dingen die eigenlijk die meer geld gaan kosten.
3: Gemeenschappelijk zwembad is dan
2: zou eigenlijk het doel zijn, ja.
1: Ik hoor ook al een titel voor je volgende plaat. Je zegt nu van, ik wil een huisje in Spanje. Ja. De volgende plaat is, ik wil geen dilemma in Spanje. Want dat zijn allemaal dilemma's, allemaal luxe dilemma's. Maar het is wel goed dat je er rekening mee houdt natuurlijk.
2: Ja, je moet overal rekening. Het moet centraal zijn. Je moet zorgen dat je, als je een huis koopt in Spanje, geef voorbeeld, dat de voorzieningen een beetje in de buurt zijn. Stel, er overkomt je wat. Of ja, we zijn mensen van de dag. Dan is het ook handig als je natuurlijk de dokter dat soort dingen, zeg maar, centraal zijn. En natuurlijk ook je boodschapjes en alle dingen eromheen.
1: En misschien ook liever een dokter die Nederlands spreekt een beetje. Want het is moeilijk uitleggen in het Spaans dat je een scheenbeen peesvliesontsteking hebt.
2: Maar je hebt tegenwoordig kan je gewoon de telefoon inspreken.
1: En heel goed.
3: Nu nog de stap, hè?
2: Nu nog de stap, ja.
1: En ook de familie achterlaten dan natuurlijk.
2: Ja, maar die zullen dan ook wel vaak zijn, hoor. En,
1: het is heel goed excuus om even naar oma of mama toe te gaan.
2: En dan ben ik wel in momenten ook wel weer terug.
3: Ja. Ga maar oma. Ik ga wel één keer, twee keer per jaar.
2: Ik heb een kleinzoon, die is 19, die zou ook wel graag komen.
1: Zeker te weten. En in welk tijdsbestek moet het eigenlijk een beetje gaan gebeuren? Op het moment dat deze plaat hoog in de hitparade staat, waarschijnlijk dan.
2: Ik, dat zou kunnen.
1: Ja, dat zou leuk zijn.
2: Maar zover denk ik niet, hoor. Het is, op dit moment is het allemaal hobby. En we zien wel wat eruit of niet uitkomt. En het doel wat ik wil, dat is natuurlijk een huis in Spanje. Dus we gaan zien, misschien de volgende keer, dat er wel een huis in Spanje is.
1: Nou, wie weet, dan komen we zelf ook langs. En dan gaan we gewoon de locatieuitzending bij D in de Garnenen.
3: Dat vind ik
1: De inspiratie voor het plaatje, dat weten we nu allemaal. Maar hoe kom je dan op deze muziek? Ik bedoel, wie geeft dan het voorzetje? Zullen we zoiets doen?
2: Ik heb zelf een melodie, zeg maar, in mijn hoofd. Van, ik wil een huis in Spanje.
1: Ja.
2: Dus dat gaan we dan steeds meer uitbreiden. Ja, dan komt er een muziekje bij, weer een muziekje. Maar het idee van de muziek zo, anders kan je geen muziek schrijven.
1: Nee.
2: Want ik kan moeilijk hier een liedje gaan schrijven. Ja, dat is het. Dat zijn de ingrediënten. Maar ja, als je niet weet wat de melodie is, dan kan je ook niet het liedje afschrijven.
1: Maar zit je dan op je mobiele telefoon? Dat moet een beetje.
2: Ik schrijf gewoon.
1: Oh, oké.
2: Ik schrijf gewoon. Ik begin een stukje. En dan pak ik weer een stukje. En dan, eigenlijk elke keer komt er een stukje bij.
1: Maar tekst heb je dan over? Over
2: de tekst.
1: Maar de melodie.
2: De melodie. Maar die melodie maak ik gelijk met de tekst.
1: Ja, ja, ja.
2: Maar die zing ik in op de telefoon, inderdaad. Ja.
1: Ah ja, dat is makkelijk dan. Ja.
2: Dat bedoel je natuurlijk.
1: Maar ik moet zeggen, we hebben net in de soundcheck gehoord. Het is wel helemaal van deze tijd.
2: Ja toch?
3: Ja, hij is aanstekelijk.
1: Het is een beetje Latino, zomers, het is van alles wat.
2: Hij is nog niet zoveel op de radio, zie ik ook. Hoor. Want ik weet niet of je de naam kan. Er zit nog niet echt veel bochtwerk in, zeg maar. In die, misschien gaat dat wel.
1: Je moet zien dat je in de streamingsdiensten mee wordt genomen, natuurlijk. Hè? Dat mensen op een gegeven moment gaan herkennen en jou weten te vinden.
2: Ja.
1: En dat is moeilijk.
3: Of je moet iedereen verzamelen die een huis graag wilt in Spanje. En dan wordt dit jullie live lied. Kan ook, hè? Goeie manier.
2: Dat heb ik inderdaad ook. Het zat ook heel, speelde ook heel toevallig. Ja. Dat ik dacht van, ik moet gewoon die verschillende dingen opzoeken van. Ik maak geen reclame voor namen.
1: Nee, maar, dat moet je ook niet doen ook. Maar, zullen we maar gaan luisteren? We hebben voor de gelegenheid, we hebben alvast, om een beetje te wennen, de Spaanse vlag bij jou op de achtergrond neergezet. De tekst is nog heel erg vers, hè, dus je moet er wel een papiertje erbij houden, toch, D?
4: Ja,
1: in de microfoon graag, anders hoor ik het helemaal niet meer.
2: Ja, dat wel.
1: Ga lekker naar ons grote podium toe. gaan we je aankondigen met de Spaanse vlag erbij. En dan hoop ik maar, ook voor ons natuurlijk, dat zij binnenkort dat huisje in Spanje ook gaat hebben.
3: Redelijk huis.
1: Als wij langs komen, hebben we wel een redelijk huis nodig.
3: Ja, wel zeker wel. Maar ja, en ik denk ook wel dat ze dan wel even de vliegtickets voor ons moet regelen.
1: Nou ja, goed, we gaan toch gewoon met de auto?
3: Maar we gaan met de auto, ja, dat is gezellig. Ja, durven we dat aan zo lang?
1: Jawel hoor, wel. Okay. Ik heb geen versnelling gesproken.
3: Dat scheelt. Dit is Deen Nerings met Ik wil een huis in Spanje.

0: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond beginnen we nog met een paar laatste stapelwolken, maar de zon schijnt volop. De temperatuur daalt verder. Zo halverwege de avond is het een graad of 20. En komende nacht koelt het uiteindelijk af naar 14 graden. Dat is voor het eerst weer sinds lange tijd dat de temperatuur duidelijk onder de 18 graden komt. Wel neemt de bewolking in de loop van de nacht toe. Morgen beginnen we nog met zon, maar in de middag raakt het steeds vaker bewolkt. De temperatuur loopt dan op naar een graad of 23 bij een meest matige noordoostenwind. De dagen daarna wisselen zon en wolken elkaar af en de temperatuur ligt veelal rond 23 of 24 graden.
1: Morgen staat in het teken van Kitty Kotti.
2: Kitty Kotti, ketens verbroken, een dag om stil te staan.
1: Vanaf 7 uur schakelen we op tv en online over naar Almere voor de herdenking van de afschaffing van de slavernij. We staan stil bij een geschiedenis die bijna 3 eeuwen duurde en herdenken de slachtoffers van de Nederlands transatlantische slavernij. Kitty Kotti, de keten verbroken. Morgen live vanuit Almere.
2: Jouw stem en jouw leven.
3: De leukste, mooiste en meest interessante radiofragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
4: Hey. Ik hoop niet dat wij vannacht rond 5 uur zeggen such a shame ook.
5: Oh, ik hoop het zo erg van niet.
4: Ja, het is een dubbeltje op zijn kant, denk ik. Nou ja, het is niet dat het zo risicovol is, maar het kan natuurlijk 2 kanten. Je kan van iedereen verliezen, maar je kan niet van iedereen winnen, zei Johan ooit.
5: Ik moet echt even beter opletten bij wiskunde.
4: Want en
5: ik
4: pas als je het ziet, dan begrijp je het. Dat is het eigenlijk.
5: Oké, die begrijp ik nog wel.
4: Die komt nog wel binnen.
5: Ja,
4: ook.
5: Die komt nog binnen.
4: Lara Zevenberg van de entertainmentredactie van nu.nl. Goedemiddag.
6: Hey, hallo.
4: Heb jij alvast een beetje voorgeslapen? Ga jij vanavond ook, of vannacht ook kijken?
6: Nou, ik heb een kindje van 1,5 jaar oud, dus ik slaap überhaupt niet echt heel veel. Dus ik zou denk ik om 3 uur gewoon makkelijk kunnen gaan kijken.
4: Zo zie je maar weer. Ieder nadeel heeft zijn voordeel.
6: Ja, dat blijkt maar weer, om er bij Cruijff te blijven. Ja, ik denk niet dat ik ga kijken eigenlijk.
4: Nee? Ben je niet geïnteresseerd? Of denk je van, nou, ik zie het eigenlijk morgen wel, dan vind ik het ook leuk.
6: Ik ben gewoon niet geïnteresseerd. Ik zal gewoon heel eerlijk zijn. Ik heb gewoon helemaal niks met voetbal. Ik vind het leuk om naar voetbalwedstrijden toe te gaan, omdat ik het grappig vind om alle mensen om me heen zich helemaal druk te zien maken. Mm-hmm. Maar ik kan me er niet druk om maken.
4: Wacht maar, totdat die kleine wat groter is.
6: Ja,
5: dan moet je meedoen.
4: Dan sta jij ook zo elke zaterdagochtend om 8 uur langs het voetbalveld. En dan word je op een gegeven moment word je vanzelf fanatiek. Hey, is er iets bekend over hoe de sterren vanavond die wedstrijd gaan bekijken? Of houden ze zich überhaupt bezig met het WK, behalve Yves Berendsen dan?
6: Nou, ik denk dat er een hoop sterren zijn die... Nou, er zijn natuurlijk inderdaad, net als Yves Berendsen, zijn er een hoop mensen die al naar Amerika zijn afgereisd om daar daadwerkelijk gewoon naar het elftal te kijken. Ik zie zelf ook de hele tijd Jutta Leerdam van alles en nog wat posten over het Nederlands elftal. Dus ik weet zeker dat er een heleboel bekende Nederlanders zijn die vanavond sowieso, of vannacht sowieso voor de buis zitten. Maar die hebben niet allerlei aankondigingen gedaan van hier ga ik dat doen of zo ga ik dat doen. Dus het is even afwachten, maar ik gok zo dat we morgenochtend een grote waas aan oranje zien op sociale media.
4: Ja, laten we hopen dat het oranje is. Ja, hopen. Weet je. We moeten ook om onze medelanders natuurlijk denken. Dus het kan ook maar zo heel erg rood zijn met een ster.
6: Het kan 2 kanten uit, maar ik bedoel, het wordt, hoe dan ook wordt het wel een bekende Nederlanders die in oranje zitten te wachten om 3 uur 's nachts. Dat geloof ik wel meteen.
5: Ja. Misschien trekken we al onze oranje pyjama's wel gewoon uit de kast. Want ja, het is toch om 3 uur 's nachts.
6: Ja, je hebt van die badjassen, hè? Dat is ook lekker om 3 uur 's nachts.
4: Ja, de WK-jas.
6: Ja, precies, ja.
4: Ja. Nou ja, maar goed. Hey, even heel iets anders. Best wel een schokkend nieuws ook. Van Sylvia Geersen, ons model uit Nederland.
6: Ja, Sylvia Geersen, die was dit weekend was ze in een kroeg. En daar is zij echt wel gewoon flink mishandeld door een man. Zij heeft daar, ze heeft er verschillende blauwe plekken aan overgehouden. Heeft ook echt last gehad van een enorme bloedneus. Is bedreigd met een vuurwapen. En de politie is nu op zoek naar wat daar precies gebeurd is. Zij heeft ook aangifte gedaan. We hebben haar even kort gesproken. En haar manager ook even gesproken. Ze heeft aangifte gedaan. Ze zegt zelf, ik ben echt te uitgeput. En heel erg in de war van wat er is gebeurd. Dus ik ga er verder zelf niet inhoudelijk op in. Maar het is wel heel pittig.
4: Maar wat is er ongeveer gebeurd? Weten we dat? Zijn er andere mensen die ook daarbij waren? Hebben die iets gezegd? Wat was de aanleiding ervoor dan?
6: Nou, leuk dat je dat vraagt. Henk ten Katen, die was daar dus bij.
4: De oud-voetbaltrainer.
6: Die bleek... Ja, die bleek in dezelfde kroeg te zitten. Die zei gisteravond op televisie dat hij het heeft meegekregen. Dat hij de man in kwestie ook naar buiten heeft begeleid. Maar hij zei ook dat het eigenlijk wel meeviel. En dat we het ook niet te groot moesten opblazen. Nou, als ik Sylvia zo hoor, dan is het voor haar echt wel anders. Heeft zij dat echt wel een grote schok ervaren. Dus ja, we hebben ook nog even aan haar gevraagd. Of aan haar manager gevraagd. Van, ja, willen jullie nog reageren op wat Ten Kate gezegd heeft? Maar dat wilden ze niet. Ze willen dat echt helemaal buiten beschouwing houden. Sowieso, zolang het onderzoek loopt van de politie, gaan zij er niks meer over zeggen. Behalve dus nou ja, dat Sylvia er wel echt last van heeft op allerlei plekken.
4: Ja, nou sowieso als iemand zich bedreigd voelt, ook al wordt hij helemaal niet aangeraakt, dan is dat sowieso al een vrij schokkende gebeurtenis, mag ik wel zeggen. Als je in de kroeg staat en je voelt je op een gegeven moment echt onheus bejegend of misschien zelfs bedreigend bejegend.
6: Nou ja, wat ik zeg, ik bedoel, er is een vuurwapen getrokken. En ongeacht of je dat vuurwapen daadwerkelijk gebruikt als dreigmiddel. Ja. Of dat je dat bij wijze van spreken in je zak hebt zitten. Dat is gewoon echt idioot. En dat is heel erg naar als je dat meemaakt. Dus ik kan me voorstellen dat Sylvia er flink van geschrokken is. Ik ben ook echt wel benieuwd wat Henk Ten Kate nou precies bedoelde. Maar hij ging er niet verder op in. Hij wilde er ook verder niks over kwijt. Dus ja, het is een beetje een vreemde situatie waar we nu in zitten met Sylvia Geersen.
4: En wat gebeurde in Rotterdam?
6: Ja, het gebeurde in Rotterdam, in Rotterdam-Noord. Zij woont daar in de buurt. En ja, ik denk dat het een kroeg bij haar in de buurt is geweest. Dat ze daar gewoon wel regelmatig komt. Maar wat er precies gebeurd is, dat weten we niet. De juice-kanalen hebben daar ook nog geen idee van. Dus het is tot nu toe even gissen. Maar ik denk dat als de politie onderzoek heeft gedaan, dat er uiteindelijk wel iets meer informatie naar buiten gaat komen, hoor.
4: Oké, nou dan krijgen we meer inzicht over wat er dan gebeurd is en over de vermeende dader. Een ander entertainment nieuws?
6: Nou, ik vond het zelf nog wel opvallend dat Astrid Holleder, die heeft een interview gegeven aan de Telegraaf.
4: Ja.
6: Holleder is natuurlijk ineens helemaal verdwenen van de Nederlandse televisie. Zij zat regelmatig bij RTL Tonight, was er echt aangehaald als zijnde de grote nieuwe duider op het gebied van rechtbankzaken. Dat is anders gelopen. Eén, omdat RTL Tonight niet meer op televisie is. Maar twee, ook omdat mensen echt wel twijfelden aan haar kunnen als duider. Ze waren niet echt fan van hoe ze dat deed. En nu heeft ze zelf gezegd, ja, heel eerlijk, ik vind mezelf ook niet goed genoeg. En ik weet ook niet of ik voor een tweede seizoen was gaan zitten. Dat is best opmerkelijk.
4: Ja,
5: hebben wij ook niet gewoon genoeg misdaadduiders in Nederland? We hebben er heel veel en ook heel veel goede wel.
6: Ja, nou ja, dat zou je kunnen zeggen. Tegelijkertijd is het natuurlijk altijd wel tof als er weer een nieuw gezicht opduikt. Als er weer iemand is die er weer net op een andere manier tegenaan kijkt. En op zich was Holleder natuurlijk wel een hele interessante hierin. Ik bedoel, vanuit haar eigen verleden. Vanuit het verleden van haar broer. Maar ook, ze is ook gewoon advocaat. Dus ze kan het op verschillende manieren, kan het dingen benaderen. En dat is wel heel interessant. Als je zelf onderdeel bent geweest van nou ja, een hele grote zaak. Dan kun je dingen ook in een ander perspectief zien. Dus wat dat betreft, ik zag er wel potentie in. Ik was echt wel benieuwd. Ja. Maar ja, het viel toch een beetje dood.
4: Ja, ja. En hoe zit het eigenlijk met haar veiligheid op dit moment? Is dat beter geworden of is dat nog steeds dezelfde dreiging? Of weten we dat niet?
6: Dat weten we niet. Zij doet daar in principe geen uitspraken over. Ik weet dat er wel echt nog steeds heel erg op haar hoede. Let echt goed op wat er in haar omgeving gebeurt. Haar nummer, ik heb haar nummer ooit is ergens opgevangen, jaren geleden. Dat nummer dat is al lang niet meer in gebruik. Weet je, nee. Dit soort dingen, ze zal regelmatig wisselen met dat soort dingen. Er is gewoon echt wel nog steeds een reële dreiging. En daar moet ze gewoon rekening mee houden.
5: Ja. Ja, dan wil je misschien ook niet zo in de picture staan, zou ik zeggen.
6: Nee, nou, ik kan me ook heel goed voorstellen dat je het juist wel opzoekt. Omdat je dus jarenlang helemaal niks hebt mogen doen. Ik bedoel, ze kon niet eens gewoon met haar dochter over straat lopen. Want dan liepen ze al een enorm risico. Ja. Dus ik kan me ook voorstellen dat je dat contrast opzoekt. Maar nou ja, dit was het gewoon niet voor haar. En ik ben wel echt heel erg benieuwd wat zij nu verder gaat doen. Maar ik kan me bijna niet voorstellen dat heel veel in de showbiz is op deze manier.
4: Nee, dat denk ik ook niet. Hey, komen we toch nog eventjes een klein beetje terug op het onderwerp voor aankomende nacht. Toch wel een familiedrama voor Cody Gakpo, hè?
6: Ja, zeker weten. Ja, dat is echt verschrikkelijk naar. Moet ik zeggen, vrouw of vriendin? Ik weet eigenlijk niet of zij getrouwd
4: zijn partner.
6: Maar die was zwanger. Die is het kindje van hun is in de buik overleden. Dat is echt verschrikkelijk naar.
4: Ja.
6: Gakpo die heeft er. Het was voor de vorige wedstrijd is het al gebeurd. Dus hij heeft al een keer gespeeld sinds het gebeurd is. Maar ja, dit is slopend. En hij zegt dat hij heel veel steun heeft aan de rest van de ploeg. Dat hij het heel fijn vindt om met hen ook dit te mogen delen. Dat ze echt met elkaar optrekken hierin. Maar dit is afschuwelijk en dit hoop je voor niemand.
4: Nee, en zijn vrouw heeft zelf ook gezegd, ik heb ook letterlijk tegen hem gezegd, je moet daar blijven. En zorg gewoon dat je het kan verwerken daar met de jongens. En je verandert er niks aan. Dat is eigenlijk een beetje de strekking wat ze heeft gezegd.
6: Nee, en dat snap ik ook wel heel goed. Je kunt er niks aan veranderen. Het is gebeurd. Het is verschrikkelijk naar. Ja. En dat gaan ze met elkaar verwerken op het moment dat hij weer thuis is. Nou hoop ik dus voor het Nederlands elftal dat nog even duurt. Maar dat hij dit op dit moment op deze manier kan verwerken. Dat hij het op deze manier een plek kan geven. Dat is ook wel mooi. Ik ken wel meer mensen die na verdriet, na verlies, liever gewoon aan het werk gaan en weer doorgaan dan erbij stilstaan.
4: Ja.
6: En ik vind dat je daar ook respect voor moet hebben. Ik vind het heel knap dat
4: ze hun keuze
6: hier doet.
4: Ja, het is hun keuze. Precies. En hoe ze dat dan ook kiezen, dat is aan hun, maar het is hun keuze. Wat zal het een ontlading zijn als hij vanavond eindelijk kan scoren? Niet omdat we dan een punt voorstaan, maar gewoon voor hem persoonlijk.
6: Ja, ik kan me voorstellen dat het voor hem heel fijn is als het vanavond, eigenlijk dubbel zo fijn is als het vanavond goed gaat. Want dan kom je met heel veel opluchting in dat veld af.
4: Goed. Lara Zevenberg, dankjewel voor deze week en graag tot

Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste fragmenten van de dag.

0: Dit is Flevoland.
1: En die is lekker aan het klimmen en klauteren. Ja, dit is een soort Eiffeltoren-achtig ding, maar dan met allemaal touwen en knopen erin.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Nou ja, we willen het gewoon. Dus dat, alles wat je wil, dat gebeurt toch?
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ieder mens wordt 's nachts wel eens wakker. Ken jij dat ook, dat je midden in de nacht wel eens wakker wordt? Ja, ja.
0: Dit is Flevoland.
4: Nou, vannacht wordt het gewoon bijna zelfs fris, wil ik zeggen, na al die plaknachten.
0: Straks, het vervolg van Het Beste van Flevoland.
5: Dit is Flevoland op Access for All kanaal 505. Nu het nieuws van 8 uur.
6: Annette Schut met het NOS-journaal. In het noorden van Frankrijk zijn twee kinderen overleden door uitdroging. Het gaat volgens Franse media om een tweeling van 15 maanden. De ouders van de twee zijn aangehouden. Andere kinderen die ook in het huis waren, vertoonden ook tekenen van uitdroging en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Zij verkeren niet in levensgevaar. Het gebeurde in een dorp in de buurt van Valenciennes, vlakbij de grens met België. Beveiligers die werken bij politici en het Koninklijk Huis zijn vaak niet goed medisch getraind. Volgens Nieuwsuur moeten zij minimaal 90 uur per jaar trainen. Maar komt dat er niet van, zegt deze verslaggever.
7: We hebben ruim 10 mensen gesproken bij DKDB of voormalig werkzaam bij DKDB. En die zeggen die trainingen die worden onvoldoende gegeven. Sinds begin dit jaar werd er helemaal niet meer getraind.
6: Daardoor zijn ze niet bevoegd en mogen ze niet werken. Met als gevolg dat de marechaussee moet inspringen. Dat gebeurde onder meer op Koningsdag. De politie houdt er rekening mee dat de vermiste shorttrekker Sven de Roes is vertrokken naar het buitenland. Zijn auto is teruggevonden op een parkeerplaats bij Schiphol. Roes werd zaterdagmiddag voor het laatst gezien. En collega's shorttrekkers deelden daarna een oproep op sociale media om naar hem uit te kijken. President Trump kan niet zomaar een bestuurder van de centrale bank ontslaan. Dat is het oordeel van het Hoge Rechtshof over Trumps poging om vorig jaar Liza Cook weg te sturen bij de Fed. Hij beschuldigde haar van fraude, wat zij ontkent. Het Rechtshof zegt dat de Fed een onafhankelijke organisatie is, zegt deze verslaggever.
8: It would be an interpretive step, to use the court's words, out of step with the statute that Congress enacted for our nation's traditional understanding of the central bank protected for political interference.
6: Trump mag alleen ingrijpen bij wanbestuur. Het weer, zon en wat stapelwolken. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Morgen zon bij dezelfde temperatuur als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Flevoland. Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de beste fragmenten van de dag. Dit is Het Beste van Flevoland.

0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: Op 1 juli dan is het Kitty Kotti, de dag waarop de afschaffing van de slavernij in Suriname en de voormalige Nederlandse Antillen wordt herdacht en gevierd.
2: Ja, in Almere verandert de Esplanade en de Kunstlinie in een plek vol met muziek, verhalen en ontmoeting. En daarover praten wij verder met Rianne Dalger van Stichting Kitty Kotti Flevoland. Rianne, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Ja, het festival draait om herdenken en vieren. Dat vinden mensen misschien wel een beetje lastig soms, dat concept. Hè? Dat je en viert en herdenkt.
3: Ja, daarom hebben we het in Almere ook eigenlijk in tweeën geknipt. En daarom herdenken wij morgen op de 30e. En vieren we de veerkracht op de 1e.
2: Ja, laten we eerst even naar die herdenking gaan. Want het is dus morgen, de 30e. Dat gebeurt in het Mandela Park. Wat gebeurt daar dan?
3: Nou, bij het monument koffie komen bij elkaar. En dan heb je de burgemeester, de commissaris van de Koning en nog een aantal andere sprekers, waaronder ook natuurlijk voorzitter van het comité. En dit jaar hebben we schouders eronder, dus we gaan het eigenlijk hebben over van, goh, hoe kijken we vooruit? Hè? We herdenken natuurlijk wat er gebeurd is, maar hoe kijken we vooruit om met z'n allen toch een betere toekomst tegemoet te gaan?
1: Ja, waarom vind je het zo belangrijk om te blijven herdenken?
3: Maar ik zeg altijd, als je niet weet waar je vandaan komt, dan weet je eigenlijk ook niet waar je naartoe moet. En je merkt dat ook een beetje in de maatschappij nu. Hè, best wel veel polarisatie, hè, wij, zij. En ik denk als je elkaar bewust maakt van een gedeeld verleden en ook kijkt van, goh, hoe gaan we dit samen aanpakken? Hoe gaan we samen een nieuwe toekomst tegemoet? Dan creëer je ook wat meer tolerantie naar elkaar toe. Dus daarom vind ik het gewoon heel belangrijk dat dit herdacht wordt ieder jaar.
2: Ja, want sommige mensen worden boos als het gaat over Kitty Kotti. Dan zeggen ze, dat heeft helemaal niks meer met mij te maken. Ja. Ik was toch niet iemand die slaven hield en zo.
3: Ja,
2: wat gek dat mensen dat gevoel hebben, toch?
3: Gek en ergens ook wel begrijpelijk, omdat het ook wel onbekend is. Hè. We weten slavernij en het was slecht, maar mensen kennen het fijne ervan niet. Dus je eerst

0: Je kunt het niet zo makkelijk wegschuiven.
1: En ondanks dat het meer dan 150 jaar geleden is afgeschaft, werkt dat nu nog door? Ja. Merk je dat ook persoonlijk eigenlijk?
0: Ja, ik heb wel eens dingen meegemaakt waarvan ik dacht van goh, als ik een andere huidskleur had, had het dan misschien net even anders geweest. Maar ja, het is persoonlijk. Hè. De een die stapt eroverheen en de ander heeft er wat meer moeite mee. En ja, het heeft ook met je, ja, met je achtergrond te maken, met de mensen die je om je heen hebt. Je veerkracht, je eigen veerkracht, zeg maar. Dus, maar er zijn zat voorbeelden van mensen die er nog dagelijks mee geconfronteerd worden. Ja.
2: En hoe is dat nu voor jou?
0: Ik kan er, vind ik, zelf goed mee omgaan. En ik probeer altijd het gesprek met iemand aan te gaan. Even, goh, waarom reageer je zo? En ik geloof dat je met elkaar, door met elkaar te praten, dat je gewoon dingen oplost. Hè. Je kunt hakken in het zand allebei doen, maar daar los je niets mee op. Dus daarom vind ik het fijn om met elkaar in gesprek te gaan. Even een besef wat het met mij doet. Waarom voel jij je zo aangevallen? Ik geef jou niet de schuld. Maar besef wel, hè, wat het doet. En dat heb je ook met de Tweede Wereldoorlog natuurlijk. Dat werkt ook nog door met de Holocaust. En het werkt ook nog door hoe wij naar Duitsers kijken. Als Nederlandse bevolking hebben we af en toe toch nog een beetje een soort van hoe die Duitsers. Ja. Weet je, dus het werkt allemaal nog steeds door.
2: Ja, je hebt het net over de Tweede Wereldoorlog. De dodenherdenking, dat is vaak dan wel een verdrietige dag.
0: Ja.
2: Is het dan morgen ook een beetje treurig?
0: Ja, treurig. Ja, het is ingetogen, denk ik, misschien meer het woord. Omdat je natuurlijk ook beseft van dat onze voorouders toch, ja, veerkrachtig genoeg waren, want anders zou ik hier niet zitten. Dus ergens zit je er ook wel met van goh, dankzij hun strijd zit ik hier. Dus het is ingetogen omdat je hun strijd erkent en ja, ook wel voelt. En ergens ook wel van ja, maar ze hebben laten zien dat ze krachtig genoeg waren en daarom zitten wij hier.
1: Ja, en dat wordt ook gevierd, ja, die overlevingsdrang en kracht. Dat is dan weer op woensdag, op 1 juli. Dan staat het eigenlijk allemaal in de Kunstlinie en de Esplanade. Wat voor festival wordt dat?
0: Ja, wat super, super leuk. We beginnen om 12 uur met de kinderparade. Dat is in samenwerking met Art Playground en de Nieuwe Bibliotheek. En dan lopen we eigenlijk een beetje door door het centrum heen, richting de Esplanade. En heb je vervolgens, wij hebben zeg maar een doolhof op het terrein, waarin mensen op een interactieve manier toch wat informatie over het slavernijverleden kunnen ophalen door middel van, ja, door niet te verdwalen hopelijk, in het doolhof. En we hebben een tent op het terrein met Jay Created. Die gaat dan de jongeren, of ja, kinderen helpen met schilderen van hun eigen verhaal, zeg maar. En dan heb je in de Kunstlinie ook weer Awasa-dans. Dat is voor de Maronke gemeenschap een manier van om hun verhaal te vertellen. Ook weer een braids workshop, ook weer de Anissa, dat is de hoofddoek. Dus van alles te doen. En nou ja, 's avonds barst het op het festivalterrein Esplanade los.
1: Ja, met, heel veel artiesten, hè?
0: Ja, ja, met Poke en Jay Jawson. Maar ook Abtijd. Kunnen veel Nederlandse mensen onder het met het nummer Boeken. Boeken, dat is een heel bekend nummer van hun. En dan hebben we ook weer Caché Royal en La Rouge. Dat zijn Surinaamse trekkers, zeg maar.
1: Ja, nou komen er duizenden bezoekers met allemaal verschillende achtergronden. Hè?
0: Ja.
1: Wat hoop je nou dat die meenemen na weer een jaar Kitty Kottie-viering?
0: Ja, het is toch wel wat ik eigenlijk altijd al zeg, hoor, van loksen met eten en drinken. En daarna komt het verhaal. Want op een gegeven moment gaan mensen zich toch afvragen van ja, maar waarom vieren we dit? Weet je, en dan gaan ze het ook vragen. En dan kun je met elkaar het gesprek aangaan. Dus ja, ik hoop dat ze toch wel wat meer beseffen van wat Kitty Kottie is. En dat het helemaal geen, wat je net ook aangaf, van waarom moet ik me schuldig voelen, dat het daar helemaal niet om draait. Dat het meer draait om van, er is iets heftigs gebeurd, het werkt nog steeds door, maar hoe gaan we verder?
2: Ja, dat gesprek kun je dus aangaan door muziek, door lekker eten en samen te komen.
0: Ja.
2: Heb je al enige verwachting van hoeveel mensen er zo op de dag gaan komen, denk je?
0: Nou ja, vorig jaar hadden we, ondanks dat er een hittegolf was, bijna 12.000 mensen. En het was echt weer meer dan een verdubbeling ten opzichte van het jaar daarvoor. Dus ik denk dat we ook wel richting 15.000 dit keer,
2: Nou, gelukkig is het deze week niet zo warm als vorige week. Daar ben je wel heel blij mee, denk ik.
0: Ja.
2: Hoe laat begint de herdenking morgen?
0: 7 uur. Ja, 7 uur.
2: En het festival dan volgende dag?
0: 1 uur.
2: In de middags. Nou, dankjewel Riaan Dalger van het Kitty Kottie Festival Flevoland. En nog goed om te weten, morgenavond zendt Omroep Flevoland live de Kitty Kottie herdenking uit vanaf het Mandelaplein in Almere Stad. Die live uitzending begint om 5:05.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: Ja, al 22 jaar lang verandert een stukje Natuurpark Lelystad iedere zomer in een openluchtgalerie. Geen witte museumzalen, maar kunst tussen de bomen, het gras en misschien zelfs wat nieuwsgierige herten.
2: En dit jaar draait het natuurkunstpark om het thema Alles van Waarde. Maar wat is eigenlijk nou waardevol? Nou, daar kan initiatiefnemer en dichter Hein Walter ons vast een antwoord op geven. Hein, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Als ik jou vraag, wat is voor jou van onschatbare waarde? Waar denk je dan meteen aan?
3: Ja, het is maar één woord, liefde.
1: Oh ja.
3: Ja. Eigenlijk draait alles om liefde. Maar ja, hoe beeld je nou liefde uit? Ja. De kunstenaars doen dat denk ik op een andere manier allemaal, hoor.
1: Ja, maar liefde vrij ongrijpbaar begrip ook.
3: Ja,
1: hè?
3: Daarom. Dus we hebben het over andere dingen. Eentje maakt er een heel grote diamant. Maar dan gaat het niet om de diamant. Maar dan gaat het eigenlijk om degene waarmee de diamant gemaakt is. En dat zijn namelijk... Kippenbrillen.
1: Oh, wat apart.
3: Ken je kippenbrillen?
1: Nee,
3: weet je wat
1: dat
3: is?
1: Nee.
3: Dat zijn van die ijzertjes die je die kippen op hun neus zetten. Vroeger. Zodat ze niet de anderen pikten.
1: Oh.
3: En de kunstenaar Jan Koenen, die vertelde erover. Ja, zijn vader die had vroeger een kippenboerderij. Een legbatterij.
2: Mm-hmm.
3: En die had dus een hele grote kist met al die kippenbrillen. En die gaat hij gebruiken.
2: Ja,
3: dus nou, van waarde is niet de diamant, maar meer de herinnering aan zijn vader eigenlijk.
2: En dat is een van de voorbeelden van kunstwerken dat te zien is in het natuurpark. Het thema is dus alles van waarde. Maar verzin je nou eigenlijk eerst het thema of ga je eerst op zoek naar bepaalde kunst?
3: Nee, elk jaar dan moeten we wel weer bedenken van wat gaan we nou weer doen. Dat thema dat hebben we ook al vorig jaar bedacht. En dan moet je eerst geld gaan zoeken. En daarna, als alles rond is, dan ga je pas kunstenaars vragen om zich daarin te verdiepen. En hoe komen we aan dat thema? Ja, we proberen eigenlijk elk jaar een beetje aan te sluiten op wat er in de wereld gebeurt. En voor mij is wel aan de hand dat veel dingen van waarde eigenlijk gewoon langzamerhand verdwijnen.
1: Ja, zoals wat?
3: Zorg voor elkaar. Dat de dingen die de maatschappij verhardt. En dan er wordt bezuinigd op van alles en nog wat. En dan zegt iedereen, ja, maar dat was vroeger beter. Ik kan niet zo snel iets bedenken nu, maar...
1: Maar eigenlijk het omzien naar elkaar, dat is eigenlijk van waarde. Maar dat verliezen we een beetje uit het oog.
3: Ik denk dat dat wel aan de hand is, ja. Van belang wordt eigenlijk steeds meer het geld. Zoals Elon Musk, waar iedereen op inspringt met zijn groot idee. Dat trekt aan. Maar is dat nou van waarde? Nee, dat denk ik niet.
2: Nee, maar wat wel van waarde is, zijn die kunstwerken die er dus
3: zeker,
2: ook
3: ja, die zijn van waarde.
2: hoeveel komen er eigenlijk in de natuurpark?
3: Dit jaar zijn het er 12.
2: 12 stuks. Ja. En het bestaat al 22 jaar, dat natuurkunstpark.
3: Ongelooflijk, hè?
2: Nou ja, dat klinkt vanzelfsprekend. Maar het is echt wel een gedoe toch, ieder jaar weer, om alles rond te krijgen met kunstenaars enthousiasmeren, om de subsidies rond te krijgen. Hoe krijg je dat elke keer weer voor elkaar?
3: Nou ja, we willen het gewoon. Dus dat, alles wat je wil, dat gebeurt toch?
1: Ja, zo zou het moeten zijn in het leven. Ja.
3: Nee, ja, we hebben natuurlijk elk jaar de gemeente Lelystad die ondersteunt ons. En dat uitgangspunt, dat hebben we al die tijd. En met dat eerste begin, dan komt de rest ook.
1: Ja.
3: En we willen en we doen het.
1: Ja, want eerder dit jaar, toen was het nog helemaal niet zo vanzelfsprekend.
3: Nee,
1: hè? Want toen was dat nogal een tekort op de begroting. En toen zijn jullie een crowdfunding gestart. Hè? Jullie zochten ongeveer 11.000 euro. Het werd uiteindelijk 9500 euro, zoiets, iets meer dan dat. Hoe is dat als je dat dan toch allemaal binnen ziet komen? Dat betekent dat mensen dus jullie als heel waardevol zien, denk ik.
3: Ja, dat... Tegelijkertijd, we vragen. Het is niet fijn om te moeten vragen. Dat vinden de kunstenaars ook niet fijn. En tegelijkertijd is het ook wel fijn als je dan ziet van dat sommige mensen daar kleine en grote bedragen bij hebben. Dus waren er twee die 500 euro storten.
1: Zo.
3: Maar dat is toch een hoop geld.
2: Ja. Mede daardoor kan het dus gewoon doorgaan. 12 kunstwerken zijn er te zien. Je loopt daar dan langs als bezoeker. Maar kun je verder nog iets doen daar?
3: Nou, op de opening, op zondag 5 juli, dus aankomende zondag, dan beginnen we om 2 uur met een toespraak. Daarna wandelen we met elkaar in een groep van, meestal zijn dat er zo'n 200 mensen of zo die aanhaken. En dan wandelen we langs die kunstwerken. Ik lees bij alles wat voor. De kunstenaar is er meestal bij, die vertelt wat over het kunstwerk. Eindigen we met een borrel op de plek waar we begonnen. En dan op 4 zondagen dan zijn er gratis workshops. En dat begint 19 juli. En dat is ook altijd heel leuk.
1: Nu, ik zei het al in het begin, hè, dit is een soort kunstgalerie in de natuur. Dus geen witte muren, niks. Wat heb je gemerkt in al die jaren dat je hier nu aan verbonden bent? Wat die omgeving doet met hoe je die kunst beleeft?
3: Voor ons is het heel leuk. Omdat we hebben inmiddels zo'n... bijna 300 kunstwerken gestaan. Dus elke plek waar wij rondlopen, denken we van... oh ja, dat was vorig jaar, dat kunstwerk stond daar. Dus die plek heeft eigenlijk dat kunstwerk in zijn herinnering zitten. Dat is leuk. En voor ik denk dat de mensen die daar lopen... die daar al jaren ook elke keer komen, dat die dat ook hebben. Dus de herinnering zit in het landschap. Soms maken we, als een kunstenaar denkt van ik heb nu dit werk, maar ik heb nog niet de plek. Nou, dan maken we samen met mijn beheer maken we die plek. Dan creëren we een nieuw...
1: Dus dan pas je eigenlijk die omgeving aan het kunstwerk wat er is.
3: Ja, we zullen geen bomen omhakken. Maar wel als er opgroei is van een boom, dan kunnen we dat wel weghalen.
1: Ja. Heb je alle gedichten al klaar? Want je leest dus bij ieder kunstwerk wat voor. Dat is al helemaal...
3: Dat
1: is misschien al eerder af dan dat je het plan had. Ja. Nou, vanaf zondag 5 juli kun je die route gaan volgen in het natuurpark. Op 5 juli is dan ook een gezamenlijke wandeling langs al die werken gepland. En de start van de wandeling vindt om 2 uur plaats bij het amfitheater. Daar kun je dan zijn. Heb je er zin in, Hein?
3: Zeker, hartstikke leuk.
2: Ja, 5 juli. Ja, dat klinkt zo ver weg, want het is aankomende zondag.
3: Ja. Ja, veel plezier. En dan 19 juli, dan voor de mensen die dat verzamelen, zijn er ook weer ansichtkaarten van alle werken te zien. Te pakken bij het bezoekerscentrum.
1: Heel goed. Nou, we hebben het allemaal genoteerd. Hein Walter, dankjewel. Heel veel plezier.
3: Ja, dankjewel.
0: Dit is Flevoland met de meest interessante onderwerpen van de dag op een rij.

0: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond beginnen we nog met een paar laatste stapelwolken, maar de zon schijnt volop. De temperatuur daalt verder. Zo halverwege de avond is het een graad of 20 en komende nacht koelt het uiteindelijk af naar 14 graden. Dat is voor het eerst weer sinds lange tijd dat de temperatuur duidelijk onder de 18 graden komt. Wel neemt de bewolking in de loop van de nacht toe. Morgen beginnen we nog met zon, maar in de middag raakt het steeds vaker bewolkt. De temperatuur loopt dan op naar een graad of 23 bij een meest matige noordoostenwind. De dagen daarna wisselen zon en wolken elkaar af en de temperatuur ligt veelal rond 23 of 24 graden.
1: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
2: Waarom stop je nou als volwassene met spelen, terwijl het zo goed voor je zou zijn om een keertje van de glijbaan te gaan of koppeltje te duikelen aan het klimrek? Blijf spelen, dat is het advies van Sabina Grote-Wolhaar. De Almeerse wil daarom een speeltuin voor volwassenen. Nou, onze verslaggever Raoul Kuipers die staat nog heel goed in contact met zijn innerlijke kind en is nu in Almere. Raoul, je bent in een speeltuin, maar dat is een normale speeltuin voor kinderen dus, hè?
3: Ja, dat klopt. Dan moet ik wel zeggen dat het obstakel of het speeltoestel, moet ik eigenlijk zeggen, waar ik nu op zit, ook voor volwassenen zeer geschikt is. Als ik achter mij kijk, dan zie ik namelijk Henny. Dat is een volwassen man. En die is lekker aan het klimmen en klauteren. Ja, dit is een soort Eiffeltoren-achtig ding, maar dan met allemaal touwen en knopen erin. Ja, Sabina, is dit wat jij ook voor je ziet als je het hebt over een speeltuin voor volwassenen?
4: Jazeker, een speeltuin voor volwassenen, maar dan wel op een veilige manier. Dus waar geen toeschouwers zijn en waar je gewoon veilig kunt spelen. Ja, als volwassenen.
3: Een veilige manier, hoe moet ik dat voor me zien?
4: Nou, dat het zonder telefoontoestellen is, dus je kan niet zomaar opgenomen worden. En ja, je kan niet zomaar vreemde eenden op de speeltuin krijgen. En we gaan binnen en buiten spelen. Dus het wordt een omheinde omgeving. Veilig.
3: Nu is dit een kinderspeeltuin. Ja, we zitten op een soort touwconstructie. Naast ons staat een pingpongtafel. Dan achter ons is nog een schommel en een ander ding om te klimmen en klauteren. Er staat een wipwap. Zijn dit ook speeltoestellen die in een speeltuin voor volwassenen staan?
4: Jazeker. Naast de wat uitdagendere speeltoestellen zoals de Sweet Eyes, waarbij je op zo'n band gaat zitten en een soort van borstelbaan afgaat van hoog. En andere uitdagendere speeltoestellen komen er ook gewoon wipwaps en wipeentjes en dat soort dingen. En een beetje nostalgisch spelen komt terug.
3: Waarom wil je dat zo graag?
4: Spelen is helen. Ik ben ook coach met specialisatie jeugdtrauma. En als mensen niet meer willen praten, stuur ik ze de speeltuin in. En dan gaan ze eigenlijk terug in een beweging die veilig was. En ja, dan maken ze eigenlijk een stukje beweging af die vroeger kapot gemaakt is, waardoor heling weer kan plaatsvinden.
3: Wat levert dat dan op?
4: Vrijheid. Ja, en een minder bedrukt leven. En vooral ontspanning.
3: Wat heb je nodig om een speeltuin te beginnen?
4: Geld. Ja, en locatie. Mijn speeltuin is niet gewoon een speeltuin als dit. Het is toch een iets wat 2 hectare grond gaat beslaan, minimaal. Binnen een gebouw, minimaal 19 kamers met allemaal thema's. Zoals Playmobil, Lego, verkleedhok, noem maar op. Je kan het niet zo gek verzinnen, maar ook een stukje horeca.
3: Nu had je het over geld, hoe kom je daaraan?
4: Nou, we gaan een crowdfunding aan, betaalde crowdfunding via Colin Crowdfunding, waar zeer waarschijnlijk, waarbij mensen die vermogend zijn een stukje lenen.
3: Want hoeveel is er nodig?
4: 3 miljoen.
3: Zo, dat is best wel wat.
4: Ja, ja, ja, en dat zit vooral in de grond en in het gebouw. We zijn een duurzaam project, dus we proberen alles zoveel mogelijk tweedehands te doen of derdehands. En nou ja, Henny, die je net zag klauteren, dat is een hele aardige, maar ook hele handige man die veel kan restaureren.
3: Is 2 hectare echt nodig of is dat een ideaal beeld?
4: Ik vind dat het nodig is. Aangezien we niet alleen gaan spelen, maar ook evenementen gaan organiseren zoals hutten bouwen en dan blijf je slapen en andere evenementen. Dus ja, ik vind 2 hectare toch wel het minimale.
3: Nu is die 2 hectare er nog niet, maar je wil al wel beginnen met activiteiten.
4: Ja, dat klopt inderdaad. Ik ben begonnen met buitenspeelavonden. En heel toevallig is 15 juli onze volgende buitenspeelavond. We gaan hem in Almere buiten houden. En als je je kaartje hebt gekocht, krijg je ook de locatie door.
3: En wat ga je dan doen?
4: Afhankelijk van de mensen die er komen, gaan we verzamelen wat ze willen doen. Maar ja, je kan zo gek bedenken als je zelf wil. Ik denk zelf aan de vloer is lava, touwtje springen, schipper mag ik overvaren. Maar ja, wat je kunt bedenken.
3: Helemaal terug naar de jeugd dus. Ja. Waar kunnen mensen de informatie vinden en zichzelf aanmelden?
4: Nou, we hebben een website, dat heet blijfspelen.com. Helemaal bovenin de website zie je een link naar de buitenspeelavond. En daar staat alle informatie.
3: Ja, en dan ga je weer helemaal terug naar je element. Even de speeltuin opzoeken. Dan dus alleen nog maar met spelletjes. Maar wie weet in de toekomst ja, ook wel op zo'n mooie touwconstructie. En nog veel meer voor een speeltuin voor volwassenen.
5: Ja, zo'n spin waar Raoul het over heeft. Ik vond dat doodeng met die touwen. Ik durfde nooit naar de... Je had dan halverwege had je zo'n stoeltje waar je in kon zitten. Nou, dat durfde ik gewoon echt niet.
2: Je hebt wat gemist.
5: Ja.
2: Leuk toch? Nou. Beetje die spanning dat je heel hard zou kunnen vallen.
5: Oh, is dat het?
2: Ja, en oh. Dat het je dan lukt om niet te vallen. Dat geeft natuurlijk een kick.
5: Ja, wat vond jij leuk in de speeltuin vroeger?
2: Schommelen.
5: Schommelen?
2: Ja, oh, ja, zo hoog mogelijk dat je zo'n beetje op de kop ging.
5: Oh, en, maar je ging er niet afspringen dan op zo hoog?
2: Nee, dat was weer net iets te gek.
5: Oh, ja.
2: Nou, ik vind het wel een goed idee hoor. Lekker klimmen en klauteren, ja. Als volwassenen.
5: Je innerlijke kind weer naar boven halen. Nou, dat was Raoul vanuit Almere.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: Schipbreuk op Schokland. Ja, dat is de titel van de nieuwe locatievoorstelling die theatergezelschap Compagnie Dakar op Schokland gaat spelen. Bij ons aangeschoven is Guido Kleenen van Compagnie Dakar. Hij is de regisseur van Schipbreuk op Schokland. Ja, Guido, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Je komt ook eigenlijk nu net van Schokland, hè, volgens mij.
2: Ja, ik kom net uit de repetitie.
1: Ja, hoe ging het?
2: Heerlijk in de zon. En niet zo warm.
1: Ja, dat was de eerste repetitie ook op locatie. Wat merk je dan? Past dat allemaal? Of moet je dan toch groter denken als je daar eenmaal staat? Hoe werkt dat?
2: Ja, we spelen de voorstelling in de oude haven van Schokland. Wat een geweldige locatie is. Dus het is een haven met een vuurtoren en een echte zeewering. Maar die ligt nu natuurlijk in de weilanden. Je merkt meteen dat die locatie en prachtig is en ook heel goed werkt bij het stuk. Nou. Want het is gebaseerd op een waar gebeurd verhaal op Schokland of rondom Schokland, laat ik zo zeggen.
3: Ja, want waar gaat het over, het verhaal?
2: Ja, het is een voorstelling die gebaseerd is op een verhaal waar we toevallig op gestoten zijn vorig jaar naar een ontmoeting van een van de nazaten van deze schipbreuk. In 1894, laat ik het goed zeggen, 23 december, net voor kerst, is er een schipbreuk geweest van de familie Hendrik. Schipper Hendrik met zijn vrouw Jacoba, een kindje van 10 maanden en de oude vader, waren uitgevaren met een turfschip richting Amsterdam. Net voor kerst, slecht weeropkomst, maar ze hebben het gewaagd. En een paar kilometer voor Schokland, in de Zuiderzee, stoten zij op een zandbank. De storm werd steeds erger. Het is een beruchte storm waar veel schepen zijn vergaan. Mm. En tijdens deze 12 uur durende nachtmerrie zijn eerst twee van de opvarenden overboord geslagen. Dat weten we allemaal niet precies. En op een gegeven moment is er een schip langsgevaren van een zekere visser. En die heeft geen hulp geboden.
1: Oh, die dacht, bekijk het maar.
2: Dat weten we niet precies. Hij heeft het schip gezien, want hij voer echt op 40 meter langs. En er was een noodvlag gehezen. En Hendrik heeft geroepen om hulp. En dit werd allemaal gezien vanuit Schokland. En hij voer door. Hm? En uiteindelijk heeft alleen Hendrik het overleefd. En die is toen de stormberg is gaan liggen, gered vanuit Schokland. Maar kort daarna, echt een paar weken daarna, kwam er een rechtszaak. En daarin is deze schuldige schipper,
1: ja, die doorvoer,
2: is veroordeeld tot een gevangenisstraf.
1: Oh.
2: En op basis van dit verhaal maken wij deze voorstelling. Het gaat dus over de plicht om te redden.
3: Ja. Maar op basis van, maar daar wordt wel het een en ander aan toegevoegd, denk ik, om er een mooie theatervoorstelling van te maken, of niet?
2: Ja, dus de voorstelling bestaat uit verschillende delen. Een van de delen is dit historische verhaal en die rechtszaak. Mm-hmm. Een ander deel gaat over nu. Over kapiteins, niet bij namen genoemde stuurlui op de Middellandse Zee. Die vaak in hetzelfde dilemma terechtkomen. Want het is een universele zeewet geworden. De plicht om te redden, drenkelingen te redden. En we hebben interviews gelezen met verschillende kapiteins van schepen die onder enorme druk staan om containerschepen om op tijd aan te komen. Verplichtingen hebben en dan ook hele erge boetes krijgen als ze te laat komen. En die soms kiezen om de drenkelingen niet te zien.
1: Ja, want je hebt het over het Middellandse zeegebied. Dat zijn veelal mensen die met van die bootjes proberen over te komen vanuit bijvoorbeeld delen van Afrika. Die zitten op gammele bootjes en dat maakt meteen water bijna wel. Dan komt daar dus ook weer dat verhaal naar voren van er varen dus gewoon boten aan voorbij. Terwijl die mensen
2: Een heel groot deel van de vluchtelingen wordt ook opgevangen door commerciële zeevaart. Hè. Het is echt niet zo dat elke containerschip geen mensen redt. Er worden heel veel mensen gered. Maar er zijn ook gevallen bekend van schippers die onder zulke grote druk staan. Voornamelijk omdat op het moment dat zij die vluchtelingen opnemen op dat schip, kan dat schip nergens meer aanleggen. En Want er is een schip geweest wat 3 weken voor de haven van Malta heeft gelegen. Met vluchtelingen erop. En met waar, die vervolgens commerciële waar. En dus die schippers, de kapiteins van die schepen, worden met het dilemma opgezadeld. Jullie moeten redden, maar aan dezelfde moment mogen jullie niet aanmeren.
1: Ja, want die landen waar ze dan in willen aanmeren, zeg ja, maar wij willen geen vluchtelingen aan land laten. Daar heeft het is ook een politieke kwestie.
2: Daar heeft het mee te maken.
1: Ja, ja. Ja. Wordt dit stuk gespeeld door professionele acteurs, maar er doen ook talenten uit Noordoostpolder mee. Hoe zit dat?
2: Ja, wij werken sinds 4 jaar. Elk jaar doen wij een grote zomerlocatievoorstelling. Muzikale voorstellingen zijn het. En daar doen 10 talenten uit de Noordoostpolder aan mee. Die geven wij les. En die een deel van hun talentontwikkeling is elk jaar meespelen in een professionele voorstelling. Mm-hmm. En dat is ook dit jaar weer zo. Dus zij spelen onder andere zeg maar de gemeenschap de visserijgemeenschap die bij die aanwezig is op Schokland.
3: En zijn het ook echt talenten? Je hebt ze zien spelen inmiddels natuurlijk.
2: Het zijn absoluut talenten.
3: Ja? Okay.
2: Ja, ja. En er zijn er een aantal inmiddels op kunstvakopleidingen aangenomen. Dus je ziet ook dat het traject ook in die zin zijn vruchten.
3: Ja, zijn het
2: af
3: aan het werpen. Ja, inmiddels worden het dan professionele acteurs bijna. Nou goed, die voorstelling begint op 9 juli, duurt tot en met 19 juli. Het is buiten natuurlijk, dus je moet ook heel erg op het weer letten, denk ik, of niet?
2: We hebben nog nooit een voorstelling afgelast. Het is altijd zo dat als het heel erg regent, dan begin je wat later. Maar ja, het is ook de Noordoostpolder, dus het waait vaak over. Als het een beetje druppelt, kan de voorstelling ook gewoon prima doorgaan. En je zit op een van de mooiste plekken, wat mij betreft, van de Noordoostpolder. Dus er is ook heel veel te genieten qua natuur, ja. Qua muziek.
1: En nou, jullie hebben een paar jaar geleden ook een voorstelling gehad op Schokland, nu weer. Blijft het uitdagen om elke keer weer daar iets te bedenken voor die plek?
2: Ja, elke keer. Ik bedoel, het is een hele. Wij zien het als een soort van mini-oerol. De Schokland zelf heeft een heel grote variatie van plekken, historische plekken. En die Noordoostpolder stikt van de verhalen. Dit is dan weer een verhaal wat letterlijk uit de bodem is gekomen. Die schepen zijn vaak tijdens de drooglegging van de Noordoostpolder tevoorschijn gekomen. En toen kwamen die verhalen ook weer tevoorschijn. Dus elke keer weer stuiten we op een verhaal waarvan we denken, ja, dit is belangrijk en mooi en ontroerend. En je merkt dus aan die nazaten die heel erg bezig zijn met hun verhalen, met wat er 120 jaar geleden gebeurde, bezig zijn. Dat is ook iets wat je je bijna niet kan voorstellen, dat er 120 jaar geleden leefden wij met die enorme zee, die Zuiderzee. En deze familie die moest turf halen in Noord-Drenthe. En dan met de hand dat schip voorttrekken langs het kanaal.
3: Ja.
2: Dagenlang. En die gemeenschap, en daar komen we dan vandaan.
1: Ja, nou, dat is allemaal te zien in de voorstelling Schipbreuk op Schokland. Van 9 tot en met 19 juli. Kaarten kun je kopen via Theater Het Voorhuis. Dat kan via theater-voorhuis.nl. Guido Kleenen van Compagnie Dakar, dankjewel en toi toi toi.
0: Dit is Flevoland met de leukste fragmenten van de dag.

0: Morgen staat in het teken van Kitty Kottie.
1: Kitty Kottie, ketens verbroken. Een dag om stil te staan.
0: Vanaf 7 uur schakelen we op tv en online over naar Almere voor de herdenking van de afschaffing van de slavernij. We staan stil bij een geschiedenis die bijna 3 eeuwen duurde en herdenken de slachtoffers van de Nederlands transatlantische slavernij. Kitty Kottie, de keten verbroken. Morgen live vanuit Almere. Yes.

0: Dit is Flevoland.
1: En die is lekker aan het klimmen en klauteren. Ja, dit is een soort Eiffeltoren-achtig ding, maar dan met allemaal touwen en knopen erin.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Nou ja, we willen het gewoon. Dus dat, alles wat je wil, dat gebeurt toch?
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ieder mens wordt 's nachts wel eens wakker. Ken jij dat ook, dat je midden in de nacht wel eens wakker wordt? Ja, ja.
0: Dit is Flevoland.
4: Nou, vannacht wordt het gewoon bijna zelfs fris, wil ik zeggen, na al die plaknachten.
0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
5: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706. Nu het nieuws van 9 uur.
6: Annette Schut met het NOS Journaal. De 6 mensen die vandaag zijn doodgeschoten in een Duitse jeugdinstelling zijn allemaal medewerkers. De vermoedelijke schutter is opgepakt. Het gaat om een man van 45. Hij zou een conflict hebben over de voogdij van zijn dochter, zegt de politie.
7: Dat ligt vermoedelijk in het omgeving. Dat heißt in een zorgerechtsstrijd. Of in een zorgerechtssache.
6: De dochter en haar moeder waren ook in de jeugdinstelling. Zijn zij niet gewond geraakt bij de schietpartij. Het dodental na de 2 aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 1700, heeft de parlementsvoorzitter van het land gezegd. Onder de doden zijn ook 146 Venezolanen die op de dag van de bevingen de Verenigde Staten waren uitgezet. Ze waren eerder die dag aangekomen in Caracas en sliepen in een opvanglocatie precies op de plek waar de bevingen het hevigst waren. Het aantal gewonden na de aardbevingen staat nu op ruim 5000. Bijna 16.000 mensen zijn dakloos geworden. In Frankrijk zijn 2 kinderen van net 1 jaar oud overleden aan uitdroging. De ouders van de tweelingmeisjes zijn aangehouden. 4 andere kinderen, die ook in het huis waren, moesten naar het ziekenhuis. Zij waren ook ernstig uitgedroogd, maar zijn niet in levensgevaar. De politiek is niet verstandig omgegaan met tegenstanders van het coronabeleid. Dat zegt oud-politiechef Van Essen tegen de coronacommissie. Minister De Jonge sprak soms over wappies. En Van Essen zegt daarover dat zulke woorden iets doen met mensen.
8: Ik geloof echt dat daar een opgave ligt. Ook bij een volgende crisis. Als je communiceert, dan helpt het niet als je een deel van de bevolking uitsluit. Want zo is het ervaren.
6: De oud-politiechef zei ook dat het te lang duurde voordat agenten werden gevaccineerd. Het weer, vannacht komt het af naar een graad of 13. Morgen begint zonnig, in de middag raakt het bewolkt. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

aantal van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

0: Because my dreams are bursting at the seams.
1: Nieuws, verkeer en jouw muziek. Dit is Flevoland.

0: Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.
1: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond beginnen we nog met een paar laatste stapelwolken, maar de zon schijnt volop. De temperatuur daalt verder. Zo halverwege de avond is het een graad of 20 en komende nacht koelt het uiteindelijk af naar 14 graden. Dat is voor het eerst weer sinds lange tijd dat de temperatuur duidelijk onder de 18 graden komt. Wel neemt de bewolking in de loop van de nacht toe. Morgen beginnen we nog met zon, maar in de middag raakt het steeds vaker bewolkt. De temperatuur loopt dan op naar een graad of 23 bij een meest matige noordoostenwind. De dagen daarna wisselen zon en wolken elkaar af en de temperatuur ligt veelal rond 23 of 24 graden.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Flevoland.
3: Goedenavond.

0: Morgen staat in het teken van Kitty Kottie.
1: Kitty Kottie, ketens verbroken. Een dag om stil te staan.
0: Vanaf 7 uur schakelen we op tv en online over naar Almere voor de herdenking van de afschaffing van de slavernij. We staan stil bij een geschiedenis die bijna 3 eeuwen duurde en herdenken de slachtoffers van de Nederlands transatlantische slavernij. Kitty Kottie, de keten verbroken. Morgen live vanuit Almere.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: beter kunnen bereiken. Samen maken we de toekomst van onze omroep.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Access for All kanaal 505. Nu het nieuws van 10 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Er kunnen nog dagen geen treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Herstel aan het spoor duurt tot zeker donderdagavond. Na een brand in een kabelgoot moet een groot aantal kabels worden gerepareerd, zegt ProRail.
3: Het probleem is dat die kabels die moeten nu één voor één gesorteerd worden. En die moeten vervolgens gelast worden. En als dat dan eenmaal gedaan is, dan moeten al die kabels die allemaal weer hun eigen functie hebben ook nog eens getest gaat worden. En dat neemt zoveel tijd in beslag bij elkaar.
2: Het heeft gevolgen voor het treinverkeer tussen Rotterdam en Breda en Middelburg en ook de hoge snelheidslijn ligt eruit. Als gevolg van de aardbevingen in Venezuela zijn tot nu toe zeker 1700 mensen omgekomen. Onder hen zijn ook 146 Venezolanen die op de dag van de bevingen de Verenigde Staten waren uitgezet. Zij sliepen in Caracas in een opvanglocatie, precies op de plek waar de bevingen het hevigst waren. De vermoedelijke dader van de schietpartij in Duitsland is een man van 45. Vanmiddag opende hij het vuur in een jeugdinstelling in Stade. Hij zou een conflict hebben over de voogdij van zijn dochter, zegt correspondent Charlotte Waaiers.
4: Er zou vandaag ook een afspraak zijn geweest in die voogdijzaak. De moeder en de dochter die zijn niet gewond geraakt. Het zijn medewerkers van het opvanghuis die hij heeft neergeschoten. En volgens de politie was hij wel bekend bij politie, omdat hij eerder bedreiging had geuit, maar stond hij niet te boek als gewelddadig.
2: De man schoot 5 medewerkers dood en 6e overleed in het ziekenhuis. Brazilië is door op het WK voetbal naar de 8e finales. Het schakelde vanavond Japan uit met 2-1. Lange tijd stond het 1-1 gelijk en leek het verlenging te worden. Maar in blessuretijd scoorde Martinelli voor Brazilië het winnende doelpunt. In de 8e finale spelen de Brazilianen tegen Ivoorkust of Noorwegen. Het weer. De stapelwolken lossen vanavond op. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Morgen zon en wolken bij 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: Morgen staat in het teken van Kitty Kotti.
1: Kitty Kotti, ketens verbroken. Een dag om stil te staan.
0: Vanaf 7 uur schakelen we op tv en online over naar Almere voor de herdenking van de afschaffing van de slavernij. We staan stil bij een geschiedenis.

Blijf op de hoogte van alles wat er speelt bij jou in de buurt. Groot nieuws, kleine verhalen, je vindt het allemaal via onze app, website en socials. Of je nu scrolt op Instagram, lacht op Facebook of snel checkt op X. Omroep Flevoland is altijd dichtbij. Volg ons via @omroepflevoland en mis niets van jouw regio.

Dan weet je, er is iets aan de hand. Schakel direct over naar Omroep Flevoland, de calamiteitenzender van de regio. Bij rampen of noodsituaties hoor je bij ons als eerste wat er speelt. Wat je moet doen en waar je veilig bent. Blijf op de hoogte met Omroep Flevoland. Stem meteen af of check alle luistermogelijkheden op omroepflevoland.nl.

0: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond beginnen we nog met een paar laatste stapelwolken, maar de zon schijnt volop. De temperatuur daalt verder. Zo halverwege de avond is het een graad of 20 en komende nacht koelt het uiteindelijk af naar 14 graden. Dat is voor het eerst weer sinds lange tijd dat de temperatuur duidelijk onder de 18 graden komt. Wel neemt de bewolking in de loop van de nacht toe. Morgen beginnen we nog met zon, maar in de middag raakt het steeds vaker bewolkt. De temperatuur loopt dan op naar een graad of 23 bij een meest matige noordoostenwind. De dagen daarna wisselen zon en wolken elkaar af en de temperatuur ligt veelal rond 23 of 24 graden.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Flevoland.
3: Goedenavond.

0: dichtbij.
1: Hey, neem ons mee. Met de gratis app van Omroep Flevoland ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws, verkeersinformatie en het weer in jouw provincie. Ontdek alles wat er speelt. Van breaking news tot evenementen bij jou om de hoek. Bijna te veel om op te noemen in één superhandige app. Open nu je App Store, zoek op Omroep Flevoland en download de app. Zo heb je Flevoland altijd bij je, waar je ook bent.
2: Jouw favoriete classics en de hits van nu. Dit is Flevoland.

Gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: en nog veel meer. Hoe kun je helpen? Schrijf je in op omroepflevoland.nl en deel jouw gedachten met ons. Jouw input is van groot belang voor de toekomst van Omroep Flevoland. Denk en praat mee over hoe we jou nog beter kunnen bereiken. Samen maken we de toekomst van onze omroep.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. De hele dag jouw zender. Nu het nieuws van 11 uur.
2: Door Al Negens met het NOS-journaal. De verdachte van een schietpartij in een Duitse jeugdinstelling opende het vuur vanwege een conflict over de voogdij van zijn dochter. De man van 45 schoot 5 medewerkers dood, een 6e overleed in het ziekenhuis. Beveiligers die werken bij politici en het Koninklijk Huis zijn vaak niet inzetbaar. Het gaat om medische beveiligers die door de betreffende politiedienst niet genoeg worden getraind, meldt Nieuwsuur. Daardoor kunnen ze niet werken en moet de marechaussee inspringen. Dat gebeurde onder meer op Koningsdag. Tot zeker donderdagavond rijden er geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Reizigers worden tussen Rotterdam en Zwijndrecht met bussen vervoerd. Bij Rotterdam-Zuid was vanochtend een brand in een kabelgoot, waardoor seinen en wissels niet konden worden bediend. Als gevolg van de aardbevingen in Venezuela zijn tot nu toe zeker 1700 mensen omgekomen. Onder hen zijn ook 146 Venezolanen die op de dag van de bevingen de Verenigde Staten waren uitgezet. Ze sliepen in Caracas in een opvanglocatie, precies op de plek waar de bevingen het hevigst waren. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft bepaald dat president Trump een bestuurder van de Fed niet zomaar kan ontslaan. Dat probeerde hij vorig jaar met Lisa Cook, de eerste zwarte vrouw in het bestuur van de centrale bank. Hij beschuldigde haar van fraude, wat zij ontkent. Het gerechtshof oordeelt dat de Fed een onafhankelijke organisatie is en dat Trump alleen mag ingrijpen bij wanbestuur. Brazilië is door op het WK voetbal naar de 8e finales. Het schakelde vanavond Japan uit met 2-1. Lange tijd stond het 1-1 en leek het verlenging te worden. Maar in blessuretijd scoorde Martinelli voor Brazilië het winnende doelpunt. Het weer vanavond en vannacht weinig bewolking. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgenochtend raakt het vanuit het westen bewolkt. Al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Dan wordt het 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

0: Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.
1: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond beginnen we nog met een paar laatste stapelwolken, maar de zon schijnt volop. De temperatuur daalt verder. Zo halverwege de avond is het een graad of 20 en komende nacht koelt het uiteindelijk af naar 14 graden. Dat is voor het eerst weer sinds lange tijd dat de temperatuur duidelijk onder de 18 graden komt. Wel neemt de bewolking in de loop van de nacht toe. Morgen beginnen we nog met zon, maar in de middag raakt het steeds vaker bewolkt. De temperatuur loopt dan op naar een graad of 23 bij een meest matige noordoostenwind. De dagen daarna wisselen zon en wolken elkaar af en de temperatuur ligt veelal rond 23 of 24 graden.
0: Dit is Flevoland.
2: Goedenavond.

0: Morgen staat in het teken van Kitty Kotti.
1: Kitty Kotti, ketens verbroken. Een dag om stil te staan.
0: Vanaf 7 uur schakelen we op tv en online over naar Almere voor de herdenking van de afschaffing van de slavernij. We staan stil bij een geschiedenis die bijna 3 eeuwen duurde en herdenken de slachtoffers van de Nederlands transatlantische slavernij. Kitty Kotti, de keten verbroken. Morgen live vanuit Almere.
2: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

Neem ons mee. Met de gratis app van Omroep Flevoland ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws, verkeersinformatie en het weer in jouw provincie. Ontdek alles wat er speelt. Van breaking news tot evenementen bij jou om de hoek. Bijna te veel om op te noemen in één superhandige app. Open nu je App Store, zoek op Omroep Flevoland en download de app. Zo heb je Flevoland altijd bij je, waar je ook bent.

0: Dinsdag 30 juni staat in het teken van Kitty Kotti.
1: Kitty Kotti, ketens verbroken. Een dag om stil te staan.
0: Vanaf 7 uur schakelen we op tv en online over naar Almere voor de herdenking van de afschaffing van de slavernij. We staan stil bij een geschiedenis die bijna 3 eeuwen duurde en herdenken de slachtoffers van de Nederlands transatlantische slavernij. Kitty Kotti, de keten verbroken. Dinsdag 30 juni, live vanuit Almere.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op KPN-kanaal 505. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De organisatie van het Olympisch schaatstoernooi van 2030 kost de Nederlandse overheid 37,5 miljoen euro. Sportminister Sterk heeft bekendgemaakt dat het Rijk maximaal 30 miljoen euro bijdraagt. De provincie Friesland legt 5 miljoen euro in en de gemeente Heerenveen 2,5 miljoen. De winterspelen van 2030 worden gehouden in Frankrijk, maar omdat daar geen geschikte 400 meter baan is, wordt het schaatstoernooi verreden in Tialf in Heerenveen. Er kunnen nog dagen geen treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Herstel aan het spoor duurt tot zeker donderdagavond, maakt ProRail bekend. Op het spoor bij Rotterdam-Zuid was vanochtend een brand in een kabelgoot. Daarbij zijn honderden kabels beschadigd, waardoor seinen en wissels niet kunnen worden bediend. Het repareren en testen van de kabels duurt langer dan gedacht. Treinreizigers tussen Rotterdam en Zwijndrecht worden tot donderdagavond met bussen vervoerd. Israël heeft de afgelopen jaren veel meer kinderen gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever dan ooit tevoren. Dat schrijft de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen op Palestijnen. Vorig jaar werden volgens het rapport 54 kinderen gedood door Israël. In bijna een kwart van de gevallen hebben militairen, burgers of medici op afstand gehouden, waardoor medische hulp te laat kwam, stelt B'Tselem. Brazilië is op het WK voetbal door naar de achtste finales. Het schakelde vanavond Japan uit met 2-1. Lange tijd stond het 1-1 en leek het verlenging te worden, maar in blessuretijd scoorde Martinelli voor Brazilië het winnende doelpunt. In de achtste finale spelen de Brazilianen tegen Ivoorkust of Noorwegen. Het weer. Vannacht is er weinig bewolking en koelt het geleidelijk af naar 10 tot 15 graden. Morgenochtend raakt het vanuit het westen bewolkt, al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

worden. Dat kan via Facebook. Like ons en je weet precies wat er speelt. Discussieer mee over het nieuws of ontdek leuke winacties. Omroep Flevoland op Facebook. Dat is leuk!

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact.

0: body.
1: Denk jij alles te weten over Flevoland? Van polder tot tulpenvelden, van Lelystad tot... waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland en laat zien dat jij de ultieme Flevoland-kenner bent.
2: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: op de radio. De lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. Ook te volgen op Instagram. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. In Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Volgens bronnen van Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. De premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag. De politie is op zoek naar een man die de bom in de lobby van het gebouw zou hebben gelegd. De organisatie van het Olympisch schaatstoernooi van 2030 kost de Nederlandse overheid 37,5 miljoen euro. Sportminister Sterk heeft bekendgemaakt dat het Rijk maximaal 30 miljoen euro bijdraagt. De provincie Friesland legt 5 miljoen in en de gemeente Heerenveen 2,5 miljoen. De winterspelen van 2030 worden gehouden in Frankrijk, maar omdat daar geen geschikte 400 meter baan is, wordt het schaatstoernooi verreden in Tialf in Heerenveen. Israël heeft de afgelopen jaren veel meer kinderen gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever dan ooit tevoren. Dat schrijft de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen op Palestijnen. Vorig jaar werden volgens het rapport 54 kinderen gedood door Israël. In bijna een kwart van de gevallen hebben militaire burgers of medici op afstand gehouden, waardoor medische hulp te laat kwam, stelt B'Tselem. Brazilië is door op het WK voetbal naar de 8e finales. Het schakelde vanavond Japan uit met 2-1. Lange tijd stond het 1-1 en leek het verlenging te worden, maar in de blessuretijd scoorde Martinelli voor Brazilië het winnende doelpunt. In de 8e finale spelen de Brazilianen tegen Ivoorkust of Noorwegen. En het weer. Vannacht is er weinig bewolking en het koelt af naar een graad of 10 tot 15. Morgenochtend raakt het vanuit het westen bewolkt, al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: Dinsdag 30 juni staat in het teken van Kitty Kottie.
1: Kitty Kottie, ketens verbroken. Een dag om stil te staan.
0: Vanaf 7 uur schakelen we op tv en online over naar Almere voor de herdenking van de afschaffing van de slavernij. We staan stil bij een geschiedenis die bijna 3 eeuwen duurde en herdenken de slachtoffers van de Nederlands transatlantische slavernij. Kitty Kottie, de keten verbroken. Dinsdag 30 juni, live vanuit Almere.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werk staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.
4: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit

Jouw verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, elke dag dichtbij. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het Nederlands elftal speelt straks tegen Marokko met 5 verdedigers. Bondscoach Ronald Koeman heeft de opstelling omgegooid. Ake staat in de basis en er is geen ruimte voor Reinders. En Somerville speelt op rechtsbuiten in plaats van Malen. Oranje speelt vanaf 3 uur tegen Marokko in het Mexicaanse Monterrey. En de wedstrijd is live te volgen bij de NOS. In Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Volgens bronnen van Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. De premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag en de politie is op zoek naar een man die de bom in de lobby van het gebouw zou hebben achtergelaten. Als gevolg van de aardbevingen in Venezuela zijn tot nu toe zeker 1700 mensen omgekomen. Onder hen zijn ook 146 Venezolanen die op de dag van de bevingen in de Verenigde Staten waren uitgezet. Zij sliepen in Caracas in een opvanglocatie, precies op de plek waar de bevingen het hevigst waren. Paraguay heeft zich ten koste van Duitsland geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. In Boston stond het na de reguliere speeltijd 1-1 en er kwam een verlenging. Daarin leek Duitsland te scoren, maar die goal werd na ingrijpen van de VAR afgekeurd omdat de keeper werd gehinderd. Penalties moesten dus de uitkomst bieden en de Paraguayanen namen die beter. Zij nemen het zaterdag op tegen de winnaar van de wedstrijd Frankrijk-Zweden. En ook Brazilië is door naar de 8e finales. Zij schakelde vanavond.